0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al strekt aan zo'n wezen, zou zomaar kennen.

Nou, dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf.

0: Emiel.
1: Hij is Vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: bist er weer. En nou...
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment voor Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbelen waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt dat online domein Vurket? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland, Doc.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer. De dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het is goed, hè? 6 oktober en het is de dag van de Duitse taal. En Peter Fox die zit er even bij stil bij House am See.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: My Erit Seijers.
4: Ik had het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nu bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken?
1: Ja, dat gaat door de griepprik die dit hier een stuk letter komt als gewoonlijk. Waarom dat eigenlijk is en hoe dat al je komt, dat je staat in Friesland van de Moorn. En wol verhuisje, maar het dorp net uit. Nij Beets stiet hier op een voor wenningruil.
5: Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben.
1: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is dus inderdaad 6 oktober. Het is tiestje. En Fijkenwouder, die zit direct. Volgens mij net heel erg behoefte onder een wenningruil.
6: Nee. Nou ja, je maakt al die door al voor hier misschien.
1: Ja, dat zie je. Ja. Oh, wel.
6: Ja. Is dat nou hier ergens een mooi vrijstaande...
1: Dat is wel eens wat van die fundalinkjes.
6: Bungalow het dan half uur zonbevallen.
1: Ja.
6: Ja, mooi hak erbij voor de audio.
1: Wat drie helemaal blauw, hè?
6: Wat zei
1: je? Je maakt toch wel wat drie helemaal blauw.
6: Zeker, ja.
1: Ik zag trouwens dat Jaap en Tjalkie, die ben er ook bij.
6: Oh, Tjalkie,
1: die stuurt ook een koffieplaat in.
6: Ah, nou, ben je naar welke?
1: Dat is The Sparks en This Town Ain't Big Enough for the Bonifus.
6: Ah, nou.
1: Ja.
6: Slaat op naar Beet. Ding.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja.
6: Er is ik oornijs voor zelfs. Want het kabinet wil de verskraling van het Ibenbier 4 te lief, maar zelfs riedende bussen. Ja, wenden maar om, zeggen ze. En separatisten die winnen de regionale verkiezingen in Canada.
2: Om het Jochen Hoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
1: Een mooie Nijssimmerdij zit hier op het programma, zoek ze. Maar al wat het ook wat ervan komt. 18 aan Jochtje graden wordt het bij een zwakke ontmatige zuidwestenwind. En lokaal kinder dan nog een spotje rijn vallen. En dat is ook maar weer al wat. De paraplu maar bij de hoornhoren, zoek ze.

0: Uit de tijd dat streaming er net bestie. En heel veel andere zaken kan net. Doe maar wie dat en Doris Day.
1: Om het njoggen oren.
2: Friesland van de Moor.
0: En dan komt die eerste grut tost dit jaar wat langer wacht je mast op de griepprik als dat zwend pist. De levering die had vertraging en de meeste praktieken die haar levering pas in november of in december. Ja, daar had ze wel last van bij de huisdokterspraktiek onder andere in Burgum.
3: Als huisartsenpraktiek hebben wij daar wel mooi last van, want wij zullen de levering rond 1 oktober hebben en nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen, want we hier al helemaal regelen wanneer we de griepspuit zullen doen. Maar dat maar even verorie.
4: Wat tocht jou toen jou het bericht zeggen?
3: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt daar toch wat minder tijd om alles wat te beregelen en mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen en dat lukt dus dan eigenlijk wel weer.
4: Zorgt dit net van problemen bij hem?
3: Nou, op zich bij u zorgt het net voor problemen. Het enige wat we willen hebben is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou eigenlijk? Hè? Want ze binnen wend dat sommige u het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
4: Ik kan me voorstellen dat mensen zich ik zwaar een gimmeltje.
3: Ja, dat denk ik wel, maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op die mooie griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november, want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op die bij.
4: Maar smiet dit geen problemen op voor Big Leaks zeer kwetsbare groepen?
3: Nou, daar is de griepspuit natuurlijk ook voor de zeer kwetsbare groepen. En wat ik zei, de griep is eigenlijk pas vaak in december, januari. En dan is het nog mooi op die het inenten.
4: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat dat vaccin nou zo let is?
3: Nou, dat komt, had meerdere oorzaken. Is dat ze hebben besloten dat ze verwacht dat er een oor griepvirus ook is. En dat woon ze er nog in, dat griep spuit zal dwan. Let me staan dan even makkelijk zissen. En dat is verloren. En daartoe moesten ze oorspul erin hebben. En dat wie net meteen leverbaar. Dus daartoe is het wat verlet al leren.
4: Hoe uniek is deze situatie?
3: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken. Dus we moeten maar zien hoe het dan volgend jaar weer is. Maar aan de andere kant is het ook misschien van goh fijn dat ze dat nou zou besjuggen. Van goh, de koers is goed dat het een oorvirus is. Dus dan moeten we ons daar maar op aanpassen. Want het is hoe ik zonde wijs. We doen het wel voor 1 oktober. We doen dan dit maar, want dit is het makkelijkste. En dan hebben we aan een hele orengriep. En dat is hoe zonde wijs.
4: En het is dus net helemaal, begreep ik, het is net helemaal ongebruikelijk dat ze pas letter het vaccin krijgt, toch, als huisarts?
3: Nee, we kunnen altijd in 1 juni kunnen we altijd bestellen. Dan bestellen we hoeveel hebben we nodig en wanneer willen we het hebben. Ja, en dan is het maar, krijgt inderdaad, wanneer is er op dat moment plak dat het leveren werkt in. En het wordt eigenlijk altijd leveren van eind september tot midden november wordt ongeveer de levering denk ik. En als ik te let, of als te weinig ik haast, om griepspuiten, kies ik op Nijweb bestellen. En dat kan ik wel pas eind november, ik weet, daar staan we krijgen. Dus dan is op zich geen probleem.
4: Maar betekent het nou dat je hem helemaal geen griepprik kan hebben?
3: Nou, wij hebben een hele kleine voorlevering hebben van iets van 100 spuiten. En die broeken we dan echt voor mensen die we bijvoorbeeld thuis prikken. Maar als we er toevallig heen gaan, dan kunnen we de praktijk ondersteunen. Kunnen bijvoorbeeld de spuiten ja. Of als we echt denken van nou, die mensen gaan op vakantie en die ben 6 weken voort. Dan gaan we wat voor de zekerheid hebben.
4: Maar tot slot, meesten, hoe zit dus geen zwaargen te maken over dat die prik een pas in november of in december komt?
3: Nee, helemaal net. Nee, is helemaal geen probleem.
0: En dat zei Mirjam Talsma. Zij is voorzitter van de huisartsvereniging Friesland en huisdokter in Burgum. Imiteert mij Dennis Terpstra. En dat is een vlagjaar op huis.
2: De media van de Moor.
5: Een hele goeie,
0: ja, dat denk ik.
5: Zeker.
0: Door de media feiken.
5: Ja, het kabinet loopt geld uit om de verdere verskraling van Dieren-Bieven-4 in de regio tjent te gaan. Onder oren zelfs riedende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis maar te helpen personeelstekort op te lossen. Het AD schrote der oer. In San Francisco, Bigelix, bin zelfs riedende taxis intussen al een vertrouwd beeld. En dat het nog steeds secretaris van Infrastructuur en Wettensteert Annette Bertram van het CDA leidt, dan reist je Nederlanders ik wend on zelfs riedende bussen. Ze stiert voor alles iepen om de minder berikbaarheid in de regio te keren. Het kabinet loopt dus heel uit voor trije proeven met zelfsriedende bussen. Vlindier wat in Rotterdam al een zelfsriedende bus in gebruik nam van naar de luchthaven. En Nefs Bertram kan autonoom vervier een volwaardig of alternatief worden. Het is in het begin best een beetje eng, maar het is wel de toekomst, ook om het personeelstekort in Tove op te helpen lossen.
0: Nou, ik weet net wat zij lezen had, welke media, maar...
5: ik zou toch nog wel eens filmpjes dat het net heel goed gaat met die zelfrijdende auto's en busjes en weet ik veel in Amerika. Dus,
0: je hebt toch regelmatig wijken om dat net helemaal...
5: Je kan niks zeggen van, nou, jou die chauffeur is een fatsoenlijk lin, en dan komen er vanzelf wel mensen op dagen die ik wel als chauffeur werkje willen.
0: Ja,
5: maar ja, goed.
0: Maar ja, goed, ik snap dat je iets maakt om. Nou ja, je wil natuurlijk dat iedereen mobiel is en dat het OV goed te bereiken is. We hinten juist nog hoor.
5: Ja. Ja, ze willen dus ik meer de bus in hebben, maar de auto's niet aan litten.
0: Maar ja, waar komen die bussen en waar komt die technologie als een wij?
5: Wat er nou al een tekwaad is.
0: Ja.
5: Ja.
0: Goed.
5: Nou, ja.
0: Een soort vragen, lig het helemaal op.
5: Een heel soort vragen, inderdaad. En we beginnen sinds anders van techniek.
0: Nee, absoluut niet.
5: Maar wat werk je?
0: Ja, nou ja, en je moet net helder als een oor besluiten wat er wel en net gebeurt met de software en de techniek is aan bus.
5: Ja, nou ja, de internet krijgt nog hoe. Dus is maar, er komt zo'n Chinese bus of zo. En op een gegeven moment nog die drukt op een knop en dan zie je die bus stil. Kijk, die komt eruit. Dus maakt die wel heel onhinkelijk.
0: Ja, of krijg je een brugje als busmaatschappij van die bus.
5: Ja.
0: Die moet een update ha.
5: Ja.
0: Dan mag betalen.
5: Van de koek.
0: Ja. En dan is er niet meer.
5: Nee.
0: Ja, ik neem. Ja, wat wel beeld.
5: Vragen. Ja. Even zien. We gaan naar Canada. Want separatisten die hadden verkiezingen in de Canadese provincie Quebec won. De partij PQ. Die zullen het volgende regeervarmje in de Franstalige provincie. En die separatisten die vierden campagne met de belofte om een referendum te houden over uitskiering van Canada. Zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt deadline had. Wat dan krijgen we de connectie is met Trump. Ik snap dat net heel dol. Maar de premier van Canada, Mark Carney, die is nou heel bedwaande van we moeten nationale eenheid uitstrelen. Want het gaat net echt lekker in de relatie met de Verenigde Staten. Dus misschien dat ze daarom even wachten willen. Want Trump zijn ambt deadline had. En dan was het daarna dus een referendum houden van Mattewus afskieren van Canada, ja of nee. Er had eerder een referendum geweest in jantje 94. Toen kwam ze, maar krijgt een procentpunt te kwaad. Ja, ik denk, Canada, dat speelt het er al een keer net. Maar kennelijk toch volle meer als wij denken. Dus dat wordt nog even een oude actie dus. Dus mocht Trump zijn Amdel is, dan moeten we even naar Canada zien. Van bloed tot land nog wel eens in je heel besteden.
0: Ja.
5: Ik ben spannend.
0: Ze hebben intussen natuurlijk wel heel diep meer wat naar de EU ontzien, hè, in handelsrelaties en zo.
5: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
5: Ja, het is een belangrijke partner voor u zo'n worden. Dus maar het wordt nog belangrijker.
0: Ja, je bent er toch een alternatief aan.
5: Ja.
0: Zis het maar. Ja, de eerste koffieplaat die komen alweer binnen onder oren van Mariet. Die wil graag Late Again van Steelers Wheel jaren. Tjalkje die wil de Sparks jaren, dat jaren stal. Maar welke plaat voor Stoyer? Dat wil ik graag van die witte. Stuur die maar even terug naar 0620-4-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen. Of vanzelfs de Omroep-app. En dan komt er haast een beetje voorbij.

0: Ja, je kan ook in de bar zitten, dan zit je net aan de koffie, maar over het oors.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een gutterhuis met een tuin, een lietserhuis, maar om te ben de doorhoud binnen Bukeliks of een plak just wat dichter bij de familie. Een oorhoes vinden, dat is zo makkelijk nog net. Het ruilen van wenningen, dat zou daarbij wel eens helpen kennen. En de werkgroep Wonen uit Nijbeet, die organiseren daarom een wenningruiljoen om beweging te krijgen in de keerpmerk, of eigenlijk ja, de ruilmerk, daar komt het eigenlijk op deel. Slagjoer Johanna Brinkman, die praatte daar onder andere met een hypotheekadviseur en met potentiële wenningruilers.
3: Ik ga nu een vrijzinnig huis, maar vrijzinnig in de garage. Ik zou het eens weten hoe best dat ding hier deel zit.
4: In de garage, ik heb hier heel mooi de achterbouw. Hè?
5: Wat haal je in de oorbieding?
6: Nou, het is nog niet helemaal concreet. Ik zit helaas midden in een scheiding en ik wil heel graag in Nijbeest blijven. Dus ik doe eerst heel erg mijn best om zelf het huis te kopen. Maar zo niet, dan is dit wel een heel mooi platform om toch binnen Nijbeest te kunnen blijven.
5: En hoe dreig is het om wat oors te vinden?
6: Ja, heel lastig, heel lastig. Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
5: Twan, jou zoeg als hypotheekadviseur naar wat je er al in leidt.
7: Ja, klopt.
5: Wat valt je op?
7: Dat er heel veel woonwensen zijn. Enorm veel woonwensen. En dat we daar ook met z'n allen wat mee moeten gaan doen. Enerzijds natuurlijk in de vorm van de woningbouw zoeken naar de juiste woningen en qua oppervlakte, dat soort dingen. Maar anderzijds ook dat de mensen doorhebben wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Hè, dus als wij de markt vlot willen trekken, dan moeten er gewoon stappen worden gezet. Maar het begint bij de woningbouw. En dat zie je in Nijbeet natuurlijk heel duidelijk. We zitten hier al jaren te wachten op die 23 woningen. Net hoorde ik ook al iemand van, laten we daar lekker mee beginnen. Beetsers daarheen, dan krijg je misschien 15 tot 20 woningen in het dorp die ook vrijkomen. En dan krijg je dat treintje.
5: Dus, ja, dat treintje, wat bedoel je in de krek mij?
7: Nou, het treintje, dat bedoelen we dat je eigenlijk gewoon meerdere objecten bij elkaar gaat zoeken. En dat een starter bijvoorbeeld in een klein appartementje kan. Dat de bewoner van dat appartementje naar een eengezinswoning gaat. En dat degene van die eengezinswoning gaat of naar een vrijstaand. Of nog weer, dat je op die manier treintjes gaat proberen te creëren.
5: Wat zie ik eens, Tier?
8: Nou, we zien een wenning in de buurt van Nijbeet. We wonen nooit in de pijn en we willen graag in de buurt van Nijbeet. Omdat daar familie van ons wenen. En dat lukt dus voor de band heel erg leuk.
5: Dus Jim, hoop je dat er mensen kunnen binnen die vanuit Nijbeet die komt misschien ook verhuizen?
8: Nou, dat mij. De mij ik iemand oors in huis hoesken en dat wij dan trots komen naar Nijbeet. Maar wij horen niemand zien.
5: En hast al wat genre van Stinkstad? Dat zullen we bij je sposje kennen?
8: Nog net echt. Maar zie ik meer een hoes, maar wat meer ruimte eromheen. Dus wat meer groen. En de meeste mensen die hier binnen, die zie je eigenlijk ik een hoes wat grutter is. Dus wat hier ombinnen, daar zit net zo volle nog tussen voor ons.
5: Is dat spietig? Is het op meer hopen?
8: Wie altijd op meer hoopt, maar uiteindelijk denk ik wel dat het een mooie start is. Dus misschien dat dit weer een volgende stap brengt.
5: Wat vinden jullie ervan dat dit nou in Nijbeet georganiseerd wordt?
7: Ja, prachtig. Prachtig. Nee, daar word ik blij van. Daar word ik enorm blij van. Weet je, er moet gewoon roering komen in die markt. Er moet doorstroming komen. Ik bedoel, er staat hier een meisje van, wat is ze, een jaar of 19? Ik weet het niet. En er was net ook een vrouw van 80. Ik bedoel, prachtig toch? Ik bedoel, dat is een samenleving. Ja, en dat moet je in het dorp houden. Dus nee, heel erg enthousiast.
5: Rick van Houten, daar is een van de mensen die dit seizoen organiseren had. Hoe pakt dit uit?
9: Het voelt mij op dat de ene beter voorbereid is op de oren. Dus de ene is echt concreet. En die wil die zie je echt op zich om stappen te meiden. En er zijn ik meestal bij die denken, oh, even zien, wat houdt het eigenlijk in? En ja, op den duur wil ik wel eens wat. Maar die ben nog langzaam concreet net. Dat weer eigenlijk wat me opvoel. En voor de rest ben je op zoek naar mogelijkheden en kansen en treintjes. En met die bril zorg ik er zelf naar.
5: En is er wel wat ontstaan deze jong?
9: Nog net concreet. Nee, ik denk wel dat er mogelijkheden binnen, maar het is best wel moeilijk om een heel sluttend treintje te krijgen. Maar dat is leuk om daar nou, we halen alle formulieren naar mijn naam en binnenkort geven we eens even mijn wooncommissie om het tafel op te zetten van ja, hoe nu verder? En wat kan weer mij?
0: Er is even goed naar je tocht, dus hoe dat ruilje van Wenningen in Nijbeets.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Volgens mij hoeven die net de ruil niet van de hoes. Zo onderling dan misschien nog een idee wijzen. Perilien, maar nu, ik denk het net. Our House, or Our House, je dat in elk geval.
1: Reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmien op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Helse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit ik niks op tv.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is een minuut hoe Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De Oosterdijk had gisteren in beide richtingen een schof dicht geweest vanwege een technische storing. Er was een probleem met de Zuidbrug en die kwam met de zon. Zowel in de richting van Friesland als in de richting van Noord-Holland stierde er een file. Een monteur had de storing verholpen en hij goed een oren goed verkeer weer over de bregen. En ik begin nou even met een citaat. De tering voor jullie allemaal, ik schiet deze school maandag overhoop. Dat zie je in een mail die het vreed naar ouders en leerlingen van het Stellingwerfcollege in Jesterwaarde stuurd waard. Waar de mail stuurde is nog net bekend. Die waard verstuurd via een hacked mailadres van een leerling. Maar de schrik zit er vol in. Het zie je het al een band, ben juster dan ik net naar Squalle kwam. Directeur Harold Groenewoud van het Stellingwerfcollege.
6: Dit is natuurlijk wel een bijzondere omstandigheid, hè, die aan de gang is sinds vrijdagmiddag. Dus op het moment dat de ouders zoiets hebben van, ja, ik wil meer zekerheid of ik ben bang voor. En ja, als wij daar over in discussie gaan van het is niet terecht of de angst of wat dan ook. Ja, je raakt alleen maar van elkaar verwijt, dus dat is helemaal niet de bedoeling.
5: Iliaut is juist Joen Brandons die in een container naast een stroomverdeelstation. De brandwacht weer de Gaubi en koe voorkomen dat vuur oersleeg naar de elektriciteitskast. De container ging volstaan in vlammen op. De oorzaak van de brand is net bekend. Friesland heb ik het komende jaar twee restaurants met een Michelinster. Het gaat om de heren van Hariksma in Beesterzweeg en restaurant Smink in Wolvegeer. De twee restaurants die in de vlinier ik al op de lijst, maar dan is het nog geen vanzelfsprekend heat om de onderscheiding dit jaar wet te krijgen. Jan Smink van het restaurant in Wolvegeer krijgt de ster voor het vierde jaar op Riegen en vertelt wat dat betreft.
7: Krijgen mensen uit België, Engeland, Duitsland over de vloer. Ja, die hadden we niet gehad als we die ster niet zouden hebben, dus dat is wel... Ja, wel degelijk heel belangrijk, zeg maar. Zowel voor je bedrijf en ook voor mij als, nou ja, als ik naar mijn privé kijk of nou ja, als persoonlijk doel, zeg maar.

0: ik dat ook heel hoog zitten, ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Michelinster, ja. Je krijgt hem net zomaar.
2: Nee, en hoe knap dat restaurant in Zwolle, dat hij hem gewoon houdt net, hè?
1: Ja, treien, hè?
2: Treien, ja.
1: Ze alle treien houden. Ja, ja, nee, ja. Dat de Libraïen bedoelst, maar Johnny Boer.
2: Enige van Nederland, hoor.
1: Als enige van Nederland, ja, ja zeker. Ja.
2: Klasse.
1: Ja.
2: Het is tijd voor het Waarbrugt mij Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen.
2: En van de morgen weer even wat mistig op de dik. De lampen die moesten, ik zou zeggen, die moesten nog niet, maar altijd door natuurlijk. Maar
3: ja.
2: De mistlampen die konden haast door.
3: Haast. Het is inderdaad wat diezenig. Het is in het noorden van de provincie. Daar hebben we al zicht onder de 400 meter. Het is bedamen op Skiel gewet. Het zicht nou even wat min is. Maar verder hebben we het echt door diezen. De echte misten die hebben we in het zuiden van het land. Daar is dan in Kordegiel. Dan heb ik het echt door Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Daar hebben ze zicht onder de 100 meter. Maar bij u zien omkrieten hebben we het echt door diezen. En wat mistbanken en ja, verder. Het is inderdaad, lokaal kennen het dus wel even oppassen wezen. Maar ik verwacht je bij u alles net echt grote problemen. En verder, de temperatuur. Ja, die litte ik zien dat we toch wel maar een enkele opklaring te krijgen hebben. En juist ik weer mijn hele hege minimumtemperaturen verschillen binnen grut. Om maar even een voorbeeld te nemen. Vlieland, die het 16,8 op dit zuid op de thermometer wiel Skielgen nog 12,8. Maar zon op de thermometer steen had. En dat het verzelfs te krijgen. Maar in de mist is het een stuk frisser. Want op Skielge daar hebben ze 1200 meter zicht. Wielst op Vlieland het zicht echt heel goed is. Dwaim zit op zegtje een heel graad. Dan Waard 14,2. Akrum 15,2. Laaksum zit dan weer op 17,4 graden. Wielst het in Bakkenveen waar 14,7 is. Nou, de vierde wat we van de morgen verwachten kennen is dat die diesel en de lokale mist dat toch wel weer oprommen wordt. Dags het dat ook wel een plak een beetje tiert nodig. Omdat de stiert net echt een heel soort wien. En die komt er ik net. Wat er waait, komt uit het westen bij. En is zwak, ontheeg uit matig. Nou, verder zullen we toch wel wat meer bewolking hebben. Als dat we de oranje dagen in hand hebben. Maar tussen droog is ik zeker waarom te verzinnen. Ja, en van een beetje. Dan zou het heel lokaal een beetje wierd wijzen kennen. Zou jij bij de man die het hebben een temperatuur van zo'n 14 tot 16 graden. Wil ze het dan van een beetje nog op erin de kennis is een achtje, misschien nog jochentje graden. Je zoemt het haast nog een nice medaille nemen kennen. Maar ja, dat van een beetje op gewoon plakken toch een beetje wie het onslaat. Dat zou dan ik nog even skofke durrie kennen. Een beetje een wisselend waarbeeld is al joerd. Jong en vannacht dan hebben ik nog geenkelde opklaringen. Blik het dan vannacht eigenlijk wel droeg te bloeien. In het kustgebied. Ja, het kustgebied bloedt wel wat gevoelig voor wat wie het giet. Maar verder zullen droeg wezen. De opklaringen op Alarm. Ja, die zullen drik wezen. En dan hebben we komende nacht wol op grote schaal echt te krijgen, maar mist. De wind komt dan nu de eerste wij, maar het stelt echt dan eigenlijk net een heel soort voor. En in de mist dan zakken de temperaturen naar een graad of 10 over. En de boet nu zullen het uitkomen op zo'n 15 graden.
2: En wens je dat verschil eigenlijk alweer? Ik heb het idee dat ze dat één keer in de zaal die uitlijst die hebben. ik ben het altijd voor benijd. Wanneer ga je het nou deze, wanneer ga je het om mist?
3: Mist, dat is het zicht boven de 1000 meter. En als je onder de 1000 meter zit, dan heet het een mist. Dus onder de 1000 meter, dus een zicht van onder een kilometer, dat is dus mist. En dan heet het ik nog, en dan boven de 1000 meter, ont 4000 meter, dan hebben we het ook deze. Dus ja, als het zicht krijgt 1200 meter, is dan spreken officieel zijn dus oer. Deze, maar ja, dat is dan wel dat het altijd in de mist oorhingen. Dus dan is het zicht net al te best. Ja,
2: ja, ik denk net dat hij het Nijmegen, dus op zich, ja. Dat is een beetje gevoel, denk ik.
3: Nou ja, het is de kerst het eigenlijk altijd wel heel goed inschatten als het op een grote dieker is. Daar is de hectometer pijltjes. En dan kerst de hectometer pijltjes tellen, die staan schenkerst. En dan kerst aardig inschatting maaitje wat het zicht ongeveer is.
2: En dat kennen we dus manier dan?
3: Morgen hier, maar van de morgen is het richting het noorden. Is het ik nog wel. Zit het ik op het randje van deze of mist? Nou, kan je mooi even uitproberen.
2: Ah, dat zijn de handige tips.
3: Ja.
2: Ja. Want als we het door manier naar, zijn ze er binnen zitten, dus ik min.
3: Ja, ja, zeker. Het mist morgen, dan is het zicht al wat minder dan dat we nu hebben. Daarbij hebben we dat het kustgebied zo gevoelig wezen kennen voor een dripkerij. Maar ik verwacht je verder erin van de dij morgen. Als die mist en die is oplast is, dan hebben we te krijgen mij nou, toch wel een mix van wolken en zinnen. En dan, ja, dan hebben we morgen nog weer eigenlijk een nice medaille te pakken. Temperatuur rint ik weer op naar zo'n 20, 21 graden. Hoe dij is liek het dus eigenlijk droeg te bloeien. Maar vanuit het zuiden wij komt de steuring ontzetten. Maar ik vanuit het noordwesten mij. En dat komt eigenlijk een beetje sa. Boppen us land komt het eigenlijk een beetje samen. En dan, nou ja, dan hebben we dus in de juntie het. Dat we dus echt wat te krijgen hebben. Maar rijnwetter in de nacht. En dan aan het eind van de nacht. Dan scoot het front verder. En dan komen we echt in een koudere lucht te landen. Nou, dan pak ik de toontje er gelijk bij. Dan hebben we dus echt een mix van wolken, zinnen en geregeld dus een bui. Maar dan ziet er ik echt wel een stevige wien. Komt uit het noordwesten wij. Wienkracht 5 ontzaam. Dus dan hebben we toen vrij krachtig onthut. Ja, en die temperatuur, die zak het aardig onderuit, de maximum temperatuur. Morgen dus nog een maximum van 21 graden. Op toontje komt hij uit op zo'n 15 graden als maximum temperatuur. Nou, en dan op vreed dan leidt er een lege drukgebied bij IJsland. Maar die het de steurings dus oer uw provincie hinnen, oer uw land hinnen. En nou, daarvan hebben we dan geregeld rijnwetter, mij die west- en noordwestelijke wien. Nou, dan is er van Nijsimmer heel lang in sprake meer. Nee, dan kennen we wel zitten dat het volop jest is. En dan op sneum, dan zitten we op Nij in de koude lucht, mij wolkenzinnen en buien. En een westelijke wien die het matig onkrachtig is. En dan ik een temperatuur van zo'n 14, 15 graden. Dus ja, die jest die stiert toch aardig wat te springen. Zeg maar van tongetje, in de nacht naar tongetje, dan hebben we de omslag eigenlijk. En bij name vreet we het dan de minste dij. Maar morgen dan hebben we echt wel weer een knappe dij. Hoe dij is in elk geval te pakken. En Joert liek het heel dan ik net zo raar u te pakken.
2: Nou, we genieten ervan.
3: Ja.
2: Dit keer, dankjewel en Onza.
3: Hey, Onza, hè.

0: Wiebe die hier dit weekend even de dvd's viel erbij. En de dvd's erin van de Rolling Stones. En de derde wel huis koffieplaat krijg je, Honky Tonk Woman. En dat is een mooie.
1: Dat is een hele leuke.
0: Ja, maar een kolenbeltje.
1: Ja.

0: De Kast en het Noord-Nederlands Orkest. En net waarom.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Na de sluiting van de bioscoop Cinesnake mast het filmhuis in Snits op ziek naar onderkom. Dat is een voen bij het cultureel centrum Poort. De films die we tenijs inletten in het atrium onder het Oud Kerkhof. En Joen is dan de eerste vertoning in dat naar onderkom. Praat door mijn bestuurslid Annemarie van Elsakker. Een goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat maakt een hele opluchting wijzen, denk ik, dat er een naar onderkom is nou.
2: Ja, dat was heel fijn dat we daar zo welkom zijn geheten.
0: Maar het is ook nog voor vandaag net kleed, denk ik. Want er moet een apparatuur, maar er heel wat verhuizen worden voordat je daar fatsoenlijk een film vertoont in, natuurlijk.
2: Ja, nou, verhuizen niet. Want de apparatuur die in de Cinesnake was, die is daar gebleven. Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen, inderdaad. Want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door de technische staf van Poort, om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
0: En wie dat nou de grootste uitdaging, die apparatuur? Of wie er wat oors, wat uitsprong voor je is? Van nou, dat ging net toch, dat is een soort werk achterbij komen zoeken.
2: Ik denk al met al die apparatuur is wel het grootste punt geweest. Ja, daar moest het hardst aan gewerkt worden. Want, op zich heeft Poort wel de programmering, dat paste wel. We moeten wel een beetje verschuiven, hè. Dat heeft u misschien wel kunnen lezen, maar we hadden normaal voorstellingen vanaf 8:00 s'avonds en dat is dan vanaf 8:30 vanwege de balletlessen die boven de filmruimte zijn.
0: Die combinatie, die wie net zag gelukkig?
2: Nee, dan zou het scherm enigszins gaan trillen en wat er nog verder aan het plafond hing. Dus dat zou niet kunnen.
0: Nee, dat wil je natuurlijk net als je naar de film zit te zien. Dat mag je niet te scoren is, dat mag je net houden.
2: Nee.
0: En ik begrijp, je hebt een crowdfunding heimdien, hè, voor die apparatuur.
2: Ja, want ja, voor Poort, die hadden natuurlijk hun begroting voor dit jaar al lang en breed bedacht en klaar. Dus het is een nieuwe investering die ineens nodig bleek. Dus vandaar die crowdfunding. Ja, daar is echt massaal zo lief op gereageerd. Dus we waren er best beduust van.
0: Binnen dat al je filmliefhebbers die je maar een warm hart toedragen en die daar snel weer in de zeil zitten?
2: Daar ga ik vanuit. Dat het wel dat publiek is geweest wat heeft gezegd van nou, dan gaan we toch helpen om het voor elkaar te boksen.
0: En dan is de grote vraag natuurlijk, nou je dat aan al je roem hebben? Je hebt een zeil, er kunnen 64 mensen in, begreep ik.
2: 68,
0: oké. Okay. En wil je dat letter nog uitwrijdje of bloot het verleden?
2: Ja, we hebben het met Poort erover gehad. We hadden normaal gemiddeld ongeveer 80 bezoekers, maar ook wel uitschieters tot over de 100. En dat past dan helemaal niet. Dus we willen wel kijken hoe we met elkaar binnen Poort het aanbod wat kunnen uitbreiden. Maar dat op deze korte termijn was dit echt het best haalbare. En ja, 68 is toch ook niet niks, denk ik dan.
0: Nee, dat is een mooie groep mensen vanzelf.
2: Nou, zo.
0: En nou weet ik, als radiomaker, dan word je altijd dat de eerste plaat die mensen heren, dat mat raak wezen. En dat zul maar je film net ons wezen natuurlijk.
2: Ja, nou ja, daar is door de programmeur van ons, Ger de Boer, natuurlijk altijd veel aandacht voor. Van wanneer vertoon je wat voor film. En voor vanavond is gekozen voor A Family. Dat is op zich een hele goed gewaardeerde film. Waar we hopen dat mensen ook veel plezier aan beleven als dat een mooie seizoensopening zal zijn.
0: Nou, dat klinkt goed. En een liet feestje erbij ook nog, denk ik.
2: Ja, we krijgen een bruisdrankje en een speechje van deze en gene. Dus het wordt echt een feestelijke opening.
0: Ja, normaal doe ik dan aan het eind van zo'n meteen wel eens een oproep van de meeste kinderen er nog in. Maar ik neem aan dat het vol zit.
2: Ja, het is uitverkocht.
0: Nou,
2: ja.
0: Dan is de oproep de volgende keer.
2: Ja.
0: De kanaal maar in de gaten horen daarvoor, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het wel. We zien elkaar allemaal heel graag weer.
0: Annemarie van Elsakker, het naaie onderkom dus van de bioscoop der in Snits. Dank u wel.
2: Graag gedaan.

0: The Police and Can't Stand Losing You.
1: De media van de morgen.
2: Fijke, door heeft de kronten weer hier op een slijn.
3: Ja.
2: Ik weet net welke kront. Dit is, maar ik zie wel een foto. Een mooie foto, liek het.
3: Oh nee, het is nee, want die foto die stoos just, die is eens helemaal net zo mooi.
2: Nou ja, op de kop.
3: Ik pak er even bij, hij lijkt wat op het hoekje.
2: Artistiek op de kop.
3: Het is, ja, artistiek misschien, maar ja, dit is een brege in Kiev. En ja, die werd rekken door een drone.
2: Oh.
3: En dat is een heel groot probleem. De zuidelijke bregen, want die bregen in Kiev, dat zijn de levensaders van de stad. En Rusland weet dat. Met gerichte aanvallen op de belangrijkste bruggen van Kiev probeert het Russische leger het leven in de Oekraïnse hoofdstad volledig te ontwrichten. De bruggen zijn voor de Oekraïners van levensbelang, zeker nu de winter nadert. Dat schroot de Volkskrant, maar ik zeg in orenkranten zeg ik hier ook al verhalen over. Ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke bregen. En de luchtverdediging boven Kiev die is ja, net genoeg om al die drones te onderscheppen. Rusland heeft enorm investeerd in drones. Ze hebben ook nieuwe drones. Die hebben net een propeller, maar die worden met een straalmotor die onderen. Dus die begin ik wat hudder. Dus dan kan ze ik moeilijker onderscheppen vanzelfs. En ja, Oekraïne die blootrek continu op hameren. We hebben te min alweer raketten om al die drones uit de lucht te schieten. Dat gaat dan soms om honderden tegelijk. En ja, dan zie je dat er behoorlijke gatten in die bregen slijm worden. Er is nog, bij mijn weten, nog net een bregen compleet instort. Maar het wordt wel heel tijd dreiger. En ja, wat die onvallen ik doggen, want dat komt letterlijk en figuurlijk, ja, volslijn onverwachts uit de lucht vallen. Ja, ze saaien een heel soort angst.
2: Maar die ding die had normaal al een rotgong met gewone motoren erop.
3: Ja.
2: Nou ja, dus is dat nou, wat is het? Dus, dat klinkt als een raket, een straalmotor.
3: Ja, nou ja, daar komt het wel op wel. En ja, die technieken, die hebben ze dan weer van China gekregen, de Russen.
2: Ja,
3: laten we dat net vergeten. China is nou ja, de lachende derde op de aftergrond. He, ik in de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran weet precies waar die militaire basis van de Amerikaan liggen. Want dat weet ze, omdat zij spionagebeelden, satellietbeelden van China krijgen.
2: Het is net toevallig dat die drones uit China, dat die niet meer welkom zijn in Amerika. He?
3: Nou, ik bedoel maar. Dus nee, voordat je het weet, dan keert China het om en dan gaat hij de verkeerde kant uit. Nou ja, dan geven we maar gauw naar wat oors. Even naar het Algemeen Dagblad. Ja, daar spotten de emoties, die spotten van de fassie daar. Want we hebben het over de Michelinsterren verzels. Ja, chef, kok Ralf Berendsen en zijn vrouw Soumia, die kregen te jaren dat hun restaurant Sluis een tweede ster verdienen heeft. En ja, dan spotten die emoties wel even ervan af verzels. En ja, ik ben niet schrik alleen de Libraïe. En de toprestaurant in Zwolle, hard drie sterren. Voor hun wie het een beetje het eer van de weerhiet. Want nou ja, de man, Johnny Boer, is verstoren voor zelfs. De chef-kok. En het wie het eerste volslijne hier Johnny, zonder Johnny Boer. En ze had toch hun drie sterren behouden kent. En dat viel als een enorme bevestiging van wat ze dus zelfs het eer van de weerhiet nemen. Maar ja, werd winners binnen, ben ik verliezers. En topchef Margot Reuten van een restaurant in Maastricht verliest nou ik haar tweede Michelin-ster. En ja, die is bot teleursteld voor zelfs. Ons kroontje zijn we nu kwijt, maar de passie voor ons vak pakt niemand ons af. Ze zijn dan altijd wassen netjes, dat ze dan even naar die in voor, voordat het bekendmaken wordt. Dan wist dus Bella terug Michelin van ja, die ster is, of sterren, ben van die aanpakt. Dus ja, ze is nog strijder. Dus ja, het grootste compliment krijgen we immers elke dag van jullie. De lof over de heerlijke gerechten, de blije gezichten aan tafel, de mooie gesprekken en het samen genieten. Dat is waar we het voor doen.
2: Maar wat een rollercoaster daar in dat restaurant. Ik. Want per weekend bij Manlin is ik de rechterhand van Boer. Is ik een verstoren?
3: Oh ja, dan ben je nog even waarom naar de Libraïe. Ja, ik zie het even niet meer streeg. Ja, ja, nee, dat is ik. Dat weer de, ik een chef-kok daar. Dus het is, maar het wordt heel bot in emoties zitten daar.
2: Dat een rollercoaster volgens mij erachter de schermen. Nou. En dan krijg je er als gast helemaal niks van mij, denk ik.
3: Nee, het goed is net.
2: We zijn in de waterlijn.
3: Nee.
2: Oscar is net zoals jij natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: en vooral het traaien. Nee. Dan gaan we nog even naar kwart naar Rotterdam. Want de glazenwasker van de Euromast heeft een flinke upgrade gekregen. Geen ladder, geen heegwerker of touw meer.
2: Straalmotoren.
3: Nou, wel een drone.
2: Oh.
3: Ja, ja, die vlint is langs de glazen gevel. En die maakt het skin met een hege druk slang. Dus ja, ze hebben wat nice uitvonden.
2: Ik ben heel benieuwd naar beelden van deze situatie. Ik denk dat die juist nemen op ziekje.
3: Best genoeg.
2: Ja.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
8: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
7: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
9: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
7: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En naast die vriesel van de morgen, dat wordt de griepprik. Die komt het hier bij een soort huisdokters letter als gewoon wij. En muziek komt erop van Kim Wilde. Voor een paar minuten.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Erit Science.

0: We zetten Kim Wild even in de wacht, want er is een melding van het verkeer.
1: Ja, meerdere zelfs, want op de A6 en Emmeloord-Lelystad, dus ja, dat is al vier boeten Friesland, maar er zijn heel soort Friesen die nemen die route. Daar stiert het al feest, 4 kilometer tussen Emmeloord en Zwifterband. Dan de A7 tussen Beesterswerg en Tjalbert, daar stiert het feest, 5 kilometer file. Zo'n kwartier extra reistiert, het te krijgen bij een ongeluk. En ik op de A32 onder Jerevingen, tussen Wolvegeer en Jerevingen Zuid, stiert het vanwege werkzaamheden feest. 3 kilometer file, 4 minuten extra reistiert.
0: Mooi, en dan is het nou tijd voor Kim Wild

0: Toch een stukje levensadvies van Kim Wilde. Never trust a stranger, wie dat.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken?
0: Ja, we gaan dat doen. Het gaat door de griepprik die dit hier een stuk letter komt als gewoonlijk. Wet dat krijgt dan leidt tot Jesta. En de middelbare squallen in Sint-Anne die wil een sportveld onlezen. Maar omwenners die binnen benauwd voor oerlijst. Net als een gymdocent willen de maatregels naam om oerlijst van te komen.
4: We willen natuurlijk een sportveldje. We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen.
0: Ja, dus de maat even horen. Nee, dacht we. Fijke, wat heeft overvoen?
5: Ja, zoene intenties die binnen zeldzaam hit in de grote steden. En er worden heel iets minder films opnamen in de Verenigde Staten.
0: Ik heb gereden dat hij dezelfde films, maatje.
5: Ja.
0: Overal
5: niet. Het is al hier AI. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het Waberjocht. Mij, Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Ja, een goeie morgen. Nou, even een opmerking voor het verkeer. Want het is op gewoon plakken, zeker in het eerst in het noorden van de provincie, dat is wel aardig mistig. Dus daar is het zicht onder de 1000 meter dus. En verder dus op gewoon plakken mistig waar. Maar dit lost dus in de rin van de maand die het op. En dan krijgen we Jood en Dij met een afwisseling van wolken en zinnen. En ik kan het vinden een beetje op gewoon plakken ik nog wel een beetje wie het wezen. Het is verder kalm waar, want de westenwind is zwak. En het kwik rint je bij op naar 1820 graden. Jong en vannacht is het op de meeste plakken dan weer droeg. Binnen de opklaringen en ontstiert er op nij mist. Dit lost in de rin van morgen dan weer op. Daarna wikselen wolken en zinnen in van aar. En bloedt het ont in de joen die het droeg. Maar in zwakke zoete eerste wien wordt het dan maximaal 21 graden. Maar volgt mooi joen en nacht op nij rijnwetter.
0: Het zou samen kunnen dat het hier langer wacht je maast op de griepprik als het als Twent best. De levering die is vertragen. En de meeste huisdokterspraktieken die krijgen de levering pas in november of in december. Vlagjouwer Dennis Terpstra die praatte door mij Mirjam Talsma. Zij is de voorzitter van de huisartsenvereniging Vereniging Friesland. En ze is huisdokter in Burgum. En ik daar haar ze lijst van die vertraging.
3: Als huisartsenpraktijk hebben wij daar wel mooi last van. Want wij zullen de levering rond 1 oktober hebben. En nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen. Want we hier al helemaal regelen wanneer we de griepspuit zullen doen. Maar dat maar even voor.
7: Wat tocht jou toen jouw bericht zeggen?
3: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt daar toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. En dat lukt dus dan eigenlijk wel weer.
7: Zwaagt dit net van problemen bij je?
3: Nou, op zich bij u zorgt het net voor problemen. Het enige wat we willen hebben is dat de meesten natuurlijk geen bellen. Wanneer komt de griepspuit nou eigenlijk? Hè? Want ze binnen wend dat sommige huizen het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
7: Ik kan me voorstellen dat meesten zich ik zwaarig een gemaaitje.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
7: Maar smit dit geen problemen op van bigelijks zeer kwetsbare groepen?
3: Nou, daar is de griepspuit natuurlijk ook voor de zeer kwetsbare groepen. En wat ik zei, de griep is eigenlijk pas vaak in december, januari. En dan is het nog mooi op die het is inenten.
7: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat dat vaccin nou zo let is?
3: Nou, dat komt, had meerdere oorzaken. Is dat ze hebben besloten dat ze verwachten dat er een oor griepvirus er is. En dat woonden ze er nog in, dat griep spuit zal dwan. Let me dan even makkelijk zissen. En dat is verloren. En daartoe moesten ze oorspul erin hebben. En dat wie net meteen leverbaar. Dus daartoe is het wat verlet al leren.
7: Hoe uniek is deze situatie?
3: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken. Dus we moeten maar zien hoe het dan volgend jaar weer is. Maar aan de andere kant is het ook misschien van goh fijn dat ze dat nou zou besjuggen. Van goh de koers is goed dat het een oorvirus is. Dus dan moeten we ons daar maar op aanpassen. Want het is hoe ik zonde wijze. We doen het wel voor 1 oktober. We doen dan dit maar, want dit is het makkelijkste. En dan hebben we aan een hele orengriep. En dat is hoe zonde wijze.
7: En het is dus net helemaal begrijp ik. Het is net helemaal ongebruikelijk dat pas letter het vaccin krijgt, toch, als huisarts?
3: Nee, we kunnen altijd in 1 juni kunnen we altijd bestellen. Dan bestellen we hoeveel hebben we nodig en wanneer willen we het hebben. Ja, en dan is het maar, krijgt inderdaad, wanneer is er op dat moment plak dat het leveren werk in. En het wordt eigenlijk altijd leveren van eind september tot midden november wordt ongeveer de levering dek dienen. En als ik te let, of als te, vol, te weinig ik haast, ongriepspuit, dan kies ik op Nijweb bestellen. En dat kan ik wel pas eind november ik wezen. Daar staan we kruis, dus dan is op zich geen probleem.
7: Maar betekent het nou dat je hem helemaal geen griepprik kan hebben?
3: Nou, wij hebben een hele kleine voorlevering hebben van iets van 100 spuiten. En die broeken we dan echt voor mensen die we bijvoorbeeld toesprikken. Maar als we er toevallig heen gaan, dan kunnen we de praktijk ondersteunen. Kunnen bijvoorbeeld die spuiten ja, of als we echt denken van nou, die mensen gaan op vakantie en die ben 6 weken voort. Dan gaan we wat voor de zekerheid hebben.
7: Maar tot slot, meesten, hoe zit dus geen zwaargen te maken over dat die prik een pas in november of in december komt?
3: Nee, helemaal net. Nee, is helemaal geen probleem.
0: Aldus de huisdokter der in Burgum.
1: De media van de morgen.
0: In de vorige week dat we haast alle dagen in het medium zich iets over eten heen op de een of andere manier.
5: Ja.
0: En dat denk ik, dat zetten we gewoon even terug.
5: Die trend zetten we gewoon verder. Absoluut. Want het is dreig om in grote Nederlandse steden een itentje te vinden dat een soene hap verkeert. Trouwens, groot daarover. Het onbod past in maar 4% van de gevallen bij een soene lippenstiel. De rest van de verkeerpunten kenmerkt hem toch een overvloed aan ongezond eten, schrozen ze in de kranten. Tussen 2014 en 2024 waren het onbod in grote steden, zoals Amsterdam, Breda, Den Haag, Grijns, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, ik mis Leeuwen, waar het vaker minder zoen. Dus meer vet, meer zwiert en meer zout. En dat door blikken uit een inventarisatie terug Amsterdam UMC in opdracht van de gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die hadden het meidje voor een zoene jeugd. De opdrachtjouwers van de studie die willen het onderbouw van eten in 2030 zoener en duurzamer meidje. Maar het wordt dus alleen maar minder.
0: Als het is voor de binnenstad van Amsterdam, dat is natuurlijk een soort Disneyland effect daar natuurlijk.
5: Het is al een keer pizza en kebab en weet ik veel.
0: Ja, maar ik dat bepaalde wat dan toeristen als iconisch of dat we dan een heel soort onbeheer natuurlijk.
5: Ja.
0: Dat je al stroopwafels krijgt.
5: Oh ja, stier ze daarin naar voor een bepaald stroop. Want die is een keer op TikTok geweest in een video.
0: Nou ja, dat effect.
5: Deze organisaties die roepen het kabinet op om voor gemeenten mogelijk te maken om het onbod van net zo'n eten lokaal te keren. Dit is nodig, want oergewicht en obesitas, dat neemt daar. Wat mensen eten wordt grotendeels bepaald door het aanbod, zei het gedragszaakkundige Lisbeth Velema van het voedingscentrum. Dus maar wij wat verbieden. Het smiet op van de verbodentje.
0: Ja, dat een oplossing is.
5: Dan moet je het ik handhavenje. En daar gaat het wel eens mis.
0: Ja, en mensen willen toch altijd rekenen als die trant wat je wilt verbieden. Dus dat is echt
5: werken. Ja, kennelijk wil mensen dan toch net zo'n eten.
0: Ja.
5: Toch?
0: Als
5: mensen er een vrije, dan is het onbouw er ik net.
0: Maar zou het nou wijzen omdat er... Dat is dan... Boeten randstedelijke blikken natuurlijk daarop. Het zal wel je toeristen lezen dat de winkels daar het onbad op onpassen. Daar. Maar goed, dat is natuurlijk ook wat te makkelijk zijn.
5: Ja, maar ik net alleen nog toeristen denk ik. Die wennen zelf. Die wordt toch snel en makkelijk. En toch maar gauw even wat zwiert en zout.
0: En überhaupt de ketens natuurlijk.
5: En er binnen alle ketens.
0: Ja.
5: Dus je hebt er zelf ik een hoorn in dit nice, denk ik.
0: Ja.
5: Ja, terug het gewoon net te bestellen en op tieten. En voor zo'n eten te gaan.
0: Om te verbetering daar dus.
5: Ja, zeker. Ja, en dan wordt een groot deel van Amerikaanse film- en televisieproducties... wordt net langer in de Verenigde Staten zelfs maken.
0: Enkel in China.
5: Ik weet
0: het. Het is het best.
5: Nou ja, dus juist wel. Zegt op een gegeven moment van... Er waren natuurlijk een heel soort films in New York opnaam. Nou, dat waren op een gegeven moment al. En in Los Angeles. Dat waren te duur. Toen gingen ze al naar Boston en Chicago en Oorsteden, wieken ze uit. En nu wieken ze dus uit naar het boeteland. En het acteursvakboen had het onder zitje litten en ik de vakboen voor regisseurs en scenario-schrijvers. En ze waarschuwen je nou dat de Amerikaanse film- en televisieindustrie terrein verliezen bloot als er net ingrepen wordt. In Jan, er waren nog 64% van de productieuitgiften van grote Amerikaanse studio's om films bestegen. Producties die dus heel dal of van groot paard in de Verenigde Staten opnaam wienen. In 2024 wie dat naar onderen ging, naar 42%.
0: Oh, dat
5: en bij televisie ging het onderdeel zelfs van 94 naar 64. Dus dit is toch wel behoorlijk inderdaad. Maar ja, daardoor werk je dus ook heel veel minder Amerikaanse cast en crewleden om grote producties in eigen land. En ja, neemt de vakbond dreigt het land zonder maatregelen via het terrein te verliezen. En daarmee ik baan in de sector. Dus films als Barbie en Wicked, die ben van Grutpaard boeten de Verenigde Staten opnam.
0: Kijk, zoals dat effect was die er in Nederland. Ik weet niet meer, is dat nou? Ik weet niet waar die studio stiert. Maar er heeft een bepaalde groot complex in Nederland. En daar zet ze één keer een decordeel voor een televisieprogramma.
5: Ja.
0: En dan worden er voortaan dadelijks voor al die verschillende landen een versie op.
5: Er worden meestal uit Australië en zo. Die worden inflying voor. Dat is een speeltjesprogramma. Ik ben er namelijk even.
0: Dat gebeurt vaker voor verschillende platforms.
5: Ja.
0: Ik weet niet of het van de Voice X is, maar Big Leaks dat zonder mol een decor voor de Voice deel zet.
5: Ja.
0: En er wordt impleerd van dat de studio in dat loon opbouwd wordt.
5: Nee, we de meesten hier in flying.
0: Inclusief publiek en entourage. En,
5: kennelijk goedkeper als dat je die studio dan weer verbouwen.
0: Ja, het is toch bijzonder hoe dat in elkaar steekt.
5: Het is heel bijzonder.
0: Feike, dank je wel. Het is niet van muziek. Van. Ja, dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Van deze natuurlijk.

0: Het is Jutta Dij van de Duitse taal. Ja, maar dit is Engels, denkst toch dan? Ja, maar misschien is het wel een aha-erlebnis.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: We zullen het hebben over sportvelden. Het sportveld van de middelbare school Ulbe van Houten in Sint-Anom kreeg te wijzen. Er moet een multifunctioneel sportveld komen bij die school. Leerlingen die willen meer mogelijkheden om te bewegen. En haar tekening maken van haar ideeën over het ideale schoolplein. Omwenners, ja, die meisjes hebben wat zorgen hoe de mogelijke loodsoerles die dat opsmiet. En hangjoren, Derek. Verslaggever Jesse van Wieren van Omroep Silt. Die vregen gymnastiekleraar Niels Hekema van het Ulbe van Houten over de plan van dat sportveldje.
2: Zij begonnen natuurlijk bij onze leerlingen om te vragen van, aan de hand van een enquête van hey, waar liggen de interesses? En toen hebben we teruggekregen van onze leerlingen van ons schoolterrein is best wel saai, zeiden ze. Valt weinig te doen qua sport en spel. Dus toen zijn we begonnen met dingen aan te schaffen op het plein. En dat beviel wel. Veel leerlingen gebruikten dat en die zeiden van, vanuit daar van hey, vanuit die ervaring, we willen wel een vast plekje hebben waar we naartoe kunnen. En vanuit daar hebben we een opdracht gegeven aan de leerlingen. Maak maar een mooie tekening. Schets daarin wat jouw ideale schoolplein is. En daar hebben ze een hele mooie tekening gemaakt met onder andere een sportveldje. En met die plannen zijn we richting de buurt gegaan om te kijken van hey, is dit realistisch voor deze locatie?
3: En als dat trapveldje, sportveldje er komt, wat is daar allemaal op dat sportveldje te doen?
2: We willen een multifunctioneel sportveldje maken. Dus voetbal, basketbal, hockey, maar ook volleybal en tennis. En zo willen we dat inrichten.
3: En merken jullie ook bij de kinderen en de leerlingen van deze school dat, dat ze ook de behoefte hebben om te bewegen en dat ze dat ook graag bij school willen doen?
2: Ja, we zien nu heel veel leerlingen die dan wel even naar buiten trekken om even in beweging te komen tijdens de pauzes. En dan zijn ze aan het voetballen met een tennisbal of een balletje of misschien wel een flesje. Dus we zien wel dat die behoefte er is. Dus we zijn ook met ze in gesprek. En daaruit komt ook van, nou, wij willen eigenlijk wel meer en geven ons ook meer. Ja.
3: En zouden jullie dan ook met de school bijvoorbeeld projecten ermee willen doen? Hè? Het sportveldje ook gebruiken voor projecten die jullie als bijvoorbeeld ook als lichamelijke opvoeding, docent, dingen kunnen initiëren, zo maar te zeggen?
2: Ja, zeker. Afgelopen schooljaar zijn er twee buurtsportcoaches bij onze school betrokken. Ook dit jaar. En we hebben zelf een buurtsportcoach in dienst. En zij organiseren pauzeactiviteiten. Dus die gaan echt in beweging met de leerlingen. En als ze vrij zijn, dus om 2 uur uit zijn, dan kunnen ze ook nog even tot 2:30, 3 uur eventjes sporten met die buurtsportcoach. Even lekker basketbal, even een potje voetbal of volleybal.
3: En het is natuurlijk een heel mooi initiatief. Hè? Het zet ook leerlingen aan om te bewegen. Nou zijn er vanuit de buurt klachten wel gekomen over het aanleggen van dit sportveldje. Ja, hoe kijkt u naar deze zorgen?
2: Naar aanleiding van het initiatief uit onze leerlingen voor het sportveldje zijn we ook naar de buurt geweest. Hebben ze uitgenodigd, een informatieavond. En vanuit daar is echt wel de zorg naar boven komen drijven van hey, we maken ons zorgen over het geluid wat zich met zich meebrengt. Maar ook over hangjeugd 's avonds. En daarin zijn we nog steeds met ze in gesprek van hey, hoe kunnen we dit met z'n allen leefbaar maken voor de buurt.
3: Nou ja, de buren die hebben dus die klacht ingediend. Jullie zijn met ze in gesprek. En wat voor oplossingen zouden jullie kunnen bieden? Of waar zijn jullie mee bezig om eigenlijk het zo fijn mogelijk te maken?
2: We willen natuurlijk een sportveldje. We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
3: En zo zorgen jullie er ook eigenlijk voor dat er bijvoorbeeld geen jeugd komt die eigenlijk de naschoolse hangjeugd kan worden in dat sporthok. Of sporthonk eigenlijk, sportveldje.
2: Ja. Ja, dat willen we ook absoluut niet. Dus vandaar deze maatregeling. En samen met de buurt zijn we daarmee in gesprek. En samen geven we vorm aan de inrichting hiervan.
4: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
5: Hoe bleef de regionale journalistiek Oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
6: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
5: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerks

0: vanaf 48 euro op transavia.com.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jalwe Achten. Fijke, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Huizenruim in Nijbees wijn blauwen te kennen. Het is misschien wel dé oplossing voor de krappe keepmerk. Dat denkt de werkgroep Wonen uit het dorp. En daarom organiseren ze een wenningruiljoen voor dorpsbewoners. Een van de mensen die daar op al kwam, via Jolanda, trof een skiering, zie ik het zijn oorhoes.
9: Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
8: Op de Azzon tussen Drachten en Jereveen had van de morgen een ongeluk west. Dat zorgde tussen Drachten en Beesterswerk voor een file. Het is net duidelijk hoe het ongeluk gebeuren kon. Mogelijk had de mist een rol spelen. Er is toch het KNMI-code Giel uitroppen. Want in Jochen Oeren kan het zicht in deel van uw provincie minder wijzen vanwege die dichte mist. En op de A32 bij Jereveen stiet het verkeer momenteel ik stil vanwege werkzaamheden op de dijk. In Ljouwert is Justine brand ontstaan in een container naast een stroomverdeelstation. De brandwacht wierde er gauw bij en kon voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de elektriciteitskast. De container ging volslijn in vlammen op. De oorzaak van de brand is net bekend. Friesland had ik het komende jaar twee restaurants met een Michelinster. Het gaat om de heren van Haringsma in Beesterswerg en restaurant Smink in Wolvegeer. De twee restaurants staan vliegende weken, of vliegende hier ik al op de lijst. Maar dan is nog net een vanzelfsprekendheid om de onderscheiding dit jaar wet te krijgen. Jan Smink van het restaurant in Wolvegeer krijgt de ster voor het vierde jaar op Riegen en vertelt wat dat betjut.
10: Krijgen mensen uit België, Engeland, Duitsland over de vloer. Ja, die hadden we niet gehad als we die ster niet zouden hebben. Dus dat is wel... ja, wel degelijk heel belangrijk, zeg maar. Zowel voor je bedrijf en ook voor mij als, nou ja, als ik naar mijn privé kijk, of nou ja, als persoonlijk doel, zeg maar, heb ik dat ook heel hoog zitten, ja.
7: Ja, wat mooi zo met de tripjes van Stier. En het is mooi dat het blind wordt natuurlijk. Fijke, dank u wel.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Hey, hey! Ik kan hier even stieren met het apparaat!
14: Nou dan?
13: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meeste knijs wel van die bedrijf al?
14: Nou ja,
13: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
14: Nee.
13: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
15: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Friesland van de Moor.
17: Erit Science.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
7: Dadelijk muziek van Sipke de Boer. Maar eerst tijd voor het waarberucht meidje, Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
19: Ja, nee, goeiemorgen.
7: Van de morgen, deze mist.
19: Ja.
7: Dat die even

0: het punt in het vorige parterre waren.
1: Ja, ja, en dat, nou ja, het is eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hè? We hebben hier al even wat duidelijk. Je kent onder hectometer pijltjes. Ken je Shen hoe chock de mist eigenlijk is. En dat is op dit plak, of op dit stuiten in een provincie, dat is echt heel verschillend. Als ik zeg naar Vlieland, dan hebben ze 12 kilometer zicht. Wilst op Skielge aanjongen we dat het zicht 100 meter is. Nou, ik op Vleenbasis Leeuwarden is het zicht 100 meter. Wilst we nou wat meer naar het eerste tag in, dan is het zicht op Vleenbasis Eeuw. Hè? Want ja, ik moet het wel hebben van de meetpunten van het KNMI. Daar is het zicht nou 1200 meter. Ja, en hoe zuidelijker je komt, hoe beter dat het zicht dan derik weer wordt. Dus het is heel verschillend in de provincie. Dus ja, in het algemeen kan ik zeggen, het hing het pas dus op. Hè? Het KNMI het ik hoorde Giel Arjong. Ja, en het zicht is dus onder de 100 meter op gewoon plakken. En dat betekent dus dat we te krijgen hebben met tichte mist op gewoon plakken. En op orde plakken hebben we te krijgen met deze. En dat is het zicht boppen de 1000 meter. Ja, en dan is het ik nog zo dat, wanneer mij dan bepaalde verluchting aanzetten. Nou ja, als het zicht minder als 1200 meter is, dan doe je de mist voorlampen aan. En als het zicht minder als 50 meter is, dus dat is echt nog wel een groot verschil, ja, dan wordt adviseerd om het redelucht, achterlucht aan te zetten. Het is vaak ook nog wel een discussie, hè, want ze zijn toch ook mensen die het heel vlug dat redelucht aan hebben hier iets, ja.
0: Ik zit ook altijd te twijfelen, hè, wat ik nou onderdoen maar qua lampen en zo. Ja, ja, goed. Ik wil goed om ze nou wel eens even op te frissen, wat dat betreft.
1: Nou ja, we kom ik wel weer in de tijd, hè, dat het mist vaker voorkomen kan. De nachten worden langer en we hebben wat te krijgen met een vochtige luchtlaag. En dat is nou dus ik het geval. Dus dan heb je mist en dat je het echt bij deze tijd van het jaar. Nou ja, die mist die lost dus Sahel bij de mand die het dus wel op. En dan hebben we eigenlijk voor de rest van de dag een afwisseling van wolken, toch wel echt grutte wolkenvelden, maar tussen toch ik wel rond de verzinnen. En dan van een beetje naar soort van uit het noorden, waar je, hoe noordelijker je komt, en dus ik het waardgebied, daar soort wel eens even wat wierdwezen kennen. Nou, dat kan wat lichter rijn in zitten. Het ken ik wel eens, nou, dat het even een skofke wat troger rijnt, maar dat hebben we nog heel iets door lichter rijn, dus wat stoorrijn. Dus dat soort toch zich wel een beetje zuterig oorwaan kennen op oren plakken, wat als zin er even bij komt. Ja, dan hebben we het al eigenlijk wel weer, en dan we eigenlijk wel spekken kennen van een nice in mijn duim, want dan hebben we een 8 rond 20 graden als maximum temperatuur steen. Nou, verder is het een hele kalme duim, want de wind die dacht dat echt een stukje kalmer om. Komt uit het westen waar je is zwak ontmatiging terugsneed, maar boppelaan eigenlijk in de regel gewoon zwak. En dan is het een hele kalme nice in mijn duim. Jong en vannacht, dan is het eigenlijk op de meeste plakken alweer droeg. En dan eerder, ik werd heel weinig wien. Komt dan in de nacht uit het eerste wijn. En dan zitten we nog heel tijd in die vochtige luchtlaag. En er zijn wat opklaringen. Nou ja, ek dus komende nacht weer mist op een heel soort plakken. Temperaturen dan, zo'n 10 rond 15 graden als minimum temperaturen in de mist. Ja, dan hebben we de leegste temperaturen.
0: Ja, we hebben dus echt een nijsimmer dagen al, hè, zit erin.
1: Ja. Ja, zeker. Want dat zet morgen ik nog wel even terug. En dan wordt er ik nog weer even een graad bij opplust. Morgen een 21 graden als maximum temperatuur. En toch zullen we toch wel merken dat er vanuit het zuiden waaien, vanuit het westen waaien, er wat meer bewolking opzetten komt. Al dit is zin hem morgen ik geregeld, Sjen. Morgen hier dus eerst nog de mist. En dan de rest van de dag een afwisseling van bewolking en zinnen. En dan in de joentiet, ja, dan komt die steuring ik bij u vanuit het zuidwesten waaien om. En dan hebben we geregeld rijnwetter in de joen en in de nacht. Maar daarvoor uit dus een wind die het eerst vanuit het eerste wij waait, dan vanuit het zuiden en uiteindelijk in de hele letter de dij dus heel de omgeert naar het noorden toe. En dan hebben we morgen een 21 graden als maximum temperatuur.
0: Dan komt er zo'n nijsimmer. Altijd een eind, helaas.
1: Ja.
0: Die inzichten dagen erna?
1: Ja, zeker, die is in zicht. Al lijkt het op tongetje eigenlijk nog net zo als je binnen zitten. Want er is een hele mooie afwisseling van grutte stapelwolken. Ik wil geregeld de zinnen erbij. Maar dat komt omdat we in een koude luchtsoort zitten. Dus daar zit ik geregeld buien van de Noordzee bij. En er staat er wel een behoorlijke stevige wind uit het noordwesten, waar je windkracht 5 ontstaan. En de temperatuur, ja, die dat echt een stap te bek. 14, 15 graden is maximum temperatuur. Dus die jas, die kan dan zeker wel op. gewoon. En Freed, ja, dan de paraplu en ik denk het Rijnpak. Want het is echt Freed. En het lijkt het een witte dij te worden. Maar geregeld Rijnwetter. Een paar droege momenten. En ik een stevige win. Dan hield hij het westen naar het westen. Winkrest 5 ontstaan. Ik dan mijn mogelijke winpoesters. 14-15 graden als maximum temperatuur. En op sneeuw. Ja, dan wordt het eigenlijk rechts en dij weer als tonge. Geregeld de zinnen erbij. Grutte stepelwolk. Maar ik bij hem. En ik dan zo'n 14-15 graden. Nog hield hij de westelijke wind die dan matig ontkrachtig is. Dus ja, het is juist. En morgen, of eigenlijk morgen, hoe daar is echt nog wel mooi Nijsimmer waar. Maar dan is het voor eerst wel even clear, maar dat Nijsimmer waar.
0: Nou goed, we genieten ervan zolang het door het.
1: Ja, zat er en had je de mogelijkheid binnen, dan zoekt er zeker nog van genieten. Ja.
0: Tietke, dankjewel.
1: Hey, een mooie dijfje er.

0: Sipke de Boer en Njonken Dij.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Na de sluiting van de bioscoop Cinesnake mast het filmhuis in Snits op ziek naar onderkom. Dat is een voen bij het cultureel centrum Poort. De films die we tenijs inletten in het atrium onder het Oud Kerkhof. En Joen is dan de eerste vertoning in dat naar je onderkom. Praat erover met bestuurslid Annemarie van Elsakker. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat maakt een hele opluchting wijzen, denk ik, dat er een naar je onderkom is nou.
3: Ja, dat was heel fijn dat we daar zo welkom zijn geheten.
0: Maar het doet ook nog voor vandaag net kleed, denk ik. Want er moet dan apparatuur, maar er heel wat verhuizen worden voordat je daar fatsoenlijk een film vertoont in natuurlijk.
3: Ja, nou verhuizen niet, want de apparatuur die in de Cinesnake was, die is daar gebleven. Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen inderdaad, want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door de technische staf van Poort, om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
0: En wie dat nou de grootste uitdaging, die apparatuur? Of wie er wat oors wat uitsprong voor je is? Van nou, dat ging net toch, dat is een soort werk achter mij komen zoeken.
3: Ik denk al met al die apparatuur is wel het grootste punt geweest. Ja, daar moest het hardst aan gewerkt worden. Want op zich heeft Poort wel de programmering, dat paste wel. We moeten wel een beetje verschuiven, hè. Dat heeft u misschien wel kunnen lezen. Maar we hadden normaal voorstellingen vanaf 8:00 s'avonds. En dat is dan vanaf 8:30 vanwege de balletlessen die boven de filmruimte zijn.
0: Die combinatie, die wie net zag gelukkig?
3: Nee, dan zou het scherm enigszins gaan trillen en wat er nog verder aan het plafond hing. Dus dat zou niet kunnen.
0: Nee, dat wil je natuurlijk net als je naar de film zit te zien. Dat mag je niet te scoren is, dat mag je net houden.
3: Nee.
0: En ik begrijp, je hebt een crowdfunding heimdien, hè, voor die apparatuur.
3: Ja, want ja, voor Poort, die hadden natuurlijk hun begroting voor dit jaar al lang en breed bedacht en klaar. Dus het is een nieuwe investering die ineens nodig bleek. Dus vandaar die crowdfunding. Ja, daar is echt massaal zo lief op gereageerd. Dus we waren er best beduust van.
0: Binnen dat al je filmliefhebbers die je maar een warm hart dragen en die daar snek weer in de zeel zitten?
3: Daar ga ik vanuit. Dat het wel dat publiek is geweest wat heeft gezegd van nou, dan gaan we toch helpen om het voor elkaar te boksen.
0: En dan is de grote vraag natuurlijk, nou je dat aan al je roem hebben. Je hebt een zeel, er kunnen 64 mensen in, begreep ik.
3: 68,
0: oké. En wil je dat letter nog uitwrijdje of bedoelt het verleden?
3: Ja, we hebben het met Poort erover gehad. We hadden normaal gemiddeld ongeveer 80 bezoekers, maar ook wel uitschieters tot over de 100. En dat past dan helemaal niet. Dus we willen wel kijken hoe we met elkaar binnen Poort het aanbod wat kunnen uitbreiden. Maar dat op deze korte termijn was dit echt het best haalbare. En ja, 68 is toch ook niet niks, denk ik dan.
0: Nee, dat is een mooie groep mensen vanzelf.
3: Nou, zo.
0: En nou weet ik, als radiomaker, dan word je altijd dat de eerste plaat die mensen heren, dat mat raak wezen. En dat zul mijn film net ons wezen natuurlijk.
3: Ja, nou ja, daar is door de programmeur van ons, Ger de Boer, natuurlijk altijd veel aandacht voor. Van wanneer vertoon je wat voor film. En voor vanavond is gekozen voor A Family. Dat is op zich een hele goed gewaardeerde film. Waar we hopen dat mensen ook veel plezier aan beleven als dat een mooie seizoensopening zal zijn.
0: Nou, dat klinkt goed. En een lied feestje erbij nog, denk ik.
3: Ja, we krijgen een bruisdrankje en een speechje van deze en gene. Dus het wordt echt een feestelijke opening.
0: Ja, normaal doe ik dan aan het eind van zo'n meteen wel eens een oproep van de meeste kinderen er nog in. Maar ik neem aan dat het vol zit.
3: Ja, het is uitverkocht. Nou, ja.
0: Dan is de oproep de volgende keer.
3: Ja.
0: De kanaal maar in de gaten horen daarvoor, denk ik.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het wel. We zien elkaar allemaal heel graag weer.
0: Annemarie van Elsakker, het naaie onderkom dus van de bioscoop der in Snits. Dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: Coldplay en Viva La Vida.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van morgen.
0: Hoe kunnen ondervindingen en trauma's van de ene generatie trofwerkje in de volgende generatie? Dat speelt het in de nieuwe voorstelling Wat speelt het van Pia Jen 20. In dat stuk komt een actrice onder een repetitie heel diep meer in de kniepen, maar wat ze in haar jeugd meemaken had. En het Fries speelt een wichtige rol erin. We vinden bij een repetitie om daar eens te praten met de acteurs en met de regisseur.
3: Goed geslapen? Vroeg je net ook al.
4: Ja.
3: Jij?
4: Ja. Ja, beetje sport. Jij?
3: Dat heb ik toch al gezegd?
5: Anna Raasveld en Merel Staalstra, de actrice. Wat voor rol speel je hem, Anna, doe?
6: Ik speel een actrice die opgegroeid is in Friesland. Maar ze is hier ik voortgegaan. En ze had carrière maken in het hele land, zeg maar. En misschien ook wel debuten. En ze is nu even rom in Friesland om hier een toneelstuk te doen. In het professionele amateurcircuit, zeg maar. Dus ze speelt nu met amateurspelers en ze is zelfs dan professioneel. En we zijn eigenlijk op de vooravond van de varioen, misschien moet ik zeggen, van de première. En ik, de actrice, won net op. Ze had besloten om het net te doen.
5: Doe bist dus dan de regisseur
7: ik
5: in
7: ben
5: dat
7: de
5: verhaal.
7: Regisseur. Wij waren vroeger vriendinnen en eigenlijk nog steeds wel. Zij is naar Amsterdam gegaan en ik ben hier gebleven. Ik ben regisseur, wel professioneel regisseur, maar ik heb besloten dat ik het fijn vind om in Friesland te blijven, om daar met de mensen te werken.
3: Wat als ik nog zit ik in initieel en dan zo noodles. Gewoon lekker maar zitten. Niet daarvoor.
8: Maar het kan niet doorgaan, je voorstelling.
3: Het is te slecht.
5: Wat is het moment waarop die personage dan verstrint en waarin?
6: Ja, dat weet ze zelfs eigenlijk ik net. Dus ze probeert daar op allerlei manieren achter te komen. Of ja, ze had zoiets van het leidt aan de oor. Dus of het binnen de spelers binnen het goed genoeg, of de regisseur is net goed genoeg, of een stick is net goed genoeg, het kostuum. Ze had alles van alles erbij. Maar ze zocht eigenlijk net naar zichzelf. En uiteindelijk bleek het dat daar eigenlijk de sleutel leidt van het probleem.
5: Om naar haarzelf te zien.
6: Oh, ja. Zeker. Want dan bleek eigenlijk dat de tekst die ze speelt vierstend te dichtbij komt van haar.
5: Want is het zo dat het Fries daar een rol in speelt? Omdat je dan dichter bij je herinneringen en zou komen?
7: Ja, het Fries is natuurlijk je memmetaal, je moedertaal. Dus daarin, het is alles wat er gebeurt vroeger, gebeurt in het Fries. En als dat pijnlijk is geweest, dan is een goede manier om dan van weg te gaan om in het Nederlands te praten. Dat is niet de taal in waar het gebeurd is.
5: Wat is dat grote familie van je nou?
6: Dat gaat over het kneelverleden.
5: Dus het militaire van
6: eigenlijk de Paken.
5: Van Paken.
6: En de actrice weet dat net en de regisseur weet dat wol. Dus daar komt de actrice ook echt achter in het stik. Dat haar Paken wie dus een kneelmilitair. En die had daar misschien trauma's over. Die had daar trauma's.
5: Van oerhouden.
6: Ja, van oerhouden, dat is het. En dat had die oerjaan op de oren generaties. En dan komt ze nou achterijs.
7: Ja.
5: Regisseur Mare van Vlijmen. Best wel een zwaar thema. Hoe hou je het wat luchtig of hoe gooi je er nog wat humor in?
9: Ik denk inderdaad dat het een zwaar thema is en dat mag het ook zijn. Ik vind het heel interessant om het daarover te hebben. Maar het is zeker ook best wel vaak geestig, vind ik. En dat heeft ook heel erg mee te maken met die situatie van die regisseur en de actrice. En die actrice die maar zit te rekken omdat ze niet wil gaan repeteren. Omdat ze niet het beest in de ogen wil kijken. En dat is bij tijd en wijle ook wel geestig. Omdat wij als publiek natuurlijk aanvoelen van, oh, ze zit te rekken.
5: Mm-hmm. Het is het ongemak.
9: Het is het ongemak dat je, waar de humor in zit. En ook de manier waarop de schrijfster Roos Bottringgaat heeft geschreven. Is eigenlijk heel muzikaal, heel tik-tak. Bijna meer op een soort comedy-tempo geschreven. Waardoor die timing ook heel vaak grappig is, denk ik.
0: En we gaan dadelijk nog even contact met David Lelieveld. Dat is de artistiek leader van Pier Jen 20. De komende tijd nog even verder sleutelen onder voorstelling. Hoe dat correct al je zit en wat dat budget van de première, dat juist dadelijk naar achten.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de Orenmedia. Ja, goed nijzen, Erit. Want we maken nu zo grote zorgen voor zelfs Elon Musk. Hoe komt het nou met hem? Maar hij is weer biljonair, hè?
2: Oh, ik dacht al.
0: Hé, gelukkig. Ja, ja.
2: Nou, mooi. Kan ik weer sliepen.
0: Ja, daarom. Dus ja, koerswensen van zijn bedrogen SpaceX en Tesla. En daardoor is zijn vermogen van 65 miljard dollar omheen gegaan naar 1,04 biljoen dollar. Precies, ka-ching. Een biljoen dollar, dat is 1000 miljard dollar.
2: Dat bezit dus net al in de Donald Duck bij Oom Dagobert, maar dat ken
0: nee,
2: echt.
0: Hij kan nou ik zwemmen in een paar koers. Dus ja, ik dacht van, heb ik nou de goede brilbol op? Want er zijn alle genultjes hier voor me in eren. Maar nou, dat dus. Poeh, het is wat, ja. Nou, gelukkig maar.
2: Ja, ik wil zeggen, wat maakt hij er mij? Maar volgens mij had hij er net zoveel moeite mee omdat Utian.
0: Nee, zeker niet. Dan gaan we even naar Spanje. Want daar komen de verkiezingen. Die willen naar voren hellen. Die binnen jeder uitskreund door premier Pedro Sanchez. Want ja, hij heeft een politieke set dien. We weten al een keer nog wel de uitzetting van Marie Carmen, de 80-jarige vrouw uit haar huis. Ben al 71 jaar in haar appartementje voor een redelijk bedrag. En in één keer het bedrag mij 4 keer omheeg. Dat koe zijn hebben tellen. Toen waren ze uitzet. Althans, dat drieën. Er zijn toen grote protesten binnen er ontstien. Zijn mij nou weer zien dat die relatief lege hier meisje hebben wen je. Alleen nog Marie Carmen, die lijkt nou in het ziekenhuis. Ja, haar tastaan is nevens de familie delicaat. Ja, dat jit hij net in de koude klinje zitten. Verzelfs op die leeftijd. Dat is dan op zijn manier uitzetwust. Alleen die uitzetting laat daar protesten. Tjen het wenning beleerd. En ja, die Sanchez die denkt van, hé, ja, dat ben toch vaak de, want hij is van een linkse partij. En dat ben linkse mensen, die gaan nou de stritten op. Misschien is nou het moment, want zijn partij stier op verlies. Ja, dat taak om hier verkiezingen uitkrijgen we zo'n. Had ik het nodig, dan kunnen we profiteren van al die mensen die het nou op stritten protesteren.
2: Ah, hij wil dus eigenlijk van het momentum dat hem goed uitkomt, wil hij
0: ja, nou even profiteren. Dus ja, premier Sanchez wil zijn wankele positie versterken nu progressief Spanje de straat opgaat, stiert in het AD. Ja, en in Frankrijk, daar hebben ik grote protesten verzeld. De schooljeugd die hier daar de straten op. Maar ja, dat is intussen kaapt door ja, allerhande jongeren. En hield niet meer geweld, is er ik. Dus ik al voor, nou, ik geloof 30 miljoen euro is er al onskeer onrichten. Schoolgebouwen, benien de brandstutsen. Dergeer zei ik van, ja, dat geld dat we nou weer de stekken maken in de opbouw van die squallen. Hier in de Oorsbroek kent.
2: Ja.
0: En er is nou ik een 15-jarige jongen oppakt. Die hier met een soort van improviseerde vlammenwerper. Een buske met je in of door erin en er hangt dan een oorstekker bij. Het die dus een 40-jarige vrouw in het gezicht spuiten.
2: Oh.
0: En die beelden die ging ik de vrouw toe en die zwaarden voor een soort lilkens. Die vrouw ik, die zei, ja, ze wien een bushakje ontslopen, die jongeren. Dus die vrouw die spreekt hun daarop aan. En die jongen komt dus met dat spuitbusken. En dan zegt dan, ja, hier laak of weet ik volle of deodorant, ik weet het net. Maar en als hij dan een oorstekker bij hoort, dan wordt het een vlammenwerper. En hij spuit het haar dus saai in het gezicht. Die vrouw is ik verwoenerekker daarbij. En gelukkig is ze nou dus, ja, een jonkje van 15 die mijn improviseren vlammenwerper de strijd opgeert. Ik weet net wat dat nou de bedoeling is van squalprotesten.
2: Nou, dat leuk ik niet.
0: Nee, gelukkig hij is een pakt.
2: Om hem roem te bijten.
0: Nou.
2: Wist dat ik wel eens een vlammenwerper verkocht had, op de markt bracht had, daadwerkelijk?
0: Nee.
2: Elon Musk.
0: Oh jee.
2: Ja, echt hier. Goed, dat is voor een andere keer.
0: Ja.
2: Het is eerst hier voor het nieuws van de NOS.
10: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
11: 9 mei, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
17: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
16: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
18: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
16: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En dadelijk in Friesland van de Moorn hebben we het onder oren over die theatervoorstelling van Pier Jin 20. Hoe zit dat nou correct? De maatverder sleutelen we dus om die voorstelling. Maar de première die komt er vol aan. Hoe dat al je vierde keer, dat vertelt de artistiek leren dadelijk. Muziek komt er aan van The Simple Minds.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
10: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
20: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-242-1-62. Zwargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
14: Friesland van de Moorn.
22: My Erit Science.

0: Ja, zou ik niet kijken tegen scrollen. La, la, la, la. Ja. Wie dat dit noemen, dat het een soort placeholder wie eigenlijk. Dat ze een melodie heen nou ja, dan heb je nog geen tekst. Dus dat...
1: Oh, en wie voor een film? The Breakfast Club.
0: Ja.
1: Dus misschien dat ze toch, nou, dan hebben we dan eerst dat maar kleren en dan vullen we de rest letter wel in.
0: Misschien hien ze dat dan weer van Paul McCartney, want Yesterday van de Beatles begon ooit als Scrambled Eggs.
1: Ah.
0: Die oorspronkelijke tekst.
1: Ja. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
0: Ja, dat, we batsen er even niet met het verkeer vaker. Ja. Want er gebeurt van alles op een Frieske Diek. En dat zal ongetwijfeld de meid zien haar, maar die mist en die diezen.
1: Ik denk het wel haast. Ik zou haast zeggen, la la la. Maar er valt genoeg te melden op de A6 tussen Lemmer en Band. 3 kilometer file, 3 minuten extra rijstiert. Dan gaan we naar de A-Saan tussen Frieske Pjeln en Boer Akker. Stiert het stil 3 kilometer file. 4 minuten extra rijstiert dat je verder grens in ging. Ik nog weer een keer 4 kilometer file. Dan gaan we naar de A-Saan tussen Drachten Centrum en de Tienje. Daar stiert het vanwege een ongeluk. Stiert het vast 100 kilometer lang. 16 minuten extra rijstiert. En dan is het knooppunt Jereveen op de A-Saan is ik dicht. Mogelijk dat daar dus ik een ongeluk geweest had. Dat waar ik ze net te zeggen. Maar is wel dicht dus. En dan de A32 tussen Steenwijk Noord en Jereveen Zuid. Nou, ik zorg ik dat het van nou Wolvergeer ijs richting Jereveen tussen Wolvergeer en ter is het. Dus die het er stil op de A32. 4 kilometer file, 22 minuten extra rijstiert. En daar ben ze mij de dik ondergaan. Ontwerk.
0: Wijs alert, daar komt het tot
1: zeker,
0: deel eigenlijk.
1: Ja, en ik, maar die mist. Denk erom.
0: En dan vond ik maar even, was toen in de orenmedia voenhaast.
1: Ja, dan maak ik even een oren. Zie je erbij pakken? Ja, politieke partijen die schijnen de privacywetjouwing door cookies te broeken. En Japanners die ben kleer met de in haar land stationeerde Amerikaanse militairen naar de moord op een Japanse vrouw.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat Jest haasten, want eerst is het tijd voor het waarberucht in het kwad.
4: Ja, een goede morgen. Nou, even een opmerking voor het verkeer. Want het is op gewoon plakken, zeker in het eerste in het noorden van de provincie, dat is wel aardig mistig. Dus daar is het zicht onder de 1000 meter dus. En verder dus op gewoon plakken mistig waar. Maar dit lost dus in de rin van de maand die het op. En dan krijgen we Jood en Dijn met een afwisseling van wolken en zinnen. En ik kan het vinden een beetje op gewoon plakken ik nog wel een beetje wie het wezen. Het is verder kalm waar, want de westenwind is zwak. En het kwik rint je bij op naar 1820 graden. Jongen, vannacht is het op de meeste plakken dan weer droeg. Binnen de opklaringen en ontstiert er op nij mist. Dit lost in de rin van Monier dan weer op. Daarna wikselen wolken en zinnen in van de oor. En bloedt het ont in de joentier droeg. Maar in zwakke zuid-eerste-wien wordt het dan maximaal 21 graden. Maar volgt mooi joen en nacht op nij Rijnwetter.
0: Tjitske, dank u wel. Aasten, leren we daar weer. Eerst heel wat oors. Het theater Selskip Pier Jen 20 verpleert de première van zijn nieuwste voorstelling Wat speelt het? Westen niet kijkt ook al wat ojerst. Want de try-out en de reacties van het publiek binnen reden voor Pier Jen 20 om dat stik nog even on hold te zetten. Dat komt er toe op Delft volgens mij. Dat we de komende tijd verder onwerken om die voorstelling. En om er meer over te vertellen, hebben we een contact met de creatieve directeur van Pier Jen 20. En dat is David Lelieveld. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, kun je dus bijpraten hoe je dat nou krijgt? Je maakt die try-outs hoor. Die doe je natuurlijk om dan eens even te inventariseren. Wij kunnen nog bijschaven. Waarom dat krijgt?
5: Ja, de try-outs die vertellen dus eigenlijk gewoon wat er op het moment bij de vaststelling. En wij haal dit vol vertrouwen zijn repetitieproces in je. Binnen altijd vol vertrouwen zijn repetitieproces indienen. En dan merkst dat de publieke reacties die helpen dus dan eigenlijk gewoon. Die vertellen dus eigenlijk gewoon dat we nog een kleer binnen van de première. En daarom hebben we besloten om meer tijd te nemen om eigenlijk dit beter uit te werken. En we zijn dus publiek daar eigenlijk heel dankbaar voor. Die kritische reacties. En die hebben ik naast dus eigen reactie artistieke kritiek der lijn, zeg maar, de nice lijn. En daar, ja, dan zie je gewoon bij Materon werk je.
0: Nu kun je er heel sec naar zien als dit is ook een heel logisch, heel logisch om te dwan. Want nou weet je, een wedstrijd beter maken we de kin. Dat vlak natuurlijk voor een beter product. Maar goed, als je er zat echt op zitten, dan kan ik me vaststellen dat je dat echt wel eens, nou ja, misschien heb ik wel meestal de moeilijk maaien, of niet?
5: Nou ja, het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp, hè? En het intergenerationeel trauma. Het gaat om hoe familieverhalen uit het verliezen, trauma's uit het verliezen, waar we misschien wel helemaal niks van weten of we hebben heel oors naar sjuggen. Dus het is al heel zwier onderwerp, hè? Of zwier onderwerp, wat ik net zei. Maar daardoor werd het wel echt heel ingewikkeld om zoiets goed op toneel te brengen. En daar wil natuurlijk wel, daar maken we heel goed naar Shen om dat zo goed mogelijk te doen. En wij zitten er bovenop, zeker. Maar als het publiek komt, dan juist eigenlijk wat er echt gebeuren moet. En daar gaan we nou aan werken.
0: Ja, ook het effect dat je Gontien, dat je even, als je wat te lang, te dicht op je eigen werk zit, dan zul je gewoon zaken niet meer.
5: Dat helpt, dat is inderdaad ook. Dat zo gebeurt het ook, maar het is echt wel. Normaal spritsen, hè, dan maak je zo'n vaststelling en dan schaart het bij. Maar dit verhaal had echt gewoon meer nodig. Nou, en denk je, dat is waar we de rondte even van nodig gaan. En wij zoeken nog eens 8 oktober in première.
0: Dat is hoe 2 dagen.
5: Nou, dat is hoe 2 dagen. En we hebben try-out daar in de harmonie. En we hadden ook met de harmonie online. Nou, dat is fantastisch. Hoe zij er ook mee omgaan, daar ben we heel blij mee. En 22 oktober startte u de tour in Burgum, in de Pleerts. En daar van die tijd wil wij kleren wijzen. Dus, en die tijd is echt voldoende om het om de samen te werken dat het dan dat er dan de tour trots zetten kan.
0: Oké. En maar ik vreeg me daarna die feedback die je hem kreeg en haven. Wie dat dan dat er toch wel vrij eenduidig zijn is van het binnen deze en deze punten die wij net helemaal goed begrepen of mij krijgen. Hoe zeg je dat eruit?
5: Ja, dat is die ben kritisch. Die ben heel kritisch geweest. En dat is nogmaals, daar wil ik het publiek echt voor danken, want dat is super. Dat helpt dus enorm verder. Het weer net duidelijk. Meestal vond het net duidelijk. Ze begrepen het net. Nou ja, dat is de kist. Dan kist wel trok je in, maar dat had geen zin.
0: Nee.
5: Dan maken wij er een werkje. En wij weten maar wat we dwan moeten. En wij hebben een goed team en het artistieke team. En die gaat er nou, Joert, gaan we er voort mee aan de slag. En pakken we het op. En ik ga alle vertrouwen erin. Maar wat we al bepraat hebben, en wat we Joert nou maar ook wel bepraat zullen, maar daar haak ik echt alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Dus wij krijgen de rondte en de tiert om dit helemaal tot een goede vaststelling te maken. En dat hebben we natuurlijk te danken aan ons publiek. Dat klinkt net vaker nog eens.
0: Nee, wat in hoeverre is er nog druk van Big League's afspraken die het maken binnen? Of financieel misschien wel?
5: Ja, zeker. Dat maar wij alleen in kaart brengen. Nou, hè, de binnen altijd financiële consequenties zitten erom. Maar dat maar we in kaart brengen. Maar wij moeten wel een goede vaststelling brengen. En dan maar wij deze besluit nemen om te zeggen wij. Wij moeten hier een werkje om hem goed de provincie in te sturen. En dan daar zitten consequenties om. En ja, nee, druk. Ik weet net wat voor druk je ook bedoelen, maar ik viel wel de druk dat wij een goede vaststelling brengen, maar de vuist publiek in de provincie.
0: En wanneer is het slagen? Want je houdt het loer. Het is een dreig thema. Trauma's keert het oor. Die tektrowerkje van iedere oren generatie.
5: Ja.
0: De wie en wat die je hem graag oorbrengen voor die dan natuurlijk genoeg vinden. Wat, ja, zonder alles vlot te jou natuurlijk, want dat wil we dus absoluut net. Maar wat hoop je toch meestal tussen de eren te krijgen als ze in de ziel zitten?
5: Nou, het is eigenlijk dat is just. Dat het is eigenlijk heel mooi en dat is echt net zo makkelijk om dat even zo samen aan de telefoon uit te lezen. Maar wat heel mooi wij zo is dat als naar de vaststelling te keer is, dat is juist dat iets waarom vindt in die bij die zelf was schoon hast in de vaststelling en dat is daarmee omgeen kist op een goede manier.
0: Waarom naar de tekentafel, dus even met deze feedback. Om, nou ja, nog even te schaven. En dat is op hemzelf is het natuurlijk heel goed om een product wat te leveren in dadelijk.
5: Zeker weten. En daar heb ik alle vertrouwen in. En dan komen wij weer helemaal waarom Maar een hele mooie vaststelling die het, nou, wat is het, 30 keer door de provincie speelt.
0: David Lelieveld, de artistiek leader van Pier 21. Dus hoe dat meneer Stik, wat speelt? Dat nog even onderschaafd we het tierentank.
3: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus weer bij Feike met Nijs uit de media.
1: Ja, politieke partijen, en dan hebben we het echt van PVV ons pro, die schijnen op tientallen websites de privacywet AVG toch illegale volgcookies te broeken. En daardoor komen persoonlijke gegevens en ik de politieke voorkeuren van individuen, zonder dat ze daar toestemming voor doen, in het bezit van Amerikaanse techbedrijven, zoals Google en YouTube. En dat doet blijken uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Dat is een stichting die privacy schijningen op websites monitort. En ja, via een codeprogramma van landelijke politieke partijen en andere organisaties binnen organiseerd. En ja, denk ik gewoon, jongerentakken, regionale afdelingen en ik hoorde domeinnamen van politieke partijen. En op 40 van die websites waren dus illegale volgcookies ontroffen. De meesten waren verbonden aan de PVV. Maar ik, volgcookies, ben voen bij ChristenUnie, FVD, JA21, D66, de Nederlandse Alliantie, CDA, SGP en Progressief Nederland dus. En die hebben dus een of meerdere siden, websiden die het illegaal gegevens van bezoekers deelt. Zonder dat je dat dus weet.
0: Nou, ik heb het bij de ChristenUnie wel vaker om volgeling, maar dat is een heel oren.
1: Dat is een heel oren, ja, zeker.
0: Maar dat, ja, dat is wel apart natuurlijk, want je komen net op zo'n website om maar met iedereen, of met iedereen, maar om te dealen wat je er aan het binnen.
1: Ja, nou ja, en politieke partijen die stellen hier ik de wetten verhest. En dan moeten ze zichzelf de wollen horen natuurlijk.
0: Ja.
1: Als ze zijn privacywet, ja, als ze daarvoor stemmen, dan moeten ze zichzelf er ik aan horen.
0: Ja.
1: Liek het mij. Maar het wordt een goede voorbeeld, ja.
0: Dat liek
1: het
0: mij.
1: Ja. Nou, dan is de arrestatie van een Amerikaanse marinier op verdenking van de moord op een vrouw in Japan het daar offshore laat op de zuidelijke eilandengroep Okinawa. Er zijn nu al protesten houden tegen de Amerikaanse militaire onwijzigens. Ja, er is dus Auron Wiekijn is een vrouw vermoorden. En er wordt een 20-jarige marinier wordt ervan vertocht. Die is stationeerd op de Amerikaanse vliegbasis Futenma. En ja, die zaak, dat wordt al hier nog onderzocht en alles. Maar de Japanse premier Takaichi die spreekt van een afschuwelijke en wrede gebeurtenis. En de Japanse minister van Defensie, de commandant van de Amerikaanse strijdkrachten in Japan, op het matje roepen. En de minister van Buitenlandse Zaken heeft zien, ja, Lilkens al Utrecht zien de Amerikaanse ambassadeur in Japan. En het ik ontrunen op maatregelen om verhelling vaart te komen. Ja, het gebeurt vaker dat Amerikaanse militairen hun gingen litten. Er binnen vaker dit soort zaken gebeurd. Nevens de lokale autoriteiten is het aantal Amerikaans militair relateerde strafzaken van 40 in 2020 naar 101 vrienden hier omheen gingen. Ja, wat in jantje 94 wie er een groot protest al naar de verkrijging van een tolwejarige vrouwke door 3 Amerikaanse militairen. En toen waren er dus grote groepen mensen die protesteerden tegen de grote Amerikaanse militaire onwijzigers. Ja, en ik nou ben meestal met spandoeken de strijd op gingen. Aan de andere kant zeiden ze, ja, het is nou een keer het eiland, dat lijkt heel strategisch. Dus we begrepen ik wel dat die Amerikanen daar zitten. Maar ja, ze met hun, ja, als die politieke partijen hier in Nederland, ze moeten gewoon wel onder regels horen vanzelfs.
0: Ja, ja, vanzelfs.
1: Dus, en ja, dit helpt net.
0: Nee, dat denk ik net. Feike, dank u wel. Het is tijd van muziek van Dolly Parton.
3: Onder op Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Alles wat er speelt.

0: Dolly Parton.
1: Binnen kwarte jaren op Nijwerk van U2. November volgens mij, dan komt er een single uit die in de laatste dagen van Dolly Parton, die zij toen nog opname had met U2. En ik ben heel benieuwd, en als je dacht hoe dat al je klinkt. Ik denk Wijke Woudijk als U2-ambassadeur van Omroep.
2: En natuurlijk een groot Dolly Parton-fan.
1: Uiteraard.
2: Ja, maar vooral U2-ambassadeur.
3: Goeiemorgen.
4: Dat dit is Friesland van de Moorn.
1: Ja, zo, wacht je maar hoe dat al je klinkt. Eerst heel wat oors. Wenning ruil, daar zullen we toe gaan. Een grutter huis, maar een tuin, een lietsere wenning juist, omdat de bende doorhoudt binnen. Of een plak dicht bij de familie. Ik wat een eigen huis had in Nijbeet, die kind best voor eens oren wensen hebben. Maar een oren huis vinden in het dorp, dat is net makkelijk. Het ruilen van wenningen zou daarbij wel eens helpen kennen. En de vurgroep Wonen uit Nijbeet, die organiseren daarom een wenningruiljoen om een beweging te krijgen daar op de keermerk. Bewenners die namen foto's van haar huis mee om te zien of de ien wat had, wat de oren ziek het. En verslaggever Johanna Brinkman, die praatte mij onder oren een hypotheekadviseur. Oor die ruil dus en mijn potentiële wenningruilers.
5: Ik kan nou vrij zijn doen, maar vrij zijn in de garage. Ik zou het eens weten hoe best dat ding hier deelt.
6: Ja, in de garage, ik heb hier heel mooi de achterbouw. Hè?
7: Wat haal je in de oorbieding?
8: Nou, het is nog niet helemaal concreet. Ik zit helaas midden in een scheiding en ik wil heel graag in Nijbeest blijven. Dus ik doe eerst heel erg mijn best om zelf het huis te kopen. Maar zo niet, dan is dit wel een heel mooi platform om toch binnen Nijbeest te kunnen blijven.
7: En hoe dreig is het om wat oors te vinden?
8: Ja, heel lastig, heel lastig. Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
7: Twan, jou zucht als hypotheekadviseur naar wat je er al in leidt.
9: Ja, klopt.
7: Wat valt je op?
9: Dat er heel veel woonwensen zijn. Enorm veel woonwensen. En dat we daar ook met z'n allen wat mee moeten gaan doen. Enerzijds natuurlijk in de vorm van de woningbouw zoeken naar de juiste woningen en qua oppervlakte dat soort dingen. Maar anderzijds ook dat de mensen doorhebben wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Hè, dus als wij de markt vlot willen trekken, dan moeten er gewoon stappen worden gezet. Maar het begint bij de woningbouw. En dat zie je daar beter natuurlijk heel duidelijk. We zitten hier al jaren te wachten op die 23 woningen. Net hoorde ik ook al iemand van, laten we daar lekker mee beginnen. Beets is daarheen, dan krijg je misschien 15 tot 20 woningen in het dorp die ook vrijkomen. En dan krijg je dat treintje.
7: Dus, ja, dat treintje, wat bedoel je in de krek mij?
9: Nou, het treintje, dat bedoelen we dat je eigenlijk gewoon meerdere objecten bij elkaar gaat zoeken. En dat een starter bijvoorbeeld in een klein appartementje kan. Dat de bewoner van dat appartementje naar een eengezinswoning gaat. En dat degene van die eengezinswoning gaat of naar een vrijstaand. Of nog weer, dat je op die manier treintjes gaat proberen te creëren.
7: Wat zie ik, Steer?
10: Nou, wij zieken een wenning in de buurt van Nijbeet. Wij zijn nooit in de pijn en we willen graag in de buurt van Nijbeet. Omdat daar familie van ons wennet. En dat lukt dus voor de band heel erg leuk.
7: Dus Jim, hoop je dat de meest kunt binnen die vanuit Nijbeet die komt misschien ook verhuisje wil?
10: Nou, dat mij. De mij ik iemand oors in huishoeske en dat wij dan trots komen naar Nijbeet. Maar wij horen niemand zien.
7: En hast al wat jongen van Stinkstad, dat zullen we bij een spasje kennen?
10: Nog net echt, maar zie ik meer een hoes, maar wat meer ruimte eromheen, dus wat meer groen. En de meeste mensen die hier binnen, die zie je eigenlijk ik een hoes wat groter is.

0: vakantie bist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Waanjoggedug.wafm.
9: Het is 12 minuten nu Jelven Joggenen. Fijke, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. De wachttijden voor een griepprik rennen op, nood de levering van de vaccins om de huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktijken krijgen haar vaccins pas in november of december. Dat komt door een laatste aanpassing om de geerstalling van het vaccin, waar door het productieproces vertraging oproen had. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisartsenvereniging Friesland zei dat mensen haar geen zorgen hoeven te maken.
11: We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november, want de meeste griep is inderdaad in december, januari en dan ben we er op zich nog op tijd bij.
10: Een stikkende vrachtwagen zwaar het op en hij voor een file op de A7 tussen Drachten en Jereveen. Jeder op de morgen stond een file door een ongeluk bij Luxwaard. De vrachtwagen kwam ik stil te staan in die file en koerde hij net verder rijden. De combinaties die het nou op de vlechtstrook, maar dat zorgde ik voor oerlast voor het orenverkeer. Dat met rekening houden mijn vertraging van zo'n 20 minuten. Huizenradio om in Nijbeets Wenjeblauwe te kennen. Dat is misschien wel de oplossing voor de krappe keepmerk. Dat denkt de werkgroep Wonen uit het dorp. En daarom organiseren ze een wenningruiljoen voor de dorpsbewoners. Een van de meesten die daar kwam, via Jolanda, door een skiering ziet ze een oerhoes.
12: Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
10: Middelbare Skwalle Ulbe van Houten in Sint-Anne wil een multifunctioneel sportfieldje onderlissen voor de leerlingen. Maar wenners hebben nu het onmogelijke loodsoerlijst en hingjongeren. Nevens gymnastiekleraar Niels Hekkema van het Ulbe van Houten worden er maatregels genomen om oerlijst vast te komen.
13: We willen ook geen overlast hier, dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
10: Met een soort kooi voetbal. Idee.
9: 4 meter hele hekken.
10: Ja, en dan ik nog net eroverheen.
9: En wat denk maar,
10: wat doet vaak in een gemiddelde voetbalstadion?
9: Een loesbal of zo komt het dus. Nou. Ja, het hele gevoelige geweest die er waait.
10: Geen hele mate. Ja, maar het kan een soort lawaai opsmieden natuurlijk. Dat ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
9: Ja.
10: Misschien een oorplakje voor dat veldje, maar ik weet het niet. Ik ken de situatie niet.
9: Flauw idee. Nee. Ik ben toch wel benieuwd hoe het eruit ziet dadelijk.
10: Ja.
9: Ja. Nou goed, dus heel wachtje, Matten. We hebben het heel wachtje ik op het Waalbrugt.
10: Oh.
9: Net zo lang, hè. 4 seconden.
10: Oh,
9: dat
10: is er dan.
0: In Friesland met de Friesland Post, het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen, onze prachtige cultuur en de

0: leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heijmen, service en auto's is er van Elsing.
2: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
0: Friesland van de Moor.
3: Erit Science.
4: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Dadelijk muziek van Brieke Beck, Witte Poeg komt rond. Maar eerst het waarberucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
6: Ja, nee, goeiemorgen.
5: Van de morgen, deze mist.
6: Ja.
5: Dat die even het punt in het vorige parteer hoe het waren.
6: Ja, ja, en dat, het is eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hè? Ik hier al even wat uitlijn. Je kent onder hectometer pijltjes. Ken je zien hoe chok de mist eigenlijk is. En dat is op dit plak, of op dit stuiten in een provincie, dat is echt heel verschillend. Als ik zucht naar Vlieland, dan hebben ze 12 kilometer zicht. Wilst op Skielge aanjongen we dat het zicht 100 meter is. Nou, ik op Vleenbasis Leeuwarden is het zicht 100 meter. Wilst we nou wat meer naar het eerste tag gaan, dan is het zicht op Vleenbasis Eerst. Want ja, ik moet het wel hebben van de meetpunten van het KNMI. Daar is het zich nou tol voor 100 meter. Ja, en hoe zuidelijker je komt, hoe beter dat het zicht dan derik weer wordt. Dus het is heel verschillend in de provincie. Dus ja, in het algemeen kan ik zeggen, het hing het pas dus op. Het KNMI had ik hoorde Giel Arjong. Ja, en het zicht is dus onder de 100 meter op gewoon plakken. En dat betekent dus dat we te krijgen hebben met tichte mist op gewoon plakken. En op oren plakken hebben we te krijgen met deze. En dat is het zicht boppen de 1000 meter. Ja, en dan is het ook nog zo dat, wanneer mij dan bepaalde verluchting aanzetten. Nou ja, als het zicht minder als 1200 meter is, dan doe je de mist voorlampen aan. En als het zicht minder als 50 meter is, dus dat is echt nog wel een groot verschil, ja, dan wordt adviseerd om het redelucht, achterlucht aan te zetten. Het is vaak ook nog wel een discussie, hè, want ze bent toch ook mensen die het heel vlug dat redelucht aan hebben hier iets. Ja.
5: Ik zit ook altijd te twijfelen, hè, wat ik nou onderdoen maar qua lampen en zo. Ja, dus, ja, goed. Ik wil goed op z'n handen eens even op te frissen wat dat betreft.
6: Nou ja, we kom ik wel weer in de tiert, hè, dat het mist vaker voorkomen kan. De nachten worden langer en we hebben een wat te krijgen met een vochtige luchtlaag. En dat is nodig, dus ik het geval. Dus dan heb je mist en dat je het echt bij deze tiert van het ier. Nou ja, die mist die lost dus zei jou bij de man tiert dus wel op. En dan hebben we eigenlijk voor de rest van de dag een afwisseling van wolken, toch wel echt grutte wolkenvelden, maar tussen droog je ik wel rond de verzinnen. En dan van een meeje, dan soort vanuit het noorden, wij, hè, hoe noordelijker je komen, en dus ik het waardgebied, daar soort wel eens even wat wierdwijzen kennen. Nou, dat kan wat lichte rijn in zitten. Het ken ik wel eens, nou, dat het even een skofke wat trog rijnt, maar dat hebben we nog heel iets door lichte rijn, dus wat stoorrijn. Dus dat soort toch zich wel een beetje zuterig oorwaan kennen op oren plakken, wat de zin er even bij komt. Ja, dan hebben we het wel weer, en dan we eigenlijk wel spekken kennen van een nice medaille, want dan hebben we een 8 en 20 graden als maximum temperatuur steen. Nou, verder is het een hele kalme medaille, want de wind die dacht dat echt een stukje kalmer om. Komt uit het westen waar je is zwak ontmatiging terugsneed, maar boppelaan eigenlijk in de regel gewoon zwak. En dan is het een hele kalme nice medaille. Jong en vannacht, dan is het eigenlijk op de meeste plakken alweer droeg. En dan eerder, ik werd heel weinig wien. Komt dan in de nacht uit het eerste bij. En dan zitten we nog heel tijd in die vochtige luchtlaag. En er zijn wat opklaringen. Nou ja, ik dus komende nacht weer mist op een heel soort plakken. Temperaturen dan, zo'n 10 en 15 graden als minimum temperaturen in de mist. Ja, dan hebben we de leegste temperaturen.
5: Ja, we hebben dus echt een nice in mijn dagen nou, hè, zit erin.
6: Ja. Ja, zeker, want dat zet morgen ik nog wel even terug. En dan wordt er ik nog weer even een graad bij opplust. Morgen een 21 graden als maximum temperatuur. En toch zullen we toch wel merken dat er vanuit het zuiden waaien, nu het westen waaien, er wat meer bewolking opzetten komt. Al dit is zin hem morgen ik geregeld zin. Morgen hier dus eerst nog de mist. En dan de rest van de dag een afwisseling van bewolking en zinnen. En dan in de juntiert, ja, dan komt die steuring ik bij u vanuit het zuidwesten waaien om. En dan hebben we geregeld rijnwetter in de juni en in de nacht. Maar daar vooruit dus een wind die het eerst vanuit het eerste wij waait, dan vanuit het zuiden. En uiteindelijk in de letter de dij dus heel de omgeert naar het noorden toe. En dan hebben we morgen een 21 graden als maximum temperatuur.
5: Dan komt er zo'n nijsimmer. Altijd een eind, helaas.
6: Ja.
5: Die in zicht de dagen daarna?
6: Ja, zeker. Die is in zicht. Al liep het op tongetje eigenlijk nog net zo als je binnen zit. Want er is een hele mooie afwisseling van grutte stapelwolken. Ik wil geregeld de zinnen erbij. Maar dat komt omdat we in een koude luchtsoort zitten. Dus daar zit ik geregeld bij van de Noordzee bij. En er staat er wel een behoorlijke stevige wind uit het noordwesten. Waar windkracht 5 ontstaan. En de temperatuur, ja, die dat echt een stap te bek. 14, 15 graden is maximum temperatuur. Dus die jas, die kan dan zeker wel. En vreed, ja, dan de paraplu en ik denk het rijnpak. Want het is echt vreed. En lijkt het een wierte dij te worden. Maar geregeld rijnwetter. Een peer droege momenten. En ik een stevige wien. Dan hield hij het westen naar het westen. Wienkrijgt 5 ontstaan. Ik dan mijn mogelijke wienpoesters. 14, 15 graden als maximum temperatuur. En op sneur. Ja, dan wordt het eigenlijk rechts en dij weer als tongetje. Geregeld de zinnen erbij. Grutte stepelwolk. Maar ik bij hem. En ik dan zo'n 14, 15 graden. Bij nog hield hij te westen. Westelijke wind die dan matig ontkrachtig is. Dus ja, het is goed. En morgen, of eigenlijk morgen, Oedij is echt nog wel een mooi nijsimmerwaar. Maar dan is het voor eerst wel even clear, maar dat nijsimmerwaar.
5: Nou goed, we genieten ervan zolang het door het.
6: Ja, zat er en dat je in de mogelijkheid binnen, dan zoekt er zeker nog van genietje. Ja.
5: Tietke, dank je wel.
6: Hey, een mooie dijfje er.
5: Net krikken.
7: Oh, ik denk dat ze met een brommer buurt met mooie waar.
5: Ja, ik zoek deze fijke Tessie brommer even.
7: Ja, heerlijk.
5: Hij klinkt wat, hij rottelt al wat.
7: Ja, er zit een rammeltje in. Een wippertje. Nou ja.

0: Brikkebeek wie dat. En Wietepoeg. Dat zou aan nog nou een zwarte vetbike wijzen, denk ik.
1: Ja, dat verstie je zeker, hè? Winnie de Poeg.
0: Winnie de Poeg.
1: Ja, Wietepoeg, Winnie de Poeg.
0: Dat zei het net leuk.

0: Berlin en Like Flames. De kans is groot dat dit hier lange wachtje maakt op de griepprik. De levering die is vertragen. De meeste huisdokterspraktieken die krijgen de levering pas in november of in december. Vlagjouwer Dennis Terpstra die praatte erover met Mirjam Talsma. Ze is voorzitter van de huisartsenvereniging Friesland en huisdokter in Burgum. En daar had ze last van die vertraging.
1: Als huisartsenpraktiek hebben wij daar wel mooi last van. Want wij zullen de levering rond 1 oktober hebben. En nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen. Want we hier al helemaal regelen wanneer we de griepspuit zullen doen. Maar dat maar even verorie.
2: Wat toch zou je het bericht zeggen?
1: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En om mensen de griepspuit te kwetten. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. En dat lukt dus dan eigenlijk wel weer.
2: Zwaart u net van problemen bij hem?
1: Nou, op zich bij u zorgt het net voor problemen. Het enige wat we wil hebben is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou ook? Hè? Want ze binnen wend dat sommige huisartsen het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
2: Ik kan me voorstellen dat meesten zeggen, ik zwaar geen gimmeltje.
1: Ja, dat denk ik wel, maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november, want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
0: Zij dus de huisdokter van Burgum der Oer. Oornijs op het terrein van de middelbare school Ulbe van Houten in Sint-Anne. Daar moet een multifunctioneel sportveldje van leerling komen. Omwenners die houden nog eens over mogelijke loodsoerlast en over hangjoren daar. Verslagjouwer Jesse van Wieren van Omroep Zilt. Die vregen de gymnastiekleraar Niels Hekkemaai dat. Van diezelfde squalle oer de plan die er nog binnen van het veldje.
3: Wil een multifunctioneel sportveldje maken. Dus voetbal, basketbal, hockey, maar ook volleybal en tennis. En zo willen we dat inrichten.
4: Nou zijn er vanuit de buurt klachten wel gekomen over het nou ja, aanleggen van dit sportveldje. Ja, hoe kijkt u naar deze zorgen?
3: Ja, naar aanleiding van het initiatief uit onze leerlingen voor het sportveldje zijn we ook naar de buurt geweest. Hebben ze uitgenodigd, een informatieavond. En vanuit daar is echt wel de zorg naar boven komen drijven van hey, we maken ons zorgen over het geluid wat zich met zich meebrengt. Maar ook over hangjeugd 's avonds. En daarin zijn we nog steeds met ze in gesprek van hey, hoe kunnen we dit met z'n allen leefbaar maken voor de buurt.
4: Wat voor oplossingen zouden jullie kunnen bieden? Of waar zijn jullie mee bezig om eigenlijk het zo fijn mogelijk te maken?
3: We willen natuurlijk een sportveldje. We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge. Net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Er komt een net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
0: Het roept bij mij vaak wel de vraag op. Als je een multifunctioneel sportveld hebt, dan impliceert dat dus eigenlijk dat je echt sportveld hebt die net multifunctioneel bent.
5: Ja, dat is alleen nog een voetbalveld.
0: Ja.
5: Of, maar dan ben ik veel. Dan krijg je en voetbalje, korfbalje, basketbalje.
0: Ja, maar dat soort wat oosten op dwang kennen natuurlijk.
5: Ja, zoals.
0: Ik weet het, ja.

0: 98 Degrees.
1: En vanzelfs de onmiskenbare Stevie Wonder en True to Your Heart.
2: De media van de morgen.
1: Pijken, de orenmedia.
3: Vuurwerk in ruim de helft van Friesland. Dat stiert voor op het Fries Dijblad. Het vuurwerkverbod dat geert in verzelfs het algehele verbod op consumentenvuurwerk. Maar ja, gemeenten die kennen de verkies om verenigingen te steunen om vuurwerkshows uit te gaan. Ja, dat ken in zien vandaag in Friese gemeenten. Vijf, die zorgen de vrouwen en de Entraille Eiland, Waterland, die moeten nog een besluit nemen. Dus vind ik nog een mooie foto van de zinsopkomst in de ochtendnevel. En verderop in de kranten, hebben ze even bij de bregen, bij Oud Skouw sjoen. Want ja, roenom in Nederland, vallen bregen haast uitbekoor. En de bregen van Oud Skouw, dat ziet er ik net goed uit. Er is plastic eronder hang, om vat te komen dat stukjes beton, dat die op fietsers vallen kennen, die eronder trof fietsen. En soms prik je er met een schroevendraaier doorheen. Dat klinkt net goed.
1: Nee,
3: dus er komt een winkel. Dan het de Leeuwarder Courant die het voorop aandacht voor een initiatief van Planbureau Friesland. Hoe ziet Friesland er in 2050 uit? Al je bennetekeningen bezet. En ze zorgen ik van, er zijn natuurlijk ontwikkelingen, vergriezing, soms dubbele vergriezing. Werd er ook dus ik allerhande voorzienings die verdwijnen uit de dwarpen. Ze nemen Bigeliks Iens. De jongste inwoner van Iens is 58 jaar. Hoe doet zo'n dorp dat de komende tijd? Kun je in perifere dorpen menswaardig oud worden? Is een van de vragen die het dus stelt wordt. Dus, en dat voorop de Leeuwarder kranten. Nou, weet je wel hard willen kennen. Dat is Terhene, want daar willen ze af van het imago dat het er in de winter zo stil is.
1: Oh.
3: Het is natuurlijk een wettersportdorp. Dus
1: dat sportfield uit Sint-Anne, dat komt er?
3: Misschien zou je dat wel kennen. Dus maar een groep horeca-ondernemers of auto-horeca-ondernemers die hebben handen in de kostlijn om dat imago. Ze zeggen, er is in winters echt over het waan en we kennen wel gezinnen en alles. Kennen we hier wel broeken.
1: Een beetje reuring daar dus.
3: Precies.
1: Dank je wel, Fijke.
3: Had je dan een reuring, hè?
1: Oh, ik denk hem. Ik hem eitje, maar hij maakt het.
3: Dit dat een mooi brekje.
1: Reuring.
4: Jongens, dat vind ik wel mooi dat je hem daar met het hebben dat er een beetje lawaai is.
1: Een gespreid beetje van Wim Brons.
4: Dankjewel, dankjewel. Dadelijk nou de voor mij het belangrijkste muziek van Zels. Muziek, muziek, muziek, muziek, muziek. We hebben de quiz, of letter van Zels. In het rand van politie is dit dat. En we hebben op de telefoon Willem Meijer van Snits. Die is bregenwipper, maar die spart ik tegeltjes. Net mij wie zei erop, maar tegeltjes en dan weerbitjes en alle in 100.000 soorten en afbeeldingswol erop en zo.
1: Oh, ik denk dat het gaat door de combinatie van die twee. Hoe dat combineert? Tegels en breven.
4: Nee, dat is strikt gescheiden.
1: Oh.
4: Bregenwip is werk, tegeltjes
1: is hobby. Ik vond het wel ingewikkeld. Maar goed.
4: Ik neem ze erop erbij. Ja, ik snap dat het tot verwarring leidt, maar het is gewoon een hobby.
1: Ja.
4: Nee, is het werk.
1: Het gaat door de tegels.
4: Exact dat.
1: Oké.
4: Vierde jaar we nog een netradio voort, hè? In het rand van alleen signaal op regionaal. Omroep Friesland is de rampenstuur, er mocht er wat gebeuren. En daar lezen we deze week de klam op, maar bij Priesen in dit geval zelfs. In nodig voor.
1: Een netradio te winnen dus. En dat is toch een mooie bonus. Wim, dank u wel en succes aas. Dit wie Friesland van de morgen van Joert. Wij binnen de Monwer. En als ik zeg wij, dan bedoel ik Fijke.
3: En Harm.
1: En Harm.
2: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll nooit. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh,
0: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
20: Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
19: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
21: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
19: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Goed, wat minuten nu, Johan van Etten. Welkom bij Noden voor op de Easter Morning, 6 oktober. Wat kan er misgaan dat je begint met de Beatles? Nou, net volle, dacht ik. De Magical Mystery Tour is hier nog je zo'n 60.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
23: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
24: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
26: Moeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen weten. Ontzien.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
27: Node voor.
28: My Vim Brons.

Magical Mystery Tour van de Beatles in Zone 60. Om deze noden voor mij te beginnen. Is dat net mooi, zeker. Welkom bij dit programma. Jouw Hewitt, ik weer aan Nate Radio Foot. Dat kan ik even memoreren bij deze. Dat zal wijzen. Ja, dat kan ik natuurlijk net wijzen wanneer dat exact is. Dat is een beetje een verrassing. Dat er een sirene in een plaats zit, ergens in het programma. Ergens in. Ik zeg net dat het no is. Of hoe een jelle, hoe een net, misschien net. Ik kan een hoeren wijzen. Als die eerst, dan kist u ze hebben, maar het wordt Nate Radio. En dan zal je in de rand van de actie alleen signaal, of alleen, maar dat ben ik in Nederlands zeggen, alleen signaal op regionaal. Want regionaal omroepen, dat zijn de rampenstuurders in Nederland. Als er wat is, als alles uitvalt, internet, mobiele telefoon, televisie, get eruit, dan is de FM-radio nog in de loft voor Nederinformatie. En dat is Omroep Friesland dus, in Friesland. En om dat een beetje kracht bij te zetten, joh, deze weken, alle dagen een Nate Radio eruit in het programma.

Mr. Blue Sky van de ILO Electric Light Orchestra. Ja, dacht ze altijd. Jeff Lynne. En dit valt zeker onder Larger Than Life. Nee, het is tien 4 minuten. Boppen dat. Tempowisselingen, koren, klassieke elementen. Larger Than Life. Draaisticks. Heb ik. Dadelijk nog het paard waarom. In een nieuwe versie die J. Juster, Stijn de Jong opnaam waard. Bij de opening van de Nije Harmonie. Weer een mooie popversie van het paard waarom. Toch Sheep and Friends, mij Pieter Wilkes erbij. En al je topmuzikanten. Uit de provincie en hier in Drenthe. Nou, vooruit. Pak ik er dadelijk bij die opname. Die het leuk op socials, zeg ik. En ik had een soort reacties op. En ik dacht, ja, het is wel een leuke popachtige versie. Die zien we dan net. Die wil eens even een peekje draaien. Het paard waarom dus dadelijk. En is dit Larger Than Life? Jazeker. You can check out anytime you like. You can never leave. The Hotel California. Eagles uit Zonnezanten.

0: Hotel California Eagles.
1: Larger than life.
0: Ja. Dat is het eerste treien. Ah, dit blok van treien in Noden voor het eerste jaloerke. Het is het tiende mooie 6 oktober. Nootje zonneschattig. Dan die opname van het paard waarom van 12 dagen lien. Hier brengt concert Nije Harmonie in Liauwerts. Mij Wiebe Kaspert, Hubert Heringa en Jeff Zwart en Wieger Dijkstra op drums. En Pieter Wilkens erbij. Maar dit is een versie van... nou, Siep, zeg maar.
2: Dit is het paard waarom.
3: En je mag het, hè? Ik mag op Siep zien gitaar spelen. En ik heb een plektrip van Jeff. Wat wil je nou mee?
0: Nou, dat die gitaar het toch bij geliks. Want die gitaar, die het uiteindelijk net. Die zit net in de opname. Siep zijn gitaar, bespielen door Pieter Wilkens. Net een jaar een bottesje als de opname just. Online. Maar goed, het mij de pret net drukken, want het is een mooie opname voor hem. Het paard waarom.
3: Doost is mijn nachtzaap bij het warpje uit mijn thee.

Ja, zo klinkt dat naar een pistevige popmuzikant erbij. En ze klonken 2 dagen geleden in de harmonie. Ja, precies. 2 dagen geleden in de harmonieopname. Sip & Friends. Daaronder Wieger Dijkstra, Jeff Zwart, Wiebe Kaspers, Hubert Heringa. Featuring Pieter Wilkens in Gave Fries. Waar waarom? Oké, nog eentje dan voor het Frieske Nijs van Jelvertien. Dit is Bruno Mars. Risk It All uit de top 40.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
4: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Waanjochtig.wafm.
4: Het is een minuutje hoe je afzien in het Fries Genijs nou op mijn Fijker Wouda. Op een goeie man, Fijker.
5: Een goeie morgen. De wachttijden voor een griepprik rinnen op na de levering van de vaccins, want de huisdokters vertraging op roen had. De meeste praktieken krijgen haar vaccins pas in november of december. Dat komt door een laatste aanpassing aan de geerstalling van het vaccin, waar door het productieproces vertraging op roen had. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisartsenvereniging Friesland zei dat meesten haar geen zorgen hoeven te maken.
6: We zijn altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
5: Middelbare Skwalle Ulbe van Houten in Sint-Anne wil een multifunctioneel sportveld jongelissen voor de leerlingen. Maar omwenners hebben nood om mogelijke loodsoerlijst en hingjongeren. Nevens gymnastiekleraar Niels Hekkema van het Ulbe van Houten worden er maatregelen genomen om oerlijst wat te komen.
7: We willen ook geen overlast hier, dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken, hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Er komt een net overheen en het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
5: Na de sluiting van bioscoop Cine Snake mag het filmhuis in Snits op zich naar een nieuw onderkom. En dat heeft ze voor bij Cultureel Centrum Poort. De films zullen ten einde vertoond worden in het atrium aan het Oud Kerkhof. Joen is de eerste vertoning in het nieuw onderkom. Daarvoor mag nog wel naar je apparatuur onderschaven worden, zei het bestuurslid Annemarie van Elzakker.
8: Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen inderdaad. Want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door de technische staf. Van Poort om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
5: Theaterselskip Pier 21 verpleegt de première van zijn nieuwste voorstelling Wat Spielet. Dat zou op 8 oktober in première gaan, maar dat is nu uitsteld. Er mag nog sleutelen worden onder de inhoud van het stik. En dat doen ze naar aanleiding van reacties van het publiek dat bij de try-outs weer, zei het creatief directeur David Lelyveld.
9: Het weer net duidelijk. Meesten vonden het net duidelijk, ze begrepen het net. Nou ja, dat is de kist, dan kist wel trokken in, maar dat had geen zin. Dan maken wij er een werkje. En wij weten maar wat we dwan moeten. En wij hebben een goed team, en het artistieke team. En die gaat er nou Joert, gaan we er voort mee aan de slag.
5: Wat die ze oplost, en hij is er nog hier in Leeuwarden, ik ook even een boeten sjog, dan krijgen we Joert weer een nijsimmerdij met een afwisseling van wolken, zinnen en zijn jantje graden. Er stiert een zwak ontmatige zuidwestenwien en lokaal valt een spatje rein. In de joen en nacht stiert er amper wien, is het 10 en 15 graden en ontstiert mist.
4: Mist, dankjewel.
5: Gradien.
4: We horen naar bulletin op de radio vanzelfs. Toen is het niet meer gewoon. En altijd alles op omroepfriesland.nl en ons op de app op de smartphone. De gauwtrom en de muziek, die is normaal. En mama, waar is mijn pilsje toch?
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen

0: toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Node voor.
4: Maivim Brons.

maar waar is mijn pils? Van normaal uit 82. Dat Benny Jolinke zelf net zo gerust op dit nummer. Een soort commercieel succesje, zo vindt hij dat. Ik ben er wel vrolijk van eigenlijk, zelfs Maas. Ja, wat zie je? Normaal, maar waar is mijn pils? Nou, laten we even volhouden dan. My Lee Towers, you're on.

0: Never Walk Alone, Lee Towers. Nog even ontdekken voor die actie. Alleen signaal op regionaal. Want valt bij een grote noodsituatie het internet, de mobiele telefoon en televisie uit, dan kan de FM-radio nog altijd zien werkt van. Omroep Friesland is in de provincie de officiële calamiteit en rampenstuurder. En daarom jouw we deze week bij nodig voor alle dagen een noodradio voort. Maar de baan is vrij simpel. We draaien alle dagen ergens in uitsturing, hè? Ze is net dat het comedy alhoor als ze is. Maar ergens in een programma zit een plaat met een sirene erin. Een originele sirene. Die hebben wij er net in plakt. Die zit er gewoon in. In de originele compositie. En jij staat, heb dan voort neetradio naar huis.
1: Well, I've come home, baby. And I've been working all night long. Put my daughter on my knee. She said,

0: 12 november is de première van Sultan van Bekoop. Stallingwarver film. En uit die film komt dit. Karel Wilms, het is nooit te laat.
1: Jedder of letter?
0: Nacht en heel voor het zien oor. Nou, 20 minuten is 2-4. Quiz, jedder of letter, alle werkdagen. Ja, krijg zo vaak als nodig voor. Er is alle dagen die nodig voor. Ik kom het eigenlijk op Del. Zaken om elkaar relateren in de tijd. Ik heb het om. Even op de prijzen inzoomen, want we hebben hier wat extra prijzen. We hebben extra acties, extra prijzen. Echt, het keer net op gewoon. De nodige voor koffie mag gewoon, de nodige voor koekjes, tretjes, stiks maar eerst. En bij vrachtrijden, de nodige voor koffie of theelepel en de nodige voor ring. Want Marleen hien we in dit programma Jan Wieger Hakbijl aan de telefoon en die maakt het van die lepeltjes ringen. Ja, van lepels niet algemeen, maar echt van de nodige voor lepels. Die hek je te lezen, die ring. Zit Omroep Friesland uiteindelijk op, maar het is inderdaad helemaal verboegd dat het daar ring. Dus heer het bij hem op locatie West, leidt dat vast en het is Juwet op televisie en online te zien. En daarom jouw Juwet die ring, of in zijn ring, voert ik in deze quiz, jedder of letter. Nou, hoe kist dan mij dan terug die te kwalificeren vanzelfs? Juwet in Jochentje 94 waar de eerste aflevering van deze bekende Nederlandse serie uitstuurt. Toen Stielemans. Het tune heet Circle of Smiles. Maar de vraag is bij Hocker Serie dit soundtrack. Ah, Oké, app het dus. 0620-4-9-9-9-9-9-9 of via de app van Omroep Friesland op mijn telefoon of zelfs. Dat werkt het hartstikke makkelijk. Nog maar een quiz. Ja, de letter. Ook een serie hebt dat bij. Die tune is niet gezien. Dat is kwats. Geervette, de tekst van Ies. Hier is veel kans.

0: Phil Collins uit 2012, I Can't Stop Loving You.
1: Alle werkdagen tussen Tolve en Ian Oeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
3: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
1: Nou, Friesen.
4: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat er komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojere worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou, Friesland. Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Voor een nieuwe Fiat, Heima. Service en auto's is er voor Elsen.
1: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland. En do kest ek meidwaan. Opjaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ah, de Hakker serie, het is muziek. Er zijn wel een paar mensen die dit weten, maar misschien doe ik. 0620, jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Nog maar in de quiz, jij erop letten dadelijk.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Op zoek naar een Christpakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk Christpakket ont een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jokado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jocadeau.nl. Jocadeau, jouw magie op elke skank.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
4: Nul de Voor.
12: Maivim Brons.

0: Texas, I can tell.
1: Je Nederlanders net nummer 1 in dat nummer. Alan Langley. Ella Langley, sorry. Choose in Texas. If you have 24 weken nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Hot 100, yeah. Just when I thought I got in the fall in love with Texas. En ze gieten Mariah Carey, my All I Want for Christmas is You voorbij. Maar nou is de kans dat deze Christ Mariah Carey er weer omheen gaat natuurlijk. Want die staat elke... dat Christ is die weer nummer 1 in Amerika, zeg je dat. Maar een leuk liedje beloofd. Het is ik bedoel ik daarmee. Choose in Texas, Ella Langley. Dadelijk de quiz. Je hebt er een letter. Quiz bij de koffie, koffie bij de quiz. Alle is allebei de prima. Maar eerst nog, is de ballade, ultieme ballade van Bryan Adams. Heaven is here.

0: Brian Adams, Heaven. 10 minuten zien erbij.
1: Jedder of letter?
0: De telefoon is Sjitske Wierstra. Is het nog mistig in bedaard, ik?
2: Let's be, het klettert al aardig op, Wim.
0: Mooi. Van de moment weer wel wat diezig, nou.
2: Saai is het.
0: En hier in Ljouwt wordt het ook wat lichter, heb ik het idee. Ja, mooi is het aan de lijn wist. Heb je er nog naast u bedaard? Want ik daar vertrokken ben van de morgen om 11 en Jochen.
2: Nou, ik denk het net. Ik ben de boren nog net in West.
0: Ja, daar ben jij geleid, Ruud, toch?
2: Oh, en dat Joert?
0: Ja, Juster en Joert van Maas leidt.
2: Nou, dan
0: gaan we
2: aan
0: het
2: fietsen.
0: Ja, helemaal. Heel ja, hoe ik dat er niet. Ik heb voorzichtig bij ze daar.
2: Ja, klopt.
0: Mooi. Nou, dit kwam die bekend voor.
2: Zeker.
0: De plant voort, denk ik.
2: Baantje, hè?
0: Wat gaat het nou doen?
2: Baantje, hè?
0: Ja, de serie Baantje, wie dat, ja.
2: Ja.
0: Dat. Circle of Smiles is de titel van het werkje. En dat wat, ja, met een meer blaasdrog Toets Tielemans. Bekende molharpe man uit België. Hij is verstoord, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Oké, nou, dan gaan we voor de koffiemok, de noden voor koekjes, tretje en steks maar liefst, en de noden voor koffie en theelepel en de noden voor ring erbij. Deze. Die. Ja, die is makker van zijn theelepeltje.
2: Oké. Okay.
0: Dan sturen we Joen in Heer een reportage, Ruud. Het is Joertek online al te zien. Dat maakt het Jan Bieger Hakbijl en die maakt het van lepeltjes ringen. En daar heb ik een reportage over. Maar daarom, en van die noden voor lepel heet hij dat ik die. Daarom hebben we dat als priest er extra aan jood bij. Ik draai de cracked Heaven van Brian Adams uit 84. Vraag is Circle of Smiles van uit die serie Baantje. Wie dat jetter of letter als Heaven, Brian Adams, nuurtje 84.
2: Oeh, ik ben net vergoed in die speltjes, maar ik geef de letter.
0: Ja, dat klopt. Nuurtje 94. Kan dat. Komt weer die serie op de buis, dus.
2: Ja.
0: Je bent net zo goed in die speeltjes, maar dat is het wel maar.
2: Nee. Ja, nou ja. Ik kan dat fragment, dat kan me zo bekend voor. Dus dan reageer je.
0: Oh ja, dan ging het dit er al vast.
2: Oh,
0: oh shit.
2: Ja, toen dacht ik letter, oh jakkes.
0: Nou, gauw terug, dan ben we er gauw weer aan, oké?
2: Saai
0: zo. Ja, exact. Nou, de kok, dat wie natuurlijk de politie, hè?
2: Ja.
0: Piet Reumer als de kok met 7CK. Even naar een oren, police officer, of police in elk geval. Roxanne. Even naar de rock and roll. Die band, band komt direct bekend voor, de police.
2: Ja.
0: Roxanne. Vraag is wie dat jetter of letter als Circle of Smiles uit nootje 94.
2: Dat is volgens mij jetter.
0: Ja, dat klopt. 83, wie dat een hit.
2: Ja.
0: Nou, neem maar de koekjes ik te pakken. Tretje en sticks en die koffiemok dus. En ik geef over de koffie en theelepel plus die ring die ervan fabriceerd is. Het is allebei, die, hè? Een originele en iemand die het om...
2: Oh, ja.
0: ...transformeerd is. Dat is een ring. voordat Piet Reumer de kok waard, mijn COCK... ...ziet er ook in het schaap met de vijf poten. Hij, die van alles, de acteur en jonge Koudiek. Together mij Leen Jongewaard bij Gleeks.
3: Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen... En dat is
0: vissen. Ja, wie dat jetter of letter? Als Roxanne, de police, uit... Jochen Sontag komt die origineel trouwens.
2: Oh, dan is letter. Oh ja, ik zit wel te twijfelen. Ik denk jetter, ja.
0: Is dat nou omdat ik zo lang stil ben?
2: Ja, ik denk het, maar... Twijfel is zelf het bot, ja.
0: Maar dan zei je jetter uiteindelijk.
2: Ja.
0: Eindje besluit. Ja, het is Jochen 60 al.
2: Ja. Ja.
0: Een hele oude serie, die schaap met vijf poten.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Legendarisch.
2: Dat vind ik nog heel jong.
0: He? Ja, niks van Sean?
2: Ja, wees. Ja.
0: Oh, dat wel?
2: Oh. Ja.
0: Maar Adele Bloemendaal.
2: Ja, prachtig.
0: Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.
2: Ja.
0: Zo is het toch, mevrouw. Mag we er iets voor draaien of zei ze van zet maar wat op?
2: Zet maar wat op, Jerk. Ik vind alles goed wat je hem draait. Dus, ik ben helemaal fan.
0: Oh, mooi zo.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik mooi. Dank. Hartstikke mooi. Sjitske Wierstra van bedaard. Wij sturen de prijzen. Ik neem ze alleen mijn hoes.
2: Nou, mooi. Ik ben. Altijd welkom.
0: Hoi.
2: Dag hoor. Hoi.

Met je 68 dan, hè. Maar dat was Esther en Abby Ofarim Cinderella Rockefeller.

0: Oké.
1: Dat bandje. Oké, Chicago, weer dat nieuwtje vrouw Santig. En wat jij daar? Ik jij daar toch echt? Originele sirene. Goeie, waar ga ik aan de lijn?
2: Ronnie Soboer uit Donkerbroek.
1: Ronnie Soboer, die jij de smek?
2: Ja,
1: nou, hartstikke mooi. Zeker mee voor u pakken, alvast, die noodradio. Of was de levens geld, man? Een boxen.
2: Meisje wil pakken, ja.
1: Mooi oranje is het. Sticker erop. Van omroep, vanzelf zit de sticker op natuurlijk. Lampje erin. Het is een USB-ontsluiting op. Daar kun je die telefoon mee opladen en zulke wat.
2: Nou, het is fantastisch.
1: Alleen signaal op regionaal. Had het echt een ramp gaande is en alles valt uit. Internet en televisie en alles wat telefoon is. Dan is de FM er nog. Mijn informatie. En dat is in Friesland, Omroep Friesland.
2: Ja,
1: bij deze. Luk, we sturen hem zich allemaal ook op, die radio. En dank voor het maken.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: Hoi.
2: Fijne uitzending.
1: Dank.

Benson Boone. Mystical. Mystical. Van vorige keer kwam deze plaat. Morgen hebben we West aan Neet Radio in de aanbieding. Zit men weer. Als er een sirene in een plaat zit, als dat juist hebt dan Neet Radio. Nee, 0620 voor jou en Jochen. Morgen, je hoort het net meer. Tenminste, ik denk dat net dat er nog een sirene voorbij komt. Nou, nee. Mooi weer dus. En dan als het naar Neet Radio hebt, die sirene zit erin. Origineel. Het is een originele sirene, hebben wij er net in zitten. Originele opname. Dan maak ik gewoon op zijn Neet Radio. Dit is Madonna, want de nice van Jelven. True Blue.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Heel benieuwd hoe Jalbal van het Friese Nijs. Jantine Weidenaar is hier. Goedenochtend.
13: Een goeie morgen. De wachttijden voor een griepprik die rinnen op nadat de levering van de vaccins onder huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken die krijgen haar een vaccins pas in november of december. Dat komt door een laatste oppassing van de geerstalling van het vaccin. Je trok

0: meisjes leren kennen. De vriendin roept meisjes op net langer op de velden te komen en vraagt de belutsen hun harten te melden. Rob de Boys wil impeteren om de situatie op te lossen en zal de weekagent inschakelen. Na de sluiting van bioscoop Cine Snake moest het filmhuis in Snits op zich nog een nieuw onderkomen. En dat hebben ze gevonden bij cultureel centrum Poort. De films die zullen ten nieuw vertoond worden in het atrium van het Oud Kerkhof. Joen is de eerste vertoning in het nieuw onderkomen en daarvoor moest nog vol alle nieuwe apparatuur aanschaft worden. Zo het bestuurslid Annemarie van Elsakker.
1: Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen inderdaad, want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door de technische staf van Poort, om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
0: Van theaterselskip Pierien 20 verpleegt de première van haar nijste voorstelling Wat speelt. Dat zou notons die in première gaan, maar dat is uitsteld. De man nog sleutelen worden om de inhoud van het stik. En dat doen ze naar aanleiding van reacties van het publiek dat bij de try-outs wie is, zoals creatief directeur David Lelyveld.
2: Het weer net duidelijk. Meestal vond het net duidelijk, ze begrepen het net. Nou ja, dat is. De kist, dan kist wel trokken in, maar dat had geen zin. Dan maken wij er een werkje. En wij weten maar wat we dwan moeten. En wij hebben een goed team en het artistieke team. En die gaat er nou, Joert, gaan we daar voort mij aan de slag.
0: Het lijkt me nou wel een uitdaging om dat dan weer helemaal te herschreeuwen.
3: Ja. Ik zit mij vooral al te vreden werden met een quote, mijn hele lange begint.
0: Ja.
3: Die zei het iets voor de situatie, ik weet het net, nee.
0: We beginnen met nou het waard aan, want de diesel die hing het nog steeds hier en daar. Maar als hij oplost, dan krijgen we Joert een mooie nice zimmerdooi. Afwisseling van wolken en zinnen zijn jontje graden, dus die het een zwakke ontmatige zuidwestenwind. En lokaal valt er nog wel een spotje ruim. In de joen en de nacht zit er amper wind, het is dan 15 graden. Op Nijkender mist ontsteen. Morgen hier, nooit de mist, wisselen wolken en zinnen. En waar al mooi zwakke eerste wien warmt het op 20 of 24 graden. In de jonge nacht, dan volg je de buien.
3: Oké, Jeltje, beide naar. Dankjewel. Oeren, oeren, Jerf, die weer. En we duiken de Philly Sound Team. Lou Rawls komt er al bij Lady Love.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
4: & Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Nul de Voor. My Wim Brons.

50 Helene dit, oké. Okay. Size is zandig, Lou Rawls, wie dat? My Lady Love. Bel je dadelijk met Willem Meijer van Snits. Die is bregenwipper, maar het een hobby. Dat is tegeltjes sammelen. 40 hier doet hij dat. En hij had zo'n 2300 sticks. Oude tegeltjes, bol, ont, uit 1640, 1650 wij. We hebben hem dadelijk op de telefoon. Hoe die leefde voor tegeltjes ontstien is. En hoe je daar een hele sammeling van opbouwen kunnen. Van ont, 2300 sticks. Waar haast u überhaupt? 2300. Hoeveel kantometer is dat eigenlijk? Dat soort vragen hebben we dadelijk. Maar eerst hebben we de Harm van der Meer van Burgum. Deze rapper vindt dat country een soort op rap lijkt. En hij bewijst dat bij dit nummer. Jip Kanaal. Harm van der Meer is hier.

0: Dan op Arm van der Meer, wie dat met Jipkanaal. Willem Meijer van Snits is Bregenwipper, maar hij heeft er thuis een enorme tegeltjesammeling. Zo'n 2300 sticks heeft er in 40 jaar sammelen en we hebben hem op de telefoon. Goedemorgen, Meijer.
1: Ja, goedemorgen allemaal Friesland. Ja. Mij Willem Meijer.
0: Ja, goeie. Ja, hoe kom je er zo bij, tegeltjes sammelen?
1: Ik ben 40 jaar lang ben ik bij een damtoernooi geweest in Makkum. En nou, toen wie ging hier af, tien jaar al betolden. En toen won ik een priestje in de jeugdklasse en dat wie een tegeltje. Nou, en eerder op kwam ik weer in Makkum en toen won ik weer zo'n tegeltje. Toen hier het idee, trek als mijn pasegels, dat wie je vroeger in die tier, die is allemaal dik echt.
0: Oh, ja.
1: En dat span je goed, serie span je koers. Nou goed, dat... Dat ben ik begonnen en op mijn 20ste kwam ik erachter dat ze ik gewoon in de handel wilde geven. En toen ben ik terug hier bij de verzameling en dat had de laatste jaren een enorme vlucht nam trouwens.
0: Oh, oké, ja. Maar, toen je dacht, ze ben ik te keer, toen weer de beer los, maar je zit pas in de laatste jaren, is het enorm toename. Hoe kan dat, hoe kan dat dan?
1: In de laatste 2-3 jaar. Dat,
0: okay.
1: En nou ja, goed, vanuit mijn jantje, dan kocht ik ze zelf wel. Ja. En vroeg ik die het echt een priestje voor de eer eigenlijk. En nou, dan wou ik het graag compleet hadden, de serie. Maar er waren meer dan 450 miljoen tegels had tegen laten maken. Dus daar is geen eer om te behelden eigenlijk, om dat compleet te krijgen. Dat,
0: maar 450 miljoen series net, toch?
1: Nee, dat net.
0: Een losse tegeltjes.
1: Er zijn hele soort series. En,
0: Wil je eens daar eens een beetje mij nemen? Want ja, tegeltjes kun je om van alles denken. Witjes, bagelijks. Maar ja, dat is het dus net. Ben makker met tegeltjes. Zit ik hier een spreuken op? Zit me het is net een... toch?
1: Nee, ik ben hoofdzakelijk outbuildingen nou, van bijvoorbeeld historische schepen. Of van vogels. Of van beroepen. Van personen. Dat geen koninklijke personen wijzen, maar kennen dus echt soldaten wijzen, musketiers, ridders, ja, van alles is er
0: een mogelijk. En ben het al je makkelijker tegeltjes of ben ik oorfabrikaat?
1: Nee, ik ga ik Westerhaven, ik ga Kuiken de Vries, die komt echt uit Makkum, Antena Krooienga. Maar Tegelaar is wel de hoofdmoot. Delft Blauw haak er echt bij zitten. Maar nou ja, en tableaus en enkele tegels. Het merendeels binnen enkele tegels. Maar er binnen ook een aantal grote tableaus bij.
0: Oh, ja. Het tableau is wel de oorspronkelijke serie, hè?
1: Ja, een tableau dat is een outbuilding van een stuk of steeds maar 20 tegels. En dat vormt dan in een outbuilding, die tegels.
0: Ja, ja. Hoe 2300 tegels? Hoeveel kantometer hebben we dan hoor?
1: Ik weet net precies hoeveel een muur op een vlak is, maar mijn huis is praktisch heel vol met tegels. Dus dat is een tot onder de trede verdieping rond daar. Dus dat is wel vrij een soort.
0: Oh ja, maar die heb je net al in plakt, wel?
1: Nee. Op speakertjes, al jij in listjes. En nou ja, Jan Tegelaar, die haak ik nog kind, producent ervan. En die zei vroeger altijd van, als een tegeltje, als dat dus net ingelijst haast, dan is het een bouwproduct. En als dat inlijst haast, dan ben het liefste kunstwerkjes.
0: Oh, ja.
1: En nou, dat ben ik wel mijn nieuws, want het is hartstikke leuk om te zien dat, ja.
0: Maar je maakt verhuisje, begrijp ik? Of jezelf verhuisje?
1: Ik zal naar een oerpand waar ik dus kan exposeren en waar ik schilderijen, met haar schilderijen tentoonstellen kan. En daar heb ik wat meer oppervlakte in totaal. 300 kwantummeter dan.
0: Dus je let er dan verder te horen in, begrijp ik?
1: Ja, ik ging verder met de hobby. Om het uit te bereiden en ik ga van letter ik al een bestemming ervoor voelen. De mooiste tableau dat gaat naar het Sneek- en Scheepvaartmuseum en de rest gaat naar de Waag in Makkum. Alles wat mijn stichting houdt, Makkum, gaat het dan naar alles wat mij tegelaten meidje naast.
0: Nog even over de leeftijd van de tegels. Je hele tegeltjes erbij uit de Santje Dio van om 1650 heen. Is dat ik het mooiste wat je hebt?
1: Ja, dat vind ik wel de mooiste, zelf vanwege de leeftijd inderdaad. Maar het mooiste vind ik gewoon de tableaus. En ik kijk een heel soort van de Njöntje en het Feinterste. Ja, want het oude spel, vroeger koest dat nog wel eens makkelijk komen, maar het wordt het net meer. Dat slag het net meer. Dus ik ben al lang blij dat ik zo'n oude tegeltje keepje ken.
0: Ja, dat kan je me voorstellen. Ja.
1: Dus, okay.
0: Willem Meijer van Snits, dank voor het taaljochting en succes met de verhuizing. Dat bolzit.
1: Ja, daar
0: ben je.
1: En een goede
0: voorzetting
1: van de
0: zending. Zeker, ze hebben best verdwaan. Heet het.
1: Oké, bedankt.
0: Goeie.

Farm altogether now. Hier in Jochem de Condisse. De eerste band de Kilkenies, zullen op tournee in Nederland. Daar zit ik wel live voor met Omroep. En zo kom ik naar Friesland. In november, in het Posthoes op 8 november. Lawaai op 10 november. En het Balwerk Snits, Jochem 20 november. Onstekkelijke Keltische klanken. Ze hebben een singeltje lanceerd, ik, om dit tourneetje in Friesland te promoten. Een single van de Kilkenies heet Black Velvet.

Black Velvet Band. Kom uit Kilkenny, hè? Logisch, hè? De Kilkenny's. Kilkenny Light, ik heb het even opzetten of ik dan weet, werd het Light. Van Dublin, Ruchting, Cork East. Ja, of Waterford. In elk geval naar de zuidkust van Ierland, van Dublin. Dan komt Kilkenny voorbij op een gegeven moment. Light, eerst komt Carlo en dan Kilkenny Castle. Daar leidt Kilkenny omheen. Maar ze komen naar Friesland, dus de hoest er net in. Hè. Ze zijn in het Posthus Theater in de Lawei in Drachten. En in het poppodium, het Bolwerk in Snitstukken in november.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
2: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
7: 12 minuten over half, oergetraaien van Nodervoort. Die is de morgen 6 oktober voor het radio. Nog onhest, hormoon vooral. Voordat wij een leljouw onder de pimpampet-roulette. Eerst even de Longfellow Serenade van Neil Diamond en Jotje Fjouwersander.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voor een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Nodervoor. My Vim Brons.

0: Buffalo Serenade, wie dat van Neil Diamond. Martin, je vreegt door de sirene al best het. Zeker, die hebben al honger, Martin. Morgen is weer naar je ronde. Spelen we de sirene weer. Voor de Neetradio is dat. We hebben nota aan de pimpampet roulette machine.
1: K-V-H-Z-O.
0: Let eruit en daar mag dan een titel van artiest maar beginnen.
2: En T.
0: Oeh, de T. De bedoeling is dat Stoom even wat leuks aankomt. Dat is het idee. Dus, iets met de T. Dan komen we op The Beatles bij Gleeks. Zoek in, hè. Of iets met een titel bij een T.
3: Thunderstruck.
0: Thunderstruck. Oeh. Ja, Chris, dat zoek in natuurlijk. Of The Turtles, maar dat is dan weer een bandname. Nou ja, kom maar wat leuks. Succes. 0620 voor jou, Njoggen, hier, Njoggen. Als de inspiratie nog net opkomt, dan hebben we dit pauzemuziekje ondertussen even. De beste plaat uit de jaren 80. U2, Pride in the Name of Love. Muziek mijn thee dus, titel of artiest begin mijn thee. 0620 voor jou, Njoggen, Ian, Njoggen, nog beter. Omroep Friesland, app op de telefoon, handen. Wow.

0: You too. Pride in the name of love. Muziek, meiden.
1: Thee.
0: Dat zie ik je bij. Fischer Zet, The Workers uit Orne. Twarres, Where Bist O? Albert komt er mij. Talking to the Moon van Bruno Mars. Jalma komt er mij. Heb dat dus. The. Ja, die is wel heel sterk, hè, eigenlijk. Van John. Er is ook nog een titel van de. This is the day, trijke thee. Ik heb haast net omheen, hè. Uncertain Smile is volgens mij wel bekende John. De. Noteert. De Who. Ja, de Mai, hè. Als dat in de officiële namen zit van de band, dan is dat natuurlijk gewoon de letter dat het maar begint. De T dan in dit geval. You Better, You Bet van The Who. Melle Hielkema zei dat. Even zien. Leert mijn thee ik nog. To Find a Friend, Tom Petty. Iep komt er mij. The Cure. Ja, dat mij dan. Jelle, zeker. Die informeert er even uit. Ik zie geen titel erbij nog, maar The Cure zou kennen. Zeker. Tom Waits, Tom Trouble's Blues. Strijk je thee ik van Jan Jaap. Lekker mooie. The Beatles, When I'm 64, zet Maaike. Twilight Zone, Golden Earring. Ja, lekker. Simon komt er mij. Times Were When van The Cats. Nou, dan hebben we dus een beetje, denk ik, hè. Er komt ondertussen nog van alles binnen. Sjurk, oh, Westsize, nee. Nou, de kist er nog even doen, nee. Ik denk dat er nog een lange plaat. Een redelijk lange plaat. 8 minuten. Nee, fjouwer, sorry. Zo lang is het nooit net. Band is dit. Van Soort naar Zwiert.
2: De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de water.

0: in that summer.
1: Van Zout naar Zweert weer uit van band. Muziek, meiden.
2: Thee.
1: Ik bedoel, dat zie je wel. En daar is ik heel wat voor ondroegend dank. Al voor alle reacties, want er komen altijd de leukste dingen op binnen. Zei ik Juwet, de police, zei Saskia, Tea in de Sahara. Ja, twee keer thee. Toto, hold the line. Nog een keer neemt. Forest, The Cure, zei Jelle. The Cure, ja zeker. Tina Turner, twee keer thee natuurlijk, ja. Pieter, what's love got to do with it? Tennessee Whiskey van Chris Stapleton komt Jordi mee. Hinke zei Tea set early in the morning. Taxi van de doellezen, Martin. Mariet had er wat fjouwer, denk ik. Ja, Tearstained Letter van Johnny Cash, There You Go, Johnny C, This Could Be The One, Flaco Jimenez, and The Trouble With Humans. Human, ja. Chip Taylor en Kerry Rodriguez. Dat is ook wel een leuke, ja, die laatste, Mariet. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, Toto, Rosanna, T-Set nog een keer, Taye, Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree, Tony Orlando en Dawn, 73, weet je wat je 73, zei Nienke. En dan even een Fisher Z, The Worker. Nou, dan ben we er zo'n beetje, denk ik, hè. Ik kom toch wel een beetje uiteindelijk uit op de, denk ik, hè. Dat is toch wel de ultieme plaat met de...
2: D.
1: Ja. Omdat dat aan mij voor een, artiest, de... Dat had ik een artiest is die begint mijn thee.
2: Thee.
1: En dan komen mij de, dat vind ik toch wel een vienst, natuurlijk. En dan ook nog dat er een titel is die het geeft als... This is the day. John, Lokwens, ik zie dat er nog in je kamer is met de. Moet ik even schermen en ik swipen. Dat er nog hier een, dat neemde. Nou, check nou even naar de hoorn. Ik kies wel net voor de titel met de T, maar mij het bekendste liedje van de. Dit is Uncertain Smile.

0: Ik heb alles van de, zegt John. Ik ben groot fan. Ik ken ze eigenlijk net zo goed. Dus de. Ja, dit noemen we het. Ken ik inderdaad. Uncertain Smile. In Nederland ook een hit west. Dus ze hebben goede size een heel minuut lang. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Een Britse new wave en post-punk band. Dat vertelt u zijn internet. Weet niet of je in Jochen Santig komen. Ze oorspronkelijk uit Londen. En ze hebben een mix van alternatieve pop, rock, elektronica. Maatschappijkritische teksten. Maar ja, dit rond gewoon wel lekker. Dank voor alle leuke suggesties trouwens in deze ronde van de Pimpampet Roulette. Ik neem het maar even roulette, het is zo, dat klinkt wat volwassener net dan Pimpampet alleen. Pitsje, Pimpampet Skief. Morgen doen we weer een ronde, komt er weer een letter uit. Dan is die bijdrage Jo Suggestie weer van het welkom. Wat je, helpen er weer in uit. Nou dadelijk het Friskenijs van Jan van Tol.
1: Ruim bij een barbecue, zin op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen uit de Fries.
2: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nice maken ze de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nice makers. Want ja, daar zit er niks op tv.
3: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Heel benieuwd voor Jelve Tolven. Sisser Helmdag leer voor Jantine bij naar Friesgenijscontrole. Bij deze.
16: Een goeie moe aan de wachttijden van een griepprik. Die rinnen op, noot de levering van de vaccins aan de huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken die krijgen harde vaccins pas in november of zelfs december. Dat komt troch een laatste onpassing om de geerstalling van het vaccin. Hiertroch had het productieproces vertraging oproen. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisartsenvereniging Friesland die zou het meest kunnen haar geen zorgen hoeven te buiten.
17: We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november, want de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
16: Voetbalvereniging Rob Taboze, die Jester Nijtser, die was gewoon voor het oorstekken van vuurwerk en het rieden mooi fietsen en fatbikes op het kunstgeersveld van Sportpark De Viever. Dat is groot RTV NOF. De club die zei dat er skeer aan het veld ontstiet en dat het daar gevaarlijke situaties leerde kin. De vereniging roept mensen op om net langer op de velden te komen en vreeg het belutselen om haar te melden. Rob Taboze wil in peteer om de situatie op te lossen en zal dan ek de wiekagent inskakelen. Na de sluiting van bioscoop Cine Snake moest het filmhuis in Snits op zich nou een nij onderkomen. Dat had ze voen bij cultureel centrum Poort. De films die zullen er nou vertoond worden in het atrium aan het Oud Kerkhof. Joen is de eerste vertoning in het nij onderkomen en daarvoor moest nog vol nij apparatuur ontschaft worden. Zo het bestuurslid Annemarie van Elzakker.
18: Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen inderdaad, want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door technische staf van Poort om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
16: Middelbare Skoalle Ulbe van Houten in Sint-Anne wil een multifunctioneel sportveldje oanlizzen voor leerlingen. Maar om wennis, die hebben nooit hoe mogelijke loertoerlijst in hun jeugd. Neffens gymnastiekleraar Niels Hekkema van het Ulbe van Houten worden er maatregels naam om oerlijst voor te komen.
19: We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens

0: Het is altijd klaar, het helpt verder op.
1: Ja, zinneskien waaien. Ik is daar wel een blokje om. Een lunchkuier, hè? Middieskuierke.
0: Hallo. Oh ja, oké. Okay. Eerst nog even een paar plaatsjes.
1: Oké, okay. Doen we dat.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Nul de Voor. Maivin Brons.

plaatje van Traje Verlien alweer. Flowers, weet dat? Van Miley Cyrus, ja. Even erbij, hè. Leidel op bureau, de Jiddy Kalender. Het hand van Willem Breusma, dus laat me vaak maar bijpakken. 6 oktober is het. En waar hebben jullie het haar, Jiddy? Robin Shaw bij Glix van The Flower Potman. Zit ik in de First Class en White Plains. Hij heeft 83 op deze dag. Thomas McClary, jonger gitarist en oprichter van The Commodores. Zo'n zandig, Jood. Gavin Sunderland van de Sutherland Brothers. Wie was zandig hier op deze dag? Arms of Mary, dat is het meest bekende liedje van ze, denk ik. Ja. Kevin Cronin, frontman van REO Speedwagon. En ik zie je die, Jood. En ik heb het 24 op deze dag. En David Hidalgo, jonger en gitarist van Los Lobos. We 22, Jood. Tim Burgess, drummer van Te Pauw. 64 hier. Jan-Willem Tolkamp, gitarist van Normaal. Jin, 60 op deze dag. En Tommy Stinson, gitarist onder oren van Guns N' Roses. 60 hier. Jood, Wurden. Dan heb ik nog een friske hier erbij. Ja, broer Dauma van het duo Kluun en Knoffelhakken. Wordt zo'n 50 op deze 6 oktober 2026. Al je van het ook wees gevloed het Heidelorne. Wat ze bij ons draaien. Maar we er lang over kniezen. Nee, dat hoeven we net zo lang moeten. Nee, we pakken gewoon even een classic. REO Speedwagon, Keep On Loving You. Lokweeske. Nou, wie is dit nou? Kevin Cronin, dat is hem, ja.

0: Kevin Cronin. Frontman van REO Speedwagon. Phoebe Zandriven, Jort Sjonger en gitarist is hij van de band. Cronin, denk ik. Want Cronin, dat is ook met 12 O's wijze. Het is met je. Vol mijn C. Oké, stel waar. Jacob is al binnen. Net volle treden, want het is vrij betiet.
1: Ja, nee, ik wie kleer. Verder dus.
0: Mooi. Mooi, maar
1: zit ik zo met Wim.
0: Ja, gezellig. Gezellig. Maar wat zit er in het programma dan?
1: Planbureau Friesland had voor jou een scenario voor de takkomst te presenteren met de vraag: hoe zocht de provincie eruit in 2050? Want net als jij onderzoek zit het Friese glok onder druk. En een tweede pad van de Voedselbank Nederland had kind net genoeg vrijwilligers vinden. Dat meldt Voedselbank Nederland. En uw vraag is vanzelfs: hoe groot is het probleem in Friesland? Veel draaien het waar met Jitske, het Nijs, de Oren Media, met Feike. En de eerste muziek is van Billy Joel.
2: Ik is nog iets meer kwijt over Billy Joel dan bij Glix.
1: Tell her about it.
0: Oeh, ja, oké. Okay. Nou, succes, microfoontje. Oh, ik hoop voor je, alsjeblieft.
3: Dankjewel.

Ja, Olivia Dean, Sam Fender, Don't Rain Me In. En daarvoor Aria van Acker Bilk. Er is een taaltje. Nog wel even naar de zondag en 12 zondag. Om correct te wijzen. Even iets van Rod Stewart is dit. You Wear It Well. Dus een soort brief. Onzin ex.

0: You wear it well, Rod Stewart. Ja, dat vind ik ervoor tolven.
1: Nou, zet er hier op.
0: Die is van Paul Carrack, Eyes of Blue. Dank voor het hakje, Juwet. En dank voor het bijdragen en voor het reageren vanzelfs op dit radioprogramma. Maar het zit er een mooie midi van. Het klaart het aardig op. De muziek luidt het net. De radio in het algemeen net. Orbo en Dalix, Jacob Stelwagen met No in Friesland. Graag om morgen voor een eierronde van Noder voor. Dus kan Juwet en Tolf. Dat is een noodradio voor het alle gebruikelijke element van dit radioprogramma. Net in de laatste plak muziek. Zullen zeker bij wijze en ik. Groeten voor mij, Wim Rots. Mooie dag.

0: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
1: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Planbureau Friesland had 4 scenario's voor de takkens presenteren. Hoe zocht de provincie eruit in 2050? Na verzetter onderzoek stiet het Friese gelok onder druk. Verder aan het waar met Jitske, Nijs uit Oorde Media, met Fijke en de eerste muziekjesaars van Billy Joel.
6: Kristiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Misschien moment van het Kristiner troch een keusgebied dat net goed past. Wij van Kunstgebied aan Huis passen jouw keusgebied aan of we maken je een nieuw keusgebied dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoenen zwargen met familie en vrienden. Bel je nou mooi Kunstgebied aan Huis via 06-83-252-162 of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl om voor de feestdagen kleer te wezen.
7: Zwargen is leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
6: 06-83-252-162.
8: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Voor een nieuwe Opel, Heijma, service en auto's, is de Var Elsen hier.
8: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Opjaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Noe in Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Billy Joel, dat we Tell Her About It.
1: Van Tolvo, in je oren,
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland, met de editie van Tuesday 6 oktober. Planbureau Friesland had vier scenario's voor de toekomst presenteren. Hoe zocht de provincie eruit in 2050? Nevens eerder onderzoek stiet het Friese Golok onder druk. Er een tredde pad van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden. Dat meldt Voedselbanken Nederland. Maar hoe groot is het probleem in Friesland? Nou eerst, het waarbedocht in het kwad. Tjitske Wiebega, een goeie middje.
3: Ja, een goeie middje. Nou, intussen is het zicht oeral weer goed en litte zinnen hem vanuit het noorden waar we heel tiet vaker zien. Verder binnen de wolkenvelden en is het rustig waar. De westenwind is zwak en je bewarmt het van een beetje op naar 18-20 graden. Maar kinderen in de rin van een beetje een spatje rijnwetten vallen. Jong, en vannacht is het op de meeste plakken nog weer droeg. Binnen de opklaringen en ontstiert er mist. Dit lost dan in de rin van morgen hier weer op en krijgen we ook dan een aanwisseling van wolken en zinnen. Je wist hier een zwakke zuideerste wien en wordt het weer een noffelijke nice medij met maximaal 21 graden. Maar begint het mooie vanuit het westen wijn wol terrein.
1: Ont in oren.
2: Nooi Friesland.
4: Kom op Friesland.
0: Hoe lip je, ween je, werk je en zwark je wij in Friesland in 2050? Om die vraag te verkennen had Planbureau Friesland vier tochten taxonscenario's deels hebben. En om de telefoon is Arjen Droog, directeur van het Planbureau. Een goeie met je.
5: Met je.
0: Ja, let het, kom maar voort en dadelijk bij de hoorn zaten. Hoe zocht Friesland eruit in 2050?
5: Nou, als we neerdoggen, dan is het de vraag of je in de Lietsere dorpen op een menswaardige manier uit wil kennen. Is het de vraag of we nog genoeg geld verdienen om de boel goed oranje te houden. Dus er zijn wel wat zwaarder die op je zou komen. En dat is ook de reden dat we zeggen, we moeten nou beter nooit denken over de toekomst. En hoe zorgen we Friesland voor ons?
0: Ja, en dat is dus uitwerken in vier scenario's. Wat zorgen we in die scenario's?
5: Het zijn vier scenario's en het zijn geen voorspellingen. Scenario's waarin we Shell hitten, nou, zo'n soort wijze kunnen, als we bepaalde keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld een scenario waar de grenzen van wat de Ierde onken echt heel bepalend binnen voor alles wat we doggen. Maar we hebben een scenario waarin de oplossingen vooral uit het bedrijfsleven komen. En zo hebben we voor jou heel verschillende scenario's uitwerken, gewoon om weer Shell te litten hoe dat eruit zijn kunnen zoeken.
0: Ja, en meestal niet benijd binnen naar die scenario's. Je hebt korte filmpjes van elk scenario maken. Dat is op je website te zien binnen. Korte filmpjes, 12 ja. Een hele minuut. Dus daarin zullen jullie die scenario's nog eens bezien kennen. Het is de eerste keer dat je dit zou doggen. Waarom?
5: Nou, we hebben twee jaar lang kwamen naar boeten. En je refereerde dat niet snel in de onkundiging. Fries geluk staat onder druk. Die grote productie die we te maken hebben. En daarin let we zien wat er al je bad. En dat er heel grote mooie dingen speel je. Maar ik vond heel ontelswargelijke trends. En twee jaar lang hebben we daar presentaties gejoen. Hebben we daar artikelen oeskreunen en weet ik wat. En we zeggen dat net direct leidt tot het maatje van een hele goede plan. Ik zei wel eens gekscherend, soms ben ik een beetje de onheilsprofeet die wat roemer loekt om te vertellen wat er al op je zou komt. En we dachten, nou misschien moeten we het voortouw nemen en gewoon eens mij helpen nooit denken hoe zoet er uit zijn kennen. Dus dat is de reden dat we die stap zetten hebben.
0: Ja, je hint het al even hoor. Ik zelf ook, Fries geluk onder druk. Wat ben nou ik maar weer de rustige gevaren?
5: Nou ja, gevaren is een moeilijk woord, maar we lijst van vergriezing. En ik krijg wel eens boze reacties van juist de oude meest kan altijd maar de schuld. De vergriezing betekent wel dat het aantal meesken dat zwaarig broeken zil, dat neemt ongrieselijk aan. Wilst het aantal meesken dat in de zwaarig werkt, neemt ouw. En tegelijkertijd zeggen we dat bijvoorbeeld in de wat lietzere dwarpen in Friesland, als het een dwarp binnenriest, ja, in Elshuis wen je wel meesken, maar dat binnen dan maar één of twee. En vroeger wien dat er vijf, of soms wel meer dan vijf. En als je dat in al die dwarpjes is de basiskwallen sletten, is de supermerken al voort, steert de keertsvereniging onder druk. En dat is een trend die terugzet. Dit moet we net gebeuren, litten. We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, dus het wordt nog een bot slimmer. Hoe willen wij dan, nou, elkaar omzien, varkenszwaardigje, uzeeldvertsin, daar mogen we volle betere beelden van hebben.
0: Ja, maar de wraad verroort een soort, een rap tempo. Ik denk alleen maar om digitale ontwikkeling, zoals AI. Maakt het tot zo'n scenario ook een beetje, ja wie het de vingerwerk. Want je weet er net wat er de komende 20, 24 jaar op zo komt.
5: Ja, absoluut. En daarom zou ik die scenario's die het van Mac hebben, binnen absoluut geen voorspellingen. En ik wil wel in voorspelling dan. Namelijk dat die vier scenario's geen werkelijkheid worden zullen. Dus in 2050 zullen Friesland net zo uitzien. Maar het zijn instrumenten om nou te helpen nooit te denken over, maar wat willen wij nou eigenlijk? Waar gaan we nou heen? En ik weet wie is nou Louis Lietse de dwarpjes in Friesland. Chef dat de wenningcorporaties zich daaruit weer omloeken. Ja, dus die verkeer je die wennings en die loeken zich weer om naar de wat grotere plakken en de steden. Wilst de zware organisaties, zeggen ze, nou in die Lietse dwarpjes hebben hele nieuwe combinaties van wenningen en zwarg nodig. En hebben juist de corporaties nodig. En allebei is heel logisch vanuit de logica van de organisaties, maar het diepe korrel. En de mensen die in die Lietse dorpjes wanje, die hebben uiteindelijk lijst van. En is dus de vraag of er ouder wist, of dat überhaupt wel blauw is.
0: Oké, dank u wel voor de uitnodiging.
5: Graag gedaan.
0: Dat wie Arjen Droog, hij is directeur van het Planbureau.
2: Noi Frieson,
1: Media Oersjog.
0: En dan de directeur van het Media Oersjog. Fijker, waar dat goeie met je?
6: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Wat is voor?
6: Nou, safari vliegtuig in Tanzania had juist een buklanding meidje maten. Want bij het opstijgen kwamen ze in botsing met een zebra. Dat vliegveld dat leidt midden in het Serengeti National Park. Bestierd ik uit zand. Het is net een beton vliegveld of zo'n landingsbaan. En dat draven we gauw eens even bissen over dat vliegveld. En in dit geval biedt opstijging. Dus is het vliegtuig 26 passagiers, 4 bemanningsleden. Dat knalde tjins aan zeebrouwen. Het beest is omkomen. En de piloten die vanavond van, hey, uw landingsgestel is er net meer.
0: Oh jee.
6: Ja, dus we maten wat. Dus er is omlaat naar een oorvliegveld. En daar hebben ze met succes een buklanding maken. Dus net één verwoende rekken. Het vliegveld wie wil 4 woorden dicht om de baan weer vliegen kleer te maken. En ze zijn al een onderzoek begonnen naar het incident. Maar het liep mij vrij logisch. Ze zijn gewoon een zebra botst.
0: Ja, dat is hier in de straat, zo je zegt.
6: Ja, daarom. Dus ja, gewoon het niet op een zebra het voorrang. Maar dat toch is de zebra, denk ik. Nou, dan we even naar München. Daar is vanzelfs het Oktoberfest gaande. Er waren 2 dronken bezoekers die hier een hoteltje regelen op Rijnouwstaan. Dus die denken van, nou, we jou eens even lekker del. Maar ja, eentje die hier wat te volle dronken. Ja, beide hier te volle dronken. Maar eentje weer daar ziek voor worden. Dus die hier spuit in de douche, onder de douche. En toen hebben ze er kennelijk nog bezocht om dat wat verder te spelen. Maar toen ben ze in sliep vallen. En die douche die roemt dus nog.
0: Oh
6: dus het doucheputje verstappen we hier toch. Nou ja, wat die man al hier uitspuit hier. Dus kerst een beetje voorstellen. Maas kwam ze bij de ontbijtzaal. Kwam het personeel binnen. Die denkt, waarom komt je wetter naar onderen? Nou, zijn de boppers hier nog gauw in de gaten waar wij kwamen. Dus ze zijn, nou, die man die lijn nog hield in te sliepen. We hebben zelfs wekker, meidje, maar niks in de gaten. De hele kermis die onder wetter. 2 ton skeeën.
0: Oh jongen.
6: Ja, dus het is vreselijk. Die vrouw van het hotel, die zei, ik ben er heel de miljoen, want de opbrengsten van het Oktoberfest, die hier wat broeken wordt om het hotel wat op te knappen.
0: Nou, dat maakt nou zo.
6: Dat maakt nou sowieso.
0: Dus dat scheelt.
6: Ze ben was natuurlijk best. Ze had die 2 Mali has wel even een briefje onderscrollen litten van ondertekening litten van wij zijn verantwoordelijk voor de skeeën, voor deze skeeën. En de verzekerer had hem ik al melden van een van die Mali. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel. Maar ja, goed, zou was net van die camera komen vanzelfs.
0: Nee.
6: Nee. Nou, dan de politie in Dordrecht, die het in weekend 2 dronken orden aanhouden. Midden in de nacht lijnen ze met hun poppen in de trein.
0: Oh?
6: Ja, stom dronken. Nou, het bandje is dus vanwege de veiligheid is even controleerd door ambulancepersoneel. En het bandje is ik mijn naam terug politiemeesken. En die orden die wien saffier heen qua drank. Het wien net mogelijk om een gewoon peteer met hun te vieren, zei de politie. Ze moeten naar mij werken in controle. Dus ze binnen oppaakt op verdenking van het opzettelijk in hulpeloze toestand laten van een hulpbehoevend persoon. Dat is die poppen vanzelfs. En de politie die stelt dus dat het naar omstandigheden goed gaat, maar de poppen, het bandje wordt nou ergens opvang.
0: Lijkt me even beter.
6: Ja, maar we kennen deze twee brugjes dan voorstellen dat de drank net echt gelukkig maakt.
0: Nee, dat is een rare ding.
6: In elk geval de meesten om die hennen hebben wat last van.
0: Ja.
6: Dan heeft hij in Noord-Holland een heel hoop probleem. De schippenhouders daar, die bloeien els hier met een hele grote berg met wol zitten. Marijke Dirksen, die is schippenhouder. En ja, ze zegt, we zijn verleerd wat we met ons eigen wol eens al je nog kennen. Ik heb er truien, sokken van Breitje. En nu verdwijnen dus 10.000 kilo's wol, die verdwijnen naar het straat. Dit zei ze erover.
7: Maar dit zijn alle slechte delen. Dus van de kont, van de buik. Het wordt zelfs geclassificeerd als afval. Volgens de Europese Unie. Dus, en dat is natuurlijk heel jammer.
6: Ja, het wordt dus gekwalificeerd als afval. En daarom ja, doen ze er dan maar niks mee. Maar daar kerst dus heel goed truien of zakken van meidje.
0: Ja.
6: Dus collega's van NH in Noord-Holland, die zijn nou ook een projectje begonnen. Ze willen mij sjoggers en harkers breiden ze nou sjaals van de wol van die skier, van deze vrouw.
0: Nou, dat is mooi.
6: Dat is wel een leuk initiatief.
0: Ja.
6: Ja. Dan hebben we nog meer naartoe en ijs. Ja, ik denk ze even dat het natuurnijs is, want denken ze de stoop boven een doucheputje hing in een hotel in München.
0: Welke dronken twist is dit?
6: Ja, ze zijn weer te jern, hè. De burlien, de herten, het is de lakker op van mansjes naar de vrouwtjes. En ja, ze zijn wel op die ene plak, dus dat wat jetter als te horen. Ja, waarom, dat is net heel dat duidelijk, dat wordt nog onderzoek naar dien. Maar dan kerst nou ik mijn speciale tours, kerst dus naar burlien de herten harkje. En okay. Die tours die zijn heel populair.
0: Nou, hartstikke mooi.
6: Dacht ik.
0: Leuk idee voor de rapuut.
6: Ja. Ik
0: een.
6: Ja.
0: Oké. Fijke Wouda, dank u wel.
6: Graag niet.
0: Het is op dit stuit Njontje met een oortolven. Een tweede part van de voedselbanken in Nederland. Ik heb nog vrijwilligers vinden. Dat meldt Voedselbanken Nederland. Hoe groot is het probleem in Friesland? Weer het naar de muziek van de Cranberries.
8: Goeiemiddag.
9: Mooi dat je de radio aan hebt.
8: Dit is Omroep Friesland.

0: Ze komen uit Limerick in Ierland. The Cranberries en Just My Imagination. Een derde part van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Neffens de organisatie is het aantal vrijwilligers de laatste jaren wel groeit, maar is er nog heel een tekort om specialistische vrijwilligers. Verslaghouder Nicky Stels, busjeroer, mij voorzitter Medi Kleerdin van het regionale distributiecentrum van de voedselbanken hier in Friesland.
1: Wij zorgen ervoor dat alle Friese voedselbanken dat die zeg maar de producten krijgen. Hè? En wij brengen ze naar de voedselbanken. Hier wordt het gesorteerd. Wij krijgen producten binnen. Je ziet wel, het is op het moment weinig producten. Dus we moeten ook eraan trekken om producten binnen te halen. Maar de producten die wij binnenkrijgen, die worden hier verdeeld. Op de administratie wordt ervoor gezorgd dat er piklijsten gemaakt worden. Die gaan naar alle voedselbanken. Dan weten de voedselbanken wat voor producten ze krijgen. En hier de man op de weg. Werkvloer, die moeten alles letterlijk in kratjes op de pallet zetten en dan gaat het straks de vrachtwagen in. Er is nu een vrachtwagen ook al onderweg zeg maar naar diverse voedselbanken en die gaat vanmiddag weer een ronde rijden.
2: En had je zelf ook last van dat vrijwilligers te kwad?
1: Nou, op het moment valt het mee. We hebben geluk dat we zeg maar ook vrijwilligers vanuit andere voedselbanken aangedragen hebben gekregen. Maar wij zien wel, ik ben laatst bij, mocht ik dagvoorzitter zijn van het symposium in Harlingen. Dat was 20-jarig bestaan van de voedselbank, de helpende hand. En daar kwam vanuit het publiek, vanuit de vrijwilligers zelf, de vraag van, ja, hoe moet dat in de toekomst met de vrijwilligers? Wij zien daar een probleem. Want je ziet wel dat de vrijwilligers op leeftijd zijn. En ja, op een gegeven moment kunnen mensen het niet meer doen. En dan wie volgt je op? En dat zie je vooral in de, zeg maar, in de bestuursfuncties en zo. Want dat is gewoon, dat is moeilijk in te vullen. Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. Je bent er best wel veel mee bezig. Er komen steeds meer uitdagingen waar je tegenaan loopt en waar je wat mee moet. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden. Coördinatoren, dat zijn zeg maar de spillen in het web. Dan moet je van wel bepaalde vaardigheden hebben.
2: Ja, en wat voor invloed had het kwad aan vrijwilligers dan hier, maar ik bij de voedselbanken zelf?
1: Nou, de voedselbanken zelf, die moeten bijvoorbeeld ook, die doen mee aan acties. Hè. Je hebt van die supermarktacties, daar vergt ook een aantal vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En je ziet sommige voedselbanken dat ze daar niet aan meedoen of heel weinig aan meedoen. En dat denk ik dat ook te maken heeft met het gebrek aan mensen die dat willen doen. En dat is wel jammer, want er zijn de momenten dat je meer producten kunt binnenhalen. En ja, maar je moet wel de mensen hebben die het willen. Want dat is niet iedereen vindt dat fijn om dat te gaan doen. En zo is het ook op de voedselbank zelf werken. Dus je ziet vaak wel dat mensen die er werken, dat in een clubje is en dat die gehecht aan elkaar zijn. Maar ja, om nieuwe mensen aan te trekken is voor de ene voedselbank veel makkelijker dan voor de andere. Ligt ook aan waar de locatie is.
2: Kunt u misschien vertellen wie u bent en wat u hier doet?
3: Ik ben Frans Meijer. Ik ben hier een van die sjouwers. En een beetje manisch van alles. Containers volbouwen, pallets stapelen. Eén keer in de week vrachtwagen leeghalen met pallets.
2: Merk je zelf ook iets van het tekort aan vrijwilligers?
3: En mensen hebben druk, mensen hebben geen tijd meer. Wij kunnen ook heel moeilijk mensen vinden die nog een beetje kunnen sjouwen. We krijgen wel eens kantoormensen die hier binnenkomen en ja, die lopen twee dagen mee en dan gaan we weg. Ja.
2: Ja, want het is wel fysiek werk wat ik het goed.
3: Je moet wel een beetje wat kunnen hier, ja. Ja, je moet wel een beetje gezond zijn. Ja. En je moet een beetje tegen de temperatuurverschillen kunnen. Ja. Ik bedoel, buiten 30 graden is dan. Hier in de vries is min 20.
2: En hoe lang doggen jou dit al?
3: Even kijken, dit wordt, denk ik. Ik weet niet precies. Ik ben 5e jaar, geloof ik.
2: Ja, en jou zei hoe belangrijk het werk is. Ja. Hoe belangrijk is voor jou dit werk en de vrijwilligers?
1: Ja, ongelooflijk. Ja, ik ben daar ooit voor gevraagd. En ik wist echt niet waar ik aan begon. Maar ik merk gewoon, het zit in mijn hart. Ja, het zit echt in mijn hart. En het raakt me als ik dit zeg. Ja.
0: Ja, dat zijn Medi Kleerdin van het regionaal distributiecentrum voor de voedselbanken in Friesland. Het is Hastel Wiem, dadelijk het regionale nieuws met Jan Tiedemeijdenaar hier in Noord-Friesland.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hert giert.
6: Social Deal Hotel Deal Steek 1 en actie bo!
7: Oh.
6: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalvien. Het regionale nieuws met Jantine Weidenaar. Een goeiemiddag.
19: Een goeiemiddag. De wachttijden voor een griepprik die rinnen op nadat de levering van de vaccins aan de huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken die krijgen haar vaccins pas in november of zelfs december. Dat komt door een laatste aanpassing aan de geerstalling van het vaccin. Hierdoor had het productieproces vertraging oproen. Voorzitter Mirjam Talsma van de Huisartsenvereniging Friesland zou het meesten haar geen zorgen hoeven te maken.
20: We zijn altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan zijn we er op zich nog op tijd bij.
19: Sander Arends en zijn maat David Pell hebben de finale van het ATP 500 toernooi in Peking verlengd. Na een verlies in de eerste set pakten Arends en Pell de tweede set vol. De wedstrijd werd beslist met een match tiebreak. En daarin waren het 6-6 voor het Britse duo Julian Cash en Lloyd Glanspool. Met helft van de finale kan Arends de positie als beste Nederlander in de ATP-ranking weer roeken. Hij staat 10 punten achter op Robin Haase. Voetbalvereniging Robta Boys, het eerste nijtserk, die was kogend voor het oorsteken van vuurwerk en het rieden mooi fatbikes op een kunstgasveld, dat schroot RTV NOF. De club zei dat er skeeuw in het veld ontstond en dat het daar gevaarlijke situaties lieden kin. De vereniging roept mensen op om net langer op de velden te komen en vreeg het belutsen en harren te melden. Robta Boys wil interpreteren om de situatie op te lossen en zal de wiekagent ook inskakelen. En middelbare squalle Ulpe van Houten in Sint-Anne die wil een multifunctioneel sportveld onderlezen voor de leerlingen. Bennis die hebben liekwels nooit over de mogelijke loots, hoerlest en hingjeugd. Nevens gymnastiek leraar Niels Hekema van het Ulpe van Houten worden de maatregels naam om oerlest wat te komen.
21: We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
19: Zoet gymnastiek leraar Niels Hekema. En hij is van de squalle Ulpe van Houten in Sint-Anna.
0: Jantine, dank u wel. Dadelijk het waar met Jitske Oeren Minuut.
22: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
23: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.

0: VTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is niet clear.
2: Noi Friesland.
3: Jacob Stelwagen.

0: In Jochen Friese gemeenten gaan honderden vrijwilligers dit week op paard om stritten, berben, sletten en vetten, schinten meisjes en te houden. Maar nu is het waarbedocht. Tjitske, een goeie middag.
1: Ja, een hele goeie middag.
0: Ja, het begon wat skier en diezenig, maar ja. Intussen is dus er mooi bij, volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, we hier van de morgen dag nog wel even te krijgen met een koor de giel vanuit het KNMI voor de diezen en de mist. Maar intussen is dat heel mooi oplost. En vanuit het noorden wij komt de zinnedrik heel mooi bij. Het is dus op de waterlanden. Daar heb ik al verschillende foto's van binnen gekregen vanuit die omkrieten daar. Maar een prachtige mooie, ja, een heel soort rondte voor de zinnen. Mooie loften daar. En, de temperatuur die lid het ik zien. We zitten nog heel in die warme, ja, toch, ik wil vochtige luchtsoort. Vlieland is het al 20 graden. Kwaaijum, jochentje, komma traaien daar, maar de zinnen erbij. De pijn, 20,4. Isbrechtum zit dan haast op jochentje graden. Wils de grauw er alweer traaien zien en doorheen zit. Laaksum, 18,7. Bakkeveen, daar is het nog zontje en een hele graad. Wils het in Siegerswaard ik al dik 18 graden is. Ja, en die temperatuur, mij helpt van de zinnen, maar ik trouw die warme lucht, vocht, of de warme luchtsoort, ja, hebben dacht ik wel weer simmerske temperaturen dus te pakken, Joert, 20 graden. En nou, dat zullen van een beetje ik op de meeste plakken nog wel zo wezen. De wind dacht dat ik heel kalm aan, komt uit het westen, zuidwesten die terugsneed. En ja, is eigenlijk in de hele provincie zwak. Dus dan heb ik het hoe windkracht 1 en 2. En alleen nog op Schiel gestiert nou een windkracht draaien en bij Laaksum stiert een windkracht draaien. Ja, dus het is qua waar is het echt nou een hele kalme nijsimmerdij. Nou ja, je sugger de jest eigenlijk wel heel mooi ontwikkelen. Ik juist met deze omstandigheden. Jong en vannacht enkel de wolkenvelden. Van een beetje soort hier en daar een beetje wie het onslaan kennen. Maar jong, dan is het eigenlijk oeral weer droeg. Die opklaringen en in combinatie met dat het heel kalm waar is. Ja, dan ontsteert het toch op goonplakken dat wel weer mist en diezen. En dat hing het wel bot af van de opklaringen die er komen. Als ze grut genoeg binnen en lang genoeg staan horen, dan wordt de mist tjokker. En ja, op orenplakken daar zal de bewolking hing je bloeien. En dan hebben we er alleen maar te krijgen maar wat diezen. Nou, al mee al verwacht ik een minimum temperatuur van zo'n 10 à 11 graden. Wielst het ja, onder de mist toch wel het frist is, maar die temperatuur.
0: Ja, en wordt er morgen een beetje weer helling verzetten? Eerst mist en dan toch weer dat mooie neus in de waar?
1: Ja, eigenlijk wel. De kerst van heel groot part, van grootste part van de dag zoest het zou stellen kennen. De mist het ik morgen hier wel weer even nodig om op te lossen. Maar dan hebben we inderdaad weer heel mooi de zinnen erbij. Zeker in de midden. En dan warmt het ik weer noffelijk op. 18,21 graden heb ik voor morgen steen. Maar eerst een eerstelijke wind die het echt maar zwak is. En zagerende waar je de dag begint er wat beweging in te komen. En dat het alles te krijgen maar een steuring die wij in de juntiet en in de nacht verwacht ze kennen. Dus bewolking die neemt er dan in de rin van de dij ik al van ta. En dan hebben we in de juntie het zal wel echt het rijnwetter. En het zal even een schofke trogrijnen. Het kan wat buigen rijnwetter wezen. Het zal heel soms dus ik eens even droeg wezen. Maar ja, van dan aan zetten we wel echt een waarsverroring in, Jacob.
0: Ja, succes. Ik moet eigenlijk vlegen naar de dagen erna. Maar ik weet niet of ik het echt witte wil.
1: Ja, nou ja, het het al een keer wel wat. Het is, we hebben natuurlijk ik al heel echt een lange schofte genieten. Ken van een nijsimmer. En het wil ik nog net zeggen dat het heel dag kleer is met de nijsimmer. Zeker net. Maar van toonsje aan, dan liet Jest hem zeker even jaren vielen en sjen. Want we hebben op toonsje te krijgen met een koude boppenlucht. En dat betekent dus hele mooie blauwe loften. Maar ik grote stepelwolk mij buien van de Noordzee aan. Daarbij stiet er een stevige wind uit het noordwesten bij. Windkracht 4 ontstaan in de temperatuur. Ja, 14, 15 graden. Nou, eigenlijk zo'n je stellen kennen. Het is normaal voor de tijd van het jaar, want ja, de temperaturen van Joert en Moorn, die binnen eigenlijk wel vrij heeg. Nou, dan vreet, dat is

0: echt een compleet yes die. De zinnen die zullen we eens net de Shen krijgen. De wien die ik dan nog uit het Noordwesten wij. Wien krijgt 5 ontzaan en dan ik weer mijn wienpoesters. En geregeld rijden werd nou. En als het dan rijdt, dan is het ik maar de vraag. Of we dan wel de 14, 15 graden wel helly zullen. En dan op sneeuw, nou dan hebben we eigenlijk weer hetzelfde als tongetje. De zinnen zullen we uit een trog Shen litten. Maar de ik dan geregeld bij hem van de Noordzee. Oh, maar nog hield hij het een koude westerwien die het matig ontkrachtig is. En tussen de buien terug zit het dan zo'n 14, 15 graden. Wees maar in zo'n buien echt een paar graden frisser. Dus ja, die stiert echt kleer. Om uiteindelijk te zetten van tongetje. Oh, en oort die tiert, ja, kennen we nog even een geniertje in de gelegenheid binnen.
1: Ja. Het is oktober, het is de tiertrek voor, hè?
0: Ja, zeker. En die grutte skommelingen, ach, het had ik al gehoord. Dat waren het lekker dynamisch in deze fase van het jaar. Dus ik vind het wel nieuwsgierig weer.
1: Toch ook al. Dank je wel. En nog een hof, Camille.
0: Hey, hetzelfde.

0: Vegebart en Bingo Jung, het winnende nummer van Lied 2024. Oudijs, auto's repareren, Jungs repeteren voor een theatervoorstelling van Triater. Een garage op het Jereveen is deze week het podium voor Verder naar het Noorden. Oeren met mijn zoon die net 20 hier het parteren omgeven oer een onrestige jeugd. Verslagjouwer Ronnie Porter, wie ben je van de repetities?
1: Nou, het is heel fijn dat we elke avond hier in de Heima garage terecht kunnen. En we rijden dus eigen tribunes binnen, elke avond in en uit. Waardoor heel de ruimte ook ineens een beetje een theater wordt. En we hebben eigen licht en geluid mee om de ruimte ook helemaal te kunnen transformeren naar de fantasiewereld van de personages.
2: Komen net stoelen binnenrollen, ja. Stukken tribune. Hoeveel stoelen zijn er wel niet?
1: 200.
2: 200.
1: Geweldig, hè? Ja, en onze technici die zijn inmiddels al best behendig in ze in en uit rijden. Ja.
2: Goed dat er wielen onder zitten.
1: Gelukkig maar, ja.
2: Morgen moet het weer een garage worden, dus is vanavond weer opruimen en ook een voorstelling.
1: Morgen wordt er gewoon weer gewerkt. Ja.
2: Maar dat heeft misschien wel wat, een soort rauwe locatie of zoiets.
1: Ja, het is, je voelt gewoon dat je elke dag gewerkt wordt en dat die sfeer er ook hangt. En we hebben nog een derde personage in het stuk. En dat is iemand die hier ook echt werkt. En die ook een bijzondere rol heeft in het stuk. En ook de muziek gaat verzorgen. Dus we spelen ook heel erg met wat hier eigenlijk overdag gebeurt en wie hier allemaal rondloopt. Ja, ik kan me nu niet meer voorstellen dat het een andere plek zou zijn. Het bijzondere hier natuurlijk is dat het een plek is die gemaakt is om te werken en waar het gaat over auto's en niet over mensen. Terwijl die voorstelling gaat heel erg juist over intimiteit tussen twee mensen die een heel wezenlijk gesprek voeren. En dat is heel mooi in de voorstelling, dat het zo in deze ruimte is, maar zo zacht en soms ook schurend is tussen twee mensen.
2: Het stuk, waar gaat het over?
1: De voorstelling gaat over een moeder en een zoon. En de zoon heet Gabe. En dat is een man die een beetje onstabiele jeugd heeft gehad met zijn moeder. En zij nam hem bijvoorbeeld mee op avontuur. Uit school kwam hij en hij ging naar Lapland met zijn moeder. En onderweg strandden ze. En kwamen ze terecht in een garage. En nu, 20 jaar later, heeft hij het gevoel dat hij nog iets uit te zoeken heeft met zijn moeder. En maken ze opnieuw de reis. En toevallig belanden ze weer hier. En voeren ze een gesprek wat ze nooit gehad hebben kunnen hebben.
2: Ja, en dan niet over autopech.
1: Nee, het gaat over de jeugd. Over wie eigenlijk nou voor wie heeft moeten zorgen. Wat hij gemist heeft, wat zij gemist heeft. En het bijzondere is dat ze echt ook in die situaties belanden. Dus ze zijn heel erg in deze plek, op deze plek. Maar we belanden ook echt in zijn fantasie en in die herinneringen van toen.
2: Mats Voshol, je bent verantwoordelijk voor de muziek hier.
3: Juist.
2: Nou wordt dat hier afgedraaid in een garage. Doorgaans niet de ideale akoestiek voor muziek, hè?
4: Nee, maar het leuke is van het begin, vanaf het begin ergens bij zijn, is dat je meteen, we zijn hier vrij vroeg ook al heen gegaan om te kijken hoe het hier klinkt.
2: Bij het componeren al?
4: Ja, dus heb ik in mijn hoofd gehouden van het lange klanken werken het best. Dan is eigenlijk die akoestiek alleen maar weer mooi omdat het geluid kan dragen.
2: Ja. Er zit vast veel galm in.
4: Ja, heel veel.
2: Met metaal en
4: superveel. Ja. En het is natuurlijk heel vierkant. Dus het is het is een beperking, maar ik hou eigenlijk wel van beperkingen. Omdat je dan ook geforceerd wordt om op een bepaalde manier na te denken. Waardoor het echt nog beter past eigenlijk in deze situatie.
2: Wat willen jullie de mensen meegeven? Wat hoop je dat ze oppikken ervan? Autogeluid.
1: Ik hoop dat mensen heel erg het gesprek aangaan met zichzelf over wat ze nog met hun ouders uit te zoeken hebben. En als ze dat kunnen doen, het misschien nog gaan doen. En als dat niet meer kan, misschien wel hun fantasie aanzetten om zelf eens in gesprek te gaan en te kijken wat er nog ligt.
2: En zo hoeft niet per se in een garage natuurlijk.
1: Nee, dat kan gewoon thuis op de bank.
0: Ja, de première van Verder naar het Noorden is vreed in garage Heima op het Jereveen. En de Nijstik Actusham in garages in Drachten en in Ljouwert.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont Ieren Oren.
7: Oont Ieren Oren.
6: Nou in Friesland.

0: muziek van de Corners hier in Nou in Friesland, dat wie het nummer Irresistible. In 9 Friese gemeenten, verspreid over de hele provincie, gingen honderden vrijwilligers deze week op paard om stritten, bermen, sleppen en vierten skintermeidjes en te houden. Ik dadelijk op het Stedstroon in Leuven steken mensen de hon uit de mouwen. Het is een initiatief van de Friese Milieufederatie die het alle jaren een skinmaakactie organiseert. Dit hier is het thema dus skinwetter. Onder telefoon is Joris Kors van de Friese Milieufederatie. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom het thema schoonwater?
1: Friesland bestaat voor een groot deel uit schoonwater. Wat is er mooi in een schoonwater? Weinig, denk ik. We hebben het namelijk allemaal nodig. Je kan erin zwemmen, je kan drinken. Maar er beëindigt wel vaker helaas wat zwerfafval in. Dus nou hebben we een mooi initiatief waarmee we proberen in ieder geval het water in Friesland weer wat schoner te maken.
0: Ja, en jullie gaan zo meteen schoonmaken, onder andere in Leeuwarden. Is er een beetje animo voor?
1: Zeker, zeker. Ja, zometeen, eigenlijk op dit moment ongeveer, komen de groepjes voor het openingsmoment in Leeuwarden. Want nu is het openingsmoment, maar in principe duurt de Skinwetter Week duurt van afgelopen zaterdag tot en met komende zaterdag. Dus de hele week lang zijn er overal groepjes in die 9 gemeentes bezig. Dus zeker, overal zijn er initiatieven bezig.
0: Ja, op veel plaatsen de hele week nog inderdaad. En hoe gaan jullie het water schoon krijgen? Wat is de grootste uitdaging?
1: Vaak is het toch wel bij het afval komen. Het verschilt natuurlijk. Sommige beekjes en dingetjes, smalle riviertjes, beekjes kan je makkelijk bij. Maar sommige groepen gaan ook echt met bootjes het water op om echt vanaf het water schoon te maken. Sommige lopen vanaf de kant. Dus de uitdaging is inderdaad om een beetje bij te komen, maar ook alle stukjes te kunnen verzamelen. Maar goed, alles alle beetjes tellen.
0: Ja, en iedereen die zich geroepen voelt, die kan zo meedoen?
1: Zeker, in principe hebben wij een inschrijving die is inmiddels dan gesloten. Want wij proberen dan uiteraard ook wat materialen te leveren, zoals grijpers en hesjes en dat soort dingen. Zodat mensen voorbereid aan de slag kunnen. In principe kun je in een hoop gemeentes in ieder geval ook buiten deze week je aanmelden en dan stellen zij vaak ook nog materialen beschikbaar. Dus het hoeft niet per se alleen in deze week.
0: Nee, precies. En waar kunnen mensen terecht voor meer informatie?
1: Op de site van de Friese Milieufederatie. Als je Skinwetter opzoekt op internet, dan kom je ook op een mooie site. En daar vind je in ieder geval over Skinwetter veel meer informatie nog.
0: Prima. Hartstikke bedankt voor de toelichting.
1: Yes, graag gedaan. Jij bedankt voor de tijd.
0: Oké. Graag gedaan. Joris Kors van de Friese Milieufederatie weer dat.

0: Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddje met Diana de Groot. Dus Diana, goeiemiddje.
2: Goeiemiddje, Jacob.
0: Wat haast in het programma?
2: De Friese vlaggen. Alleen nog gewoon, wij bellen wij altijd maar Friesen in het buitenland. Alleen nog soms dan komen die Friesen ik heel even waarom naar het buitenland. En dat is natuurlijk het geval.
0: Oh, leuk.
2: Ja, dus dat is een echtpaar in die wennet in Zweden. Die had daar een food truck. En ja, die binden dus nou even waarom in Friesland. Dus, maar ze doet haar een verhaal van de midden in de studio. Dus ze komen hier live even del. We hebben nog meer gasten, want Ronnie Terpstra die komt del. Dat is een boekenvierm. Dus een beetje zijn eigen goeie midden. Boekenvierm, zeg maar. Ja. Hij werkt ik in een boekwinkel en hij houdt weer wat leuke boekentips. Ik in het rand van, de Jess zit rond te komen. De Jess vakantie. Dus hij is misschien even wat meer tijd om lekker onder een tekentje op een bank even wat te doen. Een mooi boek. En dadelijk gaat het door het eerste creme hotel dat in Kwatten Iepenisil in Friesland. Daar kan dus gezinnen die het krek een bandje kregen hebben, even lekker op adem komen, zeg maar. Oh, krek naar de bevalling. Ja. En daar gaat het aan snor en daar zie ik een leuke linkplaat bij. Dus iets met baby's of zo.
0: Hotels.
2: Of zo. Ja, zoals je kinderen. Ja.
0: 0620, jouw en Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen, of via de Omroep app. Vooral je suggesties. Dus wat willen we even met jullie?
2: Dank u wel.
0: Dit hier nou in Friesland met een editie van TSD 6 oktober 2026. De programma is er weer. Morgen om 12 uur. Graag het dan. En van nou nog een noffelijke middenvinder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijk spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een goeie middie. Ik had die help nodig om een leuke plaat te bedenken bij het volgende. Een crème hotel. Een plak des van een paar dagen heel nog in een wattenlijn wust als het krek bevallen bist. En dat giet het dadelijk zo. Dus misschien iets met baby's, nij libben, relaxed. Tink en link even mij. De meeste suggestie droeg je aan dat kind via de Omroep app. Of via 0620 4999. En dit gevoel herkent misschien ik wel dat het als je nocht hast. Maar dat is dan toch terug de omjouwing en de sfeer die mij zoekt. De Sister Sisters, juist hier dadelijk.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Goedemiddag.
16: Mooi Diana de Groot.

0: George Harrison die scoort mij Got My Mind Set On You, een hit in Jochetjen Psalm 80. Maar het nummer is dan eigenlijk al 25 jaar oud. Harrison die hier het origineel ooit ergens jet. En de melodie die is hem eigenlijk altijd bijbleun en doet er in de studio via van de opname van Cloud 9. Kwam het hem weer in het zin en together met Jeff Lynne waard deze cover opnom. En my succes dus. George Harrison en Got My Mind Set On You.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten, Norien. Er is bewolking, maar de zinnen die kinderen ik bijkomen. De kinderen spatsen rein vallen en het is maximaal 19 graden. Een hele goede middag. En als je nog vrij bent om het werk of onderwijs, ontvouwen horen jest je muziek en neskierige zaken. Elke tijdsdag heb ik contact met Friesen die in het buitenland wennen. En Joort gaat het door Bianca Kiel en Gunnar van Rijn. Ze komen van Dokkum, maar ze bakken ook pizza's en burgers in Zweden. Er komen wel leuke tips voor boeken om te lezen voor u van de middag. Van Goeiemiddie Boekenvierm, Ronnie Terpstra. En dadelijk schiet het door de opening van het eerste Creme Hotel van Friesland.
2: Dink en Link.
0: En er komen een heel soort platen voorbij die het hierbij draait worden kennen. Je hebt een prachtig mooi maaitacht. Tige tank ervoor. Gerard, die gaat voor de hotelversie. Ja, Hotel Bles Dieke soort dan worden. Hartstikke mooi. Light Vaderhoorn, denk ik. The baby's my every time I think of you. De trappelzakboogie van de drie kleutertjes. Die kin verzels ik nog voorbij komen. Anneke, die zat dan hier voor de Kelly family. Maar every baby, niet zijn mama, niet zijn papa.
3: Every baby, niet zijn mama, niet zijn papa. Closer.
0: Nou, die is wel heel lief. Jan Jaap, die tinkt on Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Grietje, Trienke, Linda en Kees, die zissen Bouke en Greetje vanzelf mooi. Alweer een Fries. Andries is de Song for the Children van Oscar Harris. Oh, daar is hij nog een keer. De trappelzakboogie, Johan en Hiltje.
4: De trappelzakboogie.
5: De trappelzakboogie.
4: De trappelzakboogie.
5: De trappelzakboogie.
0: Kangaroo Island van het Cocktail Trio. Heb je Henkie gezien? Mien, dat soort lieten. Huite die tinkt dan door de Veeman en liet ze poppen op een grutte vrouw. Homme Roger Whittaker. A New World in the Morning. En een leuke dag te wensen. Dank u wel, Homme, doe ik. En Egbert, die gaat voor Paul Enka.
6: Let you have it, my baby.
0: Ja, what you have in my baby. Nou, genoeg om u te kiezen in elk geval. Ik ben blij dat ik net alleen nog die kar hoef te matchen. Nee, de computer, die kiest toch voor deze. Ja, die is ook heel toepasselijk, hè. Dadelijk biedt het dus over het eerste Creme Hotel in Friesland. En dit is Onwerp Fries.

0: Ahoy! En er komt een nieuwe versie, jongen. Hè? Mooi Luc en Jurre, Bouke en Greetje, Jerres, mooi. Alweer een Fries.
1: Goedemiddag.
2: Mooi Diana de Groot.
0: Er komt een crème hotel in Friesland. En dat is de eerste van de provincie. In Blesdieke begint op 19 oktober een proef. In kraamhotel Lindenhof kunnen ouders naar de bedden van haar poppen een paar dagen in alle rest bijkomen. Mooi begeleiding, omtinken van de poppen en van het herstel van de mem. Ik praat hierover met Sherida de Boer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat
3: hallo.
0: Spannend dit.
3: Ja, zeker. Zo spannend. Maar ja. Wel heel mooi. Ja.
0: Hoe komt ze erbij om dit op te zetten?
3: Ja, nou, ik ben verloskundige van beroep. En dat doe ik al enige tijd. En ik zie natuurlijk de nodige veranderingen in de geboortezorg. De tekorten van de kraamzorg. Nou, waardoor ja, kraamgezinnen minder of andere zorg krijgen dan wat wij vroeger gewend waren, een paar jaar geleden. En ik gun hun ook dat moment van... Ja, dat ze kunnen landen, hè, rustig samen hun kindje kunnen leren kennen. En ja, dat komt, die tijd komt een beetje in geding, omdat er gewoon de zorg er niet meer, of bijna er niet meer is. Hè, in ieder geval minder.
0: Mm-hmm.
3: En daardoor krijgen kraamgezinnen dus vaak te maken met wat meer gevoel van stress. En verschillende kraamverzorgsters in hetzelfde kraamweek. Dus je bouwt niet echt iets op. Hè, het vertrouwen wat je ook zo nodig hebt in een kraamweek ook. Ja, en dat gaat allemaal ten koste van.
0: Ja.
3: Van de borstvoeding, van de rust die je nodig hebt om even bij te komen van een mooie, maar ook een heftige ervaring, hè, de bevalling.
0: Mm-hmm.
3: Dus toen kwam ik op het idee om een andere weg proberen te ontwikkelen, zodat er wel rust komt voor kraamgezin, maar ook voor kraamverzorgsters en voor verloskundigen. En toen kwam dit. Want
0: ja.
3: In het Westen heb je natuurlijk wel kraamhotels.
0: Ik zou krek zeggen, want in het Westen komt het wel voor. Ja. In Amerika is het nevens mij ik heel normaal.
3: Ja, ja.
0: Waarom nog net in Friesland, zo dan zeggen?
3: Nee, nee. Nou, weet je wat het ook is? Kijk, ik vind het ook heel mooi, hè, de huidige kraamzorgsysteem. Hè, mensen die thuiskomen in het kraamgezin, dat vind ik super mooi. Alleen ja, door het tekort is dat dus minder. En door een kraamhotel erbij te zetten, dan kan je soms een beetje de druk van de ketel te halen.
0: Maar kies wel personeel vinden dan die in dat kraamhotel werkje kunnen?
3: Wat zei je?
0: Kies wel personeel vinden dan die in dat hotel werkje kunnen?
3: Ja, zeker. Monique Boer, dat is een kraamzorgorganisatie. Die heeft mensen dus in dienst. En die wil daar wel de pilot starten om dat te beginnen. Kijk, het is zo. Kijk, je centraliseert de zorg. Hè, dus je hebt nu bijvoorbeeld, we hebben 5 kamers op 1 locatie. En hoef je niet 5 kraamverzorgsters neer te zetten. Wat je normaal liter zou doen.
0: Mm-hmm.
3: Dan kan je nu bijvoorbeeld met 2 kraamverzorgsters de zorg doen.
0: En die blauwen dan wel die hele kraamperiode als de ouders daarbinnen van die mensen zwaar ging.
3: Ja.
0: Het is net zoals dan ik elke dag een oor onder bed krijg.
3: Nee, dat is niet het doel. Kijk, je kan nooit. Kijk, mensen kunnen ziek worden. Hè, dus dat kan je niet helemaal doen. Maar dat is inderdaad niet het doel.
0: Nee.
3: En we kunnen niet de hele kraamweek doen. Want dat is van de zorgverzekeraar, wordt dat niet vergoed. Maar wel de eerste 4 dagen.
0: Ja. Hoe shit zal duiden dan nu? Stel, ik ben bevallen, ik heb een poppen gekregen. Hoe shit mijn leven dan die 4 dagen bij jou in het hotel eruit?
3: Nou, geweldig. Nee, je komt als je inderdaad van het ziekenhuis bijvoorbeeld komt. En na 4 uur heb je geen fysieke opstart meer thuis bij je thuis. Dus dan mag je bij ons komen. Nou, dan verwelkomen we jou, de rust, even praten over de bevalling. We kijken naar van wat je nodig hebt. Dat is natuurlijk ook heel specifiek. Hè? Maar we ondersteunen je in de zorgvraag. Je hebt daar een eigen kamer met een bed en je eigen sanitair.
0: Maar ben ik dan alleen nog mooi de baby of mooi de huid en eventueel orenband daar ik logeren?
3: De partner mag inderdaad. Ja, een uitzonderingsgeval zullen we kinderen misschien toelaten, maar vanwege de rust.
0: Ja.
3: is dat niet heel erg altijd handig. Want ja, kinderen die willen ook spelen. Nou, daar heb je, ik heb daar geen speelterrein
0: Nee.
3: dat je de kinderen daar kan onderbrengen.
0: Nee, dat is ook wel logisch natuurlijk.
3: Dus het, voor de rust is het wel, is het ons voorkeur gewoon vader, moeder en kind.
0: Ja, maar voordat het een heel lang verhaal nog wordt, we moeten een beetje jou ronden. Maar de krijgt ja, echt, de, nou ja, alles wordt hij een beetje uit handen om. Eigenlijk wat thuis normaal sprutsen gebeurt, maar dan 24 uur een dag hast.
3: Juist, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Wanneer is de proefslag en hoe lang duurt die proef?
3: Nou ja, we gaan eerst voor 3 maanden de proef draaien. Ja, en wanneer het slaagt het? Ja, wij gaan gewoon kijken of er genoeg animo is natuurlijk. Want ja, je moet natuurlijk wel mensen hebben die, die bij je komen. Kijk, we kunnen het wel faciliteren, maar als er geen mensen zijn, ja dan...
0: Nee, maar helemaal ommeldingen?
3: Er zijn inderdaad mensen die zich aanmelden, heel veel mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ja, mensen vinden het ook spannend.
0: Ja.
3: Dus ik hoop dat kraam en zwangeren en ook die, ja, dat ze ja, dit concept vertrouwen. En ja, dat ze ervoor durven te gaan.
0: Ik wens jullie een soort succes, Sherida.
3: Ja, dankjewel.
0: Njontje in oktober.
3: En kom eens kijken als je wil, hè.
0: Nou, waar wit. Kom eens even wel. Ja. Njontje in oktober, dan zet die proef uit aan. In Bles Dieke dus, Kraamhotel Lindehof. Dankjewel.
1: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.

0: Share and Believe. Het is Hast, Jelve Twaan en Oosjug van het Nijzit Friesland. Dat jest je dadelijk.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Nou, ik heb het al beloofd. Het Nijs is Friesland. Maar Jacob Stelwagen. Nee, ja. Ik wist het wel, hè? Ik maak even een grapje.
10: Ja, dat mij moet. Goedemiddag. Planbureau Friesland had jouw scenario's voor de takkomst presenteerd over hoe de provincie de Rutschocht in 2050. Het is de eerste keer dat het planbureau met zulke scenario's komt. Nevens jeder onderzoek zit het Friese glok onder druk. En daarom moet de organisatie ontdekken wat er op de lange termijn barken. Een van de grootste uitdagingen is de vergrijzing, leidt directeur Arjen Droog van het planbureau uit.
11: We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergrijzing. Ja, dus het wordt nog een bot slimmer. Hoe willen wij dan nou elkaar omzien? Varrokker, zwaardigje, uzeelt, verzinning. Daar mogen we volle betere beelden van hebben.
10: Voetbalvereniging Rotterboys uit Jester Nijtserk was gekocht voor het afstekken van vuurwerk en het rijden met fietsen en fatbikes op het kunstgrensveld van sportpark De Viever, schreeuwt RTV NOF. De club zei dat er skeer op het veld ontstuurt en dat het daar gevaarlijke situaties lieten kennen. De vereniging roept meestal om net langer op de velden te komen en vreeg het belutsenen dan om harden te melden. Rotterboys wil impeteren om de situatie op te lossen en zult de wiekagent inschakelen. Oerijs auto's repareren, jongens een theatervoorstelling van Triater. Een garage op het Jereveen is het podium voor Verder Nij het Noorden. Oer een mem en een zoon die na 20 jaar het parteren omgeven oer een onrestige jeugd. Een bijzondere locatie voor een intiem verhaal, waarbij het alle dagen de garage 2 keer ombouwd wordt, mat, zei het regisseur Loek de Bakker bij de repetities.
12: Morgen wordt er gewoon weer gewerkt. Ja. Maar dat heeft misschien wel wat, een soort rauwe locatie of zoiets.
13: Ja, het is, je voelt gewoon dat hier elke dag gewerkt wordt en dat die sfeer er ook hangt. En we hebben nog een derde personage in het stuk. En dat is iemand die hier ook echt werkt. En die ook een bijzondere rol heeft in het stuk. En ook de muziek gaat verzorgen. Dus we spelen ook heel erg met wat hier eigenlijk overdag gebeurt en wie hier allemaal rondloopt.
10: Sander Arends en zijn maat David Pell hebben de finale van het ATP 500 toernooi in Peking verlengd. Na verlies in de eerste set pakken Arends en Pell de 2e set vol met 6-3. De wedstrijd was beslist met een match tiebreak. Daarin waren het 6-6 voor het Britse duo Julian Cass en Lloyd Glasspool.

0: blonding. Oh, dat, ja, ik camoufleer het een beetje.
1: Ja, is ver. Ja.
0: Dank u wel, Jacob. Oeren, oeren, dan is hij er weer mooi naar Zuid-Friesland. Kist het ik vinden op uw website en op de Omroep-app. De band Atomic Kitten, die hier eerst een versie mooi Carrie Katona, maar doet zij de groep verliet waar Jenny Frost haar vervanger. En waar het veske op mij opnaam. En misschien wie dat wel een succesvol recept. Want dit nummer, zwarge voor haar een grootste hit. Komt er samen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Goedemiddag.
13: Mooi Diana de Groot.

Calvin Harris en Feel. Wij in de Slingershow. Tijd om een heel iets feestje te vieren hier op de radio. Heeft al wat leuks te vieren, dan mag je me dat nou even witten. Litten, stuur een beruchtje. Dat kan heel makkelijk via de Omroep app. Of via 0620-4-9-9-9-9 op de WhatsApp. Dan kist ik beruchtje sturen. Waar gunsto een peer slingers en waar gunsto de lokweesken op de radio. Daar gaat het om. Litten me even witten. En dan kan ik dadelijk dat feestje vieren hier in Goeiemiddie.

0: maken toch wel hele mooie vestjes, hè? Dit is een Douwe Bob. Note to self.
1: Wij gingen de slingers op.
0: We kregen een berichtje binnen van Julia Bergsma. En die zei het, Mimem, die werd Juwet 50 hier. Lieve Mem, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Op naar de volgende eeuw. Liefs je dochter Jules. Nou, van harte nog wenske ik van u verzels. En het gietel Mem Elisabeth. Hartstikke leuk. En elke die stuurt een berichtje. Uw broer is slagen van zijn riebewies. Dus er is zeker wat te vieren. Nou, prachtig mooi om te jaren. Leuk dat je hem de slingers ik herwonnen. Ja, de slingers die hier naar Mem Elisabeth. Joert. Dus van harte nog wenske. Maar als nog wat te vieren hebt, let het niet witte.

Adrie de Boer en Piepermint. Jannie Kooistra, die wordt 75 hier en de Lokwensken die komen nog van Atje tegentank ik voor het insturen. The Traveling Wilburys is de laatste plaats in dit oren van Goeiemiddie. Dit is Handle With Care.

0: alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Njorgen Ontemai, Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
5: Staalzagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Michiel Dankewol, de King of Pop, die jest hier dadelijks. En de King of Books, die is hier in de studio.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
10: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via Smullingerland.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Goeiemiddag.
15: Met Diana de Groot.

0: The King of Pop, wie Michael Jackson. Wanna be starred in something. En dit wie Carol Emerald. A Night Like This.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: De dagen die worden kwatter, het roezige waarstiet varen door in Takkumwieke is het yes vakantie. Dat is voor zelfs het perfecte moment om lekker even onder een tekkertje, mooi een bakje thee en een goed boek op de bank te zitten. Maar ja, welk boek pak je dan, hè? Ronnie Terpstra van Boekwinkel van de Velden in Ljouwen, die had er wel een idee oer. Ronnie, een goeie middie.
3: Goeie middie.
0: Ja, de heeft weer trei een prachtige boek, mijn naam.
3: Ja, wist.
0: En het is Bennenboekenwieke.
3: Ik dat nog?
0: Ja, dus heeft een Bennenboek.
3: Nou,
0: dat vind ik
3: ja, aanhaver, ben je toch goed op een kwandering spelen?
0: Ja, helemaal.
3: Ja, ik had een Bennenboek, mijn naam, inderdaad, omdat het de kinderboekenweek is. Hartstikke leuk. Koop een boek en krijg een boek. Dat is een beetje devies. En het boek ook mij haar, dat heet Oktober. Oktober, nou, hoe toepasselijk was het, ha?
0: In oktober.
3: Eerlijk is eerlijk. Ik had het boek in juni of zo lezen.
0: Oeh, dat kon? Dat mocht?
3: 34 graden. En het had het net zo volle zin om zo'n boek te pitchen. Maar nou, kind, wel. Dat had ik een beetje een jester uitslag. Afijn. Oktober is de naam van de hoofdpersoon. Het is een famke van hier of tien. En die wennet mij haar heid. Een beetje een aparte gezinssituatie in een bos. Midden in een bos in Engeland. Geen stromend water, geen elektriciteit. Alleen de natuur en de elementen. Ze krijgt de thuis onder wie is. En ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Dat kind toch eigenlijk helemaal niet. En disserteert. Nou, ze binnen scheiden. De ouders hebben wel goed contact. Maar ze kind haar mem eigenlijk helemaal net. Nou, het lippen gaat goed. En dan gebeurt er wat. Want de heid krijgt een ongeluk. Die valt uit een beam. En dan komt ze bij haar mem terugochten. En die wint het in de grote stad. In Londen. En
0: dat is heel wat hoor.
3: Eigenlijk helemaal net. Dus nee. Oergang van het wilde leven van de natuur. Nee, het wilde leven van de metropool. Die is natuurlijk gigantisch. En voor zijn famke helemaal net te bevatten. Ze had nog nooit onder een douche staan bij wie ze van. Dus het is echt. Maar het is heel goed bracht. Het is voor band van hier of tien. Dus ze wist helemaal in mijn naam. Maar het is echt voor volwassenen zoals jij en ik.
0: Ja.
3: Prima te lezen. Afijn, zij maakt zich gewoon stand horen. Haar huid, die gaat net deer trouwens. Maar die maakt wel per maand in het ziekenhuis blijven. Want die had een flinke smaak maken. Dus ze had geen keus. Ze maakt er wel hinnen. Gaat mij vallen en opstaan. Ze vindt haar plak op squallen in de stad. Er is ook nog op de dij dat die heid uit de beenvol had ze een uil voen, een wilde uil. Nou ja, dat beestje speelt ook nog een hele mooie rol in het boek. En uiteindelijk, ik wil net zeggen dat alles weer goed komt, maar alles vindt wel zijn plak.
0: Oké. Okay.
3: Ja, de auteur had het gewoon prachtig gedaan, want de famke vindt staat gewoon haar plak in haar nieuwe lippen. En dat gaat ook over loslitten en dat soort dingen. En die uil speelt ook nog een rol. En die vindt uiteindelijk ek zijn plak. Dus ik wil niet zeggen een traantje in je linker. Maar het is wel, het is wel een ontroerende materie.
0: Ja. Ja.
3: En heel mooi dingen. En het jouwt ek. Ja, het is ek met mijn respect voor de natuur. Maar ek mijn respect voor het lippen in de stad. Okay. En dat op een belevingsniveau voor band van CNI.
0: Knap, ja.
3: Dat is knap.
0: Ja,
3: als
0: mooi
3: dat kist, want het is een vakje, hè? Een goed Bennenboekskril. Als dat kist, zoals nou ja, Katietje Balen dat die in had, dan had ze wel klassiek materiaal in handen.
0: Oktober, oktober.
3: Het ziet er echt gewoon fantastisch uit. Ja, ik zoorde, mijn band ben al wat ouder. Ja, die luistert natuurlijk net
0: meer. Nou, die van mij met CNN en Tolof. Dus,
3: ik zoek het wel witten, mevrouw.
0: Nou, ik hou hem zeker in gedachten. Ja, oktober, oktober.
3: Ja, echte tip.
0: De tweede boek.
3: Boek.
0: Dat best wel van de natuurboeken, hè?
3: Ja, nou ja, we maken even een stapje naar de echt wilde natuur.
0: Ja.
3: Is, in Alaska, daar is een plakje dat heet Tanana. En dit boek is kreun troch Matthias de Cler. Dat is een Vlaming. En Tanana is dus een dwarpke, of een gehucht eigenlijk, in Alaska. En hoe komt hij daarbij? Uit zijn dwarp, waar er opgegroeid is, wie ooit een vrouw is daar te emigreerd. En het is altijd een beetje in zijn holle blauwe hingen. De auteur is onderzoeksjournalist. Zijn vorige boek ging over Urk. Dat had rekken hier lang embedded zitten. Wat heel knap is, want Urk is natuurlijk een hele gesloten gemeenschap.
0: Ja.
3: Het is hem slaggen. Nou, door hetzelfde trucje. Mij Alaska. Dus hij zit er gewoon in. Nou, dan komt hij hier in Canada ergens op een vliegveld. En dan is naar mij zijn een leech. Denk je, had ik nog een fiets mee, want het is natuurlijk een Vlaming, weet je wel. En hij komt er, hij libert er een jaar lang tussen de locals. En ja, er komt van alles in. Er zijn natuurlijk een soort hippie-achtige mensen die denken vrije natuur en onafhankelijkheid. Maar ja, het is des winters min 40. Er is geen stromend water, geen elektriciteit. Hè. Dus wat was
0: dat? Wat was als Urk?
3: Ja, was de dieren zitten? Ja, dat maaien je net. Want
0: nee.
3: Wat is vrijheid. Wat is wilde natuur? Want alles is natuurlijk afbakend. En dit is van die en dit is van die. Soort alcoholisme. Drugsgebruik, armoede, kommer en kwel. Maar die mensen kunnen wel al jaar, ja, een beetje wel op elkaar de tawi is. Dus ja, dat is een hele heftige meerskip. Waar hij een fantastisch, kleurrijk boekenoor had kunnen. Want er is wel eens een moord gepleegd in zo'n dwarp met 150 gezin. Dus die mensen kennen elkaar al jaar. De helft van de mensen zit onder drank. Dus er is wel eens een petitie geweest van de slijterij maar dicht.
0: Ja.
3: Nou, politieke splijtswam komt al je net goed. Het is echt heel volle ellende. En toch de meesken, nou ja, wij als meesken, we beginnen al je maar terug. Ja. En het decor van Alaska, ja, dat bloedt echt wel een beetje oerijn. Het is natuurlijk prachtig. Het leidt onder een rivier. Nou, die bepaalt echt het leven. Het tempo van het leven in het voorjaar. Weet je wel, dan komt al het, als de boel begint te smelten, dan komt al het hout naar die rivieren. Maar nou, als je niet aan het jutten, maar is net weer alles pak natuurlijk.
0: Net de volle vertellen, Ronnie. Want nee, hartstikke Alaska. Ik een hartstikke mooie tip. Ja. En nog even een heel kwad, want er is een treddenboek mijn naam. En dat heeft een duidelijke Friese link.
3: Ja, is een lokale randje van Henk Kellerop. Moord en ander ongemak. 40 jaar moorden in Leeuwarden tussen 1975 en 2015.
0: Okay.
3: Henk Kellerop is ook regisseur. Ja, die beschreeuwt alle zaken waar hij mij te krijgen had. Het zit vol met foto's. True crime is altijd wat ingewikkeld. Weet je wat? Het fascineert dus ook, maar het had ik wat. Ja, het had ik een. Nou ja, de slachtofferkant wordt wel eens wat verjitten. Het zit altijd maar die foto's, een bepaalde zaken. Maar binnen mensen die maakt een hele lippen zonder die persoon terugbrengen. Terwijl de dader alweer. Dus wat. Hè, dus het had een wat voyeuristisch of zo. Maar ja, ik vind het wel heel erg. Ja, het gaat toch goed in eigen stijl.
0: Het komt dichtbij. Het
3: komt heel dichtbij.
0: Ja.
3: En dan zit bijvoorbeeld, ik zal in Engels zeggen, er zit een prachtige foto in van de Marwei. Nou ja, je krijgt weer Delphi iets langs de Marwei.
0: De gevangenis hier in Leeuwarden. Ja, Justin op die morgen.
3: Ja, er is een tennisbaan, er is een groot voetbal.
0: Dat Justin dat boek.
3: Ja, het is gewoon een hele orde verrood. En het werkt dus met meesten natuurlijk. Dus Justin op de voorkant. Maar wat erachter zit, dat weten we eigenlijk nooit.
0: Nou, mooi dat ze hem even mijn naam heeft. En de schreeuwer van het boek, dat
3: Henk
0: is
3: Dillerop.
0: Henk Dillerop. Daar het collega Simone Scheffer in kwatten een grut peteer mij. En dat juist in kwatten ik weer waarom in Bureau de Vries.
3: Ah, mooi. Dat is
0: zeker mooi. Ronnie, ik vond het weer een geweldig verhaal.
3: Dank
0: je wel. Dank je wel, dus die weer is.
3: Oké.
2: Goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.

0: Ja, James Brown, die houdt er wel van je. Die gaat wel even terug. The Sex Machine. Het is 6 minuten van Jelle Treijen. En het is de eerste tijd om On het Red te draaien. En Anne-Nienke die zit er alweer helemaal clear van.
1: Nee, niet meer.
0: Of wie is dat ons ontwacht?
1: Ik ben heel even verwit. Ik hier er wel bij zat.
0: Ja?
1: En toen ik even herinner ik weer een heel leuk filmpje van Dijen toen.
0: Oh, die wist helemaal niet. Nee, dat mat ik kennen. Dat ging gewoon. Ja, tussen trog. Maar ja. Het redstil wil kleren. Dus ik denk de beste ambitie op daar red.
1: Ja, wie er ik op daar.
0: Nou, de master ons slingering. En dan jaren we dadelijk wat voor spultjes we spelen om 20 vertrijen te winnen. Die wettenflessen met Friese teksten erop. En twee kaarten van het festival Het Avontuur in de Harmonie.
1: Het wordt win mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Het Friese ijs komt er dadelijk ik gewoon. En dit is Maite. Afplak.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt dat online domein Vurket? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: FM.
7: Jelve Treijen is het. Het Nijs uit Friesland, Maar Jacob Stelwagen.
8: Een gebied zuidelijk van Born-Burgum is in beeld om in de toekomst groenwetten te winnen. Neffens wetterbedrijf Vitens is het een kansrijke locatie. De mogelijke drinkwetterwinning is onderdeel van de plan van Vitens om de drinkwetterverschenning in Friesland ook op termijn op peil te houden. Een derde part van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Nevens de organisatie is het tol vrijwilligers de laatste jaren wel groeit, maar is er nog heel veel een tekort aan specialistische vrijwilligers. Voorzitter Medi Kleerdin van het regionale distributiecentrum voor de voedselbanken in Friesland neemt een paar voorbeelden.
9: Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. Je bent er best wel veel mee bezig. Er komen steeds meer uitdagingen waar je tegenaan loopt en waar je wat mee moet. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden.
8: In Leeuwarden zit zo'n brand ontstaan in een container naast een stroomverdeelstation. De brand maakte er gauw bij en kon voorkomen dat het vuur oorsloeg naar de elektriciteitskost. De container hiervoor slaan in vlam op. De oorzaak van de brand is net bekend. In Jochen Friese gemeenten, verspreid door de provincie, gingen honderden vrijwilligers deze week op paard om stritten, bermen, sletten en vetten, skin te meiden en te houden. Ik zou dadelijk op het Stedstroon in Leeuwen steken meestal de handen uit de mouwen. Het gaat om een initiatief van de Friese Milieufederatie die het alle jaren een skinmaakactie organiseert. Dit hier is het thema skinwetter. Joris Kors van de Milieufederatie oorspronkelijke uitdaging.
10: Vaak is het toch wel bij het afval komen. Het verschilt natuurlijk. Sommige beekjes en dingetjes, smalle riviertjes, beekjes kan je makkelijk bij. Maar sommige groepen gaan ook echt met bootjes het water op om echt vanaf het water schoon te maken. Sommige lopen vanaf de kant. Dus de uitdaging is inderdaad om een beetje bij te komen, maar ook alle stukjes te kunnen verzamelen.
8: Je hoort een Nijse medij met wolkenzinnen en 18 of 19 graden. Lokaal kan er een spotrein vallen. Monier is mist, de nijbewolking en zinnen. Tot dan 20 of 20 graden. Tongens die wisselvallig waren, met gutter stierbewolking, enkele buien, maar ik geregeld zinnen. En met 15 graden is het dan een stikvisser.
7: Dank u wel, Jacob. Ja, ik vond dat ik nog jong wie, vond ik het vrij dreig om lang om letten bepalen wat ik nou eigenlijk wil voeren. En dan het ons volkje dacht ik, nou, de journalistiek, dat moet het allemaal wezen. Dus ik ging naar de Skwalle van Journalistiek in Zwolle. En daar kwam ik in oorrekking met radio. En doe wie het kleer. Ik zeg het lucht. Suddenly I see. Komt er dadelijk om.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag...

0: creditcard en Google Pay.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Goedemiddag.
3: Maar Diana de Groot.

0: De team van een van de volle James Bond films, Gladys Knight en License to Kill.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: Ik heb je steen ergens. Ik moet even achter me griepen. Ja, nou heb ik hem. De wetterflessen van Omroep Friesland. We hebben hem hier, Futjoen. Vliegen hier in de simmer, nevens mij. Misschien ik al wel langer, Lien. Nee, ja, scoort het aan een inke. Ja, nog weer een ier ervoor, hè. Ja, dat is ons kofke Lien. Maar we hebben een maatje litten. De goeie midi Omroep Friesland wetterflessen. Mooi. Nou ja, bemoedig je de teksten, sis. Maar dat is gewoon genoeg wetter drinkst op een dag. Die kist al winnen. En de krijgt twee kaarten voor het festival. Het avontuur. In de harmonie, dat is stak een wieke in de eerste vakantie. En de mooiste twee kaarten, nooit keuze, mooiste een voorstelling uit Siki. Dus hartstikke leuke prijzen in elk geval. Het enige wat ik van die witte wol, wat voor vest kun jij zo hier? Titel en artiest heb ik van die nedig. En dat mooiste sturen via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen. Titel en artiest heb ik dus van die nedig. Tink even goed naai en nog mooi.

0: het begin.
1: En van het antwoord bel ik mij snits, mijn treintje. Een goeie middie.
2: Goeie middie.
1: Hoe is het?
2: Ja, wel goed.
1: Nou.
2: Ik ben weer onder een betere hond.
1: Oh, oké. Okay. Wie er wat mis?
2: Ja, ik ben wat ziek.
1: Oh, jakkes. Ja, dat is net fijn. Nee, maar positieve beruchten.
2: Positieve beruchten.
1: Dat is mooi om te jaren. En de wisselste het veske.
2: Ja, de logicalzoon van de supertramp.
1: Dat klopt. De Logical Song van Supertramp. Ja. Helemaal goed. Ja, van harte ook wenske.
2: Ja, dankjewel.
1: De wetterflessen die komt naar je ta. En ik twakaties voor het avontuur in de harmonie. Maar dat, Anne Nienke, die kan het heel goed uitlezen wat het al hierin houdt. Maar naar 12 vaststellingen moest u het kiezen.
2: Ja,
1: of in je vaststelling twakaties bedoel ik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dat is wel heel leuk.
1: Dat is zeker leuk, zeker leuk.
2: Ja, en de wetterflessen komt wel goed voor pas, want die hebt mijn zoon inpikt voor mij.
1: Oh, wat een boef. Nou, dan krijg je toch een nagelnaaie lekkere verse.
2: Ja.
1: Goed zo, oké. Okay.
2: Ja,
1: nou, lokwens komen de prijzen. En
2: dankjewel.
1: Een fijne dag verder.
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg. De oplossing voor jou dus is dit nummer van Supertramp en The Logical Song.

0: krijgt dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
5: Njoggen ont mei Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 20 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als die de Zweedse stad Lierestad een lekkere pizza eten wost, dan kist naar de foodtruck van de Dokkemus Bianca en Gunnar. Maar je hoort even net, want ze binnen je dadelijk in de studio.
5: Njoggen ont mei Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Nou dan?
13: Hast de Jest-actie van Omroep Friesland als jongen?
12: Nee.
13: Nou, dan zoek Terna gauw even naar Sjen.
14: Wisse Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Goeiemiddag. Mooi Diana de Groot.

0: Ricky Martin en Live in La Vida Loca en de Fayettes Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.
1: De Frieske vlaggen.
0: Bianca Kiel en Gunnar van Rijn van Dokkum die hebben in het Zweedse Lierenstad een zontiger jern caravan ombouwd naar een food truck. Ze verkeep je zelfs maken pizza en burgers. Ja, en het kind samen wezen dat het een burger van Wildebarig is. Want ze werk je ik mooi lokale producten. Bianca en Guna, die binnen hier even in Friesland. En dus ben je in de studio. Wat is ontzettend leuk dat je er binnen. Ja, welkom. Een foodtruck die stiet nou even in een Zweedse garage ergens?
2: Ja, bij ons thuis.
0: Oké. Okay.
2: Wij hebben een hele grote schuur. En ja, daar parkeren we dan eigenlijk voor de winter parkeren we dat ding daarin. Met alle andere spullen die we niet gebruiken in de wintertijd. Maar ja, nu zijn we in Friesland op vakantie. Dus nu hebben we hem daar even tijdelijk ingezet.
0: Ja, want nou, het koel even is... leien om even futtig in Bianca.
3: Ja, het is fijn om even tussenuit. We zijn echt tot 2 dagen voordat we naar Nederland vertrokken... hebben we nog hele grote cateringen gehad. En zodra we weer terug zijn, dan mogen we direct weer aan het werk. Dus
0: nou ja,
3: kan sure. mooi hebben.
0: Dat voor cool het mooi. Ja.
3: Ja.
0: Want hoe lang wien je hem net in Friesland West?
2: Ja, de laatste keer voor mij was 2 jaar terug.
3: Ja, en voor mij een jaar of 3. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Een situatie in de familie, dat is dan... ja, dan moet je terug.
0: Net een leuke onleerding om hier even te wezen. Nee.
2: Maar echt de vakantie de laatste keer was echt wel... 5 jaar geleden, denk ik.
0: Ja,
2: ja.
0: Oké. Okay. Nou, en hoe voelt het dan om nou toch weer even op Frieske Boheim te wezen?
3: Heel leuk.
0: Ja?
3: Ja,
2: ja, fantastisch. Gewoon de mentaliteit van de mensen, daar houden wij gewoon heel erg van. En ja, dat is toch wel heel erg wat we missen. En ook wel de gedrevenheid, hè, van de Friese. Dat vinden wij toch wel het mooiste.
3: En, er is heel veel veranderd en echt in een positieve zin. En iedereen is aan het bouwen, verbouwen, schilderen. De steden zijn... ontzettend gezellig geworden. Het is echt heel leuk om te zien.
0: Ja. Ja. Nou, wat een mooie concludering dat je hem dan... En denk je hem nou van, we willen wel weer om? Of nou, we willen hier eigenlijk wel blijven?
3: We wonen echt ontzettend mooi. En we hebben daar de ruimte. De kinderen hebben daar de ruimte. Maar wij zeggen tegen geen enkele situatie... of geen enkele mogelijkheid zeggen wij direct nee.
0: Nee.
3: Bij ons staat zeg maar alles open.
0: Ja.
2: Het is nooit zeg.
0: Nee.
2: We zien het wel, wat er gebeurt.
0: Maar voor eerst blowen je hem nog wel even in Zweden. Hoe is ooit dat plan ontstaan om daarheen te gaan?
2: Ik ben zelf werk in de horeca. En wij wouden een huis kopen hier in Friesland. We hebben wel verschillende huizen in Metselwier en in Anjem ook wel. En zelf in Dokkum. Maar die mogelijkheid hadden wij eigenlijk niet. We konden het eigenlijk niet betalen. Ook niet met de loon die wij verdienden.
0: Uh-huh.
2: Toen hebben we eigenlijk besloten om naar Zweden te gaan. Om te werken en een beetje te rond te reizen. Uh-huh. Nou, dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Dus we zijn wel naar Zweden gegaan.
0: Uh-huh.
2: Maar we zijn eigenlijk vastgeroest op 1 plek. En dat beviel ons zo goed. We kregen een goede baan. En toen hebben we uiteindelijk is het van de een op de ander hebben we een huis gekocht.
0: Want daar wie het wat te betalen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, 90.000 euro hebben wij betaald voor een grote, eigenlijk een boerderij. Op 3 hectare grond met landbouwgrond, bos, fruitgaard, schuren. Ja, het is
0: net de leeuwen.
2: Ja.
0: Ja, onvoorstelbaar inderdaad. Ja. En dat bevalt goed, Bianca?
3: Ja, heel goed.
0: Ja?
3: Ja, je kan gewoon de deur uitstappen. Je hebt alleen maar natuur om je heen. Zoals ik zei, de ruimte is er. Je kan doen wat je wil. En denk je van, nou, dit zou ik graag willen. Dan begin je gewoon.
0: Ja.
3: Dan is het gewoon een schep in de grond en je legt een moestuin aan. En dan,
2: als je zo bouwen, dan bouw je het.
0: Ja.
2: Het
0: klinkt simpel, maar het is dus ik simpel daar.
3: Ja,
2: eigenlijk wel. Ja, het leven is heel simpel.
0: Dan zit die horeca zit in je bloed, hè, bij een Biden. En toen dacht hij van, daar matten wij wel iets mee. En hoe is dan dat idee van die caravan ontstaan?
3: We hadden onze laatste baan. We werkten allebei in hetzelfde hotel. En dat werd voor de 3e keer overgenomen door een andere eigenaar. En met elke overname zijn er dan andere ideeën. En de laatste eigenaar, dat sloot niet echt aan bij hoe wij graag werken. omgaan met gasten op een positieve manier. En dat zagen we al een beetje aankomen dat het de andere kant op ging. Mm-hmm. Dus toen kwamen wij op het idee om zelf iets te beginnen. Nou ja, wat is betaalbaar?
0: Mm-hmm.
3: Ik had al een productiekeuken, want ik ben ooit begonnen met zelf bonbons maken.
0: Ah.
3: Als zeg maar een nieuwe hobby om de winter door te komen.
0: Ja.
3: Nou ja, dat ging zo goed dat het toen een eigen bedrijf is geworden. Maar nu voor dit bedrijf hebben we gezegd, zetten we de keuken om. Met een caravan erbij die we om hebben gebouwd. Naar een kleine
0: voetrek.
3: Zeg maar.
0: Ja, en dus steen je hem nou op bruloften, bedrijfsfeesten, ja. Festivals.
2: Overal. Voordat we hierheen gingen naar Friesland, hadden we van Arla. Dat is eigenlijk een Zweedse of een Noord-Scandinavische campina is dat.
0: Mm-hmm.
2: En die hebben ons geboekt. En dan hadden we 450 man voor onze wagen staan die pizza's kwam eten.
0: Ja. Kost dat al hieron in die keuken?
2: Ja, zeker. Ja. Het was echt wel even aanbuffelen. Maar,
0: ja.
3: Ja, dan hadden we even een paar extra handen hulpen bij, hoor. Dat deden we niet met z'n tweeën.
2: Nee,
0: maar Jim zit hier wat te glunderen dat Jim het erover hebben. Dus dit is wel wat Jim drilt.
2: Het is zo'n mooi werk. En die vrijheid vooral die je hebt. Want wij zijn toch wel mensen die we houden niet van het vaste. We vinden het wel heel erg leuk om flexibel te zijn. En dat is wel mogelijk met zo'n foodtruck.
0: Ja.
2: Uiteindelijk willen wij toch wel een vaste plek hebben later. Maar de foodtruck blijft er wel bij.
0: Ja.
2: Want als iemand ons wil boeken, dan kunnen we nog steeds die kant op gaan, bij wijze van.
0: En hoe zit het nou met die wilde baren?
2: Ja, dat is het mooie. Ik heb heel veel kennissen die jagen. Dus bijna echt wel, ik denk wel driekwart van de Zweden die jagen. En wilde zwijnen zijn eigenlijk een pest daar.
0: Mm-hmm.
2: Die maken alles kapot. Ze graven alles op. En dan worden ze geschoten. Dus dan bellen ze ons wel eens op dat ze eentje geschoten hebben. En dan kost dat €2 per kilo of zo. Maar dan moet je hem wel zelf ophalen. Dan kom je daaraan. Dan hangt hij daar in de schuur. En dan moet je hem zelf in die haak aftillen. In de auto, naar huis. Uit elkaar slopen.
0: Ja.
2: En dan even verpakken en worsten maken doen we dan. We roken het. En dan gooien we het in de vriezer. En dan we maken hamburgers doen we ervan.
0: Ja, en dat kippen we dan weer niet, want ze zijn wel lekker.
3: Heerlijk.
2: Ja.
3: Wild zwijn is echt fantastisch wild vlees.
2: Ja, echt.
0: Fantastisch.
2: Ook, eland hebben we ook. Eland, hert.
0: Alle hier lokaal.
2: Alles.
0: En,
2: we hebben zo'n bever gehad.
0: Oh, oké. Okay. Dat smaak het ik wel.
3: Nee.
2: Nou, dat hebben we geprobeerd.
3: Dat was gewoon even grappig.
0: Dat vind ik gewoon even grappig.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Jongens, ik vind het een fantastisch verhaal. Leuk dat Jim hier even de tijd van maken hebben om even hier te komen. En een hele goede reis. Waarom naar Zweden? Vreet dan Jim weer waarom. En maak je er een mooie tijd van daar.
2: Dank je wel.
1: Wij Friezen binnen overal op een vrouw te vinden.
4: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
1: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
4: Bist ook aan Fries in het Boeteland of kist ook aan Fries in het Boeteland?
1: Jouw die dan op of tip u's voor de Frieske vlaggen. Alle tiersietemiddies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist ook dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
4: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

0: Oh, dus de piano klinkt nog hartstikke goed, hè? Diana Ross en My Old Piano. 3 minuten van 11 uur is het. Dadelijk juist het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzomen. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jan van Fjouweren is het. Wat speelt er in Friesland? Dat weet Jacob Stelwagen.
11: De wachttijden voor een griepprik in de opnotenlevering van de vaccins onder huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken krijgen haar vaccins pas in november of december. Dat komt door een lijst aanpassing onder de geerstalling van het vaccin. Daardoor had het productieproces vertraging oproen. Planbureau Friesland had vier scenario's voor de toekomst presenteren over hoe de provincie eruit zocht in 2050. Het is de eerste keer dat het planbureau met zulke scenario's komt. Neffens eerder onderzoek zit het Gutte Frieske Glock onder druk. En daarom moet de organisatie ontdekken wat er op de langere termijn barken. Een van de grootste uitdagingen is de vergriezing, zei directeur Arjen Droog van het planbureau.
12: We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, dus het wordt nog een bot slimmer, hoe willen wij dan nou elkaar omzien, varkens, zwaardigje, uzeelt, verzinnen, daar moeten we volle betere beelden van hebben.
11: Elsneen is nou nog vuurwerk in de garage of op zouderlezen had, is eens illegaal dwanden, maar fortsmieten in de griezen container, mij absoluut net. En daarom zijn er joods en morgen 2 inleverpunten in Friesland. Bij het inleverpunt in Leuwarden in het joods aardig trof. Gewoonmeesten komen mij een liedje poetsen zetten, oorden mij dozen vol. En de meesten binnen wie is mij het inleverpunt, want ze weten net wat ze het oors nog niet kennen. In 9 Friese gemeenten, verspreid door de provincie, gingen honderden vrijwilligers deze week op paard om stritten, bermen, sletten en veerten, skintermeidjes en te horen. Ik op het stadstroon in Leeuwarden steken mensen de handen uit de mouwen. Het is een initiatief van de Friese Milieufederatie die het al hier een skinmaakactie organiseert. Dit hier is het thema skinwetter. Joris Kors van de Milieufederatie over de grootste uitdaging.
13: Vaak is het toch wel bij het afval komen. Het verschilt natuurlijk, sommige beekjes en dingetjes, smalle riviertjes, beekjes kan je makkelijk bij. Maar sommige groepen gaan ook echt met bootjes het water op om echt vanaf het water schoon te maken. Sommige lopen vanaf de kant. Dus de uitdaging is inderdaad om een beetje bij te komen, maar ook alle stukjes te kunnen verzamelen.
11: U had nog een Nijnse met mij bewolkingszin en 18 of 19 graden. Daarom zit het altijd als tevoren dat ik het waarbeeld voorlees.
0: Nou, omdat ik dan even witte wol al de zinnen schiet of het ruint of dat spatsje ruin op dit stuit valt. Of net.
11: Het is kijk een vertrouwsminet. Ik lees een waarbeeld voor en dan draait jongen om de boek te zien.
0: Nou, als je even voor de mensen thuis, ik steen de hele dag maar meer reg naar het Ruta. Dus ja. Ik zeg eigenlijk de hele dag net wat voor waar dat we hebben. Dus als dat dan het waar begint, dan denk ik, oh ja, even checken. Ja, dus eigenlijk vertrouw ik die net. Nee, daar komt het op del.
11: Nou, kleer dan maar zit maar leeuw of net, want het kerst niet controleren. Moet hier eerst mist en daarna bewolking en zinnen. Tot dan 20 of 21 graden. Toen is die wikselvallig waar. Maar ik heb de stapelwolken, enkele buien, maar net geregeld zinnen. En dan is het mijn 15 graden een stuk frisser.
0: Maar ik sla het wol altijd op, was het zoiets. Want dan vreeg je ze dus wat voor waar wordt het morgen. Nou, dan zit ik nou Jacob zei van de middy. Dus altijd nou net klopt, ja, dan bel ik die morgen.
11: Het is... Jacob zei het, de Tjitske zei het.
0: Jacob zei het, met Tjitske zijn het.
11: Ja.
0: Ja, precies, zo werkt het ambitie. Nou goed, wat minder waar als dat het wie. Dat wordt het wel.
11: Hoor het helemaal op.
0: Hoor het helemaal op, dank u wel. Het begon met douchen en achtergrondjongeres van verschillende artiesten, liek als Janet Jackson. Maar ja, ze dacht, ja, wat Janet kin, dat ken ik vanzelfs ik. Waiting for tonight. En ze is een groot artiest, hè? Ja, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Komt er samen.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt.

weekenden na je releases met Wim Brons. In benijen muziek van Stevie Wonder. Maar dit draaide ik wel graag, ja. Stevie Wonder en Superstition. Het is haskwartier van Vjouweren. Dit is de sturing, wat we zelfs weer even eindigen. Maar een mooie spreuk of zes wiezen. Hest nog wat.

0: George Ezra en de Pretty Shining People. Nou, daar zit er in Tsunami. Ja. Goedemiddag, Erik.
1: Shining hier,
0: ja, wij Stim Barrett te shine.
1: Ja, machtig. Hè.
0: Dadelijk onderwijs, wat zit erin?
1: Zeker. De wist dat het wetterpeil in de Rijn oerstelijk leeg is. En dat het al in gevolgen voor de skipveert. Het kende haast net bedel. En hoe dat wetter. En dan kreeg ik net zo volle lading maar nemen. Want dan lezen ze wetter. Dus wat doen die vrachtskip? Die nemen oren routes. Het PM-kanaal onder oren. Het Proces Magrietkanaal. Daar is het op dit stuit een onbiele stuk drokker als gewoon. Dat heb ik al weer gevolgen natuurlijk. Want die bregen, vooral de lege bregen, die moeten volle vaker draaid worden. Daar zullen we het aan toe hebben. De gevolgen van de lied van die lege wetterstaan in de Rijn van Friesland.
0: Oké. Ja. Dus die grote vrachtskippen, die ken ik. Want ik ken altijd niet meer Rutsjug boppen. Dan zug ik het PM-kanaal.
1: Ja.
0: Daar
1: just nog volle mee skippen.
0: Oh, nou, ik zal er eens op
1: letten. Even wuiven.
0: Ja, ik moet even wuiven. Oké. Ja. Nou, dank u wel, Erik. En een soort willen dadelijk. Dit week goeiemiddag en derin jerst hoort een creemhotel de oplossing wijzen in voor het tekort om tiet en meesken in de creemzorg. Sherida de Boer die begint met het eerste creemhotel van Friesland.
2: Gun hun ook dat moment van kunnen landen, hè, rustig samen hun kindje kunnen leren kennen.
0: Uw boeken via hem Ronnie Terpstra, die joeg weer een paar boekentips voor de jestvakantie. Het non-fictieboek Tanana van Matthias de Klerk en het bennenboek Oktober Oktober van Katia Balen. Die neffens Ronnie krijgt net een tranentrekker is.
3: Famke staat er gewoon haar plak in haar nieuwe leven. En dat gaat ook over loslitten en dat soort dingen. En die uil speelt ook nog een rol. En die vindt uiteindelijk ek. Zie plak, dus ik wil niet zeggen een traantje in je linker, maar het is wel een ontroerende materie.
0: Ja. Bianca en Gunnar die bouwden in Zweden een oude caravan om te een foodtruck. Nu ben ze even op vakantie in Friesland en wien ze bij u in de studio. Ja, hoe vinden ze het om je weer even waarom te wijzen?
4: Ja, fantastisch. Gewoon de mentaliteit van de mensen, daar houden wij gewoon heel erg van. En ja, dat is toch wel heel erg wat we missen. En ook wel de gedrevenheid, hè, van de Friese. Dat vinden wij toch wel het mooiste.
0: Goedemiddag. Er morgen weer heeft al een leuk idee voor dit programma. Dat moest altijd even terug, Jan. Dat kin via de mail goedemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van de Four Tops. En op de squarkalender zit een spreuk van Metje. Als jojo zelfs fine, hebben we jou niet meer te verliezen. Ik wens jullie een mooie jongta.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Njoggen oant en mei santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. 20 november is verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
3: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontje.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden aan ebola, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving en het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lege wetterstallen in de Rijn die maken dat de skipveert oren routes nemen, Mats. En dat vernemen ze in het Proces McWietkanaal. Hoe droog het en ook krijgt is, dat Jessa in onderwijs.
2: Njoggen oant en mei santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
8: Onderwijs.
9: Mai Erik Enema.

0: Het vers kun je ook bij Vivian hier hoor. Dat is kwam uit Island. Hier is de Of Monsters and Men. En het nummer Little Talks.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu zowat 8 minuten voor jou. Een goeie middje. Van harte welkom bij Onderwijs. Van ICT is die 6 oktober 2026. Het is duidelijk dat het Fries Planbureau veruitzocht naar het jaar 2050. En dat is zwaargen. Hoe de toekomst?
2: Hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergrijzing, hè, dus het wordt nog een bot slimmer. Hoe willen wij dan welke omzien, vaak een zwaargje, u zult verzinnen. Daar mogen we een volle betere beelden van hebben.
0: Ja, praten we dadelijk hoe verder in deze aflevering van Onderwijs. Het is duidelijk dat de voedselbank maar het Nijs komt dat er tenminste specialisten vrijwilligers binnen.
3: Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden.
0: En het is raar dat de Friese Milieufederatie een grote skiermakactie houdt. Het thema is deze keer skiënwetter.
4: Sommige groepen gaan ook echt met bootjes het water op om echt vanaf het water schoon te maken. Sommigen lopen vanaf de kant. Dus de uitdaging is inderdaad om een beetje bij te komen, maar ook alle stukjes te kunnen verzamelen.
0: En op de CT zijn we er dus mij onderwijs, ontzettend door de taag, maar muziek naar zijn achtergrond, dadelijk onder oren, vergriezing, ik zei het al. Het is het grootste probleem dat Friesland de komende jaren wacht het. En daar moeten we nou wat aan doen. Maar eerst, het waren in het kwart, Sietske Wiebinga, een hele goeie middje.
5: Ja, een goeie middje. Nou, we ook of heel net zinnen, we zijn nou, oh, maar lokaal een trip rein. In Trochsneed is het zo'n 20 graden en stiet er maar een zwakke westenwien. Jong, en vannacht stiet er ook maar amper wien en is het zo goed als droeg. Onder een opkleding ons die het dan makkelijk mist. Nou, dit lost dan iedereen van morgen weer op en krijgen we ook dan nog een mooie nieuwe simmerdij. Bij een afwisseling van wolken en zinnen en een zwakke eerste wien wordt het ook dan simmerskwaar met 20 of 21 graden. Maar morgen volgt dan steuring met rijnwetter en komt er een stevig in wat westen te steken.
0: De extreem lege wetterstaan in de Rijn maakt het dat vrachtschippen een orenroute nemen en nemen matten. Dat zullen ze op het Prinses Margrietkanaal onder horen. Het Frieske stik van de vaarbaai van de Lemmer naar Delfzijl en uiteindelijk naar Duitsland. Praat Jeroen Meijer, Erik van der Stouwen van Rijkswetters die het nou aan de telefoon. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor toename praten we eigenlijk als we kijken naar het Prinses Margrietkanaal? Hoeveel meer schepen zijn daar op dit moment?
6: Nou ja, het is beduidend drukker. En als we kijken naar afgelopen week, dan is er sprake van een verdubbeling van het aantal schepen. Normaal gesproken hebben we zo'n 35 tot 40 schepen per dag op het kanaal zitten. En we gaan nu richting de 70 schepen per dag.
0: Ja, en dat gaat ook nog wel eventjes duren, lijkt me.
6: Ja, nou ja, we zijn sterk afhankelijk van het weer natuurlijk als we kijken. Hè, er ligt een duidelijke relatie met het laagwater, zoals je al zei, op de Rijn. Ja, en dat is sterk afhankelijk van de neerslag die er valt. En dat valt op korte termijn te voorspellen, maar op lange termijn niet. En het is al een lange tijd droog natuurlijk. En dat kan nog een lange tijd aanhouden, maar ja, we zijn daar afhankelijk van de regen die valt. En dan moet het ook op de juiste plaats vallen.
0: Dat zullen we dan eerst even moeten afwachten. Meer scheepvaartbewegingen dus ook in Friesland, op het Prinses Margrietkanaal. Dat levert voor jullie als Rijkswaterstaat ook meer drukte op.
6: Ja, zeker. We zien de verdubbeling van het aanbod van schepen. Zorgt voor langere wachttijden bij de sluis. We zien dat er meer behoefte is aan overnachtingsplaatsen. De schippers moeten ook hun rusttijden in acht nemen. Door het hogere aanbod zijn er meer lichtplaatsen, overnachtingsplaatsen nodig. Daarvoor hebben we in augustus, begin augustus, gezegd van, we gaan het aantal lichtplaatsen uitbreiden door wachtplaatsen, dat schippers op wachtplaatsen mogen overnachten. Mm-hmm. Dus wachtplaats voor de brug, waar normaal gesproken op een brugbediening moet worden gewacht, mag men ook overnachten. En op sommige plekken mag worden dubbel gelegen als de breedte van de vaarweg het toelaat.
0: Ja, ja. En jullie zelf ook, want jullie hebben ook, jullie hebben zelf ook meer drukte door al die schepen die er voorbij komen, met name bij de lage bruggen.
6: Ja, ja, precies. Wat ik net zei, het is zeker de lage bruggen, die moeten veel meer bediend worden. En eigenlijk is het naarmate het aantal schepen toeneemt, ja, zeker bij de lage bruggen, betekent het ook gewoon een verdubbeling van het aantal openingen.
0: En als we het over de lage bruggen hebben, dan hebben we het over Schuilenburg en Stroopbos, geloof ik, hè?
6: Schuilenburg, Stroobos, ja, dat zijn toch wel de route van Lemmer naar Delfzijl, de laagste bruggen. Ja. En ja, Gaakeuken en Lemmer ook natuurlijk nog, maar die zijn gekoppeld aan de sluizen. Dus het heeft ook voor de weggebruiker heeft het zeker, die zullen dat zeker ook kunnen merken dat het beduidend drukker is.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het vervoer over het water zo wel eens een heel stuk duurder gaat worden, zeker met die hoge brandstofprijzen op het moment.
6: De brandstofprijzen zijn op dit moment inderdaad hoog. Maar op dit moment zijn de vrachtprijzen ook hoog. Als het laag water is, gaan de vrachtprijzen over het algemeen omhoog. En dat zie je dat... ze kunnen op ons kanaal volledig afgeladen richting Duitsland. En met hogere vrachtprijzen is het toch nog wel interessant om deze route te kiezen.
0: Ja, het kan wel uit, zegt u eigenlijk.
6: Het kan wel uit.
0: Ja. Nou ja, goed, het kan ook nog best een poos duren, u zei het net al. Het hangt natuurlijk van het weer af, van de regen, met name in Duitsland en de berglanden, zeg maar. Want daar moet het water uiteindelijk in de Rijn vandaan komen. Houden jullie er rekening mee dat dit echt nog wel misschien een half jaar gaat duren?
6: Niks is zo onvoorstelbaar als het weer. Kijk, als het... Stel, het is nu warm, maar het wordt heel koud en alles valt in sneeuw. Dus dan blijft het heel lang liggen en dan zijn we afhankelijk. Dan wordt het van het voorjaar... dat is niet te hopen natuurlijk, zeker voor de scheepvaart en de hele logistieke keten niet. Maar ja, als alles de verkeerde kant op valt. Er valt wat sneeuw in vaste vorm. Ja, dan moet het eerst weer smelten. Dan is de Rijn weer een smeltrivier. Maar op dit moment is het een regenrivier. Dus ja, er is eigenlijk geen pijl op te trekken op dit moment.
0: Nee, het lage pijl, dat kan nog wel even aanhouden. Misschien wel tot volgend voorjaar.
6: Dat zou kunnen, maar dan is het denk ik wel een... Dan is het... alle extremiteiten hebben we dan wel bij elkaar, denk ik.
0: Maar ja, dat zie je toch in het weer. Het wordt steeds extremer, dus dit zou ook zomaar kunnen. We zullen dat moeten afwachten. Erik van der Stouwen van Rijkswaterstaat, dank voor de toelichting en een fijne dag verder.

Ja, aan de ene kant is het natuurlijk mooi. We werden machinaal wel weer harder. En dat zwaagde ik wel even problemen, want vergriezing is het grootste probleem hier in Friesland. Zeker in Friesland, in het 2050. Het Planbureau Friesland heeft er een rapport over verschillende lidden. We praten dadelijk over verder. Maar Christian Boerma, hij is decaan bij de MCL Academie en hoogleraar betekenisvolle preventieve zorg. Bereid doet hij er naar Sjocht. Nou, dat jij al je dadelijk naar het noemen van Level 42. We reden heel nog om in de jaren 80 met de hammerende tonnen van de bassisten. Dus Level 42, dus de Love

0: King. De man met de hamer in de tonnen. De basgitarist en de zanger van deze band. Level 42, juist. En Love Games.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, vergriezing, dat is het grootste probleem van de provincie Friesland in 2050. Net als het Planbureau Friesland. De organisatie heeft 4 scenario's voor de toekomst presenteren. Hoe moet de provincie eruit zien in het jaar 2050? Net als je het onderzoek die het Friese gelok onder druk. En daarom moet de organisatie uitzieken wat er op lange termijn barre kan. En misschien ook barre mat. Nou, een van de grootste uitdagingen is dus de vergriezing. De beroepsbevolking krimpt en er binnen in 2050 twee keer zoveel 65-plussers als dat er nu binnen. Eerst even directeur Arjen Droog van het Planbureau, die zei dat het nou toch echt wel tijd is voor actie.
3: We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, dus het wordt nog een bot slimmer, hoe willen wij dan nou elkaar omzien, varken, zwaardigje, uzeeld, verzinning, daar mogen we volle betere beelden van hebben.
0: Ja, ik praat verder met professor Dr. Christian Boerma. Hij is decaan bij de MCL Academie. En hoogleraar betekenisvolle preventieve zwaardig. Dat is een hele moeilijk vol. En hij is nog aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, je bent de stem een beetje kwijt, maar je vindt hem weerom, hoop ik, in dit parteer nog even. Precies, even over dat planbureau en de prognoses die zij schetsen. In 2050 is de vergriezing een groot probleem, zei ze. Onderschreeuw je die prognose?
4: Volledig. Dit is wat we weten. En we weten het al een beetje langer. Het is een beetje als met de klimaatverandering. Het komt al een tijd op ons af. En het wordt tijd om het beest in de ogen te kijken en er wat mee te gaan doen.
0: Ja, en als u zegt van het is iets wat je aanziet komen, net als die klimaatverandering. Zijn we er met z'n allen voldoende van doordrongen dat dat een probleem gaat worden?
4: Ik denk dat we dat eigenlijk wel weten, maar dat we het erg ingewikkeld vinden om er al naar te gaan handelen. Mensen kunnen over het algemeen beter nadenken over morgen en volgende week. En ja, over 5 of over 10 jaar. Dat is een eindweg.
0: Ja.
4: Daar zullen we iets aan moeten doen.
0: Ja, wat moet er in de eerste plaats aangedaan worden, vindt u?
4: Nou, ik denk dat we eigenlijk stiekem al een beetje aan de gang zijn. Want allereerst zouden we kunnen proberen om de zorg slimmer te organiseren. We proberen met het Friesisch Medisch Centrum en onze andere zorgpartners in Friesland, de ouderenzorg in Noorderbreedte, de thuiszorg het Friesland en de revalidatie Friesland, om een drempeloze zorg en een drempeloze arbeidsmarkt te maken. Zorg nou eens dat iemand niet onnodig lang in het ziekenhuis ligt, maar dat hij lekker naar huis kan en dat de dingen die daar dan nog moeten gebeuren, bijvoorbeeld door een medisch specialist, gewoon op afstand kunnen gebeuren. Dat scheelt heel veel handen en bovendien is veel prettiger.
0: En dan praat je dus eigenlijk over de digitalisering van de zorg, of niet?
4: Ja, dat is ook een hele belangrijke. We denken dat we daar veel winst kunnen boeken. Dat zit hem natuurlijk voor ook weer in het slimme regelen. U vindt het ook heel fijn als u gewoon zelf uw eigen afspraak kan inplannen op de polykliniek en daar niet 3 keer overheen en weer gebeld hoeft te worden of een brief geschreven. Dus dat gaan we wel vinden. En we gaan natuurlijk met AI ook een aantal dingen oplossen. Die we nu nog ingewikkeld vinden. Want als u bij ons binnenkomt, vinden we het best lastig in te schatten wat er de komende dagen en weken gaat gebeuren. Maar met AI gaan we patronen herkennen en gaan we ons dus ook beter richten op wat u nodig heeft als patiënt.
0: Ja, ook in preventieve zin?
4: Ja, die preventie, daar heb je er eigenlijk 2 soorten van. Ik ben er erg voor dat we blijven nadenken hoe we die enorme zorgvraag een beetje kunnen terugduwen. Ik kijk toch wel een beetje met afgrijzen naar de vepende jeugd en denk dan, oh, gaan we dat nou echt weer doen?
0: Ja.
4: Dus daar moeten we op inzetten. Dat kan niet anders. En dat is helemaal geen betutteling. Want de McDonald's betuttelt u ook. We moeten er gewoon met z'n allen over praten. En dan zal het vast wel lukken om een beetje gezonder te leven. Dat gaat helpen. Maar je hebt ook zoiets als secundaire preventie. Als het kalf verdronken is, demp je de put. Het hoeft niet zo ver te komen dat kalf verdrinkt. Je kunt ook denken, goh, nou ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Zou dit misschien nu de tijd worden om er langzamerhand een klein beetje mijn leven anders in te richten? En toch eens die hond zelf uit te laten 's ochtends. Dat scheelt al een slok op een
0: pan. Ja. Zo kun je inderdaad, ook in preventieve zin, problemen proberen te voorkomen. Even zo goed als het zo is dat we in 2050 te maken hebben met twee keer zoveel 65-plussers als nu. Zul je er ook niet aan ontkomen, denk ik, dat je hier en daar de zorg ook moet afschalen.
4: Ja, en dan is de vraag altijd, hoe ziet dat dan uit? Hè? Als we zeggen afschalen als in niet meer doen, dan worden we allemaal een beetje ongemakkelijk.
0: Ja.
4: Want ja, wie dan wel en wie dan niet. Maar als we die zorg op een andere manier doen, dan zou het misschien wel kunnen. Wat ik daarmee bedoel is dat heel veel vragen uit de maatschappij uiteindelijk op het bordje van de dokter en de verpleegkundige terechtkomen als een zorgvraag. De veroudering van eenzamen is er zo één. En dan uiteindelijk lukt het niet meer en dan kom je met bloedarmoede of iets anders lijfelijks bij die dokter. Mm-hmm. En ja, daar is die voor opgeleid, die gaat gewoon aan de slag.
0: Yeah.
4: Maar als we in staat zijn om de mienskip daarin te laten aansluiten en in het sociale domein dat niet alleen te signaleren, maar er ook gewoon weer een beetje omheen te gaan staan om die ouderen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we het niet meer als een zorgvraag uiteindelijk op het bordje van de dokter leggen, maar dat we het ergens anders al kunnen oplossen.
0: Ja, daar ligt een mooie taak voor de mienskip, heb ik wel in de gaten.
4: Zeker. Kom maar eens kijken bij de sociale voedseltuin in Schieringen-Heegterp. Daar zie je het gebeuren. Dat zijn zulke fantastische initiatieven. Daar kunnen wij als Friesiërs, en ik ben trots op onze tent, maar daar kunnen wij niet tegen op. Alles wat daar gebeurt, komt uiteindelijk niet in het zorgdomein terecht. En als het er komt, dan is het kleiner en beter te behandelen dan als we eerst alles helemaal uit de hand laten lopen.
0: Ja. Nou, goede zaak om over na te denken. Christian Boerma, hartelijk dank voor uw toelichting. Oh,

0: op Rijn bij een barbecue. Zinwien op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, Heldse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: thuis.
1: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
6: Het krijgt hij al vier wedstrijden. Tiet voor het laatste Nijs uit Friesland. Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. De politie was kogend voor inbraken op de Gediek. Het orde weekend wie in de trein inbraken en is één keer bezocht in te breken. Onder orde bij tuinverdiening de Vlotterspolen is inbrutsen, waar het vreetel duidelijk. Meestal die we het vertochtsjoen hebben of camerabeelden hebben, die we er verzocht om contact op te nemen met de politie. Verder krijgen inwoners het advies om ruten en dwarren goed uit te sluiten. In Oldal noot die inbrekers dus actief binnen. Het gebied zuidelijk van Born-Burgum is in beeld om in de toekomst groenwetter te winnen. Neffens wetterbedrijf Vitens is het een kansrijke locatie. De mogelijke drinkwaterwinning is onderdeel van het plan van Vitens om de drinkwaterverzending in Friesland ook op termijn op peil te houden. De wachttijden voor een griepprik rinnen op, nou de levering van de vaccins onder hoesdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken krijgen haar vaccins pas in november of december. Dat komt door een laatste onpassing onder geerstalling van het vaccin. Daardoor gaat het productieproces vertraging oproen. Voetbalvereniging Robda Boys uit Westernijtserk was gekocht voor de afstekking van vuurwerk en het rijden met fietsen en fatbikes op het kunstgrensveld van Sportpark De Vievers, schreeuwt RTV NOF. De club zei dat er skeer op het veld ontstiert en dat het daar gevaarlijke situaties leerde kennen. De vereniging roept mensen op om net langer op de velden te komen en vroeg het belutsenen haar te melden. Robda Boys wil importeren om de situatie op te lossen en zult de wiekagent inschakelen.
6: Er moet een cross-terrein komen daar, zo'n je denken.
7: Ja, dan is het probleem één keer opgelost.
6: Ja, die het pijbel. Dank u wel, Jacob het Friese Nijs. Het is night lesson op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands, een heel soort oren talen.
8: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Onderwijs.
11: My Erik Enema.
6: Senioren willen net alleen nog meer geschikte wenningen, maar vooral wenningen die passen bij haar leven en bij haar wenomjouwing. En dan heet ik oorzaken als zwaarig en moedingsrondes. Nou, de adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden die heeft een enquête gehouden over de resultaten en de aanbevelingen. Civitases hebben we hier in onderwijs. Maar eerst het waarbedoeld. Ja, Tjitske Wiebinga, het gaat maar terug, hè, het mooie waar.
12: Ja, we hebben het duurt eigenlijk. Ik hoor wij troffen. Ja. Daar moest wel wat op gang komen. Hè. We hier zelfs van de morgen wel wat te krijgen met mist en die. Dat zie ik nog wel even wat tijd nodig om op te lossen. Maar doe, daarna, vanuit het noorden, wij Skielge, daar kreeg ik een hele mooie foto van binnen van de brandaris vol in de zinnen. Ja, dat wie van de morgen. En dat part, dat luts ik mooi terug hoe de rest van de provincie. Dat we op een heel soort plakken de zinnen erbij gaan. Ik krijg nou ik van een heel soort waarnemers. Ik al een keer informatie erover. oer. En nou ja, dat wil ik toch wel even zeggen. Dat in toch wel heel bad waardeerd werd. Dat meest, hield iets meer mensen de moeite om even een mailtje te sturen naar u's. Om even de stand van zaken te rotten. Ja.
6: Ben nou, met die mail heen trouwens? Misschien moet ik het even vertellen.
12: waar@omroepfriesland.nl.
6: Makkelijk zo.
12: Ja.
6: Even de temperatuur en
12: de temperatuur en even de maximum temperatuur. Vaak even rond het eind van de dag. En maas dan word ik nog wel eens even bij waarom je naar de minimum temperatuur van de nacht. Of oren bijzonderheden. De waarnemers, dat is wel echt wel heel wichtig. Want ik zit altijd, dat ben u zo eren en egen van de provincie. Om maar even een peer te nemen. Kwaaien van zelfs, die screwt. Ja, soms hebben we toch wel een beetje zin gehad. Maar van een beetje wie toch wel voor het grootste part beroen. Maar het wie toch een offelijk boeten met een maximum temperatuur van 20,3 graden. Isbrechtum, die screwt 19,7 graden. Akrum, die het vermiddag even mailt. 22 graden als maximum temperatuur, heel noffelijk. En op Jere Veen zit ik een waarnemer nou. Die zei dat we in toch wel een heel soort wolken. Maar ik wil wat zin misschien waar. En met 21 graden biedt het zeker net koud. Nou, laatst zit op 19 graden in Frieske Pjell en ik op 21,1 graden.

0: man die het morgen hier werd nodig om wat op te lossen. Dus die ik weer amper wien. En morgen dan waait de wien eerst even nu het eerste wij. En dat merk ik ook niet temperatuur dan.
1: Want ik ben weer heeg morgen?
0: Ja, morgen hebben we weer rekken houden met 20ers. Ik heb een 20 en 21 als maximum temperatuur. Ja, dan hebben we het gewoon over een warme dag.
1: Ja.
0: Dus dat ben dan de maximum temperatuur. Maar, Likos Joert, de dag met morgen wil weer even wat op gang komen. Het is ook heel rustig, Likos Joert. Een helemaal kalme wien uit het eerste naar het zuid-eersten. Maar ja, in de rin van de dag, zinnen erbij, hege temperaturen weer. Maar we merken wel vanuit het westen maar dat de bewolking dan aardig toeneemt. En dan gaat aan het begin van de juni die wien al om, compleet, naar het noorden, naar het westen. Hel het dan ik aan en dan heb ik eigenlijk al gelijk de deelslag te pakken aan het begin van de juni. De juni het eerste had het dan weer het langste droeg. En dan gaat die wien om en die hel het dan ik stevig aan. En dat is toch wel echt een uiteenzetting van een compleet oorwarming.
1: Ja, want dan krijgen we juist ook, hè?
0: Ja, dan is het eerst wel echt een paar dagen op Riege juist. Maar ik wil zeggen dat de zit ik wel weer wat wikselend waarbeelden tussen. Want op tongetje dan heb ik geregeld de zinnen erbij. Grote stapelwolken van de Noordzee. Oh, nou, dat smiet vanzelfs weer prachtige plaatsjes op, verwacht ik. Maar wat echt de haatrol pakt op deze dagen, zeker in vergelijking met Joert en Moorn, is die wien uit het noordwesten. Maar wien krijgt 4 van het zon. Nou, die liet het voor het gevoel een stuk frisser omvielen. Maar ik de temperatuur dat echt een hele grote stap te bek. 14, 15 graden. En dan heb ik het oerboetende buien om. Want in zo'n buien dan zakken de temperatuur nog weer een paar graden leeg. Dus dan is het echt nog. Voor het gevoel zeker koud. Dus die jas kennen we bij. En ik in de nacht een graad als zon, als minimum temperatuur vreet. Ja, dan het de zinnen eigenlijk geen skin voor kans. Die zullen we eigenlijk, zo tot nu liek het net. En dan loopt er ik weer verskate steurings over mij geregeld rijenwetter. En dan kan het qua millimeters ik wel aardig oprinnen. Maar ik dan die vrij krachtige onthurde wien uit het westen naar het westen. En dan op sneur, ja, ik weer zinnen erbij. Maar dan ik weer buien van de Noordzee. En nog hield die 15 graden is maximum temperatuur. En ik dan nog hield hij die stevige wien uit het westen mij. En ik op snijen kan ik al vers vertellen. Liek het de vrouw nou ik nou net een heel soort verordening nee. Te komen. Dus ja, de bierzaam giet even flink trot de atmosfeer heen. Die warme vochtige lucht, daar moeten we eerst even een arskie van nemen. Maar dat het op de lange termijn niks is.
1: Dat
0: bloed nog even spannend.
1: Okay. Dank je wel, Tjiske.
0: Graag die in.

0: Eerst dachten we gewoon Jan Tekstra, de tuner van het Wutter, die verzelt Michelle Branch en het noemer Everywhere.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Senioren willen net alleen nog meer geschikte wenningen, maar vooral wenningen die passen bij haar leven en haar wenomjouwing. Dat blijkt uit een enquête van de adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden. Een enquête die in augustus uitvierd is. En hier in de studio is Michiel Talsma van diezelfde adviesraad. Fijn dat je er binnen. Eerst even over die enquête zelf. Wat woon je mij precies weten?
3: Nou, wij hebben eigen drie themagroepen. De ene is zorg en welzijn, de andere is participatie en dan hebben ik nog de jeugd. En wat we doen, ik om in connectie te komen met wat wij dan nemen, de achterban. Waar we graag altijd weten wat leeft er bij de mensen. En dan zetten we een enquête uit en we hebben een soort platform en dan kunnen mensen ooit digitaal reageren.
0: Ja, en wat is de vraag in deze enquête?
3: Wat wij graag weten, want van waar zit je in wensen?
0: Ja.
3: Er werd een heleboel de mensen uitstorten over informatie. Wat wij dan doen, dan zetten we die vragen of de vragen die we hebben om in van de meesten een beetje gangbare taal, om het zo maar te
0: zeggen. Ja, gewoon de meeste taal.
3: En vragen eigenlijk aan hun van jou, daar is een reactie op. Van wat ben je hem woonwensen? Hoe denk je hem erover? Maar net alleen hoe denk je hem erover? Hoe maak je hem je eigen plannen?
0: Ja, je specifiek echt omwenjen van senioren?
3: Voor uw stemmengroep dus vol.
0: Ja, ja.
3: En voor jeugd gelden we horen vragen.
0: Ja, maar in ieder geval gaat het dus om het wenjen van senioren. Nemen ze dan maar even binnen dat 64, 60 plussers?
3: Nou, je hebt maar 60 plussers.
0: 60 plussers, ja.
3: En wat er boven komt.
0: En wat er nog veel meer komt. En dat wordt er heel iets meer. Je hebt de krekkerrechtgewijzing is natuurlijk een punt van zwaarte voor een heel soort beleidsmakers. Je moet zeggen, de beleidsmakers in Leeuwarden, het college, docht het best wel goed, hè?
3: Ja, we hebben dus we krijgen van de gemeente Leeuwarden altijd ASD gevraagde adviezen. En we jou sinds een skof ik heel bewust ongevraagd.
0: Ja, dit is ongevraagd, hè?
3: Ja, en dat is eigenlijk een soort steun in de rug. Maar gewoon ik van, denk jij even nog, want ze zijn heel goed bezig volgens ons.
0: Ja, wat doen ze goed?
3: Ja, nou ja, gewoon ze zijn al plan aan het maatje van de nieuwe weekend om daar van de hele zorgvoorziening met in de maat te nemen. En ik geschik de weningen en neem maar op. Maar ik kan gewoon, dat nemen wij dan een goede week, werd als oud jong gecombineerd werd. Mm-hmm. Dus wat een levendige week.
0: Een mooie mix.
3: Dat wordt gewoon een heel goed naai toch, maar dat is ik van nieuwe weken. Maar als er bijvoorbeeld zo'n week als Kam en Geburen heeft, die dikke intussen al zo'n 50 jaar oud is. Ja, daar heeft bijvoorbeeld net een wenzorgcentrum. Hoe is het daar dan?
0: Ja, wie is de vergriezing dus ik best al plak vind, hè, in Kam
3: en
0: Geburen.
3: Ja, dus overal.
0: Ja.
3: En sommige weken die worden heel erg snel griezen, omdat die in bepaalde manier zich ontwikkelen hebben. Ja, en dan is het gewoon ik de vraag, hoe geest dat dan doen?
0: Ja.
3: Dus het is beleid. Dus aan de ene kant met nieuwe weekend is het zwaar op nieuwe ontwerpen. Dat kan je bij het begin rekenen maar houden. Maar we hebben natuurlijk ook de maatje maar besteende weekend, besteende dwarm.
0: Ja, en daar zul je hem denk ik vooral naar. En wat hem dan ophellen bij de meeste enquête invult?
3: Nou ja, ben per onderwerp, die ben misschien wel nieuwsgierig om eruit te hellen. He? Van eigenlijk gaat de overheid een beetje vanuit. En wij ben Mark Hoor, ik de overheid. Maar altijd van.
0: De gemeente, dat ben jij.
3: Ja,
0: en ik.
3: Eigenlijk, ja, je bent Mark Hoor.
0: Ja, nou.
3: En dan is het eigenlijk het idee dat je, dat je meer vaak omdenken maakt, de mantelzorg.
0: Ja.
3: Maar mantelzorg, als bijvoorbeeld die bij de memelans komt, en dan ben je daar een skofje en het gaat minder goed, dan moet ze ergens slapen.
0: Ja.
3: En dan is in je slipkamer, wat vaak heel gebruikelijk is, daar heb je dus niks aan. Dan moet je eigenlijk nooit denken over van, had ik straks hulp nodig, een mantelzorg van mijn benen of wie dan ook.
0: Ja, ja.
3: Ja, dan gaat hij dan slapen.
0: Ja, je hebt het zelf, ik. Hè? Jouw begin zandig, heb je verteld. Jouw mem leeft nog.
3: Ja.
0: En die het misschien al net direct elke dag zwaarig nodig, maar er is net een extra slipkamer. Had jou daar wijze
3: maken? Nee, maar had ik hulp nodig heb, ik heb er een wenning, die is zogenaamd levensloopbestendig. Ik reken me gewoon, maar ik wel verwacht zie ook altijd in de zware werken dat je er ook nooit denken. Maar ik ben zelf in Stienjes. En had je dan zei van, is alles voorradig? Nee, want ik ben ongeveer oorl kilometer van het dorpcentrum hou. Daar is alles te vinden.
0: Ja.
3: Maar hoe kom ik daar dan?
0: Ja. Ja, met je slechte been binnen is dat natuurlijk een probleem.
3: Nou ja, dus het gaat er hoe volle meer nadenken van had je dan zorg nodig, hè, hoe ga je dat dan organiseren?
0: Ja, dicht bij de meesken, dat vond je met je
3: dicht bij de meesken, maar had je dus ook gewoon zeiden van, extra ruimte. Vroeger hier de meesten de scootmobielen op een gangsteen. Dat mag niet meer vanuit brandveiligheid horen. Nee. Dat brandweer stekt er een stokje voor en dat terecht. Maar we hebben zes dat ding dan wel dan. Ja. Dus dan zie je eigenlijk gewoon van de muiderik rekening mee horen dat je dat soort daarom nooit denken hoe je dat del zet. Dus dan kan je beter een tweede sleepkamer hebben, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Die het eventueel geschikt is voor een scootmobiel. Ja. Of voor een van de mantelzorgers die in de toekomst of in de toekomst komt te sliepen.
0: Ja.
3: Dus dat vreet een oren.
0: En dat oren tinken, dat de van bewustwijs, dat wil je maar ik bij het college ben.
3: Ja, en ik, want het plan die ze hebben, nogmaals, die markeert net volle on. Alleen zeiden van dit vreet dus wel, ik werd zo'n opbrengst van zo'n enquête, maak het duidelijk wat de meesten bezighoudt. Maar ik bijvoorbeeld van binnen worden nog wenningen. He, maar dat jou, ik neem maar je willekeurig in de week als Westeinde wennie. Dat ben Ayer, ik huizen van de jaren 70, 80. Nou, dat ben vaak toch wel één gezinswenningen. Mijn slipkamers boven. Maar die hebben misschien de waarde van 3 ton, neem ik maar even op. Want ik ben Ayer huizen. En vervolgens verwacht je dat mensen naar een appartement gaan. Maar als je naar een appartement in de binnenstad gaat, dan ben je vaak wel in de vrouw een heel ton kwijt. Ja.
0: Dat is een behoorlijk financieel gat tussen.
3: En dan heb je financieel gat. En dat je dik over de zondag binnen, dan probeer je dan maar eens een hypotheek te krijgen bij de bank.
0: Ja,
3: of hypotheekverstrekking.
0: Dat wordt hem net.
3: Dan heb je een vraagstuk.
0: Ja, ja.
3: Nou, dus het gaat er om dat je net alleen naar de hudde kant van de materie zegt. Maar eigenlijk kijk gewoon alles wat er omheen speelt. Omdat ik mogelijk te maken zie.
0: Stof tot nadenken, maar het ongevraagde advies van het sociaal domein. De adviesraad sociaal domein in Gouwert.
3: Ja.
0: Gilt Osma, tien dank voor je komst. En bestel jij wat het college er mooi doet.
3: Wij wachten ze het rustig houden.
0: Ja, sorry dat, dank je wel.

0: Nog maar van Santana. Ik hield het net direct in de gaten. Wat minder bekend noemen. Dus van deze band, hier is de Say It Again.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daarom vier woorden weer weer. Maar het Fries Krijs in Friesland. Joert, Jantien Weidenaar, die presenteert het bulletin. Joert, de Naai, het waar, maar je Tjiske Wiebinga vanzelfs. En dan kies ik weer naar een aflevering van Heer. Jan Wieger, haakbijl van Langwaar. Maakt het ring van oude labeltjes. Dat is wel bijzonder. Een bijzondere hobby dus. En die is eigenlijk heel eenvoudig begonnen bij een online filmpje.
3: Het is eigenlijk gewoon een YouTube filmpje waar ik enthousiast van word. Ik zie die jongen dat waan en ik zie een mooie ring maatje en ik zie altijd zoiets van ja, ik vind ringen altijd wel mooi, maar om dat nou te kopen op een markt of in een winkel, dat doe je net zo gauw. En dan moet je het pasje en toen zei ik dit, ik denk nou, maar dat kink ik.
0: Ja, en dat blijkt de wijze. Jan Wieger haakbijl van Langwaar. Het is Joentjes, ja, dus in Heer hoe hij dat docht. En we beginnen bij een introductietraining van Beantjes. En die krijg je introductie in het survivalen. Dat doorzien in koorts te tillen. Het is Joentjes, ja, in Heer. En dadelijk weer op radio voor zelfs Fleur of Heerder, maar dit programma onderwijs. Daarin onder andere een bijzondere prijs voor Aqua Zoo, het dierenpark even boeten Ljouwert. En we zullen het hebben over het IJmbeer 4 in Nederland. Dat moet georganiseerd worden. Dat kan volle efficiënter, volle handiger. Nou, dat verhaal, dat juist aan ze, zeer ik in dit programma onderwijs. Dus ik zou zeggen, ja, Marcel, weet je, ja, maar ik zou de radio gewoon onhouden. Waarom ik net?
2: Omroep Friesland.
1: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielet.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, je hoort goed. Morgen ken het ik nog. In Ljouwert en op het Jereveen. Art Fuelwork in Leverie. En als het net dorst, bewaren ze het gewoon thuis. Ja, dan is het illegaal de handen. Nou, het wie best droog bij die inleverpunten. Je hebt er dadelijk meer hoor, in onderwijs.
14: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
17: Onderwijs.
18: Mai Erik Enema.

0: Bruno Mars, ja, dus het is Oremon Jen Vierdegelien dat hij op Hawaii binnen waard. Ja, dat is die meest recente hit. I Just Might.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nu, als het loge liek zetten was, exact zo'n minuut nu vijf. Welkom bij het Varoeren van Onderwijs. Van dit is die 6 oktober, die de dag dat experts waarschuwen van de vergriezing in Friesland de komende jaren.
2: Het komt al een tijd op ons af. Het wordt tijd om het beest in de ogen te kijken en er wat mee te gaan doen.
0: Zeker daar dat de lege wetterstaan in de Rijn maken dat vrachtschippen een oren route nemen. Het proces, Magriekenaal.
3: Nou ja, het is beduidend drukker. En als we kijken naar afgelopen week, dan is er wel sprake van een verdubbeling van het aantal schepen.
0: En verder is het goed, ik raad dat er ontingen vregen het voor passende seniorenwenden. Liekers bij mantelzorg.
4: Als die bij de Memelans komt. En dan ben je er een schof en het gaat minder goed, dan moet je ergens sliepen. En dan is in je slipkamer, wat vaak heel gebruikelijk is, daar heb je dus niks aan.
0: En op de City Easy ben we er nog een uur lang ons aanzoeren, dus maar muziek naar zijn achtergrond. En dadelijk onder oren een prijs voor Aquazoo en een inleveractie voor vuurwerk. Maar eerst, het waren in het kwartje. Ze wiebenga, een goeie midje.
5: Ja, een goeie midje. Nou, we ook veel naar zinnen wikselen. Oh, maar lokaal een drip rein. In Trochsneed is het zo'n 20 graden en stiet er maar een zwakke westenwien. Jong, en vannacht stiet er ook maar amper wien en is het zo goed als droeg. Onder een opklering ontstiet dan makkelijk mist. Nou, dit lost dan iedereen van morgen weer op. En krijgen we ook dan nog een mooie naaie simmerdij. Bij een afwisseling van wolken en zinnen en een zwakke eerste wien wordt het ook dan simmerskwaar met 20 of 21 graden. Maar mooi joen, volgt dan steuring, maar rein werd en komt er een stevige noordwesten te steken.
0: Het eerpenbier en het orenvervier op het land moet om een koor vast keppelen worden. Secretaris Bertram die wil dat ziekenhuizen en orenculturele instellings beter breekbaar worden. En ja, zij schetst eigenlijk het probleem even. Dit is de secretaris.
6: Want als je ervan uitgaat dat ongeveer 1 op de 8 ouderen niet binnen 3 kwartier bij een ziekenhuis kan komen of een poli, dan heb je het echt wel over een serieus probleem. En tegelijkertijd is het zo, en dat maakt ook weer een deel van de oplossing, dat heel veel van het OV eigenlijk vooral in de spits heel goed gebruikt wordt. Maar dat je ook heel veel uren van de dag hebt waarbij er eigenlijk lege bussen rijden, leeg vervoer voor speciale doelgroepen. En daar zit dus ook een van de oplossingen.
0: Ja, het kent dus beter, het kent efficiënter, zei deze CDA-secretaris Annette Bertram. Zij heeft hier meer van 400 oren in portefeuille. Ruizige organisatie Rover, die herkent het probleem. Verorings, die ben inderdaad wel nodig. Zij heeft Sybren Visser van hetzelfde Rover.
7: Nou, het maakt het al uit wanneer in Friesland en op oorplak in Plattelon wat voor openbaar vervier je hebt en waar je al je komen kennen in de rest van Nederland.
0: Maar dat de verordeningen nedig binnen, dat omschreeuw je hem wel?
7: Ja, dat ben wij het wel mee eens. En we vinden het daarom eigenlijk wel heel mooi dat het kabinet of de staatssecretaris maar deze maatregelen komt, omdat ja, vaak zullen wij een busje leeg rondrijden en dat hoeft net eens van het IMB-vervier te wijzen, maar ik het leerlingenvervoer of het WMO-vervoer. Ja, en hoe mooi is het dan als je maar minder vervoersbewegingen dezelfde aantal mensen kan vervoeren laten kennen. En daar trof ik zeker op het land betrouwbaarder wijzen kennen.
0: Ja, het lijkt te logisch eigenlijk. Hè? Combineer het nou maar dat je dat gewoon logischer en efficiënter.
7: Ja, dat klinkt heel logisch, maar meestal minder logische ding net altijd het makkelijkste uit te voeren. Dat is een oording.
0: Dat blikt er inderdaad ook wel. En daarom deze plan, nou, misschien ook ik. Er wordt onder oren praten over het combineren van verviersvormen. Wat zou dat opleveren, ik ken, hè?
7: Nou, het wordt op en om dat als je lege of buskers rondrijden zullen of dat er soms maar in en in zit. En dat je dat bundelen kennen, dat je maar minder voertuigen van dezelfde aantal mensen kunt vervoeren kennen. En misschien ik wel op meerdere tijdstippen en vaker in het oeren. Dat maakt het opleveren. En dan zorg je dat een vervoermiddel in plaats van een eigen auto, een busje van wie dat dan ik maar riet, aantrekkelijker wordt om mee te nemen.
0: Er zijn natuurlijk een heel soort onbieders. Dat het hier om vervier. Dat varieert van buurt- en belbus tot maar het WMO-vervier. Kan je dat makkelijk bundelen?
7: Nou, ik zit natuurlijk net op de stoel van de vervoerders of van de organisaties. Vaak denk je van boetenal van, nou, regel je dat maar al koor. Maar dat ben natuurlijk ik wel weer verschillende organisaties die die opdrachten verjouwen. WMO-vervoer gaat vaak via een gemeente, die heeft een BF4, gaat via de provincie. Leerlingen van 4 gaat via de school en de gemeente. Ja, dan kom je alweer op het punt dat die dat al ja, maar elkaar afstemmen moeten. En dat wat daar wel een middel in wijze kinderen, en daar is de provincie Friesland zet er ook op in, dat zijn de hubs, bij de verschillende vervoersvormen bij elkaar komen en vervolgens ik weer al jaar hun eigen richting op in. Dus mensen met een fiets of een auto bij een hub komen en eventueel ja, met leerlingen vervoer ik naar dezelfde locatie te kennen.
0: Ja, die kans zoet wat uitmatten. Weet je wel hoe lang het?
7: Nou, als ze graag willen dat het verschillende vervoersvormen geïntegreerd worden, dan ligt u dat wel een goed middel inderdaad.
0: Ja. 300 miljoen, wil de secretaris dus vrijmaatje voor verorings en verbeteringen in het IPMBFV4. Wens hoe dat jult, als het Jim vreeg, als rover, als eerste hinnematten?
7: Dat is een goede vraag. En het is ook altijd weer de vraag van hoeveel komt er dan daadwerkelijk terecht bij de reiziger. Hè? Van, maakt die, gaat het om de betaalbaarheid of de beschikbaarheid van de bussen? En wat wij wel merken is dat de betaalbaarheid, dus hoe duur is een kaartje, dat de laatste jaren zeker bij mensen mooi speelt. Dus eigenlijk een slagmarge van efficiënter vervoer en daardoor misschien de kosten ook leeg horen, dat zou voor de meeste reizigers wel aantrekkelijk zijn.
0: Ja. De secretaris komt ik met het idee van de zelfs riedende bussen. Nou, daar hebben we wat proeven maar west, die weer net dikke succesvol. Wat verwacht je hem er eigenlijk van?
7: Vooral voor in de toekomst verwacht ik daar wel goede resultaten van. Het is natuurlijk de vraag, maar we dan zien dat een bus die hoort gewoon een dikriet zonder chauffeur is? Of is dat een busje tussen het station van Leuten en bijvoorbeeld naar de Heegse Qualita. Ik denk dat langzaam gewoon wel groeien gaat. Dat er zelfrijdende bussen of busjes of voertuigen binnen. Maar dat zal net in één keer op grote schaal uitgevoerd worden, denken wij.
0: Nee.
7: Goed, dat is ook iets wat de merken regelt. Wat beschikbaar is en wat inzetten wordt in, dat zal een vervoerder ik net litten.
0: Maar ja, de betrouwbaarheid is natuurlijk wel een dingje. Als het gaat om die zelfrijdende bussen.
7: Betrouwbaarheid en de veiligheid inderdaad.
0: Ja.
7: De zelfrijdende auto's, dat komt wat op. En dat weet ik al jaar. Is heel nauwkeurig al jaar. Maar dat is net altijd berekenen op fouten van oren. Ja, dat is wel gevoelig.
0: Dus, ja.
7: Daarom zeg ik dat ze heel lietskalig opstarten, denken wij. En gaat dat goed, dan zal dat keer dat dan nemen.
0: Ja, we zullen dus even afwachten, maat, dat het maar die zelfs riedende bussen werkelijk wat wordt. Ja, dat is Sybren Visser, hij is van reizigersorganisatie Rover.

0: waard maar 52 eigenlijk. Roy Orbison, hey, yeah, that's an, you got it.
1: Onderwijs.
0: Aquazoo is de winnaar van de Ljouwter Diversiteitsprijs 2026. Maar die prijs wil de gemeente jullie organisatie in de instantie zetten. Die hem dus sterk maakt voor diversiteit, inclusie en likwerigers. Dit hier is het thema van de Diversiteitsprijs. Tagonkelijkheid. Op de telefoon is de gelukkige winnaar. De vertegenwoordiger eigenlijk van de gelukkige winnaars van Aquazoo. Directeur Jeroen Lohmeijer, een goeie met je.
2: Ja, goeie met je, hallo.
0: Ja, het is een mooie prijs om te winnen, liek het mij, jongens.
2: Ja, zeker. Het was een hele verrassing voor ons. En heel mooi dat wat we doen gezien wordt. En dat we op deze manier zijn beloond door de gemeente. Dus ja. Daar zijn we heel trots op met z'n allen.
0: Diversiteit, dan hebben we het dus echt door het personeel, hè?
2: Nee, we hebben het eigenlijk over de toegankelijkheid. Want het is in het kader van de week van de toegankelijkheid. En daarom zijn wij daar ook voor in aanmerking gekomen. Omdat wij ons best doen om te zorgen dat iedereen een dagje Aquazoo kan genieten. En dat doen we al een hele tijd. En dat is een proces wat nog lang niet voorbij is. Wat lang nog niet klaar is. Maar
0: toegankelijkheid in Aquazoo is iets wat minder verhaal uit. Omdat hele ein rinnen mast. Soms over paden, over brechtjes en zo wat in. Hoe doe je hem dat dan?
2: Ja, dat is inderdaad iets waar we tegenaan lopen. Toegankelijkheid heeft te maken met heel veel verschillende obstakels waar mensen soms letterlijk tegenaan lopen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn, kan ik een bordje lezen? Mensen die een zichtprobleem hebben, die kunnen dat niet. Nou, dat is bijvoorbeeld op te lossen deels door het lettertype aan te passen of door het contrast aan te passen. En soms zijn dat hele kleine dingen. Dat is ook de informatie die we verstrekken vooraf van een dagje Aquazoo. Dat is voor voldoende minder valide plaatsen. Zorgen. Dat gaat eigenlijk heel ver. En dat is ook nadenken over, kan iedereen bij ons spelen? Kan elk kind bij ons spelen? Nou, daar zijn we heel erg mee bezig. En dat heeft dus allerlei verschillende trajecten heeft dat geleid. En, daar zijn we continu mee bezig.
0: Ja. Het educatieve karakter van Aquazoo in dit geval is natuurlijk van belang. Een protomeesje in Friesland, en daar vertel ik niks nijs, maar binnen lage letters, die zullen alle informatie toch ik daar krijgen, maat. Hoe los je hem dat op?
2: Nou, dat is niet altijd op te lossen, maar wij proberen de educatie op verschillende manieren aan te bieden. Dus we hebben bijvoorbeeld een stripverhaal over bij onze pater David Schetten. We hebben speciale filmpjes laten maken waarin we vertellen wat een bever doet in de Nederlandse natuur. We hebben andere educatieve filmpjes die je soms heel makkelijk kan gebruiken. We hebben een heel mooi bord bij onze tijgers. Als je dan niet kan zien, dan kun je daar voelen aan delen van de tijger.
0: Ja, ja.
2: En op het moment dat je zo'n deel aanraakt, dan wordt er ook wat over verteld. Dus zo proberen we onze informatie op verschillende manieren over te brengen naar onze bezoekers. En dat is iets wat ook met moderne technieken steeds beter gaat. Maar waar ook steeds weer wat nieuws bij komt.
0: Ja, ja. Dus tagonkelijkheid in alle opzichten eigenlijk. Daar werk je hem aan bij Aquazoo. En dat is een constante uitdaging, liep het mij. Hè?
2: Ja, dat is een constant proces. En dat heeft ook te maken met hoe bouw je een dierverblijf. En hoe zorg je ervoor dat iedereen dat kan zien. Dus dat betekent dat je af en toe letterlijk door de knieën gaat. Niet alleen voor mensen die in een rolstoel zitten, maar ook voor kinderen. En dat zien we bijvoorbeeld ook met. We hebben een aantal deuren in het pand. Die zijn best zwaar en best onhandig. En die willen we graag vervangen door een schuifdeur. Nou, dat zijn behoorlijke investeringen. Maar dat helpt ook mensen met een kinderwagen bijvoorbeeld enorm. Dus je doet het voor verschillende doelgroepen.
0: Ja, ja. Waar komt die drive bij BMW om dit zo toegankelijk mogelijk te maken, zo'n Aquazoo?
2: Ja, wij vinden dat belangrijk, dat iedereen kan genieten van een dagje Aquazoo. Hij wordt ook heel erg veel bezocht door zorggroepen. Ja, dat zijn mensen met allerlei uitdagingen om bij ons te komen. Ja, iedereen moet zich welkom voelen bij Aquazoo. Iedereen moet kunnen genieten van een dagje uit en van de dieren. Want we merken dat die relatie met dieren voor heel veel mensen heel erg belangrijk is. En daar proberen we zo goed mogelijk in te spelen.
0: Ja, nou ja, maar succes dus kennelijk. Want je winnen de diversiteitsprijs van de gemeente Ljouwert. Jeroen Lohmeijer van Aquazoo, dank je wel voor het verhaal. Succes met de dieren.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké, hoi Sen. Noemen van Nick Kershaw hebben we ook eerst in de jaren eigenlijk al een beetje 84. Van een soort muziek uit de jaren 80. Ik al eerst al, die is meer de echte wieken van de jaren 80. Dit is Wouldn't It Be Good hier in Onderwijs.

0: Nick Kershaw, ja, dat is een Wouldn't It Be Good. Dadelijk een hoesje van het Nijs op deze TZ. En we wien ik de inleveractie van het vuurwerk. Want dat koerjoerd, misschien moest dat joerd ik wel. Want als het nog langer in de hoes is, dan best illegaal de wanden. Nou, het roen beste, nou, stwarmwokkend zees, met wie aardig drok. Dadelijk een reportage over die inleveractie dus van het vuurwerk.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
3: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
2: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is wat Jelvis Haars. Een mooi moment om eens even te zien wat het Nijs uit Friesland joert op deze TZ bekrijgt. Wie, hè? En waar dat weet is Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. De wachttijden voor een griepprik rinnen op. Nou, de levering van de vaccins onder huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken krijgen haar vaccins pas in november of december. En dat komt door een laatste aanpassing onder geerstalling van het vaccin. Daardoor gaat het productieproces vertraging oproen. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisdoktersvereniging in Friesland zei dat de meesten haar geen zorgen hoeven te maken.
15: We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
14: Planbureau Friesland had 4 scenario's voor de toekomst presenteren over hoe de provincie eruit zocht in 2050. Het is de eerste keer dat het planbureau met zulke scenario's komt. Neffens eerder onderzoek stiert het Friese Glock onder druk. En daarom moet de organisatie ontdekken wat er op de lange termijn barken. Een van de grootste uitdagingen is de vergriezing, leidt directeur Arjen Droog van het planbureau uit.
16: We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, dus het wordt nog een bot slimmer, hoe willen wij dan melker omzien, varkens, zwaardigje, zeeltverzinning, daar moeten we volle betere beelden van hebben.
14: Een tredde pad van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden. Dat meldt Voedselbanken Nederland. Nevens de organisatie is het aantal vrijwilligers de laatste jaren wel groeit, maar is er nog altijd een tekort aan specialistische vrijwilligers. Voorzitter Mehdi Kledin van het regionaal distributiecentrum voor de voedselbanken in Friesland neemt op weer voorbeelden.
17: Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. Je bent er best wel veel mee bezig. Er komen steeds meer uitdagingen waar je tegenaan loopt en waar je wat mee moet. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden.
14: De middelbare school Ulbe van Houten in Sint-Anne wil een multifunctioneel sportveldje omlezen voor de leerling. Maar omwenners hebben zorgen over mogelijke loodsoerlijst en hingjeugd. Nevens gymnastiekleraar Niels Hekkema van het Ulbe van Houten worden er maatregels naam om die oerlijst vart te komen.
5: We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
0: Oerijs, auto's repareren, jongens een theatervoorstelling van Triater. Een garage op het Jereveen is het podium voor Verder naar het Noorden. Oer een mem en een zoon die naar 20 jaar het parteren omgeen oer een onreistige jeugd. Een bijzondere locatie voor een intiem verhaal, waarbij het alle dagen de garage twakker ombouwd weer een mat, zegt regisseur Loet Bakker bij de repetities.
18: Morgen wordt er gewoon weer gewerkt. Ja.
19: Maar dat heeft misschien wel wat, een soort rauwe locatie of zoiets.
18: Ja, het is, je voelt gewoon dat hier elke dag gewerkt wordt en dat die sfeer er ook hangt. En we hebben nog een derde personage in het stuk. En dat is iemand die hier ook echt werkt. En die ook een bijzondere rol heeft in het stuk. En ook de muziek gaat verzorgen. Dus we spelen ook heel erg met wat hier eigenlijk overdag gebeurt en wie hier allemaal rondloopt.
0: Ons avies, het neemt voor deze 6e oktober 2026 meer op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
20: Skitterend, dank u wel. En die voorstelling van het theater ging mooi te doen heen, toevallig.
0: Ze zullen naar Duitsje.
20: Ik, ze is jommie, kom mee. Ik de auto direct ik even maar nemen voor een beurt.
0: Ja.
20: Dat is wel handig. Dank u wel, Jacob. Het Fiskenijs, dus ik te zien zelfs een selectie daarvan in het journaal. Je bent op Friesland op televisie. Friesland, Joerts, alle oeren, twee keer te zien.
21: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jereveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
22: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de Var Else.
23: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
24: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
25: Onderwijs.
26: Mai Erik Enema.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
20: Vuurwerk inleveren, dat maat, want dat is illegaal als het nog in de hoes heerst. Nou, er zijn mogelijkheden voor in Ljouwen op het Jereveen. Ik hoor dat Joerdwan, ken Moorli ook ik nog. En dat levert best wel wat publiek op. Eerst het verhaal, dadelijk hier in Oerwijs. Maar eerst het waarbedoeld, ja, Tjitske, het giet ik maar terug, hè, dat mooie waar.
28: Ja, we hebben het duurt eigenlijk. Ik werd trof van de duim moest wel wat op gang komen. Hè. We hebben zelfs van de morgen wel wat te krijgen met mist en die. Is het hier nog wel even wat tiert nodig om op te lossen. Maar doe, daarna, vanuit het noorden, wij Skielgen, daar kreeg een hele mooie foto van binnen van de brandaris vol in de zinnen. Ja, dat wie van de morgen en dat part, dat luts ik mooi terug hoe de rest van de provincie, dat we op een heel soort plakken de zinnen erbij gaan. Ik krijg nou ik van een heel soort waarnemers, ik al een keer informatie erover. En nou ja, dat wil ik toch wel even zeggen. Dat toch wel heel bad waardeerd werd. Dat mensen hield iets meer mensen de moeite nemen om even een mailtje te sturen naar u's. Om even de stand van zaken te rotten. Ja.
20: Ben nou, met die mail heen trouwens. Misschien moet ik het mee
28: waar het omroepfriesland.nl.
20: Makkelijk zo.
28: Ja.
20: Even de temperatuur en
28: de temperatuur en even de maximum temperatuur. Vaak even rond het eind van de dag. En maars dan word ik nog wel eens even bij waarom je naar de minimum temperatuur van de nacht. Of oren bijzonderheden. Ja, en nou ja, de waarnemers, dat is wel echt wel heel wichtig. Want ik zit altijd, dat ben u zo eer en eigen van de provincie. Om maar even een peer te nemen. Kwaim van Sels, die schroeit. Ja, soms hebben we toch wel een beetje zin in, maar van een beetje wie toch wel voor het

0: voeren wel droeg. De ken ik wel weer wat opklaringen komen. Sterker nog, die komen ik. Alleen ja, dat is ik weer wat verspraat. En daar werden de opklaringen komen. Daar ontstiet er ik weer makkelijk mis. Want we zitten nog heel tijd in die warme, vochtige lucht. En dat kwam het wel. Oh, hè, die nachten die worden daar lang genoeg voor. En dan zeker rond het einde van de nacht, dat zei ik me van de morgen ik. Dan ontstiet die mist. Nou, dat zal dan morgen hier ik weer het geval wezen. En dan, nou, ja, dat het toch wel zou ontjel wij de man die het morgen hier werd nodig om wat op te lossen. Dus stier ik weer amper wien. En morgen dan waait de wien eerst even nu het eerste wij. En dat merk ik gewoon die temperatuur dan.
1: Want ik ben weer heeg morgen?
0: Ja, morgen hebben we weer rekken horen maar je 20ers. Ik heb een 20 en 21 als maximum temperatuur. Ja, dan hebben we het gewoon nu een warme dag.
1: Ja.
0: Ja, dus dat ben dan de maximum temperatuur. Maar, liek als joet, de dag met morgen wil weer even wat op gang komen. Het is ook heel rustig, liek als joet. Een hele kalme wien uit het eerste naar het zuid-eerste. Maar, ja, in de rin van de dag, zinnen erbij. Hege temperaturen weer. Maar we merken wel vanuit het westen maar dat de bewolking dan aardig toeneemt. En dan, ja, dan giet aan het begin van de juntie die wien al om. Compleet naar het noorden, naar het westen. Hel het dan ik aan. En dan heb ik eigenlijk al gelijk de deelslag te pakken. Aan het begin van de juntie het jouw de juntie het. En het eerste had het dan weer het langste droeg. En dan giet die wien om. En die hel het dan ik stevig aan. En dat is toch wel echt een uiteenzetting van een compleet oorwarming.
1: Ja, want dan krijgen we juist ook, hè?
0: Ja, dan is het eerst wel echt een paar dagen op riege juist. Maar ik wil zeggen dat de zit ik wel weer wat wikselend waarbeelden tussen. Want op tongetje dan heb ik geregeld de zinnen erbij. Grote stapelwolken van de Noordzee. Oh, nou, dat smiet vanzelfs weer prachtige plaatsjes op, verwacht ik. Maar waar het echt de haatrol pakt op deze dagen, zeker in vergelijking met Joert en Moorn, is die wien uit het noordwesten. Maar wien krijgt 4 van het zon. Nou, die liet het voor het gevoel een stuk frisser omvielen. Maar ik de temperatuur, dat echt een hele grote stap te bek. 14, 15 graden. En dan heb ik het oer boetende buien om, want in zo'n buien dan zakken de temperatuur nog weer een paar graden leeg. Dus dan is het echt, nog voor het gevoel zeker koud. Dus die jas kennen we bij. En ik in de nacht een graad als zon, als minimum temperatuur vreet. Ja, dan het de zinnen eigenlijk geen skin voor kans. Dan die zullen we eigenlijk zo tot nu liek het net. En dan loopt er ik weer verskate steurings oer mij geregeld rijenwetter. En dan kan het qua millimeters ik wel aardig oprinnen. Maar ik dan die vrij krachtige onthurde wien uit het westen naar het westen. En dan op sneur, ja, ik weer zinnen erbij. Maar dan ik weer buien van de Noordzee. Oh, en nog hield die 14, 15 graden is maximum temperatuur. En ik dan nog hield die stevige wien uit het westen mij. En ik op snijen kan ik al vers vertellen. Liek het de vrouw nou ik nou net een heel soort verordening nee. Te komen. Dus ja, de biesem giet even flink door de atmosfeer heen. Die warme vochtige lucht, daar moeten we eerst even een skiën van nemen. Maar dat het op de lange termijn niks is.
1: Dat
0: bloedt nog even spannend.
1: Okay. Dank wel, Tjitske.
0: Graag die in.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, het is er een e-salon in Almere. Die dacht, we doen wat leuks voor de buurt, voor de Mienskip. Bij jouw vergees ijskoos, Fut. Ja, wat een leuk idee. Nou, daar heb ik goed speed van gekregen. Het bereikte een heel soort jongeren, die actie met de vergees ijsjes. Op TikTok, waterontkundiging, lees ik hier op mijn site. Meer dan 130.000 keer besjoen. De eerste oren gong nog wel aardig. Wie dan net voor een probleem. Maar daarna sloeg de sfeer behoorlijk om. Volgens eigenaresse was er sprake van duw- en trekwerk en hebben jongere medewerkers lastig gevallen. We moesten bijna als bodyguards werken in plaats van als gewone medewerkers. Nou, uiteindelijk hebben ze de politie maar bellen. Meerdere voertuigen van de politie die kwamen daar bij de e-salon. Maar een politiehoen is de politie de zaak ingegaan. En ja, de jongeren bij Fort Stewart. Dat viel er net in een onhouden, maar het viel wel heel vervelend. En de dwaren moesten op les maar op slot. Ja, de wilde mensen samenbrengen en iets leuks organiseren. Maar ons personeel moet natuurlijk wel veilig kunnen werken. Nou ja, dat door ze dus net werden in Almere. FG's, ijskoos, Udielen en nergens net. Ik denk dat Almere, dat het nou een tenaat of werk, maar wie hetzelfde misschien wel gebeurt. Dat weet ik net. Daar had ik me Fiederik 4 boeten. Het enige wat ik graag wil is een plaat bij dit verhaal. Wat voor plaat moet draaien in het rand van het slotstik? Hoe die actie maar die vergezen ijskoos daar in Almere, die het volslaan uit de haan roen is, waarbij de politie dus ingriepen moest. Wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Veskes door ijskoos? Ja, die ben er wel. Ik ben vanzelfs wel heel erg benijd, West maar komst. 06, 20, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, of beroep de app van Omroep Friesland. En de leukste plaat, ja, zeg je dat, hè? Die draaien we dan. Online van dit zo'n device.

0: Ja, ik vind het een leuke band, hè. Grim Torsk is de naam van de band. En het verse wat we draaiden, die eerste titel, Dream Amerikaans.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Elke die dit nog vuurwerk in de garage of op zolder lezen, het is feitelijk illegaal dwaande. Maar ja, voortsmieten in de Griekse container, dat maakt natuurlijk net. Nou, en daarom zijn de Joert in Ljouwt en morgen op het Jereveen inleverpunten. Bij het inleverpunt in Ljouwt roept het vanmorgen al aardig toch.
3: Ik had de alarmvuurpilken van de boordhaken inleverd, van die Wienoer datum. En de mannen woon die graag mijn hart en ei oorsteken, maar daar ben ik net zo van. Dus ik denk, weg met die rommel.
4: Die kon je hier mooi kwiet.
3: Ja, ja, de mannen die namen ze mooi in de tafel bij zich. En nou, ik koest daar weer in. Ja.
4: Eigenlijk best makkelijk, hè? Want je kon het nergens oors kwiet?
3: Nee, de winkels wezen wel keepje in. Die wilden ze net waarom haar zo'n datum halen. Want die zitten direct mee. Wat mag je er mee? En het is toch gevaarlijk spul als er op oren komt. Dus dan wil je het wel heel graag kwijt.
4: Goeiemorgen. Joha krijgt wat inleveren. Wat ga je krijgen inleveren?
5: Ja, wat zo'n je knalvuurwerk.
4: En dat hier zelf nog op zolder lezen?
5: Nou, mijn zoon. Ja, die werden dan bij buis in de hoes. Maar hij heeft net in de gelegenheid om het in te leveren. Dan denk ik dat de waait hebben. Ja,
4: dat is wel leer.
5: Ja, toch? Ik ben blij dat het spul voort is, eigenlijk. Vind je het dan net zo vertrouwd, dat spul in de hoes?
4: Nee, hè? Nee. En je kon het nergens oors kwijt?
5: Nou, nee, eigenlijk net. We moesten maar heen. Hè? In de container gooien, dat lijkt me ook een goed idee. Dus, dat zou maar.
4: En de blijft dat het uit de huis is, dus?
5: Ja, absoluut. Ja. Ik weet niet hoe dat zit met verzekeringen en dat soort spul. Dus, als er wat komt, nee. Ja. Voort met dat spul. En ik ben net de eerste hakkers, jongen.
4: Ja. Je hier nog wat in de garage lezen, zeg ik.
6: Nou, we hier het in de bunker lezen. Dan spullen we wat oer bleur van hier de bek. En ja, de bunkers zijn leeg, dus het spul kan eruit. En de bunkers zijn nu helemaal opgeroemd.
4: Ja, ja, want jou verkocht het ek, het vuurwerk?
6: We hebben het bijna 50 jaar verkocht, het spul, ja.
4: En is het dan echt spietig om dat laatste beetje hierheen te brengen?
6: Nee, helemaal net. Sister net met mij. Het is nou aan de kant. Het is clear. Voor de wetgeving en voor de verzekering best weer oproemen. Dus het is prima zo.
4: Jelmar Helmhout, Wutvieder, je bent omrin. Het vuurwerk mat al hier inleveren worden. Het is nou illegaal om het in handen te gaan. Dat wordt nou dien, terug de oerhiet. Hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is het dat het net in het grof vuil of zo terugkomt?
7: Vanwege veiligheid is het natuurlijk heel, heel belangrijk dat vuurwerk, en nu dan illegaal vuurwerk, dat het op inleverpunten wordt ingeleverd en dat het niet bij ons in de afvalstroom terechtkomt. Want ja, het zijn explosieven en je wilt geen explosieven in je afval hebben.
4: Ga je met onnota al meemaken dat er vuurwerk in het afval zit?
7: Nee, we hebben nog geen vuurwerk in het huishoudelijk afval aangetroffen. We hebben wel procedures, protocollen, we mochten het erin zitten. Maar we zijn het tot nu toe nog niet tegengekomen.
4: En zo'n inleverpunt van de oerhiet, denk je dat helpen kan?
7: Nou, het is in ieder geval een stimulans voor mensen dat ze weten dat het gevaarlijk is en dat ze het op een vertrouwde plek moeten inleveren. Dus dat kan vandaag dan in Leeuwarden en morgenochtend tot 12 uur ook nog op de Milieustraat in Heerenveen. Ja, voor het bewustzijn van de mensen is het sowieso goed. Maar ja, je weet nooit hoeveel vuurwerk er nog in Nederland ligt. En ja, dat er iets gedaan wordt om toch gevaarlijk vuurwerk, want nogmaals, het zijn explosieven, op een veilige manier op te bergen. Ja, dat is wel heel belangrijk.
4: En je zei al, de Bimbel protocollen voor. Waar let je hem dan op? Wat moet je hem dan als er wel vuurwerk hier in het afval terugkomt?
7: Het is bij ons een beetje vergelijkbaar in onze sorteerinstallaties in Heerenveen met bijvoorbeeld de lachgascilinders. Dus als wij vuurwerk aantreffen, ja, dan moeten we het er op een zorgvuldige manier uithalen en dan moeten we het ook opslaan. Dat hebben we met lachgascilinders. Op dit moment doen we dat. Wellicht of misschien ook met vuurwerk. Maar nogmaals, we zijn het nog niet tegengekomen. En we hopen ook dat de mensen zich toch aan ook het protocol van de overheid houden om het in te leveren.
4: Ja, en die inleverbussen die staan dus Joert en Moor nog in uw provincie. Mocht een meisje dat mist haar, waar moet je dan met het vuurwerk terug?
7: Ja, dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van de gemeente, van de overheid. Dus je moet je dan melden bij of de gemeente of bij de politie om te kijken waar je het dan in kunt leveren.
0: Dat zei Jan-Jan dus van Omrin, hoe dat vuurwerk. Nou, ik ken moorders nog op het Jerevingen. Zorg even op de site van de gemeente, denk ik. Om te zien west dan precies waar ze was. Maar die vuurwerk, als dat nog kwiet worst.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, ik zie het bericht van die e-salon in Almere. Die toch een leuke actie te houden. Vergees ijskoos Arheli. Ja, dat roemde dus u te houden. Kijk, hoe iets je verwacht ze misschien. De kamers afvallen meestal op oud. Het is 130.000 keer op TikTok besjoen. Dus ja, het weer, op een gegeven moment staat er ook dat treun waard. En het waard net meer gezellig. Dus de politie is bellen en de boel is tegengegaan. En ja, zien daar in de e-salon wat spiet van. Want dat zien ze net verwachten. Misschien een beetje naïef. Maar ja, zeg je dat soms. En ik dacht, er zit een plaat in. Dat dacht ik niet hem gelukkig. Ik J. van de Meulen, die komt mij Ice Ice Baby. Jan Jaap, die zei van, ik ben van januari 63. Toen was er pas ijs. En die wil bonken 40 jaar van Anneke Douma. Ik doe het eens van Jan Jaap. Aan het team Erik, dank wel Jan Jaap. Ik doe het eens waarom. Er is een veske, er zijn meerdere veskes die het Ice Cream hieten. Selena Gomez heeft er een opname van maken. Petra Boersma, die komt maar die suggestie. Ice Cream, You Scream, We All Scream, Ice Cream. Het is net volgens mij een wat een Dixieland-achtig, wat jazz-achtig nummer. Zei Jelsie de Grootste, zei ik. Ja, geen idee waar het jongen, maar wel toepasselijk. En daar ben ik het van slaan mee eens vanzelfs. Maar iets zwart, die komt mij de suggestie van Cold as Ice van Foreigner. Rijn de Nauta, die zit een hele orenruchting uit te tinken. En dat is altijd wel leuk, want Rijn heeft altijd wel originele suggesties. Hij zei het van, ik denk dat Elton John gek is van raketten. Want hij is de Rocketman. Ja, raketten, ijskoers. Ja, we snappen hem helemaal. Ida komt I Want to Break Free van Queen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem net helemaal snap. I Want to Break Free. Nee. Maar ik zie de link maar in IJssalon net direct. Tjeerd komt direct nog binnen. Hij zegt hartelijke groeten. En Cold as Ice van Foreigner. En Gary die denkt weer een hele oude kant uit. Gary Labor, dus die zei van midden Erik, het zal alweer wel ijs en ease worden. En daarom kom ik my dissen. Voor niets van Gerard de Vries. Dan maakt hij heel eerlijk zeggen, Gary, dat ik de tekst van dit nummer van Gerard Ruiz net direct voor de bril heb. Dus ik snap de link, maar het onderwerp wordt in het slot ik net heel een dal. Maar Lieke Goert, vanzelfs tige dank voor die suggestie. Want ja, jongens, we kennen uiteindelijk maar één draaien. En dat is Joert dan ik het.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Zeker, het is een suggestie dat je binnenkwam dankzij Henk. En hij zei van ja, er is eigenlijk maar één plaat die je draaien kennen, Maison onderwerp. Komt er nog wat binnen? Nee, ik dacht dat er nog wat binnen kwam. En dat is dit nummer, Within Temptation. Natuurlijk, de Ice Queen. Bedankt voor die Sjoerden, bedankt voor het Maidland, bedankt voor het Harkiem. Nou, ik moet er winnen. Ik wens je nog een prachtige teasing. Hoi!

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Bent u 68 plus
9: en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Noordwien.
19: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze Tizianne. Ja, ja, we zijn er weer ons zo aan horen natuurlijk. Mijn mooie muziek, het is een feestje bij. We zetten nu uiteindelijk mij toch wel wat uit de oren dozen. Maar vond nog steeds wel goed klinken. Ipe en de Scalers en Summer Day. Ja, Simmer leidt achter ons. Maar ik heb wel mooie sfeervolle plaatsjes draaien. We zijn er nog aan zo aan horen onder oren met Jan de Vries. En het zou zomaar kennen.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen, het zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spel altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zal zomaar kennen.
1: Een van de heerlijke singles die Tjeberg uitgebracht had. Ja, ja, het is een hele riege. Jan de Vries hier met zijn Bildker zou zomaar kennen. Ja, mooi dan. Je wil mooi even terug naar het Engelstalige, maar daarom net mindere muziektalent. Ja, Robin IJzerman. Je hebt

Heerlijk nummer van een fantastische muzikant, Robin IJzerman. En Truce. En die hier, nou wijk ik me toch een beetje op gevaarlijke grond. Verkeering met Timo de Jong. Ik weet niet wat een hoorn is en wat dan ook. Misschien ben ik betrouwd, gaan ze bijna intussen. Ik weet het net. Maar goed, daar leidt een romantisch spoorken naar deze Timo de Jong. Mooie onderleding om hem maar eens even te draaien. About heartaches and beer.

Geweldige kerel, mooie muzikant. Timo de Jong, altijd in een mooi pak is hij. Ja, en ja, maak het mooie vestjes nog steeds. About heartaches and being blue. Ja, dan maak ik een beetje gedragen. Oh, kon ik vies ik net. Onder het begin van het programma, een tof nummer, een beetje uit de oren door. Ik zei het al, van Iep en de Skavers. Ja, deze komt een beetje uit diezelfde periode. Kobus gaat appelschijnen. All smooth faces in the fantasy world.

tijdje geleden, dames en heren. Ja, ja, kom eens gaan appels gaan. All Smooth Faces in the Fantasy World. Ja, jaren 80. Ja, time flies. En dan zit je samen met mij, de nieuwe generatie, die ik nog altijd mooi noemers mag. Ja, ja, even een AI. Ja, misschien. Nee, ik denk het net bij dit noemer. Anna Spark. Ja, altijd.

geweldige stem. Boy, noem het maar. Ik zie ze ook nog in de Friese taal. Anna Spark. En altijd alles alleen. We beginnen met de internationale groep New Frequency. Tof riezen daarin. And are you still here?

Van een uitzonderlijke kwaliteit, deze band. Maar ik zie ze een nieuwe frequency. Onder andere met Sietse Huisman, dus de drummer. En All You Still Here. Wat ik nieuwsgierig is, en die volg je wel een tijd, is Maya Maria. Kunstenaresse, muzikante, producenten, zangeres, alles kist erop loslitten. Ze komt van Skielge en ja, ze manifesteert zich aardig. Ja, dus wie had het hiermee? The way it should be. Maya.

Maya Maria, de nieuwe generatie muzikanten, lidden van hun jaren. Het is een beetje een kunstzinnig type. En ze is aan het experimenteren met clips, met kleur, met kunst, met muziek. En ja, dit is een mooi resultaat daarvan. The Way It Should Be. Je neemt een nog nice, nieuwsgierige bandje het vissel bij deels te missen. Corey Forrest, ja. What is inside?

Intrigerend. Dat is het wat bij mij in ieder geval boppen komt bij de muziek van Kaminski. Komt je gewoon uit Friesland bij... Ja, daar bovenin, daar werd het altijd waait. Die hoeken, daar was het ziekje in ieder geval. En hier, keer met het noemer Tom. Beginnen we naar een agenda-dingetje. Ja, half oktober schreeuwt in agenda. Doet net zo lang meer. Dan is er een jazzfestival in Neushoorn. De Grutte Zeelum kreeg er weer.

Tuscan's Brew. En een titel, ja, ik probeer die toch. Even een tongbreker. South of Sanctity. Ja, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Even. 16 dus optreden. 11 oktober, jazzfestival, Neushoorn, Gruttenzaal, de Mickeyzaal. En fantastische band, jonge generatie, nieuwe muzikanten. Dat is typisch graag. En je hoort even op youtube.com/Noorderin. Want daar stuur ik nog een live optreden van deze geweldige band. Daar stuur ik een live optreden op van Andert Tiesma. Louter Roots, man doet het internationaal fantastisch, moet ik zeggen. Ja, het is hele sfeervolle, ja, minimal music. Kijk het haast zou nemen. Even, maar staan maar even luisteren. We kunnen er wat van draaien. En hij komt onder horen van het Explore the North Festival naar Friesland aan. En april takken hier op het Phoenix Festival. Bij deze dus, Andert Tiesma. Daar geven we zeker meer om te kunnen aan. En we besluiten deze aanleiding van Noorderin. Mij, meneer Tiesma. En graag op morgen. Hoi.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
13: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schil goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi, Jan.
14: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
16: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
15: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Ook. De dij zit er hard op.
1: Maar de muziek hier toch.
0: Omroep Friesland.
1: De Jong van Friesland.
2: Brandehoes, daar is een plek dat ik graag kom. Als ik daar spreek.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
2: En op sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeierre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Escucha el ritmo.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aan komt.
2: Zibbelen waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
3: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
2: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Friesland.
1: Non-stop muziek.

weer wie net meer stil te krijgen. Leidt de massa hysterie voort op de loer.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, chimmien op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Jaha, Heltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Ja, daar hoor ze er niks op tv.
2: Can't you see?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort, maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen tot 15.000 euro. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het heel gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de tank. Die bijnaam heeft hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan de illegale brandstofhandel, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Het weer vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: En dan komt het eerst grut dorst dit jaar wat langer wachtje mast op de griepprik als dat zwend bist. De levering die had vertraging en de meeste praktieken die haar levering pas in november of in december. Ja, daar had ze wel last van bij de huisdokterspraktiek onder andere in Burgum.
1: Als huisartsenpraktiek hebben wij daar wel mooi last van, want wij zoen de levering rond in oktober hebben en nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen, want we hier al helemaal regelen wanneer we ons griepspuit zoen doen. Maar dat maar even verorie.
2: Wat toch zou je het bericht zeggen?
1: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen en een mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen en dat lukt dus dan ook wel weer.
2: Zwart het net van problemen bij je?
1: Nou, op zich bij u zwart het net voor problemen. Het enige wat we wil hebben is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt de griepspuit nou ook? Hè? Want ze binnen wend dat sommige huisartsen het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
2: Ik kan me voorstellen dat meesten zich ik zwart een gimmeltje.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
2: Maar smiet dit geen problemen op van Big Leaks zeer kwetsbare groepen?
1: Nou, daar is de griepspuit natuurlijk ook voor de zeer kwetsbare groepen. En wat ik zei, de griep is eigenlijk pas vaak in december, januari. En dan is het nog mooi op die het is inenten.
2: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat dat vaccin nou zo let is?
1: Nou, dat komt, had meerdere oorzaken. Is dat ze hebben besloten dat ze verwacht dat er een oor griepvirus ook is. En dat woon ze er nog in, dat griep spuit zal dwan. Let me dan even makkelijk zissen. En dat is verloren. En daartoe moesten ze oorspul erin hebben. En dat wie net meteen leverbaar. Dus daartoe is het wat verlet al leren.
2: Hoe uniek is deze situatie?
1: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken. Dus we moeten maar zien hoe dat volgend jaar weer is. Maar aan de andere kant is het ook misschien van goh fijn dat ze dat nou zou besjuggen. Van goh, de koers is goed dat het een oorvirus is. Dus dan moeten we ons daar maar op aanpassen. Want het is hoe ik zonde wijs. We doen het wel voor 1 oktober. We doen dan dit maar, want dit is het makkelijkste. En dan hebben we aanstaan een hele orengriep. En dat is hoe zonde wijs.
2: En het is dus net helemaal begrijpelijk, het is net helemaal ongebruikelijk dat ze pas letter het vaccin krijgt, toch, als huisarts?
1: Nee, we kunnen altijd in 1 juni kunnen we altijd bestellen. Dan bestellen we hoeveel hebben we nodig en wanneer willen we het hebben. Ja, en dan is het maar, krijgt inderdaad, wanneer is er op dat moment plak dat het leveren werkt in. En het wordt eigenlijk altijd leveren van eind september tot midden november wordt ongeveer de levering dekdien. En als ik te let ik, of als te weinig ik haast, om griepspuit, dan kies ik op Nijweb bestellen. En dat kan ik wel pas eind november. Ik weet ze, daar staan we kruis. Dus dan is op zich geen probleem.
2: Maar betekent het nou dat je hem helemaal geen griepprik kan hebben?
1: Nou, wij hebben een hele kleine voorlevering van iets van 100 spuiten. En die broeken we dan echt voor mensen die we bijvoorbeeld toesprikken. Maar als we daar toevallig heen gaan, dan kunnen we de praktijk ondersteunen. Kunnen bijvoorbeeld de spuiten ja. Of als we echt denken van nou, die mensen gaan op vakantie en die ben 6 weken voort. Dan gaan we wat voor de zekerheid hebben.
2: Maar tot slot, meesten, hoe zit dus geen zwaargen te maken over dat die prik een pas in november of in december komt?
1: Nee, helemaal net. Nee, is helemaal geen probleem.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Eerst heel wat oors. Het theaterselskip Pier Jen 20 verpleert de première van zijn eerste voorstelling Wat spiel het? Westen, niets kijkt ook al wat hoe jij. Want de try-out en de reacties van het publiek binnen reden voor Pier Jen 20 om dat stik nog even on hold te zetten. Dat komt er toe op Del volgens mij. Dat we de komende tijd verder onwerken om die voorstelling. En om er meer over te vertellen, hebben we contact met de creatieve directeur van Pier Jen 20. En het is David Lelieveld. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, kun je eens bijpraten? Hoe je dat nou krijgt? Je maakt die try-outs hoor. Die doe je natuurlijk om dan eens even te inventariseren. Ja, wij kunnen nog bijschaven. Waarom dat krijgt?
5: Ja, de try-outs die vertellen dus eigenlijk gewoon wat er op het moment Bart bij de vaststelling. En wij halen dit vol vertrouwen zijn repetitieproces in hier. Ik ben altijd vol vertrouwen zijn repetitieproces ingegaan. En dan merkst dat de publieksreacties die helpen u dan eigenlijk gewoon, die vertellen u eigenlijk gewoon dat we nog een kleer binnen van de première. En daarom hebben we besloten om meer tijd te nemen om eigenlijk dit beter uit te werken. En we zijn dus publiek daar eigenlijk heel dankbaar voor. Die kritische reacties, en die hebben ik naast dus eigen reactie, artistieke kritiek der lijn, zeg maar, de nice lijn. En daar, ja, dan shift gewoon bij Matter om werkje.
0: Nu kun je er heel sec naar zien als dit is ook een heel logisch, heel logisch om te dwan. Want nou weet je, een wedstrijd beter maken we de kind. Dat vlak natuurlijk voor een beter product. Maar goed, als je er zat echt op zitten, dan kan ik me vaststellen dat je dat echt wel eens. Nou ja, misschien heb ik wel meestal de moeilijk maai, of niet?
5: Nou ja, het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Hè? En het intergenerationeel trauma. Het gaat hoe familieverhalen uit het verliezen. Trauma's uit het verliezen, waar we misschien wel helemaal niks van weten, of we hebben heel oors naar sugar, dus het is al heel zwier onderwerp, of zwier onderwerp, wat ik eigenlijk net zeg. Maar daardoor wordt het wel echt heel ingewikkeld om zoiets goed op toneel te brengen. En daar willen we natuurlijk wel, daar maken we heel goed naar zijn om dat zo goed mogelijk te doen. En wij zitten er bovenop, zeker, maar als het publiek komt, dan juist. Eigenlijk wat er echt gebeuren moet. En daar gaan we nou aan werken.
0: Ja, ook het effect dat je Gontien, als je even. Als je wat te lang, te dicht op je eigen werk zit, dan zul je gewoon zaken niet meer.
5: Dat helpt, dat is inderdaad echt. Dat zou gebeurt het echt, maar het is echt wel. Normaal spritsen, hè, dan maak je zo'n vaststelling en dan schaafst erbij, maar dit. Verhaal had echt gewoon meer nodig. Nou, en denk je, dat is waar we de rondte even van nodig gaan. En wij zoeken nog eens 8 oktober in première.
0: Dat is hoe 2 dagen.
5: Nou, dat is hoe 2 dagen. En we gaan een try-out in de harmonie. En we hadden ik met de harmonie online. Nou, dat is fantastisch hoe zij er echt mee omgaan. Daar ben we heel blij mee. En 22 oktober starten we de tour in Burgum. In de pleats. En daarvan die tijd wil ik clear wijzen. Dus, en die tijd is echt voldoende om het om de sound te werken. Dat er dan de tour trotszetten kan.
0: Oké. En maar ik vreeg me daarna die feedback die je hem kreeg en haven. Wie dat dan dat er toch wel vrij eenduidig zijn is van het binnen deze en deze punten. Die wij net helemaal goed begrepen of mij krijgen. Hoe zeg je dat eruit?
5: Ja, die ben kritisch. Die ben heel kritisch geweest. En dat is, nogmaals, daar wil ik het publiek echt voor danken. Want dat is super. Dat helpt dus enorm verder. Enorm verder. Het weer net duidelijk. Meestal voelt het net duidelijk. Ze begrepen het net. Nou ja, dat is. De kist, dan kist wel trokken in, maar dat had geen zin.
0: Nee.
5: Dan maken wij erom werken. En wij weten, maar. Wat we dwan moeten. En wij hebben een goed team. En het artistieke team. En die gaat er nou. Joert gaan we er fort mee aan de slag. En pakken we dat op. En ik ga alle vertrouwen erin. Maar wat we al bepraat hebben. En wat we Joert nou maar ook wel bepraat zullen. Maar daar ga ik echt alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Dus wij krijgen de rondte en de tiert. Om dit. Helemaal tot een goede vaststelling te maken. En dat hebben we natuurlijk te danken aan ons publiek. Dat klinkt net vaker nog zitten.
0: Nee, wat in hoeverre is er nog druk van Big League's afspraken die het maken binnen? Of financieel misschien wel?
5: Ja, zeker. Dat maar wij al in kaart brengen. Nou, hè, de binnen altijd financiële consequenties zitten erom. Maar dat maar we in kaart brengen. Maar wij moeten wel een goede vaststelling brengen. En dan moeten wij deze besluit nemen om te zeggen wij. Wij moeten hier om werken om een goede provincie in te sturen. En dan daar zitten consequenties om. En ja, nee, druk. Ik weet net wat voor druk je ook bedoelt. Maar ik viel wel de druk dat wij een goede vaststelling brengen, maar het publiek. in de provincie.
0: En wanneer is het slagen? Want je houdt het loer. Het is een dreig thema. Trauma's keert het oor. Die tektrowerk je van in de oren generatie.
5: Ja.
0: De wie en wat, ik heb die je hem graag oorbrengen, voor die dan natuurlijk genoeg vindt. Wat, ja, zonder alles vlot te jou natuurlijk, want dat willen we dus absoluut net. Maar wat hoop je toch mensen tussen de eren te krijgen als ze in de ziel zitten?
5: Nou, het is eigenlijk, dat is juist. Dat het is eigenlijk heel mooi en dat is eigenlijk net zo makkelijk om dat even zo samen aan de telefoon uit te lezen. Maar wat heel mooi wij zo is dat als naar de vaststelling te gaan, dat is juist dat iets waarom vindt in die bij die zelf was schoon hast in de vaststelling en dat is daarmee omgeen kist op een goede manier.
0: Waarom naar de tekentafel, dus even met deze feedback. Om nou ja, nog even te schaven. En dat is op hemzelf is het natuurlijk heel goed om een beter product wat te leveren in dadelijk.
5: Zeker weten, zeker weten. En daar ga ik alle vertrouwen in. En dan komen wij weer helemaal waarom mij een hele mooie vaststelling. Die te, nou, wat is het? 30 keer door de provincie speelt.
0: David Lelieveld, de artistiek leader van Pier 21. Dus hoe dat meneer stik, wat speelt? Dat nog even onderschaafd wordt. Tieren, dank.
3: Alles wat je daar is mist hebben, jongens, dus kunt zien in een oven. De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een gutter huis met een tuin, een lietser huis, maar om te ben de doorhoud binnen Bukeliks of een plak just wat dichter bij de familie. Een oorhoes vinden, dat is zo makkelijk nog net. Het ruilen van wenningen, dat zou daarbij wel eens helpen kennen. En de werkgroep Wonen uit Nijbeet, die organiseren daarom een wenningruiljoen om beweging te krijgen in de keerpmerk, of eigenlijk ja, de ruilmerk, daar komt het eigenlijk op deel. Verslaggever Johanna Brinkman, die praatte daar onder andere met een hypotheekadviseur en met potentiële wenningruilers.
4: Ik heb nou een vrijzinnig huis, maar vrijzinnig garage. Ik zou het eens weten hoe best dat ding hier
5: deel zet. Ja, die garage, ik heb hier heel mooi de achterbouw, hè.
6: Wat haal je in de oorbieding?
7: Nou, het is nog niet helemaal concreet. Ik zit helaas midden in een scheiding en ik wil heel graag in Nijbeest blijven. Dus ik doe eerst heel erg mijn best om zelf het huis te kopen. Maar zo niet, dan is dit wel een heel mooi platform om toch binnen Nijbeest te kunnen blijven.
6: En hoe dreig is het om wat oors te vinden?
7: Ja, heel lastig, heel lastig. Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
6: Twan, jou zucht als hypotheekadviseur naar wat je er al in leidt.
8: Ja, klopt.
6: Wat valt je op?
8: Dat er heel veel woonwensen zijn. Enorm veel woonwensen. En dat we daar ook met z'n allen wat mee moeten gaan doen. Enerzijds natuurlijk in de vorm van de woningbouw zoeken naar de juiste woningen en qua oppervlakte, dat soort dingen. Maar anderzijds ook dat de mensen doorhebben wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Hè, dus als wij de markt vlot willen trekken, dan moeten er gewoon stappen worden gezet. Maar het begint bij de woningbouw. En dat zie je in Nijbeet natuurlijk heel duidelijk. We zitten hier al jaren te wachten op die 23 woningen. En net hoorde ik ook al iemand van, laten we daar lekker mee beginnen. Beetsers daarheen, dan krijg je misschien 15 tot 20 woningen in het dorp die ook vrijkomen. En dan krijg je dat treintje.
6: Dus, ja, dat treintje, wat bedoel je in de krek mij?
8: Nou, het treintje, dat bedoelen we dat je eigenlijk gewoon meerdere objecten bij elkaar gaat zoeken. En dat een starter bijvoorbeeld in een klein appartementje kan. Dat de bewoner van dat appartementje naar een eengezinswoning gaat. En dat degene van die eengezinswoning gaat of naar een vrijstaand. Of nog weer, dat je op die manier treintjes gaat proberen te creëren.
6: Wat zie ik, Steer?
9: Nou, wij zieken een wenning in de buurt van Nijbeet. Wij zijn nooit in de pijn en we willen graag in de buurt van Nijbeet. Omdat daar familie van ons wennet. En dat ligt dus voor de band heel erg leuk.
6: Dus Jim, hoop je dat de meest kunt binnen die vanuit Nijbeet die komt misschien ook verhuisje wil?
9: Nou, dat mij. De mij ik iemand oors in huishoeske en dat wij dan trots komen naar Nijbeet. Maar wij horen niemand zien.
6: En hast al wat jongen van Stinkstad? Dat zullen we bij je spasje kennen?
9: Nog net echt. Maar zie ik meer een hoes, maar wat meer ruimte eromheen. Dus wat meer groen. En de meeste mensen die hier binnen, die zie je eigenlijk ik een hoes wat groter is. Dus wat hier om ben, daar zit net zo vol nog tussen voor ons.
6: Is dat spietig? Is het op meer hopen?
9: Wie altijd op meer hoopt, maar uiteindelijk denk ik wel dat het een mooie start is. Dus misschien dat dit weer een volgende stap brengt.
6: Wat vinden jullie ervan dat dit nou in Nijbeet georganiseerd wordt?
8: Ja, prachtig. Prachtig. Nee, daar word ik blij van. Daar word ik enorm blij van. Weet je, er moet gewoon roering komen in die markt. Er moet doorstroming komen. Ik bedoel, er staat hier een meisje van, wat is ze, een jaar of 19? Ik weet het niet. Ja, en er was net ook een vrouw van 80. Ik bedoel, prachtig toch? Ik bedoel, dat is een samenleving. Ja, en dat moet je in het dorp houden. Dus nee, heel erg enthousiast.
6: Rick van Houten, daar bist een van de meisjes die dit seizoen organiseren had. Hoe pakt dit uit?
10: Het vroeg mij op dat de ene beter voorbereid is op de oren. Dus de ene is echt concreet. En die wil die zie je echt op zich om stappen te meiden. En er weer ik meestal bij die denken, oh, eens even zien, wat houdt het eigenlijk in? En ja, op den duur wil ik wel eens wat. Maar die ben nog langzaam concreet net. Dat weer eigenlijk wat me opvoel. En voor de rest ben je op zoek naar je mogelijkheden en kansen en treintjes. En met die bril zorg ik er zelf naar.
6: En is er wel wat ontstaan deze jong?
10: Nog net concreet. Nee, ik denk wel dat er mogelijkheden binnen, maar het is best wel moeilijk om een heel sluitend treintje te krijgen. Maar dat is leuk om daar nou, we halen alle formulieren naar mijn naam en binnenkort geven we eens even mijn wooncommissie om het tafel op te zien van ja, hoe nu verder? En wat krijgen we ermee?
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
0: Er komt een creamhotel in Friesland. En dat is de eerste van de provincie. In Blesdieke begint op 9 oktober een proef. In kraamhotel Lindehof kunnen ouders na de betten van haar poppen een paar dagen in alle rest bijkomen. Mooi begeleiding, omtinken van de poppen en van het herstel van de mem. Ik praat hierover met Sherida de Boer. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Wat
11: hallo.
0: Spannend dit.
11: Ja, zeker. Zo spannend. Maar ja. Wel heel mooi. Ja.
0: Hoe komt ze erbij om dit op te zetten?
11: Ja, ik ben verloskundige van beroep. En dat doe ik al enige tijd. En ik zie natuurlijk de nodige veranderingen in de geboortezorg. De tekorten van de kraamzorg. Waardoor kraamgezinnen minder of andere zorg krijgen dan wat wij vroeger gewend waren, een paar jaar geleden. En ik gun hun ook dat moment van dat ze kunnen landen, hè, rustig samen hun kindje kunnen leren kennen. Die tijd komt een beetje in geding, omdat er gewoon de zorg er niet meer, of bijna er niet meer is. Hè, in ieder geval minder.
0: Mm-hmm.
11: En daardoor krijgen kraamgezinnen dus vaak te maken met wat meer gevoel van stress. En verschillende kraamverzorgsters in hetzelfde kraamweek. Dus je bouwt niet echt iets op. Hè, het vertrouwen wat je ook zo nodig hebt in een kraamweek ook. Ja, en dat gaat allemaal ten koste van.
0: Ja.
11: Van de borstvoeding, van de rust die je nodig hebt om even bij te komen van een mooie, maar ook een heftige ervaring, hè, de bevalling.
0: Mm-hmm.
11: Dus toen kwam ik op het idee om een andere weg proberen te ontwikkelen, zodat er wel rust komt voor kraamgezin, maar ook voor kraamverzorgsters en voor verloskundigen. En toen kwam dit. Want in het Westen heb je natuurlijk wel kraamhotels.
0: Ik zou krek zissen, want in het Westen komt het wel voor. Ja. In Amerika is het nevens mij ik heel normaal.
11: Ja, ja.
0: Waarom nog net in Friesland zou dan sissen?
11: Nee, nee. Nou, weet je wat het ook is? Kijk, ik vind het ook heel mooi, hè, de huidige kraamzorgsysteem. Hè, mensen die thuiskomen in het kraamgezin, dat vind ik super mooi. Alleen door het tekort is dat dus minder. En door een kraamhotel erbij te zetten, dan kan je soms een beetje de druk van de ketel te halen.
0: Maar kies wel personeel vinden dan die in dat kraamhotel werkje kunnen?
11: Wat zei je?
0: Kies wel personeel vinden dan die in dat hotel werkje kunnen?
11: Ja, zeker. Monique Boer, dat is een kraamzorgorganisatie. Die heeft mensen dus in dienst. En die wil daar wel de pilot starten om dat te beginnen. Kijk, het is zo. Kijk, je centraliseert de zorg. Hè, dus je hebt nu bijvoorbeeld, we hebben 5 kamers op 1 locatie. En hoef je niet 5 kraamverzorgsters neer te zetten, wat je normaal liter zou doen.
0: Mm-hmm.
11: Dan kan je nu bijvoorbeeld met 2 kraamverzorgsters de zorg doen.
0: En die blauwen dan wel die hele creamperiode als de ouders daarbinnen van die mensen zwaar ging.
11: Ja.
0: Het is net zoals dan ik elke dag een oor onder bed krijg.
11: Nee, dat is niet het doel. Kijk, je kan nooit. Kijk, mensen kunnen ziek worden. Hè, dus dat kan je niet helemaal doen. Maar dat is inderdaad niet het doel.
0: Nee.
11: En we kunnen niet de hele kraamweek doen. Want dat is van de zorgverzekeraar, wordt dat niet vergoed. Maar wel de eerste 4 dagen.
0: Ja. Hoe shit zal duiden dan nu? Stel, ik ben bevallen, ik heb een poppen gekregen. Hoe shit mijn leven dan die 4 dagen bij daar in het hotel eruit?
11: Nou, geweldig. Nee, je komt als je inderdaad van het ziekenhuis bijvoorbeeld komt. En na 4 uur heb je geen fysieke opstart meer thuis bij je thuis. Dus dan mag je bij ons komen. Nou, dan verwelkomen we jou, de rust. Even praten over de bevalling. We kijken naar van wat je nodig hebt. Dat is natuurlijk ook heel specifiek. Hè? Maar we ondersteunen je in de zorgvraag. Je hebt daar een eigen kamer met een bed en je eigen sanitair.
0: Maar ben ik daar dan alleen nog mooi de baby of mooi huid en eventueel orenband daar ik logeren?
11: De partner mag inderdaad. Ja, een uitzonderingsgeval zullen we kinderen misschien toelaten, maar vanwege de rust.
0: Ja.
11: is dat niet heel erg altijd handig. Want ja, kinderen die willen ook spelen. Nou, daar heb je, ik heb daar geen speelterrein dat je de kinderen daar kan onderbrengen.
0: Nee, dat is ook wel logisch natuurlijk.
11: Dus het, voor de rust is het wel, is het ons voorkeur gewoon vader, moeder en kind.
0: Ja, maar voordat het een heel lang verhaal nog wordt, we moeten een beetje jou ronden. Maar de krijgt ja, echt, de, nou ja, alles wordt hij een beetje uit handen om eigenlijk wat thuis normaal sprutsen gebeurt. Maar dan 24 uur een dag. Hast.
11: Juist, klopt. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Wanneer is de proef slag en hoe lang duurt die proef?
11: Nou ja, we gaan eerst voor 3 maanden de proef draaien. Ja, en wanneer het slaagt het? Ja, wij gaan gewoon kijken of er genoeg animo is natuurlijk. Want ja, je moet natuurlijk wel mensen hebben die... die bij je komen. Kijk, we kunnen het wel faciliteren, maar als er geen mensen zijn, ja, dan...
0: Nee, maar helemaal ommeldingen?
11: Er zijn inderdaad mensen die zich aanmelden. Heel veel mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ja, mensen vinden het ook spannend.
0: Ja.
11: Dus ik hoop dat kraam en zwangeren en ook dit concept vertrouwen. En dat ze ervoor durven te gaan.
0: Ik wens jullie een soort succes, Sherida.
11: Ja, dankjewel.
0: Njontje in oktober.
11: En kom eens kijken als je wil, hè.
0: Nou, waar wit. Kom eens even wel. Yeah. Njontje in oktober, dan zet die proef uit aan. In Bles Dieke dus, Kraamhotel Lindehof. Dankjewel.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
12: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Hoe lip je, wen je, werk je en zwark je wij in Friesland in 2050? Om die vraag te verkennen had Planbureau Friesland Fjouwer toch de taxonscenario's deels hebben. En onder de telefoon is Arjen Droog, directeur van het Planbureau. Een goeie met je.
2: Met je.
1: Ja, let het kom maar voten dadelijk bij de hoorns zaten. Hoe zocht Friesland eruit in 2050?
2: Nou, als we neerdoggen, dan is het de vraag of je in de Lietse dwarpen op een menswaardige manier uit wil kunnen. Is het de vraag of we nog genoeg geld verdienen om de boel goed oranje te houden. Dus er zijn wel wat zorgen die op je zou komen. En dat is ook de reden dat we zeggen, we moeten ook beter nadenken over de toekomst. Hoe zorgen we Friesland voor ons?
1: Ja, en dat is dus uitwerken in fjouwe scenario's. Wat zorgen we in die scenario's?
2: Het zijn fjouwe scenario's en het zijn voorspellingen. Scenario's waarin we Charlotte, nou, zo soort wijze kunnen, als we bepaalde keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld een scenario waar de grenzen van wat de Ierde onken echt heel bepalend binnen voor alles wat we doen. Maar we hebben een scenario waarin de oplossingen vooral uit het bedrijfsleven komen moet. En zo hebben we voor jou heel verschillende scenario's uitwerken, gewoon om weer cent te litten hoe dat eruit zijn kunnen zoeken.
1: Ja, en meestal benijd binnen naar die scenario's. Je hebt korte filmpjes van elk scenario maken. Die op je website te zien binnen. Korte filmpjes, een hele minuut. Dus daarin zullen jullie die scenario's nog eens bescheen kennen. Het is de eerste keer dat je dit zou doggen. Waarom?
2: Nou, we hebben in twee jaar lien kwamen naar boeten. En je refereerde dat niet snel in de onkundiging. Fries geluk staat onder druk. Die grote productie die we doen maken hebben. En daarin lid we zien wat er al je bad. En dat er heel grote mooie dingen speel je. Maar ik vond heel ontelswargelijke trends. En twee jaar lang hebben we daar presentaties gejoen. Hebben we daar artikelen oeskreunen en weet ik wat. En we zeggen dat net direct leidt tot het maatje van een hele goede plan. He, ik zei het wel eens gekscherend. Soms ben ik een beetje de onheilsprofeet die wat roemen loekt om te vertellen wat er al op je zou komt. En we dachten, nou, misschien moeten we het voortouw nemen en gewoon eens mij helpen nadenken hoe zoet er iets zijn kennen. Dus dat is de reden dat we die stap zetten hebben.
1: Ja, je hint het al even hoor. Ik zelf ook. Fries geluk onder druk. Wat ben nou ik maar weer de rustige gevaren?
2: Nou ja, gevaren is een moeilijk woord, maar we lijst van vergriezing. En ik krijg wel eens boze reacties van juist de oude meest kan altijd maar de schuld. De vergriezing betekent wel dat het aantal meesken dat zwaar broeken zil, dat neemt ongrieselijk aan. Wilst het aantal meesken dat in de zwaar werkt, neemt au. En tegelijkertijd zeggen we dat bijvoorbeeld in de wat lietzere dwarpen in Friesland, als zo'n dwarp binnenriest. Ja, in Elshuis wen je wel meesken, maar dat binnen dan maar één of twee. En vroeger wien dat er vijf, of soms wel meer dan vijf. En als je dat in al die dwarpjes is de basiskwallen sletten, is de supermerken al voort, staat de keertsvereniging onder druk. En dat is een trend die terugzet. Dit moet we net gebeuren, litten. We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, dus het wordt nog een bot slimmer. Hoe willen wij dan nou elkaar omzien, van elkaar zwaardigje, u zult verzinnen. Daar mogen we volle betere beelden van hebben.
1: Ja, maar de wereld verandert een soort, in een rap tempo. Ik denk alleen maar om digitale ontwikkeling, zoals AI. Maakt het tot zo'n scenario ook een beetje, ja wie te vingerwerk? Want je weet er net wat er de komende 20, 24 jaar op zo komt.
2: Ja, absoluut. En daarom zou ik die scenario's die we maken hebben, binnen absoluut geen voorspellingen. En ik wil wel in je voorspelling dan, namelijk dat die jouw scenario's geen werkelijkheid worden zullen. Dus in 2050 zullen Friesland er net zo uitzien. Maar het zijn instrumenten om nou te helpen nooit te denken over, maar wat willen wij nou eigenlijk? Wij geven nou hinnen. En ik weet niet eens hoe die lietse de dwarpjes in Friesland. Chef dat de wenningcorporaties zich daaruit weer omloeken. Ja, dus die verkeer je die wennings. En die loeken zich weer om naar de wat grotere plakken en de steden. Wilst de zware organisaties, in die lietse dwarpjes hebben hele nieuwe combinaties van wenningen en zwaar nodig. En hebben juist de corporaties nodig. En allebei is heel logisch vanuit de logica van de organisaties. Maar het biedt elkaar al. En de meesten die in die lietse dwarpjes wanje, die hebben uiteindelijk een lijst van. En is dus de vraag of er ouder is, of dat überhaupt wel bleuwen is.
1: Oké, dank u wel voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan.
1: Dat wie Arjen Droog. Hij is directeur van het Planbureau.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
1: In 9 Friese gemeenten verspraat hoe de hele provincie geren honderden vrijwilligers deze week op paard om stritten, bermen, sleppen en vetten kind te meiden en te houden. Ik dadelijk op het Stedstroon in Leuven steken mensen de hon uit de mouwen. Het is een initiatief van de Friese Milieufederatie die het alle jaren een skinmaakactie organiseert. Dit hier is het thema dus skinwetter. Onder telefoon is Joris Kors van de Friese Milieufederatie. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Waarom het thema schoonwater?
4: Friesland bestaat voor een groot deel uit schoonwater. Wat is er mooi in een schoonwater? Weinig, denk ik. We hebben het namelijk allemaal nodig. Je kan erin zwemmen, je kan drinken. Maar er beëindigt wel vaker helaas wat zwerfafval in. Dus nou, hebben we een mooi initiatief waarmee we proberen in ieder geval het water in Friesland weer wat schoner te maken.
1: Ja, en jullie gaan zo meteen schoonmaken, onder andere in Leeuwarden. Is er een beetje animo voor?
4: Zeker, zeker. Ja, zometeen, eigenlijk op dit moment ongeveer, komen de groepjes voor het openingsmoment in Leeuwarden. Want nu is het openingsmoment, maar in principe duurt de Skinwetterweek duurt van afgelopen zaterdag tot en met komende zaterdag. Dus de hele week lang zijn er overal groepjes in die 9 gemeentes bezig. Dus zeker, overal zijn er initiatieven bezig.
1: Ja, op veel plaatsen de hele week nog inderdaad. En hoe gaan jullie het water schoon krijgen? Wat is de grootste uitdaging?
4: Vaak is het toch wel bij het afval komen.

0: te leveren, zoals grijpers en hesjes en dat soort dingen, zodat mensen voorbereid aan de slag kunnen. Maar in principe kun je in een hoop gemeentes in ieder geval ook buiten deze week je aanmelden en dan stellen zij vaak ook nog materialen beschikbaar. Dus het hoeft niet per se alleen in deze week.
1: Nee, precies. En waar kunnen mensen terecht voor meer informatie?
0: Op de site van de Friese Milieufederatie, als je Skinwetter opzoekt op internet, dan kom je ook op een mooie site. En daar vind je in ieder geval over Skinwetter veel meer informatie nog.
1: Prima, hartstikke bedankt voor de toelichting.
0: Yes, graag gedaan. Jij bedankt voor de tijd.
1: Oké, graag gedaan. Joris Kors van de Friese Milieufederatie, wie dat?

0: Ja, vergriezing, dat is het grootste probleem van de provincie Friesland in 2050. Net als het Planbureau Friesland. De organisatie heeft vier scenario's voor de toekomst presenteren. Hoe doet de provincie de Russocht in het jaar 2050? Net als het onderzoek zie het Friese gelok onder druk. En daarom moet de organisatie uitzieken wat er op een lange termijn barre kan en misschien ook barre mat. Nou, een van de grootste uitdagingen is dus de vergriezing. De beroepsbevolking krimpt en er binnen in 2050 twee keer zoveel 65-plussers als dat er no binnen. Ik praat verder om mijn professor Dr. Christian Boerma. Hij is decaan bij de MCL Academie en hoogleraar betekenisvolle preventieve zorg. Dat is een hele moeilijk vol. En hij is nog aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, je bent de stem, weet ik niet, maar je vindt hem weer waarom, hoop ik, in dit parteer nog even. Even over dat planbureau en de prognoses die zij schetsen. In 2050 is de vergriezing een groot probleem, zeiden zij. Onderschreeuw je die prognose?
1: Volledig. Dit is wat we weten. En we weten het al een beetje langer. Het is een beetje als met de klimaatverandering. Het komt al een tijd op ons af. En het wordt tijd om het beest in de ogen te kijken en er wat mee te gaan doen.
0: Ja, en als u zegt van het is iets wat je aanziet komen, net als die klimaatverandering. Zijn we er met z'n allen voldoende van doordrongen dat dat een probleem gaat worden?
1: Ik denk dat we dat eigenlijk wel weten, maar dat we het erg ingewikkeld vinden om er al naar te gaan handelen. Mensen kunnen over het algemeen beter nadenken over morgen en volgende week. En ja, over 5 of over 10 jaar. Dat is een eind weg.
0: Ja.
1: Daar zullen we iets aan moeten doen.
0: Ja, wat moet er in de eerste plaats aan gedaan worden, vindt u?
1: Nou, ik denk dat we eigenlijk stiekem al een beetje aan de gang zijn. Want allereerst zouden we kunnen proberen om de zorg slimmer te organiseren. We proberen met het Friesisch Medisch Centrum en onze andere zorgpartners in Friesland, de ouderenzorg in Noorderbreedte, de thuiszorg het Friesland en de revalidatie Friesland, om een drempeloze zorg en een drempeloze arbeidsmarkt te maken. Zorg nou eens dat iemand niet onnodig lang in het ziekenhuis ligt, maar dat hij lekker naar huis kan en dat de dingen die daar dan nog moeten gebeuren, bijvoorbeeld door een medisch specialist, gewoon op afstand kunnen gebeuren. Dat scheelt heel veel handen en bovendien is veel prettiger.
0: En dan praat je dus eigenlijk over de digitalisering van de zorg, of niet?
1: Ja, dat is ook een hele belangrijke. We denken dat we daar veel winst kunnen boeken. Dat zit hem natuurlijk voor ook weer in het slimme regelen. U vindt het ook heel fijn als u gewoon zelf uw eigen afspraak kan inplannen op de polykliniek en daar niet 3 keer overheen en weer gebeld hoeft te worden of een brief geschreven. Dus dat gaan we wel vinden. En we gaan natuurlijk met AI ook een aantal dingen oplossen. Die we nu nog ingewikkeld vinden. Want als u bij ons binnenkomt, vinden we het best lastig in te schatten wat er de komende dagen en weken gaat gebeuren. Maar met AI gaan we patronen herkennen en gaan we ons dus ook beter richten op wat u nodig heeft als patiënt.
0: Ja, ook in preventieve zin?
1: Ja, die preventie, daar heb je er eigenlijk 2 soorten van. Ik ben er erg voor dat we blijven nadenken hoe we die enorme zorgvraag een beetje kunnen terugduwen. Ik kijk toch wel een beetje met afgrijzen naar de vepende jeugd en denk dan, oh, gaan we dat nou echt weer doen?
0: Ja.
1: Dus daar moeten we op inzetten. Dat kan niet anders. En dat is helemaal geen betutteling. Want de McDonald's betuttelt u ook. We moeten er gewoon met z'n allen over praten. En dan zal het vast wel lukken om een beetje gezonder te leven. Dat gaat helpen. Maar je hebt ook zoiets als secundaire preventie. Als het kalf verdronken is, demp je de put. Maar het hoeft niet zo ver te komen dat kalf verdrinkt. Je kunt ook denken, goh, nou ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Zou dit misschien nu de tijd worden om er langzamerhand een klein beetje mijn leven anders in te richten? En toch eens die hond zelf uit te laten 's ochtends. Dat scheelt al een slok op een
0: bord. Ja. Zo kun je inderdaad ook in preventieve zin problemen proberen te voorkomen. Even zo goed als het zo is dat we in 2050 te maken hebben met 2 keer zoveel 65-plussers als nu. Zul je er ook niet aan ontkomen, denk ik, dat je hier en daar de zorg ook moet afschalen.
1: Ja, en dan is de vraag altijd, hoe ziet dat dan uit? Hè? Als we zeggen afschalen als in niet meer doen, dan worden we allemaal een beetje ongemakkelijk.
0: Ja.
1: Want ja, wie dan wel en wie dan niet? Maar als we die zorg op een andere manier doen, dan zou het misschien wel kunnen. Wat ik daarmee bedoel is dat heel veel vragen uit de maatschappij uiteindelijk op het bordje van de dokter en de verpleegkundige terechtkomen als een zorgvraag. De veroudering van eenzamen is er zo één. En dan uiteindelijk lukt het niet meer en dan kom je met bloedarmoede of iets anders lijfelijks bij die dokter. Mm-hmm. En ja, daar is die voor opgeleid, die gaat van aan de slag.
0: Yeah.
1: Maar als we in staat zijn om de mienskip daarin te laten aansluiten en in het sociale domein dat niet alleen te signaleren, maar er ook gewoon weer een beetje omheen te gaan staan om die ouderen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we het niet meer als een zorgvraag uiteindelijk op het bordje van de dokter leggen, maar dat we het ergens anders al kunnen oplossen.
0: Ja, daar ligt een mooie taak voor de mienskip, heb ik wel in de gaten.
1: Zeker. Kom maar eens kijken bij de sociale voedseltuin in Schieringen-Heegterp. Daar zie je het gebeuren. Dat zijn zulke fantastische initiatieven. Daar kunnen wij als Friesiërs, en ik ben trots op onze tent, maar daar kunnen wij niet tegen op. Alles wat daar gebeurt, komt uiteindelijk niet in het zorgdomein terecht. En als het er komt, dan is het kleiner en beter te behandelen dan als we eerst alles helemaal uit de hand laten lopen.
0: Ja. Nou, goede zaak om over na te denken. Christian Boerma, hartelijk dank voor uw toelichting.
2: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
3: Wordt overvoeren.
2: De dag is voorbij.
0: De extreem lege Wetterstaan in de Rijn maakt dat vrachtschippen een orenroute nemen en nemen matten. Dat zullen ze op het Prinses Margrietkanaal onder oren. Het Friese stik van de vaarwaai van de Lemmer naar Delfzijl en uiteindelijk naar Duitsland. Praat Jeroen Meijer, Erik van der Stouwen van Rijkswerst, die het nonen telefoon. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor toename praten we eigenlijk als we kijken naar het Prinses Margrietkanaal? Hoeveel meer schepen zijn daar op dit moment?
4: Nou ja, het is beduidend drukker. En als we kijken naar afgelopen week, dan is er wel sprake van een verdubbeling van het aantal schepen. Normaal gesproken hebben we zo'n 35 tot 40 schepen per dag op het kanaal zitten. En we gaan nu richting de 70 schepen per dag.
0: Ja, en dat gaat ook nog wel eventjes duren, lijkt me.
4: Ja, het is, we zijn sterk afhankelijk van het weer natuurlijk als we kijken. Hè, er ligt een duidelijke relatie met het laagwater, zoals je al zei, op de Rijn. Ja, en dat is sterk afhankelijk van de neerslag die er valt. En dat valt op korte termijn te voorspellen, maar op lange termijn niet. En het is al een lange tijd droog natuurlijk. En dat kan nog een lange tijd aanhouden, maar we zijn daar afhankelijk van de regen die valt. En dan moet het ook op de juiste plaats vallen.
0: Dat zullen we dan eerst even moeten afwachten. Meer scheepvaartbewegingen dus ook in Friesland, op het Prinses Margrietkanaal. Dat levert voor jullie als Rijkswaterstaat ook meer drukte op.
4: Ja, zeker. We zien de verdubbeling van het aanbod van schepen. Zorgt voor langere wachttijden bij de sluis. We zien dat er meer behoefte is aan overnachtingsplaatsen. Schippers moeten ook hun rusttijden in acht nemen. Door het hogere aanbod zijn er meer lichtplaatsen, overnachtingsplaatsen nodig. Daarvoor hebben we in augustus, begin augustus gezegd, we gaan het aantal lichtplaatsen uitbreiden door wachtplaatsen, dat schippers op wachtplaatsen mogen overnachten.
0: Mm-hmm.
4: Dus wachtplaats voor de brug, waar normaal gesproken op een brugbediening moet worden gewacht, mag men ook overnachten. En op sommige plekken mag worden dubbel gelegen als de breedte van de vaarweg het toelaat.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: En jullie zelf ook, want jullie hebben ook meer drukte door al die schepen die er voorbij komen, met name bij de lage bruggen.
4: Ja, precies. Wat ik net zei, het is... zeker de lage bruggen, die moeten veel meer bediend worden. En eigenlijk zetten we naarmate het aantal schepen toeneemt, zeker bij de lage bruggen, betekent ook gewoon een verdubbeling van het aantal openingen.
0: En als we het over de lage bruggen hebben, dan hebben we het over Schuilenburg en Stroobos, geloof ik, hè?
4: Schuilenburg, Stroobos, ja, dat zijn toch wel op de route van Lemmer naar Delfzijl de laagste bruggen.
0: Ja.
4: En ja, Gaakeuken en Lemmer ook natuurlijk nog, maar die zijn gekoppeld aan de sluizen. Dus het heeft ook voor de weggebruiker heeft het zeker. Die zullen dat zeker ook kunnen merken dat het beduidend drukker is.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het vervoer over het water zo wel een heel stuk duurder gaat worden. Zeker met die hoge brandstofprijzen op het moment.
4: De brandstofprijzen zijn op dit moment inderdaad hoog. Maar op dit moment zijn de vrachtprijzen ook hoog. Als het laag water is, gaan de vrachtprijzen over het algemeen omhoog. En dat zie je dat... ze kunnen op ons kanaal volledig afgeladen richting Duitsland. En met hogere vrachtprijzen is het toch nog wel interessant om deze route te kiezen.
0: Ja, het kan wel uit, zegt u eigenlijk.
4: Het kan wel uit.
0: Ja. Nou ja, goed, het kan ook nog best een poos duren, u zei het net al. Het hangt natuurlijk van het weer af, van de regen, met name in Duitsland en de berglanden, zeg maar. Want daar moet het water uiteindelijk in de Rijn vandaan komen. Houden jullie er rekening mee dat dit echt nog wel misschien een half jaar gaat duren?
4: Niks is zo onvoorstelbaar als het weer. Het is nu warm, maar het wordt heel koud en alles valt in sneeuw. Dus dan blijft het heel lang liggen en dan zijn we afhankelijk. Dan wordt het van het voorjaar, dat is niet te hopen natuurlijk. Zeker voor de scheepvaart en de hele logistieke keten niet. Maar ja, als alles de verkeerde kant op valt. Er valt al sneeuw in vaste vorm. Ja, dan moet het eerst weer smelten en dan is de Rijn weer een smeltrivier. Maar op dit moment is het een regenrivier. Dus ja, er is eigenlijk geen pijl op te trekken op dit moment.
0: Nee, het lage pijl, dat kan nog wel even aanhouden. Misschien wel tot volgend voorjaar.
4: Dat zou kunnen, maar dan is het denk ik wel alle extremiteiten hebben we dan wel bij elkaar, denk ik.
0: Ja, maar dat zie je toch in het weer. Het wordt steeds extremer, dus dit zou ook zomaar kunnen. We zullen dat moeten afwachten. Erik van der Stouwen van Rijkswaterstaat, dank voor de toelichting en een fijne dag verder.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost, dus kunt zien en halven.
3: Dit is De Dijk Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
3: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
5: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
6: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou ja, Mienskip.
1: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De verkoop van de drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Met een paar sportjournalisten nam ik vanochtend door welke woorden echt niet meer kunnen in een voetbalverslag. Nou, hier zijn ze dan voor de allerlaatste keer te horen in de ether. Heksenketel, knotsgek, sterkhouder en afvoerputje. Al weet ik van dat laatste woord bij God niet meer waarom. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval pleegde. Afgelopen week werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk wist van die aanval op 7 oktober. En over 20 dagen zijn de verkiezingen in Israël. Er worden meer motoren verkocht dan afgelopen jaren. Veelal modellen die op benzine rijden. Waar blijft nou toch die elektrische motor? In de Hortus Botanicus in Leiden bloeit de reuze penisplant. En dat doet hij maar eens in de 5 jaar. En de ministers van het kabinet gingen langs bij de Eerste Kamer voor een debat over hun plannen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 6 oktober.
2: Veel onrust in Frankrijk door de studentenprotesten.
3: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af.
2: Al wekenlang protesteren scholieren tegen de slechte omstandigheden op school.
4: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: En omdat het een landelijke actiedag is, kwamen er veel extra mensen op af.
5: We organized this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of better conditions to work and to have more funds in order to study better.
2: De Franse premier Le Cornu sluit voorlopig alle scholen en hij veroordeelt het geweld.
6: Elle doit être condamnée sans condition. Dans une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence.
2: Groot nieuws in Duitsland. De oud-chef van de geheime dienst is gearresteerd.
7: Een ehemaliger deutscher geheimdienstchef festgenomen wegen mutmaßlichen Landesverrats.
2: Er wordt verdacht van landverraad en spionage.
8: Ja, er soll mehr als 2000 Dokumente empfangen haben von seinem ehemaligen Büroleiter.
2: En hij zou geheime documenten hebben gedeeld met andere landen met erg gemoedige informatie erin.
8: Es sind hochsensible Berichte, etwa zum iranischen Atomprogramm oder auch zur russischen Armee.
2: Tijdens de gemeenteraad van Schiedam werd deze avond stilgestaan bij het buurtdrama.
9: Afgelopen zondag was het dierendag. Een dag om dieren in het zonnetje te zetten. Dit jaar stond die dag in Schiedam in een heel ander licht.
2: Sinds eind september zijn daar 6 honden overleden en zij werden herdacht.
9: We rouwen om Brisa, Buddy, Timmy, Mickey, Gerda en Macy. 6 honden die overleden na een wandeling in een van onze parken.
2: Een van de honden was van Iris. Haar Macy werd heel erg ziek.
10: 'S Avonds ineens begon ze heel erg te spugen. Maar echt zulke plakaten. En donderdagochtend ging ze aan de diarree.
2: Eerst dacht ze aan buikgriep, maar inmiddels vermoedt Iris dat haar hond iets raars heeft gegeten.
10: Zulke stukjes witte substantie en wij denken zelf dat is die paddenstoel.
2: De wethouder deed een oproep bij Hart van Nederland.
11: Mijn belangrijkste boodschap dat iedereen die een hond heeft die ziek wordt met vergelijkbare klachten, meld je even bij de politie.
2: En de Schiedamse hondenbaasjes die zijn extra alert.
12: Na al die verhalen en gebeurtenissen, dan hou ik hem wel even kort.
2: Oh, dat is een pakketbezorger, dacht de 80-jarige Piet uit Deurne toen er werd aangebeld. Hij deed open.
13: En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
2: Nou, de boef had beter niet bij Piet aan kunnen bellen.
13: Godverdamme Danny, en pakt hem hier bij zijn strot. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af.
2: Ja, maar Piet heeft ook nog even een goede rechts in huis.
13: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm en dus sloeg hem in zijn buik.
2: En de overvaller maakte dat hij wegkwam.
13: Tussentijd riep ik naar mijn vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
2: Ja, want de Brabantse senior is voor de duvel niet bang.
13: Ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: Hoe kijken Joden in Nederland sinds 7 oktober naar Israël en hun eigen Joodse identiteit? Dat vraagt Trouw zich af. Het is niet gemakkelijk om erover te praten, maar sommigen doen het toch. De dochter van Millie Schloss kwam op die dag thuis. Samen hebben ze eindeloos gehuild zonder iets te zeggen, vertelt ze. Daarna begon ze zich te verdiepen in de geschiedenis. 7 oktober is in mijn DNA gaan zitten, zegt ze.
2: Dat zou gelden voor veel Joden in Nederland die de krant heeft gesproken. Velen worstelen met Israël, met het beeld dat Nederlandse media schetsen van het land, maar ook met de verwoesting van Gaza, het gedrag van extremistische kolonisten op de Westoever en de regering Netanyahu.
14: Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, meldt de Telegraaf. Waar vorig jaar 136.000 mensen de diagnose kregen, zijn dat er in 2045 waarschijnlijk zo'n 170.000. Volgens het centrum gaat het om bijna alle vormen van kanker.
2: Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het vooral om huid, prostaat en blaaskanker. Belangrijkste verklaring voor de toename is dat het aantal ouderen in Nederland stijgt, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
14: Scholen klaagden er al langer over en nu heeft de autoriteit Consumentenmarkt het geconstateerd. De markt voor lesmateriaal functioneert niet goed, dat schrijft NRC. Een aantal grote uitgeverijen bepaalt de prijzen en dwingt de verkoop af van papieren en online lespakketten.
2: De toezichthouder vindt dat educatieve uitgevers moeten stoppen met de verkoop van die verplichte pakketten. Bovendien is het aanbod van lesboeken die kunnen worden gebruikt gedaald tot bijna nul. Onderwijscoöperatie Sivon pleit er ook voor leraren te laten kiezen tussen diverse methodes.
14: Cinekit begon in 1987 als een Amsterdams feestje met een televisiehoek, een film en een paar zitzakken. In Theater de Meervaart was er toen de première van een Zweedse jeugdfilm. De oprichters, Ellie en Joke Engel, vonden het hoog tijd dat kinderen serieus werden genomen als filmliefhebbers. En daarbij moesten ook lastige thema's kunnen worden behandeld, vonden ze, zo schrijft het Parool. Bijna 40 jaar later is Cinekit uitgegroeid tot een serieus multimedia festival voor kinderen, het grootste ter wereld.
2: Zo zijn er 90 nationale en internationale films te zien, maar ook tv-series en er is een medialab. Directeur Johanne Oldenbeuving wil dat de selectie van films in de toekomst nog vaker wordt bepaald in overleg met het publiek. Ze zegt, ja, wij weten veel en zien veel, maar we zijn geen kinderen. Ook de mediaconsumptie van kinderen is veranderd. Kinderen groeien nu bijna 24 uur per dag op met beeld. Dat is een enorme verschuiving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Rolling with the Flow, gezongen door Koels Vile. Morgen is het 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Afgelopen maandag werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk af is van die terreuraanval, maar er niet naar handelde. Wat heeft het nou voor gevolgen voor zijn positie in aanloop naar die verkiezingen in Israël? Want die beginnen al over 20 dagen. We spreken het met Ines Polak, oud-correspondent, en Radi Sououdi, Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist. Allebei welkom.
1: Dank.
0: Ines, wat weten we nu van die bewering dat Netanyahu eigenlijk afwist van die plannen van Hamas?
2: Er zijn een reeks van berichten over wat hij allemaal had moeten weten. En heeft het waarschijnlijk ook geweten. Er was een. Sinwar zelf, hoofd van de Hamas, in dat tijd iemand naar hem toegestuurd. Niet direct naar Netanyahu, maar wel naar zijn directe omgeving. Met de boodschap: luister, ze waren in een onderhandeling. Dat moet ik misschien even uitleggen. Netanyahu was aan het onderhandelen met de Hamas over allerlei verlichtingen in Gaza eventueel. En dat schoot maar niet op. En toen heeft Sinwar iemand anders ingeschakeld om Netanyahu duidelijk te maken: luister, kom over de brug, anders gaat er hier een aardbeving gebeuren. Dat was één waarschuwing. Dat is waarschijnlijk toch niet direct, had hij het idee dat het doorgekomen is. Toen is die waarschuwing via de Verenigde Emiraten ook nog eens teruggekomen naar Netanyahu. Dat was één kant. De andere kant was dat er ook een waarschuwing was van de Egyptenaren. Die zeiden: dit gaat allemaal mis, er staat iets te gebeuren, iets groters dan normaal. En er was een waarschuwing van Israëls eigen veiligheidsdienst, geheime dienst, de Shin Bet, van: ze zijn met iets bezig. Kunnen we de Hamas-kopstukken uitschakelen? Dat was eigenlijk het voorstel van de Shin Bet. Netanyahu heeft dat allemaal weggewimpeld. En de uitleg daarvoor, en dat is dus deels ook speculatie, is dat A, daarachter zat ja, een soort arrogantie van: dat gaan ze niet doen, wij zijn veel te sterk, dat durven ze niet. Eigenlijk hetzelfde wat 50 jaar eerder met de grote Verzoendagoorlog ook was gebeurd. Ze durven ons niet aan te bevallen.
0: Ja.
2: Maar Netanyahu speelde ook een spel. Zijn conceptie was: ik moet Hamas in Gaza tevreden houden. Dan kan ik ervoor zorgen dat er nooit een Palestijnse staat komt, want dan zijn die Palestijnen verdeeld. En zolang Hamas daar zit, kan niemand van mij verlangen dat ik met een terreurorganisatie vrede ga sluiten of wat dan ook. Dus dat was de conceptie van Netanyahu. Dus twee dingen eigenlijk: ze gaan het niet doen en ze hebben er geen enkel belang bij en wij zijn toch sterker.
0: Ja, in Israël is dat vanzelfsprekend heel groot nieuws. Hoe wordt er vanuit Gaza gereageerd op dit voorval?
1: Nou, dit was natuurlijk bekend. Zoals het ook bekend was dat eigenlijk voor 2023, echt, dan gaat dat al jaren terug, Netanyahu en Hamas een soort deal hadden. Er is ook echt letterlijk met koffers vol met cash, met miljoenen aan dollarbiljetten, is er vanuit Qatar richting Gaza gegaan om met medeweten van Netanyahu om te zorgen dat Hamas daar in het zadel kon blijven. Want zoals Ines Polak terecht zegt, bij Netanyahu speelde en speelt nog steeds dat hij liever Hamas daar had en misschien nog steeds heeft in de Gazastrook dan dat hij de Palestijnse autoriteit daar heeft. Want de Palestijnse autoriteit is ook wel een gesprekspartner in het Westen en kan toch ervoor zorgen dat het idee van een Palestijnse staat in Westbank en Gazastrook weer wat wind in de zeilen krijgt. Dus Netanyahu was inderdaad bezig met een verdeel- en heersspel, wat alleen op 7 oktober 2023 in zijn gezicht letterlijk is ontploft. En er wordt nu van alles gelekt in de pers, ook door politieke tegenstanders van Netanyahu, mogen we van uitgaan. Maar Netanyahu heeft, het is uiteindelijk wel wat je verder moreel over hem denkt, het is een uiterst gewiekst en effectief politicus.
0: Zeker,
1: Dus hij weet nu al 3 jaar toch een onderzoek naar de gang van zaken af te houden.
0: Ja. Hoe is
1: en als,
0: nou,
1: als hij de verkiezingen wint, of in ieder geval aan de macht kan blijven, dan zal dat onderzoek nog heel lang op zich laten wachten.
0: We zijn 3 jaar verder. Hoe staat het met Hamas?
1: Dat is moeilijk om daar een heel exact beeld van te krijgen. Het is heel duidelijk dat ze verzwakt zijn. Maar ze zijn er nog steeds. En het was een beetje het cliché ook wel van: ja, Hamas is niet zomaar een ding. Het is een idee. Nou ja, het is natuurlijk een organisatie. En je kunt een organisatie voor een groot deel vernietigen door de mensen fysiek uit te schakelen, te doden. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Wat betreft de leiding van Hamas. Maar er staan natuurlijk nieuwe mensen in de startblokken. Mensen waarvan wij nu de naam nog niet kennen. Maar dat zullen mensen zijn van begin 20 misschien wel. Die hun hele familie hebben verloren. En die nu de nieuwe leiding van Hamas gaan vormen. Dat is allemaal nog in opbouw. Ze zijn nog bewapend. Wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar dan moet de komende maanden duidelijk worden, omdat er behalve in Israël ook aan de Palestijnse kant verkiezingen zijn gepland, hoe groot daadwerkelijk de steun van Hamas in politiek opzicht is onder de Palestijnen in Westbank en Gazastrook. We hebben in het voorjaar daar een eerste indicatie van gekregen, omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat is op 1 of 2 plekken in de Gazastrook zijn die ook gehouden. En de mensen die daar gelieerd waren aan Hamas, die aan die verkiezingen meededen, die hebben niet gewonnen. Okay. Dus dat is in ieder geval een indicatie.
0: Ja. Ines, dat nieuws waar we het net over hadden van Netanyahu, wat voor een invloed heeft het op de verkiezingen die eraan komen over 20 dagen?
2: Het is het onderwerp van gesprek. Ja? Netanyahu heeft dus tot een maand geleden, toen al die onthullingen ineens naar buiten werden gebracht, altijd gezegd van, als ik het had geweten, dan was dit niet gebeurd. Ze hebben me ook niet wakker gemaakt die nacht, dan was het ook niet gebeurd. En terwijl de oppositie ze altijd zei van, ja, hij wist het wel, maar ze hadden eigenlijk geen houvast om dat waar te maken. Maar ze zeggen natuurlijk ook, hij is de verantwoordelijke geweest voor die 7e oktober. Hij was de leider, dus hij moet weg. En Netanyahu heeft altijd geprobeerd de schuld in de schoenen van het leger en de inlichtingendiensten schuiven van, die waren verantwoordelijk, het is hun fiasco. Daarvan zijn trouwens alle bazen al verdwenen van het toneel. Alleen Netanyahu zit er nog. En zoals net gezegd ook, houdt elk onderzoek weg. Maar het is het onderwerp van gesprek, waarbij dus eigenlijk de twee kampen tegenover elkaar staan. De oppositie die zegt, hij moet weg, want hij was verantwoordelijk. En Netanyahu die zegt, ik heb Israël weer van de ondergang naar boven gebracht en alle oorlogen gewonnen enzovoort.
0: Ja.
2: Dat is zijn verhaal.
0: Nou kwam vandaag het nieuws naar buiten dat de Arabisch-Israëlische partijen, die eerder uitgesloten werden aan een deelname van die verkiezingen, nu toch mee mogen doen. Gaat dat een rol spelen?
2: Ja. Ja? Ze zijn de centrale rol.
0: Ja?
2: En misschien, het is even lastig, ik ga even nummers gebruiken. De parlement telt 120 zetels.
0: Ja.
2: In de peilingen staat op het ogenblik het blok van Netanyahu, zijn coalitie, op rond de 52. Ook de oppositie staat op 52 tot 54. Met andere woorden, ze staan gelijk.
1: Iedereen moet 61 halen.
2: Halen van de 120.
0: Dus je moet ergens leentje buur spelen.
2: En
0: met
2: waar
0: iemand
2: zitten die? Waar zitten die? 14 zetels voor de Arabische partijen. Dat zijn er 3.
0: Ja.
2: En eigenlijk zijn ze het nu samen, dus zijn er 2. Dus met andere woorden, zij zijn essentieel. Maar nu krijg je het grote probleem. De coalitie van Netanyahu zegt, ja, die mogen absoluut niet deel uitmaken van welke regering dan ook, en beschuldigt nu de oppositie ervan dat zij met behulp van de Arabische partijen aan de macht willen komen. En ook de oppositie zegt, wij willen niet met de Arabische partijen gaan regeren, maar het is best mogelijk dat die Arabische partijen gewoon stilzwijgend de Netanyahu tegenhouden, hem niet aan een meerderheid helpen, maar wel de oppositie als het ware zullen gedogen. En dan krijg je een minderheidskabinet, ons wel bekend, wat het niet lang zal houden, want daar is het nog veel erger dan hier. Dat minderheidskabinet zit van uiterst rechts naar rechts tot een beetje midden en nog een heel klein beetje links. En dat komt ook omdat de coalitie heeft wel zetels verloren, maar de zetels die ze hebben verloren, dat zijn mensen die eigenlijk een nog harder beleid willen dan Netanyahu voorstaat. Dus je hebt ook een enorme verrechtsing sinds die 7e oktober.
0: Ja.
2: Het hele Israëlische, eigenlijk wel, zijn allemaal naar rechts geschoven. Ze zien alleen hun eigen lijden. Ik zeg altijd, een groot deel van de Israëli's zit in een soort psychose waarbij ze de realiteit kwijt zijn, alleen het eigen lijden zien, een herleving, opleving van het gevoel van de Holocaust. En misschien aan de andere kant heb je hetzelfde, dat er ook bij de Palestijnen een soort heropleving, een herbeleving is van de Nakba uit 48.
0: Ja. Radi, is het eigenlijk zo dat die partij waar we spreken, die kleine partijen, de Arabisch-Israëlische partijen noem ik ze nu,
1: Het zijn twee blokken eigenlijk.
2: Het is één partij en één blok. En dat ene blok heeft 3 partijen.
0: Maar ik wou vragen, zijn die op een of andere manier gelieerd aan Hamas? Want dat zou nog wel uitmaken. Kennen zij
1: die
0: mensen?
1: Die zijn niet gelieerd aan Hamas. Als ze dat wel zouden zijn, of er zou ook maar flinterbewijs zijn dat ze gelieerd zouden zijn aan Hamas, dan zouden ze onmiddellijk verboden worden.
0: Ja. Dus dat maar ze kennen wel degelijk niet mensen van Hamas. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen?
1: Waarschijnlijk, maar het is ook bekend dat van een van die blokken, Ahmed Tibi, een bekende Palestijns-Israëlische politicus, ja, die was vroeger zelfs officieel adviseur van Arafat. Dus die contacten zijn er. Maar die twee Arabische partijen, die hebben wel bij het kruisje moeten tekenen van wij erkennen de staat Israël als Joodse staat.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen ze ook wel. Ze pleiten alleen voor een Palestijnse staat naast Israël. Ja. En wel voor een beëindiging van de bezetting. In die zin zijn ze wel uniek, want bij mijn weten is er geen enkele andere Israëlische, Joods-Israëlische partij die daar zo openlijk voor pleit.
0: Ja.
1: Dus dat is het beeld. En het is ook zo dat er is dus een serieuze poging ondernomen vanuit de Israëlische politiek om die twee Palestijnse blokken om die verboden te krijgen. Dat is uiteindelijk door het Israëlische gerechtshof in allerlaatste instantie voorkomen. Maar wat de Palestijnen in Israël niet is ontgaan, is dat ook de gele oppositie, zelfs een beetje de linkse partijen, daar in eerste instantie wel voor leken te zijn voor dat verbod op partijen van de Arabieren, van de Palestijnen. Dus dat is wel een duidelijk signaal.
0: Nou ja, het wordt in ieder geval, ja.
2: Dat heeft wel een interessante ontwikkeling, hoor, de laatste tijd onder de Palestijnse Israëli's. Ze gingen vroeger heel veel minder stemmen dan de Joodse Israëli's. Dit keer is de verwachting dat ze veel meer zullen opkomen voor hun stem, omdat ze weten dat er verschrikkelijk veel op het spel staat. En wat ik vandaag hoorde van een vriend, Palestijnse vriendin van mij in Israël, die zegt, ja, we zien wat er in Gaza is gebeurd. We zien nu hoe de Israëli's tekeer gaan op de westelijke Jordaan-oever. Wij zijn het volgende. Vandaar dat we allemaal gaan stemmen.
1: Het is ook door Smotrich, een van de kabinetsministers van
0: jullie
1: Netanyahu.
0: Willen heel lang door. Ik snap het goed. We moeten door met het programma. Ik dank jullie wel. Spannende verkiezingen over 20 dagen.
1: Zeker.
0: Misschien zien we jullie hier terug. Dank je wel, Ines Polak en Radi Soudi.
1: Graag gedaan.

0: Dat was Steeler's Wheel met Star. Bijna alle ministers uit het kabinet en de premier ging voorop, togen vandaag naar de Eerste Kamer voor het debat over hun plannen voor volgend jaar. Algemene politieke beschouwingen na de Tweede Kamer, dus nu ook richting de Senaat. In een steeds snijpende zoektocht naar die felbegeerde meerderheid die er nog steeds maar niet is. Wilma Borgen-Den-Raag, goedenavond.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja Wilma, waar is het nou moeilijker om te handelen, in de Tweede of in de Eerste Kamer?
1: Ja, ik zou zeggen, op de korte termijn is het in de Eerste Kamer moeilijker, want daar heeft het kabinet gewoon meer zetels nodig voor die meerderheid dan in de Tweede Kamer. Het gaat daar om 16 zetels tekort. In de Tweede Kamer zijn er 10 tekort. Maar in de Eerste Kamer zijn er ook een heleboel eenmansfracties na allerlei afsplitsingen. Dus daar is het ook gewoon ingewikkelder. Maar zoals ik zei, dat is op de korte termijn. Als het kabinet een wat langer leven beschoren is, dan zou het op termijn wel wat makkelijker kunnen worden. Want volgend voorjaar zijn de verkiezingen. Eerst de Provinciale Staten en dan de Eerste Kamer. En dan zit er vanaf juni een helemaal nieuwe Eerste Kamer. En misschien heeft het kabinet dan wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat hopen ze natuurlijk. Nou, tot die tijd is het spitsroede lopen. En zijn de plannen van het kabinet nog lang niet gered.
0: Ja, en is die meerderheid daar vandaag wel dichterbij gekomen dan?
1: Nou, er bleek daar in ieder geval een heel duidelijke route naar die meerderheid, namelijk over links. En dat gaat dan met Pro en Volt, want die werken in de Tweede Kamer samen. En die doen dat nu ook in de Eerste Kamer. En die hebben met z'n tweeën net die 16 zetels die het kabinet nodig heeft. Dus Paul Rozemuller, de fractieleider van Pro, die deed zichzelf nadrukkelijk in de aanbieding vandaag: neem ons. Wij zijn constructief en we zijn groot genoeg. En we willen niet alleen de leuke dingen steunen, maar ook de nare dingen. We willen helpen om de rekeningen te betalen. Al moet dat dan wel op een andere manier dan het kabinet van plan is. Want de verhoging van de inkomstenbelasting die het kabinet wil, 8 miljard totaal, die moet van tafel, zegt Rozemuller.
2: Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet zoekt terecht naar een stabiele meerderheid. Met in ieder geval de fracties van Pro en Volt ligt die voor het oprapen. Wij reiken de hand uit richting een totaalakkoord. In zo'n totaalakkoord zitten vaste elementen die wij minder aantrekkelijk vinden en misschien daarmee breder gesteund zouden kunnen worden. De uitdaging waar we nationaal en internationaal voor staan zijn gigantisch. In die politieke context rest ons geen andere keus dan dat de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineens slaan om een lange termijn agenda te maken die wordt uitgevoerd. We moeten handelen. De klok tikt.
1: Ja, dus de uitgestoken handen ineens slaan, dat is wat Pro nu voorstelt. Maar dat gaat trouwens wel gepaard met een stevig eisenpakket. Om te beginnen moet dan dat belastingplan heel anders. Weg met die belastingverhoging voor werknemers. En bovendien wil Pro in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer dezelfde meerderheid. Dus niet in de Tweede Kamer over rechts en dan in de Senaat over links. Want dan haakt Pro weer af. Maar als het kabinet het wil, dan is er met Pro en Volt dus een stabiele meerderheid, zegt Rozemuller althans.
0: Ja, maar je weet van de VVD-leiding, die willen daar echt niet aan. Hoe zit het dan in de Eerste Kamer?
1: Ja, daar gebeurde bij de VVD iets interessants vandaag. Want je hebt gelijk, in de Tweede Kamer, de VVD-top ook, die wil er niets van weten. Maar de fractieleider in de Eerste Kamer, die klonk toch echt op zijn minst één nuance anders. Tanja Klip, daar hebben we het dan over. Zij was in een debat met Paul Rozemuller. Het ging over de onrust in de wereld en hoe belangrijk het dan is om een stabiel kabinet te hebben. Een kabinet ook waar het politieke midden een belangrijke rol in speelt, zodat de politieke flanken toch wat meer uit beeld raken. De vraag aan Klip kwam van Paul Rozemuller van Pro. Hoe denkt zij nou in die omstandigheden over hun samenwerken?
2: Zou u willen reflecteren op, we zeggen, de gedachte dat met al die thema's die nationaal en internationaal spelen en die buitengewoon ingewikkeld en complex zijn, dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een lange termijn agenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die lange termijn agenda samen kunnen werken.
3: Mevrouw Klip, dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken. En niet zozeer nu op onderwerp A, B en C wat nu speelt. Maar wel als een toekomstvisie die ook misschien zou zorgen voor het feit dat er een stabiel middengedeelte komt in onze bestuurlijke samenstelling en er minder ruimte is voor de flanken.
2: Als dat door ons beiden een aantrekkelijk perspectief wordt gevonden, vind je dan eigenlijk niet dat je er vandaag mee moet beginnen om het daartoe te leiden?
3: Mevrouw Klip. Dat is nou net één stapje te ver.
1: Ja, dat is best een goed idee, dat samenwerken tussen liberalen en progressieven, maar nu nog even niet. Ik denk toch dat je hier de wat meer bestuurlijke kansen binnen de VVD aan het woord hoorde, want die zit er lang niet zo geharnast in als de partijleider zelf.
0: Wilma, wordt het dan toch logisch dat het kabinet met Pro en Volt gaat samenwerken?
1: Nou, niet als het dus aan de VVD-leiding ligt, maar voor de route die ze wel graag willen. Daar heeft het kabinet tenminste BBB nodig in de Eerste Kamer. Zonder die 11 zetels kan het eigenlijk niet over rechts. En precies dat is vandaag weer moeilijker geworden. De fractieleider van BBB, Ilona Lagas, die zei: voor ons is de steun voor de financiële plannen van het kabinet vastgeknoopt aan het stikstofbeleid. Dat moet liefst helemaal van tafel en in ieder geval grondig aangepast. Ja, en als dat niet gebeurt, dan doet de BBB gewoon niet mee. En die wijzigingen is het kabinet echt niet van plan. Dus dachten ze bij Pro en Volt: kijk, wij worden weer sterker, onze positie. Ook bij D66 hoorde ik dat wel zeggen. Maar ja, hoewel de druk op de VVD wel toeneemt, houden ze daar voorlopig stand en is het nee.
0: Ja, en hoe moet premier Jette dan gaan schaken op op dat schaakbord met die ingewikkelde stelling die er staat?
1: Ja, die deed vanavond in zijn bijdrage aan het debat ook niet veel anders dan het ene doen en het andere niet laten. Die heeft het nog steeds over een meerderheid met iedereen, maar ooit zal hij de zetels moeten tellen. En die zetels komen niet van rechts, want aan de voorwaarden van BBB wordt niet voldaan. Op een vraag van Rozemuller was de premier namelijk heel duidelijk: die stikstofbrief blijft overeind.
4: Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
2: Maar goed, u heeft natuurlijk ook gehoord wat mevrouw Lagas zei. Op een gegeven moment moet je ook erkennen dat er verschillen zijn en moet je keuzes maken voor routes. En dan gaat het niet over links of rechts of weet ik het allemaal wat, maar dan gaat het om het erkennen van het feit dat we hier niet bij elkaar komen. En dan is de vervolgvraag: hoe komen we daar dan uit? Dat is eigenlijk mijn vraag in de politieke realiteit van nu in deze Kamer.
4: Ja, voorzitter, de minister van LVVN voert met verschillende fracties in de Tweede Kamer nu gesprekken in aanloop naar de uitwerking van de voorstellen die eind deze maand komen. Wij zullen daar in ieder geval proberen te laten zien dat alles wat we doen ook goed is voor boeren en voor regio's. Maar het is uiteindelijk aan de BBB in de Tweede en de Eerste Kamer om te beoordelen of dat ze mee willen doen aan de uitwerking van het stikstofpakket en of dat ze dat blijven koppelen aan de behandeling van het belastingplan. Ik hoop dat ze die twee onderwerpen los van elkaar kunnen beoordelen, want ik zou het zonde vinden als die koppelingen blijft.
1: Ja, maar dat kan die hopen. Vooralsnog is die hoop tevergeefs. En dan is toch aan het einde van dit debat de conclusie, Wilfried, dat minderheidskabinet nog een beetje verder in de problemen is gekomen.
0: Ja, ja. Ik dank je wel. Wilma Borsman vanuit Den Haag. Motorrijden is en blijft razend populair. Ook dit jaar zijn er weer verkooprecords te melden. Zowel nieuw als tweedehands. Maar waarbij de verkoop van nieuwe auto's de helft toch al elektrisch is, houden de motorrijders vast aan die typische geur van olie en benzine. Slechts 0,3% van het aantal geregistreerde motoren gaat stil en zoevend over de weg en is dus elektrisch. Kees Lengers is marketingmanager bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoe kan dit?
5: Dat heeft mede te maken met de aanschafwaarde. Een elektrische motorfiets is 1,5 tot 2 keer zo duur als een motorfiets met een verbrandingsmotor. Dus de huidige motorfiets. Wat we ook zien in Nederland is dat er geen subsidieregelingen zijn op elektrische motorfietsen.
0: Dus elders wel?
5: Elders wel. In België onder andere, in Frankrijk. In België heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een autorijbewijs op een 11 kilowatt, vergelijkbaar met 125 cc's, te kunnen rijden. Die regeling is er in Nederland niet. Plus dat de regelingen die de overheid heeft getroffen voor elektrische motorfietsen eigenlijk alleen betrekking heeft op ondernemers. Dus niet op het grote publiek wat dit als een hobbyartikel zal gebruiken.
0: Ja, ja. nu gebruik je zelf het woord hobbyartikel.
5: Ja.
0: Dat doet me dan onmiddellijk denken aan die mensen die het eigenlijk ook wel heel lekker vinden. Dat dat motortje wel een beetje grondtas in het weekend over de dijk scheuren.
5: Dat klopt. Motorrijders zijn over het algemeen petrolheads. Het moet ruiken naar benzine. Het moet bewegen. Het moet geluid maken. Dat is onderdeel van de motor experience. De motorfiets bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. En ja. Eigenlijk is aan de techniek niets veranderd.
0: Nee, maar de auto bestaat ook al heel lang. En dat verandert wel. Daar gaan mensen toch in mee.
5: Klopt.
0: En uiteindelijk hoor je best ook wel mensen tevreden zijn over een elektrische auto.

0: maximum snelheid kan over een kleine afstand.
1: Ja.
0: Alleen je mist wel die grom.
2: Je mist die grom.
0: Heb je daar geen last van gehad als, als weemoedige man op een ouderwetse
2: motor? Het grappige is, als je mensen vraagt, heb je het geluid gemist? Zegt iedereen nee. En mensen gaan zich eigenlijk storen aan het feit dat er mensen op de weg zijn met motorfietsen die heel veel lawaai maken.
0: Ja.
2: En het geluid is ook iets wat vermoeiend is. Dus het is ook als je erop rijdt, veel mensen gebruiken het voor woon-werkverkeer als ze elektrische motor rijden. Het is ook veel rustgevender. En je komt veel uitgeruster op je locatie aan.
0: Eigenlijk als je dit verhaal vertelt, dit is geen niet bepaalde reclameboodschap. Je bent hier vanuit je functie.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan zou iedereen te denken, ik moet er ook aan. Is het dan toch die geldkwestie?
2: Het is een geldkwestie. En we hebben het ook gezien met de automobielen. Juist doordat er subsidieregelingen vanuit de overheid op zaten, zagen we een enorme stijging in verkopen. Dat is bij de motorfietsen nooit geweest. Dat is kortstondig geweest voor ondernemers. Dat heeft iets gedaan, maar niet genoeg. En omdat er niet genoeg motorfietsen verkocht worden, zal de prijs ook niet gaan dalen.
0: Nee, maar het zit puur in die prijs. Maar kun je die motorrijder toch ook niet een beetje kietelen en kritischer maken? Die denkt, ja, ik zit toch ook op een apparaat wat lawaai maakt, wat ook vies is, hè? Relatief, maar toch.
2: Ja.
0: Ja, elektrische motorrijden.
2: Het is niet alleen prijs om niet te kiezen voor elektrisch. Een andere drempel is laadtijd. Het laden van de motorfiets, van de batterijen waar het op rijdt. En ook de actieradius. Gemiddelde actieradius tussen de 150 en 200 kilometer. En dat is in vergelijking met de huidige motorfiets aanzienlijk minder.
0: Want hoe lang kan een motorrijder gaan rijden als die Europa in wil?
2: Ik denk dat hij zeker 400 kilometer op een tank benzine. Het is natuurlijk afhankelijk hoe groot zijn tank is. En het nadeel van de motorfiets is, we kunnen er niet meer batterijen in hangen, want wordt hij te zwaar en onbestuurbaar.
0: Dat snap ik.
2: Dan is de experience helemaal weg.
0: Maar als je in plaats van 400 kilometer 150 of 200 kunt rijden, moet je één keer extra koffie drinken.
2: Dat klopt.
0: Het is misschien gewoon een verandering van gedachten.
2: Een lifestyle verandering.
0: Je hebt zelf op rij je nog steeds elektrisch?
2: Nee.
0: Wat is er in je hoofd gebeurd dat je weer op de ouderwetse motor bent
2: gaan zitten? Toen ik er in die branche werkte, toen had ik gratis een motor ter beschikking om het uiteraard te ervaren.
0: Ook een geldkwestie?
2: Ook een geldkwestie. En nu moet ik zelf een motorfiets kopen. En is dat met een verbrandingsmotor geworden.
0: Ja, ja. Dat is geen goed verhaal natuurlijk nu eigenlijk. Hè? Jij moet eigenlijk zeggen, ik ga hem weer terzijde schuiven.
2: Nou ja, kijk,
0: nog wel wat tientjes meer.
2: Als belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland zijn we er voor iedere motorrijder. Zowel elektrisch als uiteraard de grootste groep die nog op een traditionele.
0: Hoe krijg je die nou om? Wat moet je nou zeggen tegen?
2: Ga het ervaren. Kijk uiteindelijk naar de kosten. De aanschafwaarde is wat hoger. Alleen het verbruik is veel lager. En het onderhoud is ook veel lager, want je hebt geen bewegende delen. Er hoeft geen olie in. En uiteindelijk is het schoner voor het milieu.
0: Ja, ja, het zijn toch goede punten bij elkaar.
2: Absoluut.
0: Ja, ja. Ja. Dus jij hebt nog een tussen haakjes een ouderwetse motor. Onze gasten worden soms zelfs met een taxi gebracht of komen met de auto. Hoe ben jij nu hier?
2: Ik ben met de auto gekomen.
0: Oh ja? Maar waarom doe je dat dan eigenlijk? Want het is avond. Je zou lekker een mooi ritje kunnen hebben in het donker.
2: Nou, ik woon hier bijna om de hoek. Dus ik kon kiezen uit de fiets of de auto. En voordat ik mijn motorpak aan.
0: Weer een slecht verhaal.
2: Voordat ik mijn motorpak aan.
0: Met de fiets moeten komen.
2: Ja, dat had ik ook kunnen doen. Maar het was donker en ik dacht, nou. Maar voordat je motorpak aan hebt uiteindelijk goed beschermd op de motor gaat zitten, ben je wat extra tijd kwijt.
0: Het is volstrekt duidelijk als Kees Lengers hier aan het woord vandaag in zijn motorpas was hij te laat geweest als gast. Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ik dank je wel voor je komst.
2: Graag gedaan. Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

0: The Music I Love, gezongen door Rosa Lynn. Ja, het schijnt te stinken en steekt eens in de 5 jaar zijn kop uit de grote bladeren. De reuze penisplant. In de Hortus Botanicus in Leiden staat hij op dit moment in bloei en trekt daar heel veel publiek. In de studio zit Rogier van Vught, hoofd horticultuur, zo noem je dat, bij de Hortus. Welkom, Rogier.
1: Dank je wel.
0: Ja, wanneer weet je eigenlijk dat zo'n plant in bloei komt? Als het 1 keer in de 5 jaar is, heb je dan een kruis op je agenda staan?
1: Nee,
0: in je agenda staan?
1: Het is ook zeker niet vast elk jaar. We hebben van deze soort, is een hele bijzondere soort penisplant, hebben we maar 2 planten. Die hebben we tegelijkertijd gekregen. En de ene bloeide 5 jaar geleden en de ander nu pas. Dus die heeft er dus 10 jaar over gedaan om voor het eerst te bloeien. En het is een plant die komt uit een knol. Dus regelmatig zie je ook niks, behalve dat er een knol in de grond zit. En dan komt er een puntje boven de grond en dan is het altijd spannend. Wordt het een blad, en dat is in de meeste gevallen het geval, of wordt het een bloem? En ja, we hopen natuurlijk altijd dat het een bloem wordt. Maar ja, die bladeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor de plant om energie op te doen om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dus meestal.
0: Want die bladeren die gebruiken het licht.
1: Ja, eigenlijk moet je die knol zien als een soort van batterij. En het blad als de lader, als de zonnecel.
0: Ja.
1: En hoe langer die heeft kunnen laden, hoe groter de bloeiwijze ook.
0: Ja, nou maak je net een beweging met je handen. Ik had niet het vermoeden dat je de grootte van een ui aanmerkte.
1: Nee.
0: Hoe groot is deze plant? Hoe ziet hij eruit?
1: De knol van deze soort valt op zich wel mee. Moet je denken aan een knol van ongeveer 10 kilo. We hebben nog een andere soort penisplant die wat beroemder is, maar die is veel algemener in cultuur. Dus die is wat vaker in bloei.
0: Maar wat is dan de doorsnee van die knol voordat hij
1: Die knol is ongeveer 1 centimeter of 30, 40 in dit geval.
0: En die zit voornamelijk onder de grond? Of?
1: Altijd onder de grond. Okay. Hij droogt ook heel snel. Het is net een aardappel. Als je hem boven de grond neerlegt, dan begint hij uit te drogen.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook echt lekker onder de grond zitten. En dan,
0: Maar is dat dan ook zo'n plek waar je iedere dag, waar jullie bij de Hortus in Leiden iedere dag langslopen en kijken of het goed gaat? Krijgt hij ook water iedere dag?
1: Als de plant niet groeit, dus er gewoon een knol is, dan houden we die grond gewoon lichtvochtig. En pas op het moment dat er echt een punt uitkomt, dan gaan we iets meer water geven, want dan gebruikt hij ook meer water. En het is altijd de kunst dat als hij een blad maakt, dat we hem goed bemesten. En we hebben een vrijwillige Rutmer, die is helemaal gefocust op deze planten, die doet dat ook heel goed. Dat hij uitstekend wordt bemest, dat we dan ook echt uiteindelijk zijn bloei krijgen.
0: Wat zei je, Rutmer?
1: Ja, Rutmer heet die.
0: Rutmer.
1: Ja.
0: Maar die moet, soms dus heeft hij de pech dat hij 5, 6, 7 jaar moet wachten tot er wat uitkomt.
1: Ja, maar dat maakt juist die keer zo leuk als hij dan wel bloeit. We hebben best wel veel penisplanten, ook andere soorten dus. En de soorten die dus ieder jaar bloeien, dan merk je ook dat je daar eigenlijk ook heel anders naar kijkt. Dat valt minder op. En dit is de 4e keer dat deze soort voor ons bloeit. En dat is echt in de geschiedenis van meer dan 400 jaar dat onze tuin bestaat. Maar dat is tevens ook alle keren dat deze soort in Europa heeft gebloeid. Ja.
0: Dus nu hebben we het gehad van hoe breed die is en hoe diep die zit. En dat er een puntje uitkomt. Maar hoe hoog gaat deze penis reiken?
1: Ja, dit is echt een hele lange dunne, zeg maar. Die wordt meer dan 2 meter hoog. Heeft een hele lange steel. En daarbovenop zit die typische aaronskelk bloemvorm. Een soort schutblad met in het midden een soort staaf. De spadix heet dat. En dat geheel is ongeveer 1 centimeter of 50. Maar de steel waar die op staat is wel 2 meter.
0: 2 meter?
1: Ja, ja.
0: Maar die heeft dus ook een... maar ook een soort eikel mee die eindigt.
1: Ja, daar komt de naam ook vandaan. Dat is niet specifiek van deze soort. De eerste Amorphophallus die ooit is beschreven was ook in Nederland gebeurd door Blume van het Rijksherbarium van Leiden. En de eerste Amorphophallus die hij ooit officieel heeft beschreven had ook echt de vorm van een vormloze penis. En dat is wat Amorphophallus betekent.
0: Ja.
1: Dus A zonder morfo, vorm, vallus penis. Ja.
0: En dan groeit hij en groeit hij maar. En in hoeveel dagen groeit hij naar die hoogte?
1: Dat gaat vrij snel.
0: Okay.
1: Ja, want die knol, dat is een en al energie. En dat is echt in een kwestie van weken dat je niet ziet tot aan een bloemtak van dus meer dan 2 meter hoog met zo'n enorme bloem erop.
0: En ik opende net met te zeggen dat het schijnt dat die enorm stinkt. Waar ruikt of stinkt die dan naar?
1: Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het wordt vaak gezegd rottend vlees en dat kan ook wel, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een vieze lucht.
0: Maar dat kan je gewoon niet hebben als liefhebber van dit. Je vindt het een rot woord.
1: Ja, nou ja.
0: Rottend vlees, je hebt liever iets anders.
1: Ik vind het fascinerend omdat gewoon een plant een geur namaakt die eigenlijk niet is.
0: Kun je het dan anders betitelen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf een geur van ook een beetje een soort overkookte kool die aan het rotten is. Maar ook wel een beetje rottend vlees. Het is in ieder geval onweerstaanbaar voor vliegen. En dat is ook, ja, dat zijn de beesten die deze bloem als bestuiver aantrekt.
0: Ja, ja. En wat doet dit met de Hortus botanicus? Wat doet dit met Leiden? Wat doet dit met het land, met Europa?
1: Ja, ja. Nou, deze soort, omdat het zo'n ongelooflijk zeldzame soort is, is het ook een soort die de echte kenners wakker maakt. Dus die komen ook kijken. En verder komen...
0: Zoals je vogelaars hebt, heb je dan, ja, bij dit, komen, ja, echt bepaald soort mensen,
1: ja,
0: op af.
1: Ja, ja,
0: kun je ze kenschetsen? Durf je dat?
1: Nou, het zijn vaak mensen waarvan je het niet zou zeggen, maar die hebben een soort van passie voor penisplanten. Ja, die mensen bestaan. En omdat ze zo kolossaal worden, is het ook niet de groep planten die je thuis makkelijk kan kweken. Er zijn wel mini-penisplantjes, hoor, die ik op, ja, de vensterbank zetten. Maar dit is iets wat je echt alleen...
0: En worden dat dan, want je kunt, hoe kun je er dichtbij komen om te fotograferen?
1: Ja, we hebben
0: filmen?
1: Een soort stellage ernaast laten bouwen, dat mensen echt naar boven kunnen lopen en een beetje van boven in de bloem kunnen, ja, kijken. Dus dat is wel leuk. En voor de rest kunnen mensen vrij dichtbij komen.
0: Heeft ook een Latijnse naam, die weet je vast uit je hoofd?
1: Ja, is Amorphophallus decus silvae.
0: Ja, maar waarom noem je het dan penisplant? Dat Latijn is best wel mooi. Is het ook een soort van grappig? Worden er grapjes om gemaakt?
1: Ja, ik denk dat is toch een van jouw collega's geweest in het verleden. Die heeft daar van de naam Amorphophallus ooit de Nederlandse naam penisplant van gemaakt.
0: Een van mijn collega's?
1: Nou ja, gewoon een collega, ook een journalist, zeg maar.
0: Mieke van der Wij, die doet de zondag hier normaal.
1: Het zou best kunnen, ja. Maar iemand heeft het gedaan, ik weet niet wie. Maar dat is dus ooit zo in de krant gekomen. En dat sloeg in als een bom.
0: Ja. En nou is die met uitsterven bedreigd, hè?
1: Deze soort, ja, ja, hij komt van Java.
0: Hoe weet je dat nog te redden voor de wereld?
1: Nou, deze soort... ja, gewoon, er is weinig habitat over waar die voorkomt. Dus allereerst moet Indonesië natuurlijk de gebieden waar die nog leeft natuurlijk wel koesteren. Want anders heeft deze plant geen plek meer in de natuur. Gelukkig doen ze dat wel. En daarnaast is het belangrijk dat al het genetisch materiaal wat er is, dat we dat bewaren en dat we ook de soort proberen te vermeerderen. En dat is wat we nu actief aan het doen zijn.
0: Oké. Okay. Nu kun je naar... Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in, zullen,
1: ja,
0: we maar zeggen.
1: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht. Ja? Dan zit hij echt te hangen en
0: okay,
1: over.
0: Ja. Dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
1: Het is echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen, kom morgen. Want daarna is
0: je
1: het
0: kunt
1: echt
0: er niet, je bent gewoon ook zelf niet zeker van of die nog lang stand houdt.
1: Nee. Want we hebben hem dus ook bestoven. We hebben een keer eerder een plant van deze soort in bloei gehad. We hebben het stuifmeel van bewaard. In min 80. En daar hebben we vandaag de huidige plant mee bestoven. En dat is meestal voor de plant ook een signaal van, ik heb mijn taak voldaan. En dan gaat die ook sneller uitbloeien.
0: Ja, en als die helemaal, zeg maar, omvalt, wat doe je er dan mee? Snij hem dan schuin af?
1: Ik normaal wel, want dan bestuif hem niet, maar nu hopen we dus dat uiteindelijk de buitenkant, die kolf en zo, alles afsterft, maar dat het stil blijft staan en dat er dus bessen worden gevormd. En die staan er nog maanden op. En dat is eigenlijk nog zeldzamer.
0: Oké. Okay. Nou, wilt u naar de reuze penisplant rollen, dus naar de Hortus botanicus in Leiden. Ik dank je wel voor je komst, Roger hier van Vught. Dan was dit Met het oog op morgen. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: Radio 1.
1: En wij vliegen goed.
2: Argos.
3: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
1: Hé, hey, jongen!
3: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
4: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
3: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
5: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
3: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Fjouwerend Twijntig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordwien. My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien. Het is de Tizi Janne. Ja, ja, we zijn er wel ons zo aan horen natuurlijk. Mijn mooie muziek, het is een feestje bij. We zetten nu tijd mij toch wel wat uit de oren dozen. Maar vond nog steeds wel goed klinken. Ipe en de Scalers en Summer Day. Ja, Simmer leidt achter ons. Maar ik heb wel mooie sfeervolle plaatsjes draaien. We zijn er nog aan zo aan horen onder oren met Jan de Vries. En het zou zomaar kennen.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al strekt aan zo'n wezen.

0: Zal zomaar kennen.
1: Een van de heerlijke singles die Tsjiburg uitgebracht had. Ja, ja, het is een hele riege. Jan de Vries hier met zijn Bildker zou zomaar kennen. Ja, mooi dan. Je wil mooi even terug naar het Engelstalige, maar daarom net mindere muziektalent. Ja, Robin IJzerman. Je hebt

Heerlijk nummer van een fantastische muzikant, Robin IJzerman. En Truce. En die hier, ja, nou werk ik me toch een beetje op gevaarlijke grond. Verkeer ik met Timo de Jong? Ik weet niet wat een hoorn is of wat dan ook. Misschien ben ik betrouwd, gaan ze bijna intussen. Ik weet het net. Maar goed, daar leidt een romantisch spoorje naar deze Timo de Jong. Mooie onderleding om hem maar eens even te draaien. About Heartaches and Being

Geweldige kerel, een mooie muzikant. Timo de Jong, altijd in een mooi pak is hij. Ja, en ja, maak het mooie vestjes nog steeds. About heartaches and being blue. Ja, dan maak ik een beetje gedragen. Oh, kon ik je vies ik net. Onder het begin van het programma, ik een tof nummer. Een beetje uit de oren door, ik zei het al, van Iep en de Skavers. Ja, deze komt een beetje uit diezelfde periode. Kobus gaat appelschijnen. All smooth faces in the fantasy world.

0: tijdje geleden, dames en heren. Ja, ja, kom eens gaan appelschijnen. All smooth faces in the fantasy world. Ja, jaren 80. Ja, time flies. En dan zit je samen met mij, de nieuwe generatie, die ik nog altijd mooie noemers mag. Ja, ja, even geen AI. Ja, misschien. Nee, ik denk het net bij dit noemer. Anna Spark. Ja, altijd alles alleen.
1: Alles kind stiekem. En alles maar stiekem.

hoge stem. Boy, noem het maar, ik zeg ook nog in de Friese taal. Anna Spark. En altijd alles alleen. We beginnen met de internationale groep New Frequency. Tot vriezen daarin. And are you still here?

Voor een uitzonderlijke kwaliteit. Deze band, maar ik zie een nieuwe frequentie. Onder andere met Sietse Huisman, dus de drummer. En All You Still Here. Wat ik nieuwsgierig is, en die volg je wel een tijdje, is Maya Maria. Kunstenaresse, muzikanten, producenten, zangeres, alles kist erop loslitten. Ze komt van Skielge en ja, ze manifesteert zich aardig. Ja, dus wie had het hiermee? The way it should be. Maya.

Maya Maria, de nieuwe generatie muzikanten, lid van hun jaren. Het is een beetje een kunstzinnig type. En ze is aan het experimenteren met clips, met kleur, met kunst, met muziek. En ja, dit is een mooi resultaat daarvan. The Way It Should Be. Je bent nog nice, een nieuwsgierige band hier het Friesland, bij deels tenminste. Corey Forrest, ja. What is inside?

Roy Forrest, nieuwsgierige groep. En ja, ik ben bereid dat er een kwart mensen wat nieuw materiaal uitkomt. En jit aan mij, What Is Inside? Ik ben toch mijn nosse nieuwsgierige. Ja, wat is muzikant? Ja. Producent? Echt ja. Ja, een Iermans band eigenlijk. Ja, is het echt. Kaminski. En het verhaal. Hoe Tom.

0: staat.
1: Intrigerend, dat is het wat bij mij in ieder geval boppen komt bij de muziek van Kaminski. Komt je gewoon uit Friesland bij... Ja, daar bovenin, daar werd het altijd waait. Die hoeken, daar was het ziekje in ieder geval. En hier, die heren met het noemer Tom. Beginnen we naar een agenda-dingetje. Ja, half oktober screwt in agenda. Duurt net zo te lang meer. Dan is er een jazzfestival in Neushoorn. De Grutte Zeel, om correct te wezen. En dan de Miggies, kwartier voor vijven, zet de band Toscans Brew uiteindelijk. Die hebben ons live horen. En ja, dit is eigenlijk een eigen opname van hun.

Tuscan's Brew. En een titel, ja, ik probeer die toch. Even een tongbreker. South of Sanctity. Ja, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Even. 16 dus optreden. 11 oktober, jazzfestival, Neushoorn, Gruttershaal, de Mickeyzaal. En fantastische band, jonge generatie, nieuwe muzikanten. Dat is typisch graag. En je hoort even op youtube.com/Noorderin. Want daar stuur ik nog een live optreden van deze geweldige band. Daar stuur ik een live optreden op van Anders Tiesma. Louter Roots, man doet het internationaal fantastisch, moet ik zeggen. Ja, het is hele sfeervolle, ja, minimal music. Kijk het haar zou nemen. Even, dan maar even luisteren. We kunnen er wat van draaien. En hij komt onder horen van het Explore the Noord Festival naar Friesland aan. En april takken hier op het Phoenix Festival. Bij deze dus, Andert Tiesma. Daar geven we zeker meer omtikken hoor, Jaan. En we besluiten deze aanleiding van Noord-Wien. Mij, meneer Tiesma. En graag op morgen.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11 uur 's avonds bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste

0: Rijn bij een barbecue, chimmien op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.